0: De voormalige Deense koningin Margrethe is opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Ze werd onwel en heeft bloedophopingen ter hoogte van de heup. En ze vertoonde uitrokingsverschijnselen. Margrethe is 86. Ze deed begin 24 troonsafstand en werd toen opgevolgd door haar zoon Frederik. Margrethe moet zeker een week in het ziekenhuis blijven en kan daardoor de begrafenis van de Noorse koning Harald, nu woensdag in Oslo, niet bijwonen. Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Het was toch een lastige wedstrijd, misschien omdat de Cats al met de volgende wedstrijd tegen Australië in hun hoofd zaten. Die wedstrijd wordt straks om 11:30 al gespeeld. Een match die het vervolg van het toernooi bepaalt, zegt Julie van Loo.
1: Ja, dat is een beetje de match van toernooi om een beetje je route te bepalen naar het einde toe. Je maakt het jezelf makkelijk of je maakt het jezelf heel moeilijk. En ja, het is een beetje ons lot dat we beslissen, zeg maar. Dus dat is heel belangrijk.
0: Vrijwel droog vannacht en rond 15 graden. De dag wordt deels bewolkt, maar droog en warm. Tot 25 graden in de Kempen en 29 in het uiterste zuiden van het land. Vanaf dinsdag wisselvalliger en minder warm. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

dat is alles wat ik wil. Soms lijkt de rit

meestal met bekwame spoed. Ik heb zo wat elke rit verloren. En toch denk ik, ik ben gereed. Want als je sterft, word je herboren. Ik zal zo blij zijn aan de meet. Als je sterft, word je herboren. Ik zal zo blij zijn aan de meet.

open, wil ik dat het mist. Hoe kort voor het uitdooft, hoeveel is het licht?

0: NRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00. Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In de Amerikaanse staat Ohio is een politieke aanslag verijdeld. Een gewapende man heeft geprobeerd de democratische gouverneurskandidate Amy Acton aan te vallen. De politie kon de man snel oppakken. Het incident gebeurde op een kermis in het noordoosten van Ohio. Acton zelf raakte niet gewond. Twee omstanders liepen wel verwondingen op. Bij de arrestatie vond de politie ook twee vuurwapens. Zowel de Democratische Partij als de Republikeinse tegenstander veroordelen het geweld. De gouverneursverkiezingen in Ohio vinden begin november plaats. Elektrische wagens worden in Europa steeds goedkoper vergeleken met wagens op benzine of diesel. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de internationale onderzoeksorganisatie ICCT. Op de Duitse automarkt daalde de aankoopprijs van volledige elektrische wagens op 5 jaar tijd met 18%. Tegelijk stegen de prijzen van wagens met verbrandingsmotoren met 2%. En ook het rijden zelf is goedkoper geworden. Wie in 2025 elektrisch reed, betaalde gemiddeld een derde minder dan iemand met een vergelijkbare benzine- of dieselwagen. Door de elektrificatie van het wagenpark werden vorig jaar al voor 4,5 miljard euro minder fossiele brandstoffen getankt in Europa. In de brandweerkazerne van Helchteren in Limburg zijn dieven aan de haal gegaan met een hydraulische schaar. Dat instrument wordt door de brandweer gebruikt om slachtoffers te bevrijden uit autowrakken en is enkele tienduizenden euro's waard. In België en Nederland zijn al een 50-tal zulke scharen uit brandweerkazernes verdwenen. Vermoedelijk gebeurden diefstallen op bestelling en worden de scharen in het criminele circuit gebruikt om inbraken te plegen. In het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Genk-doelman Luca Brugmans werd uitgeroepen tot man van de match. Brugmans is blij dat hij geen doelpunt heeft tegengekregen, maar dat is niet alleen zijn verdienste, zegt hij.
3: Dat is dankzij de 11 spelers, of ja, meerdere, die uiteindelijk op het veld hebben gestaan. We hebben dat gewoon als team gedaan. We hebben allemaal gewoon heel goed de goal verdedigd. Uiteindelijk ook wel kansjes gehad waar dat we uit hadden willen scoren. Dat gebeurt uiteindelijk niet. Maar dan als je niet kan winnen, moet je uiteindelijk zorgen dat je geen goals tegenkrijgt. Dus dat hebben we ook gewoon goed gedaan als één team.
2: In het klassement staat Genk nu op plaats 8. Anderlecht is 11e. En Beveren heeft zijn tweede overwinning van het seizoen behaald. Het versloeg Oud-Heverlee Leuven met 3-0. De Leuvenaars pakten dit seizoen nog geen enkel punt. In het tennis zijn Sander Gillet en Sam Verbeek uitgeschakeld op de US Open. Het Belgisch-Nederlandse duo verloor in de tweede ronde van het dubbelspel van een Italiaans duo. In de eerste ronde hadden Gillet en Verbeek nog gewonnen van Alexander Bloksen en zijn Kroatische partner Prismic. Vrijwel droog vannacht, rond 15 graden. De dag wordt deels bewolkt, maar droog en warm tot 25 graden in de Kempen. Vanaf dinsdag wisselvalliger en minder warm. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 4:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In de Duitse oostelijke deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nu alle stemmen na de regionale verkiezingen geteld. De extreemrechtse partij AfD haalt net geen 44%. Voor AfD-voorzitter Alice Weidel is het duidelijk. AfD wil regeren en niet alleen in Sachsen-Anhalt, maar ook bij de volgende deelstaat en landelijke verkiezingen.
2: 45%, wie het aussieht, dat is een auftrag zur regeringsverantwoordelijkheid. Und dieser Auftrag erfolgt nicht nur in Sachsen-Anhalt, er erfolgt in jedem Bundesland und vor allen Dingen bei den nächsten Bundestagswahlen.
1: De AfD strandt in Sachsen-Anhalt op 39 zetels. Dat is 3 te weinig voor een absolute meerderheid. AfD is wel aan zet om een coalitie te vormen, maar heeft al gezegd dat het geen enkele inhoudelijke toegeving wil doen. Andere partijen willen dan weer niet samenwerken met AfD. In Miami, in de Amerikaanse staat Florida, zijn zeker 5 mensen omgekomen na de crash van een vrachtvliegtuig. De lokale burgemeester maakt de balans op.
3: Earlier today, we know that the Prime Air Flight 7598 overran the runway. And now we know that 5 people lost their lives and 5 others were injured. My heart is with all of the families who were affected.
1: Het toestel kwam uit Puerto Rico en schoof na de landing van de landingsbaan over een autosnelweg. Het botste op verschillende auto's, wellicht zijn de dodelijke slachtoffers daar gevallen. De hulpdiensten waren meteen ter plaatse. 3 mensen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. Het personeel in alle gevangenissen in ons land staakt, en dat tot vrijdagavond. De vakbonden protesteren opnieuw tegen onder meer de overbevolking, het personeelstekort en de grote achterstand in verlofdagen. Gesprekken met minister van Justitie Verlinde lopen vast, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
4: Wij vragen oplossingen voor de grondwapens. Men merkt in dat die er niet komen. Men geeft ons ook geen antwoorden. Men kan ons geen termijnen geven waar er wel oplossingen zouden zijn. Want wij vragen niet dat morgen alles opgelost is, maar op zowel korte, lange als middellange termijn. En daar loopt het eigenlijk op vast.
1: Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats gisteravond hun 2e groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Het was toch een lastige wedstrijd, misschien omdat de Cats al met de volgende wedstrijd tegen Australië in hun hoofd zaten. En die match wordt straks om 11:30 al gespeeld. De wedstrijd die het vervolg van het toernooi zal bepalen, zegt Julie van Loo.
5: Ja, dat is een beetje de match van het toernooi, om een beetje je route te bepalen naar het einde toe. Je maakt het jezelf makkelijk of je maakt het jezelf heel moeilijk. En ja, het is een beetje ons lot dat we beslissen, zeg maar. Dus dat is heel belangrijk.
1: Deels bewolkt, maar droog vandaag en warm tot 25 graden in de Kempen. In het uiterste zuiden halen we zelfs 29 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger en minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 5:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Annelies Houtman. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen overtuigend gewonnen, met net geen 44% van de stemmen. De partij haalt geen absolute meerderheid, maar is wel aan zet om een regering te vormen. Voorzitter Alice Weidel zegt dat AfD niet alleen in Sachsen-Anhalt wil regeren, maar ook op andere plaatsen na de volgende deelstaat- en landelijke verkiezingen.
3: 45%, wie es aussieht, das ist ein Auftrag zur Regierungsverantwortung. Und dieser Auftrag erfolgt nicht nur in Sachsen-Anhalt, er erfolgt in jedem Bundesland und vor allen Dingen bei den nächsten Bundestagswahlen.
2: De CDU, de partij van bondskanselier Merz, verliest met 17% de helft van de stemmen. De partij heeft altijd gezegd dat het samenwerken met uiterste partijen, links of rechts, niet ziet zitten. De Oekraïense president Zelensky verwacht dat de oorlog met Rusland al zeker tot de winter zal doorgaan. Dat zei hij na gesprekken in hoofdstad Kiev met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en Europese veiligheidsadviseurs over het einde van de oorlog. Een grote doorbraak kwam er niet, maar volgens Zelensky volgen er in de nabije toekomst nieuwe gesprekken. Zaterdag spraken Witkoff en Kushner nog in Moskou met de Russische president Poetin. De Verenigde Staten willen als bemiddelaar de vredesonderhandelingen nieuw leven inblazen. In Miami, in de Amerikaanse staat Florida, zijn zeker 5 mensen omgekomen nadat een vrachtvliegtuig gecrashed is. Het toestel kwam uit Puerto Rico en schoof na de landing van de landingsbaan over een autosnelweg. Botste op verschillende auto's en wellicht zijn daar de dodelijke slachtoffers gevallen. Nog 3 andere mensen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. Het personeel in alle gevangenissen in ons land staakt en dat tot vrijdagavond. De vakbonden protesteren opnieuw tegen onder meer de overbevolking en het personeelstekort. Gesprekken met minister van Justitie Verlinde lopen vast, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
4: Wij vragen oplossingen voor de grondswapens. Men merkt in dat die er niet komen. Men geeft ons ook geen antwoorden. Men kan ons geen termijnen geven waar er wel oplossingen zouden zijn. Want wij vragen niet dat morgen alles opgelost is, maar op zowel korte, lange als middellange termijn. En daar loopt het eigenlijk op vast.
2: En op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun 2e groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Straks om 11:30 spelen de Cats al tegen Australië. En die wedstrijd bepaalt het vervolg van het toernooi, zegt speelster Julie van Loo.
5: Ja, dat is een beetje de match van het toernooi, om een beetje je route te bepalen naar het einde toe. Je maakt het jezelf makkelijk of je maakt het jezelf heel moeilijk. En ja, het is een beetje ons lot dat we beslissen, zeg maar. Dus dat is heel belangrijk.
2: Het weer droog en warm vandaag met wat wolken. Tot 25 graden in de Kempen en 29 in het uiterste zuiden van het land. Vanaf morgen wisselvalliger en minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: Geerte, Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6 uur. Heel goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In alle gevangenissen in ons land wordt er gestaakt en dat nog tot vrijdagavond. De vakbonden protesteren opnieuw tegen onder meer de overbevolking, het personeelstekort en de grote achterstand in verlofdagen. Gesprekken met minister van Justitie Verlinde lopen telkens vast, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
3: Wij vragen oplossingen voor de grondswapens. Men benken dat die er niet komen. Men geeft ons ook geen antwoorden. Men kan ons geen termijnen geven waar er wel oplossingen zouden zijn. Want wij vragen niet dat morgen alles opgelost is, maar op zowel korte, lange als middellange termijn. En daar loopt het eigenlijk op vast.
2: In de Duitse oostelijke deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nu alle stemmen geteld na de regionale verkiezingen van gisteren. De extreemrechtse partij AfD haalt net geen 44% van de stemmen. Dat is te weinig voor een absolute meerderheid. De kans dat AfD aan de macht komt lijkt klein. De partij is weliswaar aan zet om een coalitie te vormen, maar heeft al gezegd dat het geen enkele inhoudelijke toegeving wil doen en ook niet in een coalitie of minderheidsregering wil stappen. Dat herhaalde kopman Ulrich Siegmund ook gisteravond.
4: Wir möchten das nur mit jemandem machen, der auch die grundsätzlichen Probleme in diesem Land mit bereit ist zu lösen. Wir möchten unsere Position nicht über Bord werfen für Koalitionen. Wir werden auch keine Spielchen mitspielen, keine Tolerierungen oder Minderheitsregierungen. Das möchten die Menschen in Sachsen-Anhalt nicht.
2: Geen enkele andere partij wil ook samenwerken met de AfD. De Oekraïense president Zelensky verwacht dat de oorlog met Rusland zeker nog tot de winter zal doorgaan. Dat heeft hij gezegd na gesprekken in de hoofdstad Kiev met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en Europese veiligheidsadviseur. Een grote doorbraak komt er niet, maar volgens Zelensky volgen er in de nabije toekomst wel nieuwe gesprekken. Zaterdag spraken Witkoff en Kushner nog in Moskou met de Russische president Poetin. De Verenigde Staten willen als bemiddelaar de vredesonderhandelingen nieuw leven inblazen. In Miami, in de Amerikaanse staat Florida, zijn zeker 5 mensen omgekomen bij de crash van een vrachtvliegtuig. Het toestel kwam uit Puerto Rico en schoof na de landing van de landingsbaan over een autoweg. Het botste op verschillende auto's en wellicht zijn daar de dodelijke slachtoffers gevallen. Nog 3 andere mensen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. In de hoogste klasse van het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Volgens Anderlecht-speler Tristan de Greef zat er meer in voor zijn ploeg.
5: We hebben de kans om de wedstrijd af te maken en zeker op voorsprong te komen. Maar de keeper van Genk heeft denk ik een zeer goede wedstrijd gespeeld. En daardoor, als die 1-0 valt, dan winnen we sowieso, denk ik. Jammer dat we de kans niet afmaken.
2: In het klassement is Anderlecht nu 11e, Racing Genk staat op de 8e plaats. En Beveren heeft zijn 2e overwinning van het seizoen behaald gisteren. Het versloeg Oud-Heverlee Leuven met 3-0. De Leuvenaars pakten dit seizoen nog geen enkel punt. Op het WK basketbal in Berlijn heeft de nationale vrouwenploeg ook de 2e groepsmatch gewonnen. De Belgian Cats hadden het eerst erg lastig met een tie Puerto Rico, maar ze wonnen uiteindelijk toch de match met 64-76. Straks om 11:30 al wacht de laatste groepswedstrijd tegen Australië. De winnaar van dat duel plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales. Droog en warm vandaag met hier en daar wat wolken, maxima van 23 tot 29 graden. Morgen in de loop van de dag regen vanaf de kust en ook 23 graden. Woensdag kans op pittige buien en tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Onderweg nog geen problemen, wel op het spoor, want door een storing aan meerdere overwegen rijden de treinen tussen Mol en Herentals met vertraging.
7: Harold, dat is echt zalig genieten. We believe in natural cooling.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
8: Goedemorgen, in onze gevangenissen wordt gestaakt en in Duitsland worden ze een beetje anders wakker.

0: Depeche Mode en Enjoy the Silence zal niet voor nu zijn, hoor, die stilte.
1: De ochtend.
0: Want hier is hij weer. Hey, jij weer. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: En hey, wij weer. Wat staat er op de voorpagina's vandaag?
2: Wel, de morgen opent met AFD, uiterst recht helemaal terug in Duitsland. Het nieuwsblad 1 op de 3 jonge Belgen stelt tandartsbezoek uit. Dan tot 800.000 euro boete voor fraude met subsidies, kopt het laatste nieuws. Internationale treinen vanuit Antwerpen waren nog nooit zo populair. Dat is de kop in Gazet van Antwerpen. Het Belang van Limburg. Elke dag verdwijnt een voetbalveld aan open ruimte in Limburg. En dan nog de Standaard. Chinese topman in de cel wegens spionage bij Belgische chipfabrikant.
0: Dankjewel, Jasper.
3: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing the thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Milo met AO Technology.
1: De ochtend.
0: We need to talk about Germany en wat daar gisteren is gebeurd.
2: Ja, net geen absolute meerderheid voor de extreemrechtse partij AfD bij die deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Alle stemmen zijn geteld en AfD strandt op 43,8% van de stemmen. Goed voor 39 van de 83 zetels, net niet genoeg om alleen te regeren. CDU, de christendemocratische regeringspartij van bondskanselier Merz, ziet haar resultaten halveren. Zij vallen terug op 17%. En de lijsttrekker van AfD, Ulrich Siegmund, heeft het dan ook over een historisch moment.
3: Liebe Freunde, dieser Abend heute ist historisch. Wir haben Geschichte geschrieben. Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
2: En de voorzitter van AfD, Alice Weidel, zegt dat niet alleen in Sachsen-Anhalt dat ze daar niet alleen willen regeren, maar ook op andere plaatsen na de volgende deelstaat- en landelijke verkiezingen.
4: 45%, wie es aussieht, das ist ein Auftrag zur Regierungsverantwortung. Und dieser Auftrag erfolgt nicht nur in Sachsen-Anhalt, er erfolgt in jedem Bundesland und vor allen Dingen bei den nächsten Bundestagswahlen.
2: Ja, kijk inderdaad wat deze uitslag nationaal zal betekenen voor de toekomst van AfD. Want er werd lange tijd gedacht dat men de partij kon isoleren door er niet mee samen te werken, maar de partij lijkt alleen maar groter te worden. Kiezers vinden de strengere migratieaanpak van CDU-bondskanselier Merz duidelijk niet genoeg. En ook alle waarschuwingen voor extreemrechtse contacten of pro-Russische standpunten binnen AfD hebben dus niet geholpen. En de vraag is nu wat er met het resultaat moet gebeuren en ook wat dat betekent voor de CDU van bondskanselier Merz.
0: Dat zijn vragen die vandaag inderdaad gesteld worden. Ben je al eens kunnen gaan kijken wat de reacties zijn in Duitsland?
2: Wel, ik heb al eens snel naar de kranten van vanmorgen gekeken. Er is sprake van een politieke aardbeving. Het staat in de krant Tagesspiegel, die wel schrijft AfD triomfeert en CDU halbiert. AfD triomfeert, CDU halveert. En in Bild lezen we Jubel und Schmerz. En Schmerz. Ja, dat staat al in hoofdletters, verwijzing naar de bondskanselier. Pijnlijk dus voor de grote verliezer CDU, die haar resultaat dus gehalveerd ziet.
0: Ja, wij gaan ook op zoek naar uitleg, tekst en uitleg bij onze collega daar ter plaatse, Jeroen Rijgaard.
5: Hey, dit is Jelle van Dressed Like Boys. En ik ben bijzonder vereerd, want mijn nieuwe single And Then I Woke Up is deze week Vox-tip hier bij Radio 1.
6: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
7: Radio 1.

0: Gaven nog het beste van zichzelf ergens in Antwerpen. Dressed like boys and then I woke up. Het is onze Vox-tip deze week. Dat betekent dat je hem af en toe zal horen passeren deze week.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Sinds gisteravond 10 uur is het gevangenispersoneel in staking en dat zal een tijdje duren. De bedoeling is de komende 5 dagen door te staken. Vorige week zaten vakbonden, bevoegd minister, mevrouw Verlinde en het gevangeniswezen nog maar eens samen. 2 dagen lang, dat overleg heeft geen resultaat gebracht. Klinkt ons stilletjes aan bekend in de oren, denk ik, hè? Ook van Robbie de Kaai. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U bent afgevaardigde van de Socialistische Vakbond ACOD. Ik hoor u al zuchten, meneer de Kaai. Waar is het nu misgelopen?
3: Wel, één, we hebben de minister niet gezien, wel haar kabinet. We hebben voornamelijk gesproken met de directeur-generaal, mevrouw Mathilde Steenbergen. Maar wat stellen we vast? Ja, we zijn ondertussen 1,5 jaar verder in deze legislatuur. Vorig jaar in de zomer van 2025 heeft de minister 1 miljard euro extra gekregen, die niet in een slecht onderhandeld regeerakkoord stond. En 2 sets noodmaatregelen verder hebben we nog altijd een overbevolking van 2.474 gedetineerden. Betaalt de Belgische staat boetes ten belopen van 300 miljoen euro. En hebben we in de regio Noord, de Nederlandstalige gevangenissen, 1.126 gedetineerden te veel. Dat is een overbevolking van 23%.
0: Ja.
3: Als je daarbij neemt dat we 11% tekort aan personeel hebben, ja, dan kan je niet anders dan besluiten dat die werkdruk veel te hoog is en dat de omstandigheden waarin dat gedetineerde leven en personeel werkt, dat dat echt onaanvaardbaar is.
0: U geeft daar een stand van zaken en ik hoorde u beginnen met te zeggen, we hebben niet met de minister zelf gesproken. Valt dat moeilijk?
3: Ik heb de minister een aantal keer gesproken. Ik kan niet zeggen dat ik dan heel sterk onder de indruk was van wat mij gezegd werd. Ik heb ook een keer of twee moeten vaststellen dat wat gezegd werd, dat dat niet overeenkwam met wat in het parlement werd gezegd. De minister is dan niet blij als ik zeg dat ze de waarheid niet vertelt. Maar bon, ik zit liever met mensen aan tafel met kennis van zaken. En waar ik kan vanuitgaan dat die eerlijk zijn tegen mij.
0: Ja, de minister is hier nu niet aanwezig, dus kan dit niet weerleggen. We kijken even naar maatregelen die de minister toch al heeft genomen. Ten eerste dat elektronisch toezicht, hè, dat daarop wordt ingezet. Verandert dat niets voor jullie?
3: Het zou de meerwaarde kunnen zijn als we er zeker van kunnen zijn dat gedetineerden die vandaag in de gevangenis te veel aanwezig zijn, dat die de weg naar buiten zullen vinden op die manier. Dat is een stuk de vraag, want tegelijkertijd gaat men ook een 2000 gedetineerden met straffen tot 18 maanden beginnen in uitvoering te plaatsen. Men wil dat dan wel doen met enkelbanden, maar de vraag is, heeft men genoeg enkelbanden? Dat is één. Twee, de uitsluitingsvoorwaarden om een enkelband te krijgen, die zijn ook niet min. Dus ik betwijfel dat dat echt de zaligmakende oplossing gaat zijn op dit moment.
0: Het is één van de oplossingen, kan ik me voorstellen. Er is ook die nieuwe gevangenis in Antwerpen. U weet ook, dit probleem is hier niet van gisteren. Was er ook al onder de vorige legislatuur en ga zo maar door. Dit kan niet in 1, 2, 3 opgelost worden, wordt dan altijd gezegd. Die gevangenis gaat nu open en gefaseerd zullen gedetineerden vanaf eind dit jaar verhuizen vanuit de Begijnenstraat. Dat zal toch ook de druk een beetje verlichten?
3: Wel, einde dit jaar gaan 86 gedetineerden vanuit de Begijnenstraat verhuizen. Er zitten er nu 681. Tegelijkertijd zal men 140 personeelsleden verhuizen met die gedetineerden. Dat betekent dat we in de Begijnenstraat nog altijd een kleine 600 gedetineerden hebben zitten voor 440 plaatsen. Maar dat we daar terug opnieuw met een personeelstekort gaan zitten dat niet klein is. Dus we zitten dan op 2 plaatsen in Antwerpen in de moeilijke papieren, zouden we kunnen zeggen. En dat terwijl dat die gevangenis jaren geleden gepland is geweest en men er jaren geleden aan is beginnen werken om die te bouwen. Men is jammer genoeg pas begin dit jaar begonnen met mensen in dienst te nemen.
0: Ja, wij zijn wel op tijd begonnen, helaas, hoorde ik de directeur van de gevangenis van Antwerpen hier bij ons zeggen. Ja, wij zijn op tijd begonnen, maar mensen hebben schrik voor vernieuwing. We hebben een uitstroom gehad. Waarom is dat, meneer de Kaai? Waarom willen mensen niet mee naar die nieuwe gevangenis?
3: Wel, die nieuwe gevangenis is structureel helemaal anders dan de oude. Die oude is een compacte duc pecio. Die nieuwe is een gevangenis zoals haren, met losstaande gebouwen, waarbij dat men een andere manier van samenwerken heeft. En in een gevangenis zijn mensen heel vaak afhankelijk van elkaar voor hun veiligheid en ook van het functioneren van de apparatuur. En in zo'n nieuwe gevangenis, als de apparatuur het niet doet en uw collega's zijn heel ver van u af in een ander gebouw, ja, dan tast dat het veiligheidsgevoel aan. In Haren hebben we al een aantal serieuze problemen gehad met apparatuur die het niet doet. Ja. En bij veiligheidssituaties die niet door het personeel kunnen verholpen worden.
0: Het is niet zo dat er geen veiligheidsproblemen zijn in de Begijnenstraat. Hè? Daar is het veiligheidsgevoel er toch ook niet altijd aanwezig. En nu gaat u ervan uit dat de apparatuur niet zal werken in die nieuwe gevangenis. Dat zijn toch veel voorwaarden, hè?
3: Ik sluit het niet uit. En als ik heel hard roep in de Begijnenstraat, dan zal men mij horen. Als ik in de nieuwe gevangenis heel hard roep, dan is de kans klein dat men mij hoort. Dat is het verschil.
0: Ja, maar er waren toch ook problemen met schakelaars en ga zo maar door. Met bepaalde knoppen om op te duwen die dan niet werden gehoord. Mm-hmm. Het is niet dat daar alles zaligmakend is in de Begijnenstraat. Nee. Het zou wel vreemd zijn als we dat nu ineens zeggen, toch?
3: Ik verklaar alleen waarom dat mensen een stuk terughoudend zijn om naar die nieuwe te gaan. En bijkomend heeft men ook beslist om de functie op te delen. Hè. Oftewel ga je nu werken met gedetineerden, oftewel ga je werken aan knoppen. Voor heel veel mensen is de bestaande situatie in de Begijnenstraat beter, omdat men veel flexibeler inzetbaar is en omdat men niet alleen met gedetineerden moet werken en niet alleen met knoppen moet werken. Dat is ook een verschil.
0: De omstandigheden waarin penitentiairbeambten moeten werken zijn niet vanzelfsprekend, hè, en er is te weinig volk. Maar die inzet die er is, namelijk focus op detentiehuizen, elektronisch toezicht, transitiehuizen, er is toch een en ander aan het gebeuren. Is het geen raar momentum om dan nu opnieuw te staken?
3: Nee, ik denk de keuze om vandaag te staken voor de komende 5 dagen, die is ingegeven door het feit dat we blijven in de problemen zitten op het gebied van overbevolking, op het gebied van personeelsachterstand, verlofachterstand, de fysieke problemen met gebouwen, maar ook veiligheidsapparatuur, schermen die het niet doen, camera's die het niet doen, centrales voor de telefoon waar dat ook alarmfuncties aan gekoppeld zijn die niet werken. Dat zijn geen nieuwe problemen, maar we hebben niet het gevoel dat in het parlement, binnen de regering, men begrijpt dat wij men nu al 2 keer heeft beslist, noodwetten, dat die ons achteruit helpen. De eerste heeft 600 gedetineerden meer veroorzaakt, 400 mensen meer op de grond. En eigenlijk van gevangenisdirecteur tot universitair professor tot personeelset op de werkvloer, zegt men, deze nieuwe set, die gaat ons ook niet vooruit helpen. Ja.
0: Dus die noodwet heeft geen soelaas gebracht, zegt u. Hoe kan de minister jullie vertrouwen winnen? Wat zou er nodig zijn om te zeggen, oké, dan staken wij niet meer. Dit is een manier om samen vooruit te gaan.
3: Wel, de minister heeft op een bepaald moment eind vorig jaar zelf aangegeven dat ze bijvoorbeeld de VIO, de voorwaardelijke invrijstelling overbevolking, dat ze die uitgebreid wensen te zien worden. Meneer Boucher heeft dan gezegd non. Hè, dat is de broer van mevrouw Milquet destijds, mevrouw non. Hij is meneer non. En zij heeft zich moeten schikken. Zij heeft zich moeten schikken naar de non van Boucher. En meneer De Wever en zijn partij hebben dan gezegd, u kan een aantal maatregelen krijgen, mits u akkoord gaat met het introduceren van privébedrijven in de nieuwe gevangenis, wat een heel duur verhaal is. En mevrouw Verlinden heeft zich geschikt om aan boord te blijven. Hè. Ze heeft geluisterd. En er is het tegen haar op datzelfde moment ook gezegd, u mag zelf geen initiatieven meer nemen, zoals meneer Van Tichelt had gedaan en meneer Van Quickenborne, om de overbevolking te reduceren.
0: Maar zegt ze nu, want alles is politiek natuurlijk,
3: meneer Van Kaaij. Zij moet nu terug naar de regering stappen. Dat is haar ook gezegd begin dit jaar. U komt dan terug naar de regering en dan gaat u dat vragen. Wel, als de minister vertrouwen wil krijgen, dan zal zij, als ze dat mag van haar vicepremier natuurlijk, naar de regering moeten stappen en zeggen, het lukt niet. Dit werkt niet. Ja. Ik heb de situatie
0: dus
3: niet onder
0: manier,
3: controle.
0: U zegt, zij weegt niet zwaar genoeg binnen die regering om dit voor elkaar te krijgen. Dus dan gaat u de bal natuurlijk terug naar de voltallige regering. U voelt zich door iedereen in de steek gelaten.
3: Maar dat heeft ze al een paar keer ook gezegd in de krant en op de radio en televisie. En ik bevestig dat mevrouw Verlinden weegt niet zwaar genoeg en haar partij evenmin. Dus als zij een signaal wil geven, dan stapt ze naar de regering en zegt ze, ik wil niet alleen centen, ik wil ook maatregelen die dan een impact hebben. Of dat dan nu politiek interessant is voor sommige regeringspartijen of niet, als de overbevolking niet wordt gereduceerd, dan blijven wij verzuipen. En daar komt het op neer. En dan mag men zeggen, we gaan het personeel vanaf de eerste dag verplichten om te werken op een stakingsdag en we gaan ze vorderen. Ja, dat is het monddood maken van mensen. Wel, daar los je geen problemen mee op. Opvorderen is geen oplossing. Daar maak je mensen kwaad mee.
0: Ja, met die minimale dienstverlening, hè, daar heeft u het nu over. Dus er is veel boosheid inderdaad. En u heeft het nog eens duidelijk gemaakt waarom dat is en van waar dat komt. Dank u wel, Robbie de Kaai, afgevaardigde van de Socialistische Vakbond ACOD. Dag meneer.
3: Fijne dag.
2: VRT Radio 1.
1: De Ochtend.
0: 6:30, goedemorgen. Daarnet hier een paar seconden geleden de vakbond bij ons. Want in alle gevangenissen wordt dus gestaakt. Jasper, vat nog eens samen waarom?
4: Ja, nog tot vrijdagavond. De vakbonden protesteren opnieuw tegen onder meer de overbevolking en het personeelstekort. En gesprekken met minister van Justitie Verlinden daarover blijven dus vastlopen.
0: En Duitsland.
4: In de deelstaat Sachsen-Anhalt zijn alle stemmen geteld na de regionale verkiezingen van gisteren. De extreem rechtse partij AfD haalt net geen 44% van de stemmen en dat is te weinig voor een absolute meerderheid. De kans dat AfD aan de macht komt lijkt klein. De partij wil geen compromissen sluiten en geen enkele andere partij wil samenwerken met hen.
0: Over een tiental minuten zijn we bij onze collega Jeroen Rijgaard in Sachsen-Anhalt.
4: En in Miami, in de Amerikaanse staat Florida, zijn zeker 5 mensen omgekomen bij de crash van een vrachtvliegtuig. Het toestel kwam uit Puerto Rico en schoof na de landing van de landingsbaan over een autosnelweg. Het botste op verschillende auto's, wellicht zijn daar de dodelijke slachtoffers gevallen. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk.
0: En dan het weer?
4: Droog en warm vandaag met wat wolken, maxima van 23 tot 29 graden.
0: Op de Antwerpse ring richting Beveren verliest u een half uur van de A12 tot de Thijsmanstunnel. 1 rijstrook is daar dicht door een ongeval. Files naar Antwerpen op de E313, 10 minuten vanaf Rans. Langzaam naar Brussel op de E40, een kwartier erbij. Van Aalst tot Aflichem door een aanrijding. Op andere plaatsen kleinere vertragingen. En door een storing aan meerdere overwegen rijden de treinen tussen Mol en Herentals met vertragingen.
5: Badkamerrenovatie.
6: Stijlaard.
7: Happy bathroom to you.
6: Renoveert uw badkamer.
2: Radio 1.
1: De Ochtend.
2: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: tegenwind krijgen, dan moet je dit wel doen. Against the Wind van Bob Seger.
1: De Ochtend.
0: Radio 1. Uiteraard staan de kranten op deze 7e september vol met Duitsland, Jasper.
2: Ja, drie letters AfD, de grote winnaar van de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Uiterst rechts is helemaal terug in Duitsland, kopt de Morgen. Volgens de Standaard is de AfD nog nooit zo dicht bij de macht geweest. Een monsterzege, schrijft de krant, door de zwakte van het politieke midden. Het tellen van de stemmen was een echte politieke krimi, lees ik bij de NOS, maar de AfD heeft dus niet genoeg stemmen om alleen te regeren. En de kranten kijken ook naar de gevolgen voor bondskanselier Merz en voor Europa. Een blamage voor Merz, zegt Duitslandkenner Dirk Roch dus in de Morgen. En het Nieuwsblad noemt de uitslag diep problematisch voor de eenheid in Europa.
0: Ja, de analyses zijn begonnen natuurlijk. Zometeen ook van onze Jeroen Rijgaard met de resultaten in detail. En na 7 uur ook Wiebke Pitlik. Zij is de hoofdredacteur van Duitslandweb.
2: En ook de begroting alweer in zowat alle kranten, want vanaf vandaag beginnen ze er echt aan die zoektocht naar 10 miljard euro. De Standaard spreekt met MR-voorzitter Boucher. Hij wil absoluut geen nieuwe belastingen, wel forse besparingen tot 17 miljard euro zelfs. Een btw-verhoging komt er volgens Boucher niet. En ook de discussie over de salariswagens duikt opnieuw op. Moet dat systeem aangepast worden?
0: Dat hebben we inderdaad ooit nogal eens gehoord, dacht ik.
2: Ja. Ook nog ander nieuws uit de regering. Er is verdeeldheid over de evacuatie van 13 studenten uit Gaza. N-VA-minister Annelien van Bossuyt verzet zich daar openlijk tegen, gisteren nog in de 7e dag, uit vrees voor een domino-effect. Maar minister van Buitenlandse Zaken Prevot wil de studenten wel naar België halen, heeft daarvoor zelfs 3 scenario's klaar en vrijdag wordt dat besproken in de kern.
0: Ja, Ivan de Vadder zal over al die politieke situaties ook spreken bij ons. En de voorpagina van de Standaard, een voormalige topman van de Belgische chipfabrikant Belgan zit in de cel op verdenking van spionage voor China.
2: Ja, en Belgan is een bedrijf uit Oudenaarde, ging 2 jaar geleden failliet, niet lang nadat het in Chinese handen was gekomen. En het gerecht onderzoekt nu of dat faillissement deel was van een groter plan, want na de Chinese overname dook plots in China een bedrijf op met dezelfde technologie. Dat is nogal verdacht. En het gerecht onderzoekt nu of er bedrijfsgeheimen en technologie zijn doorgesluist naar China. De verdachte werd opgepakt toen hij op een vliegtuig naar Peking wilde stappen. Hij ontkent ook alles, maar zit dus wel in de gevangenis voorlopig. En het is ook iets waar onze veiligheidsdiensten al langer voor waarschuwen.
0: Ja, maar nu dus redelijk concreet. En dan de tandarts in het Nieuwsblad, want voor veel jonge Belgen is die blijkbaar gewoon te duur.
2: Ja, 1 op de 3 Belgen onder de 35 heeft al eens een tandartsbezoek uitgesteld omdat het te veel kost. Maar daarmee schuif je het probleem dus gewoon voor je uit, zeggen de tandartsen natuurlijk. Want een klein gaatje kan uiteindelijk een grotere en duurdere ingreep worden. En de helft zegt ook van een onverwachte factuur van 1000 euro dat dat alleen in de problemen brengt. Ja. En de tandartsen en ziekenfondsen die vragen daarom om aan de overheid om de terugbetaling te verhogen. Maar er is natuurlijk geen geld voor voorlopig.
0: Ja, nog iets, maar geen geld voor het.
2: En dan nog die verhalen, Ruud, over die orcas die boten aanvallen. Dat waren zogezegd wraakzuchtige orcas voor de Spaanse en Portugese kust. Maar blijkbaar is het veel minder spectaculair, schrijft de Morgen. Want zeebiologen denken dat het gewoon jonge orcas zijn die willen spelen. Een soort orcatieners die niet jagen op boten, maar wat kattenkwaad uithalen. En het is voor de schippers wel allemaal iets minder grappig.
0: Orcas die kattenkwaad uithalen.
2: Ja.

0: De Womack Sisters met If I Let You. Radio 1.
1: De ochtend.
0: Jasper gaf je daarnet al een mooi overzicht van wat de Duitse kranten vanochtend brengen. Een politieke aardbeving, zo wordt het genoemd in de Duitse kranten. De extreemrechtse partij AfD haalt 44% van de stemmen bij de deelstaatsverkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Goed voor 39 zetels, net geen absolute meerderheid. Wat zegt dit en wat zegt dit over de toekomst? Dat vragen wij aan onze collega Jeroen Rijgaard, die alles daar van dichtbij heeft gevolgd. Hey Jeroen, goedemorgen.
2: Dag Ruud, goedemorgen.
0: Toch eerst even de feiten inderdaad. Hè. Stemmen zijn geteld, net geen absolute meerderheid.
2: Nee, 39 in plaats van 42, zoals je daarnet zegt. Dat is een overwinning, maar dat zal toch een klein beetje zuur aanvoelen. Klein beetje maar hoor, maar toch wel wat bij de AfD. Dat het niet gelukt is, hè, want ze hebben daar toch wel alles op alles gezet die laatste dagen. Om die absolute meerderheid binnen te halen, hebben het ook vaak gezegd van wij gaan daar volledig voor. Ja, en dat is dan niet helemaal gelukt. Maar ja, voor de rest natuurlijk wel een ongeziene overwinning voor de AfD, voor een extreemrechtse partij. In Duitsland na de Tweede Wereldoorlog nooit gebeurd, hè, dat een partij 43%. Zelfs andere partijen bij deelstaatverkiezingen raken amper nog aan 40% in het hedendaagse Duitsland. Dus dat zij dit hier klaarspelen, ja, bewijst toch hoe enorm breed gedragen die partij hier in Sachsen-Anhalt is.
0: Ja, en we hebben jou daar de voorbije dagen veel over gehoord. Kan jij ons eens vertellen hoe dat komt?
2: Ontevredenheid. Ik denk dat je het heel hard zo op 5 lettergrepen kan samenvatten. Op vele vlakken. Als je hier door Sachsen-Anhalt rijdt, dan zie je dat ook. Ja, het is niet onmiddellijk de meest bloeiende, meest levendige deelstaat. En waar je ook komt, mensen zijn ontevreden. Ze vinden het leven te duur. Ze vinden de energie te duur. Ze vinden dat het economisch niet goed gaat. Ze vinden dat ze niets meer mogen zeggen. Dat hoor je ook vaak. Dat ze verplicht verwesterd geworden zijn na de eenmaking. Want Sachsen-Anhalt is een Oost-Duitse deelstaat. En ik kan zo nog een hele tijd doorgaan. Elke reden is goed om hier ongelukkig te zijn. Heel veel mensen zijn hier ook vertrokken, Rut. Dat mag je ook niet onderschatten na de eenmaking. Waardoor ja, de meest succesvolle mensen in deze deelstaat zijn naar het westen getrokken in de jaren 90, begin deze eeuw. En dan krijg je de mensen over die het niet altijd even makkelijk hebben. En dan heb je de AfD die daar zeer hard op inspeelt, op dat Oost-Duits gevoel. Zo dat idee van, kijk, wij zijn niet het Westen, wij mogen onszelf zijn. Er wordt op die bijeenkomsten van de AfD bijvoorbeeld ook regelmatig Oost-Duitsland gescandeerd. Ja, en doe daar dan nog een vleugje migratie bij en dan krijg je gewoon de cocktail hoe die AfD aan die 44% hier komt.
0: Ja, zegt dit vooral iets over Sachsen-Anhalt of zegt dit iets over heel Duitsland?
2: Het zegt iets over heel Duitsland, maar het wordt hier wel uitvergroot in Sachsen-Anhalt. In heel Duitsland heerst die ontevredenheid de laatste tijd. En die ontevredenheid neemt al maar toe. Het vertrouwen in de politiek neemt al maar af. Het gaat ook niet zo denderend goed in Duitsland. Hè. De realiteit is ook dat het de economische motor van Europa wel sputtert op dit moment. En dat straalt natuurlijk af op van alles en nog wat. En alle problemen die Duitsland heeft, ja, die komen dan in Sachsen-Anhalt uitvergroot samen. En dat zie je dus ook in een uitvergroot resultaat voor de AfD.
0: Ja, en wat zegt dit over de andere partijen?
2: Dat ze op dit moment niet de antwoorden hebben die de Duitsers willen horen. Wat je bij de AfD vaak hoort bij een publiek is, zij luisteren naar het volk. En ja, dat blijken de andere partijen dus volgens het volk te weinig te doen. En daardoor worden ze dus afgestraft. De traditionele partijen krijgen hier eigenlijk verkiezing na verkiezing wel rammelingen, zoals we dat in de rest van Europa trouwens ook zien. Maar hier is dat natuurlijk heel erg uitgesproken geworden. De CDU, jaren de heer en meester, eigenlijk sinds de eenmaking altijd aan de macht geweest hier in Sachsen-Anhalt, ja, haalt nu nog 18%, halveert, is meer dan de helft van de zetels kwijt. Veel mensen die voor de AfD stemmen zeggen ook, wij willen niet per se voor die partij stemmen, wij willen vooral niet voor die andere stemmen. En dat zegt toch veel over de impopulariteit van die partijen.
0: Ja, en wat nu, Jeroen? Want hoe gaat dit nu verder?
2: Ja, hier hebben ze een gigantisch probleem in Sachsen-Anhalt om een coalitie te vormen. Om het heel kort samen te vatten, op dit moment is er eigenlijk geen enkele combinatie mogelijk, zelfs niet een gedoogsteun. Ja, de AfD, rond die partij staat een brandmauer, zoals ze dat hier noemen, het cordon sanitair. Dus niemand wil met hen samenwerken. Zelf willen ze ook niet echt met andere partijen samenwerken, dus dat lukt niet, want zij hebben geen absolute meerderheid. De CDU dan, de tweede partij, ja, die wil ook niet met die linken samenwerken, maar zou eventueel nog gedoogsteun van die linken kunnen krijgen om dan samen met socialisten en groenen een minderheidsregering te vormen hier in Sachsen-Anhalt. Maar die komen er ook niet, want dan heb je nog een speler, de zesde speler in het parlement. En dat is de kleine partij BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht. Is dat. Mm-hmm. Dat is een populistische partij, combineert zowat standpunten van radicaal links en radicaal rechts tezamen. En zij zijn eigenlijk de kingmaker op dit moment. En zij hebben al gezegd dat ze eigenlijk niemand willen steunen. Nog de AfD, nog de andere partijen. Omdat zij dan weer een expertenregering willen die zonder meerderheden, maar dan eigenlijk thema per thema bekeken kan regeren. Dus hier, net in die deelstaat waar het vertrouwen in de politiek zo laag is, zit nu ook weer alles vast.
0: Oké, ik denk dat we jou de volgende uren en dagen nog wel zullen horen. Dankjewel, Jeroen, voor een stand van zaken.

0: Kippenvel. Le Mythic van Georges Moustaki. Sportnieuws. Voetbal van gisteravond, Geert. De topper tussen Anderlecht en Racing Genk was er een zonder doelpunten.
1: Ja, klopt. 0-0, maar zeker geen slechte wedstrijd. Anderlecht was de meest dominante ploeg, maar stuitte tot twee keer toe op de 18-jarige keeper van Genk, Luca Brugmans.
0: Hij weer, ja.
1: Ja, inderdaad. Hij vorige week in het nieuws gekomen door zijn transfer naar Liverpool voor 35 miljoen. En Brugmans die mag nog wel een jaar bij Genk blijven. En daar zijn ze in Limburg heel tevreden mee. En hij zelf ook.
2: Genk bekijkt me gewoon nog steeds hetzelfde dan 6 maanden geleden. Dus ja, daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. Dat is echt wel mooi dat ik gewoon mezelf kan blijven. En dat heb ik ook gewoon nu laten zien samen met het team. Dus ze hebben me allemaal gesteund.
1: Ja, en Genk zelf was ook een paar keer dicht bij een doelpunt. Nieuwe spits Duro Sinmi trapte in de tweede helft op de paal. Maar de beste kansen waren dus voor Anderlecht. Maar
3: we moeten efficiënter zijn. De kansen die we krijgen, ook al nu de betere kansen die we hebben, moeten sowieso een goal maken. En dat gebeurt vandaag niet.
1: Ja, dus Tristan de Greef van Anderlecht. Ook kapitein Colin Kozemans vond dat Anderlecht had moeten winnen.
4: Elk moment is een leermoment, ook als we wedstrijden winnen. Maar ja, goed, we zouden er veel liever nog resultaten aan koppelen. En opnieuw hadden vandaag drie punten kunnen misschien wel moeten zijn.
1: Ja, beide ploegen schieten wel niet veel op met dit gelijkspel en blijven zo in de buik van het klassement trappelen.
0: Dan was er nog een wedstrijd gisteravond tussen Beveren en Oud-Heverlee-Leuven.
1: Ja, het ziet er steeds slechter uit voor Leuven. Weer verloren, nu met zware 3-0 cijfers bij promovendus SK Beveren. 0 op 15 voor het Leuven van een fel ontgoochelde trainer Timmy Simons.
5: Dat is niet leuk. Dat is echt niet leuk. We gaan even door het slijk deze periode. En met de jonge groep die we hebben, of een aantal jonge gasten in de groep, is dat hard. Omdat ze betalen leergeld.
1: Ja, en Beveren doet het dan weer behoorlijk. Na twee zware verlieswedstrijden pakken ze nu een tweede thuiszege. En dat was nodig, vindt Gerald Margarita.
6: Heel veel. Natuurlijk ook voor ons. Twee wedstrijden verloren. Nu komen we weer een beetje erbovenop. We hebben voor de wedstrijd ook besproken van laten we gewoon in ons eigen huis deze 3 punten hier houden en ons zelfvertrouwen weer omhoog krikken. En ik denk dat we dat nu wel hebben gedaan.
0: En dan toch ook al even vooruitblikken naar match 3 van de Cats. Die komt er snel aan, onze basketvrouwen, straks om 11:30 tegen Australië.
1: Ja, dat wordt een heel cruciale wedstrijd. Ze hebben allebei 2 keer gewonnen tot dusver. Australië ligt ons ook niet zo goed in Parijs op de Spelen. Hebben er nog de partij om het brons van verloren. Maar winst nu tegen de Aussies zou de rest van het toernooi zoveel makkelijker kunnen maken. Vindt ook Julie van Lo.
7: Ja, dat is een beetje de match van het toernooi. Om een beetje je route te bepalen naar het einde toe. Je maakt het jezelf makkelijk of je maakt het jezelf heel moeilijk. En ja, het is de match van het toernooi. In mijn ogen is dit de match die gaat beslissen of dat we al dan niet makkelijker naar het einde gaan gaan. Zeg maar. Ja, het is een beetje ons lot dat we beslissen. Zeg maar. Dus het is heel belangrijk. Het is de match van het toernooi.
0: Ja, dat zegt ze. En dat zal ik ook nog eens zeggen. De match van het toernooi. En daar praten wij straks ook nog over rond 19:45 met Hanne Mestdag in Berlijn. En dan nog een derde medaille voor ons land op het WK geerwielrennen.
1: Ja, die is voor Tim Seelen. Hij miste bij de driewielers al nipt het podium in de tijdrit. Maar in de wegrit was hij de beste. En werd zo voor de 4e keer al wereldkampioen. En Seelen is zoals steeds na afloop zijn enthousiaste zelf.
8: Ja, fantastisch, hè. Ja, ik denk dat dan zeker na vrijdag de tijdrit er juist neffen vallen. Daar kwam ik ook dan voor de wereldtitel, juist er naast vallen. Ik was hier eigenlijk op gebrand op vandaag dan. En schitterend als je het kunt afmaken dan.
1: Na Marvin Odent en Ewout Vromans zorgt Seelen zoal voor de 3e medaille op dat WK wielrennen in Amerika.

0: Nergens om je niet vertrouwen.
1: Tof van Commerce met Linda. Toch, de ene collega zit in Sachsen-Anhalt. Jeroen Rijgaard en Marijn Trio. Die is in Kiev ook. Daar zullen wij straks even mee praten. Na het nieuws van 7. Tot zo.
2: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Of je nu kiest voor een wijnproeverij...
8: Oh, als God in Vlaanderen.
7: Een wielertocht met de vrienden.
9: Wat is dit? Kun je niet volgen?
7: Of logeert in een prachtig kasteel.
8: Amai, schoner dan Versailles.
7: Je vindt het allemaal in...
10: Vlaanderen Vakantieland.
7: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
11: We staan hier met Volkswagen Bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
12: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
11: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust.
12: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
11: Aha, oké.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
13: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hem komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
14: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
15: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
16: Hoi, Dina Tersago hier. Ik heb een tip voor jou. Kies voor zonwering. De zonwering van Harrel houdt de hitte uit je huis en van je terras. Dat is echt zalig genieten. En je bespaart op je energiefactuur. Verkoelen doe je op een natuurlijke manier met zonwering van Harrel. Harrel. We believe in natural cooling.
17: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: Het is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De extreemrechtse partij AFD behaalt een ruime overwinning bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Een ex-werknemer van het voormalige chipbedrijf Belgan wordt verdacht van spionage voor China. En in het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Heel goedemorgen. De extreemrechtse partij AFD heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt dus ruim gewonnen. De partij behaalde 44% van de stemmen. Jeroen Rijgaard, je bent in Magdeburg. Dat is historisch toch, hè?
20: Ja, zeker. Hè. Nog nooit in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog haalde een partij dat resultaat. Een absolute meerderheid hebben ze niet. De tweede partij, die wordt dan de CDU van de huidige minister-president hier. En dat is natuurlijk ook de partij van kanselier Merz. En zij halveren en stranden op heel ruime afstand. Dus een record voor een extreemrechtse partij na de Tweede Wereldoorlog.
19: Oké, en wat zijn de reacties?
20: Wel, AFD-lijsttrekker Sigmund die sprak over een historische overwinning en zei dat het duidelijk is dat het volk verandering wil.
21: Es kann so nicht weitergehen. Wir brauchen eine grundsätzliche politische Wende in diesem Land mit einer Politik, die sich endlich wieder mit unseren eigenen Interessen, mit unserem eigenen Land beschäftigt.
20: Ja, mensen willen dat de politiek zich dus weer met het eigen land bezighoudt. En uit de nationale politiek voorlopig geen reacties. Bijvoorbeeld de vraag of dit gevolgen zal hebben voor kanselier Merz. Kreeg gisteren het antwoord in de kringen van de CDU. Nee, hij blijft er zitten voorlopig. Maar straks zijn er in Berlijn wel partijbureaus. Dat is altijd op maandag. En misschien klinkt het dan wel nog anders.
19: Ja, en hoe moet het nu verder in Sachsen-Anhalt?
20: Ja, hier wordt dat heel lastig. Er is momenteel namelijk geen enkele combinatie van partijen die willen samenwerken, zelfs elkaar willen gedogen, die ja, samen aan een meerderheid komen. Met de AfD wil namelijk niemand en de sleutel ligt nu in handen van een kleine populistische partij, BSW. En die wil eigenlijk niemand aan een meerderheid helpen. Dus ja, er dreigt hier politieke chaos en dat juist in deelstaat Lode waar de kiezers snakken naar een andere politiek.
19: Jeroen Rijgaard vanuit Magdeburg, dankjewel. De Oekraïense president Zelensky verwacht dat de oorlog met Rusland zeker nog tot de winter zal doorgaan. Dat heeft hij gezegd na gesprekken in de hoofdstad Kiev met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en ook Europese veiligheidsadviseurs. Zaterdag spraken Witkoff en Kushner nog in Moskou met de Russische president Poetin. De VS willen als bemiddelaar de vredesonderhandelingen nieuw leven inblazen. Maar een grote doorbraak is er nog niet, zegt collega Marijn Trio in Kiev.
0: Je krijgt dus ja, dat proces dat eigenlijk al meerdere keren is opgestart, maar ook altijd is gefaald met dat grote twistpunt, het grootste twistpunt, de Donbass. Die regio in het oosten die Poetin gewoon wil krijgen zonder ervoor te moeten vechten, maar Oekraïne niet zomaar wil afstaan. Dus je voelt hier toch dat niemand er echt van uitgaat dat voor het einde van de winter er een oplossing zal komen voor deze oorlog. Dat zei Zelensky ook en dat hij hoopt op Amerikaanse hulp, waar de Amerikanen blijkbaar wel een pakket voor aan het samenstellen zijn. Want het zal hier opnieuw een loodzware winter worden. Door Russische beschietingen op energieinfrastructuur ongetwijfeld. Maar of daar dan ook Amerikaanse luchtafweerraketten eindelijk weer zouden toe behoren, dat is niet gezegd.
19: In Miami, in de Amerikaanse staat Florida, zijn zeker 5 mensen omgekomen bij de crash van een vrachtvliegtuig. Het toestel kwam uit Puerto Rico en schoof meteen na de landing van de landingsbaan over een autosnelweg. Het botste daar op verschillende auto's en wellicht zijn daar de dodelijke slachtoffers gevallen. Nog 3 andere mensen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. In eigen land voert het federale parket een onderzoek naar een voormalige werknemer van het failliete Belgan. Een bedrijf in Oudenaarde is dat gespecialiseerd was in geavanceerde chips. Het gaat om een man met de dubbele Belgisch-Chinese nationaliteit die ervan verdacht wordt dat hij bedrijfsgeheimen naar China zou hebben doorgesluist. Ja, Veerle de Vos, wat weten we hierover?
1: Wel, de informatie komt uit een onderzoek van onze collega's van RTBF en de krant De Standaard. De zaak dateert al van begin mei, toen werd op de luchthaven de voormalige leidinggevende van de afdeling onderzoek van Belgan opgepakt, net toen hij op een vliegtuig naar China wou stappen. Belgan was in 2021 overgenomen door Chinese investeerders, maar het ging in 2024 failliet, waardoor meer dan 400 mensen hun baan verloren. Intussen was er in China een zogenaamd spiegelbedrijf opgericht dat exact dezelfde chips produceerde als die in Oudenaarde, chips die onder andere gebruikt worden voor batterijen van elektrische auto's. Het is een praktijk waar ook onze veiligheidsdiensten al meermaals voor waarschuwden. Zogenaamde Chinese investeerders die een Europees bedrijf overnemen, het vervolgens failliet laten gaan en dan de technologie meenemen naar China. De man in kwestie zit nu in voorhechtenis op verdenking van het stelen van bedrijfsgeheimen. En ja, de vraag voor onze overheid is natuurlijk hoe we onze eigen technologie beter kunnen beschermen tegen dit soort praktijken.
19: Dankjewel voor de uitleg, Veerle. In alle gevangenissen van ons land wordt er gestaakt en dat nog tot vrijdagavond. Volgens de vakbonden luistert de minister van Justitie, Annelies Verlinde, niet naar de bezwaren van het personeel. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond legt uit waarom er gestaakt wordt.
22: De aanleiding voor deze staking is het niet opgelost geraken van problemen met betrekking tot overbevolking. Een zeer grote achterstand in verloven van personeel, 800.000 dagen. En als gevolg van die toestand, hoge werkdruk, weinig veiligheid op de werkvloer, maar ook overtreding na overtreding ten aanzien van de basiswet van gedetineerden.
19: In het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Genk-doelman Luca Brugmans werd uitgeroepen tot man van de match. Brugmans is blij dat hij geen doelpunt heeft tegengekregen, maar dat is niet alleen zijn verdienste, zegt hij.
23: Ja, dat is een beetje de match van het toernooi om een beetje...
19: Oei, en dat is niet dat is de juiste quote.
24: 11 spelers, of ja, meerdere die uiteindelijk op het veld hebben gestaan. We hebben dat gewoon als team gedaan. We hebben allemaal gewoon heel goed de goal verdedigd. Uiteindelijk ook wel kansjes gehad waar dat we uit hadden willen scoren. Dat gebeurt uiteindelijk niet. Maar dan als je niet kan winnen, moet je uiteindelijk zorgen dat je geen goals tegenkrijgt. Dus dat hebben we ook gewoon goed gedaan als één team.
19: En dat was wel Luca Brugman. Dus in het klassement staat Genk nu op de 8e plaats. Anderlecht is 11e. Beveren heeft zijn 2e overwinning van het seizoen behaald. Het versloeg Oud-Heverlee Leuven met 3-0. De Leuvenaars pakten dit seizoen nog geen enkel punt. En op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Straks om 11:30 spelen de Cats meteen tegen Australië en die match zal het vervolg van het toernooi bepalen, zegt speelster Julie van Loo.
23: Ja, dat is een beetje de match van het toernooi, om een beetje je route te bepalen naar het einde toe. Je maakt het jezelf makkelijk of je maakt het jezelf heel moeilijk. En het is een beetje ons lot dat we beslissen, zeg maar. Dus dat is heel belangrijk.
19: En in het tennis zijn Sander Gillet en Sam Verbeek uitgeschakeld op de US Open. Het Belgisch-Nederlandse duo verloor in de tweede ronde van het dubbelspel van een Italiaans duo. In de eerste ronde hadden Gillet en Verbeek nog gewonnen van Alexander Bloks en zijn Kroatische partner Prismic. Droog en warm weer vandaag met hier en daar wat wolken. Maxima tussen 23 en 29 graden. Morgen in de loop van de dag regen vanaf de kust bij nog 23 graden. Woensdag kans op pittige buien en nog tot 19 graden. Donderdag dan overwegend droog en vrijdag opnieuw meer en fellere buien. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen gewonnen met ruime cijfers. Dat zat vooraan in het nieuws. Ze halen net geen 44% van de stemmen. Net te weinig voor een absolute meerderheid. De kans dat AfD aan de macht komt lijkt wel klein, want ze wil geen compromissen sluiten en geen enkele andere partij wil ook samenwerken met hen. Meer details op vrtnieuws.be.
3: Goedemorgen, Duitsland, de Belgian Cats en Kiev. Ik vat even voor u samen wat we van plan zijn na het verkeer.
4: Stevige problemen op D40 van Gent naar Brussel, net voorbij Aalst. Is een ongeval gebeurd, de linkerrijstrook is gesloten. En er staat bijna anderhalf uur file al vanaf Erpenmeren. Je kan de snelweg best verlaten al in Erpenmeren. Of als je bestemming vanuit Gent bijvoorbeeld Limburg zou zijn, omrijden via Antwerpen. Verder naar Brussel ook nog 10 minuten file rijden inderdaad vanaf Peutie op de E19. Ook 10 vanaf Haasrode tot Bertem op de E40. De Antwerpse ring dan richting Beveren. Daar verlies je 3 kwartier van op de A12 tot in de Thijsmanstunnel. Maar de weg is daar wel weer vrijgemaakt. Naar Antwerpen files van zo'n 10 minuten op de E17 van voor Kruijbeke. Op de A12 ook vanuit Bergen op Zoom in Hoevenen. Daar is een ongeval gebeurd op de afrit. En op de E313 intussen 20 minuten vanaf Massenhoven. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
5: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
17: Radio 1.
18: De Ochtend.
17: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst. Goedemorgen, daar gaan we.

0: snelle plaats om naar Kiev te kunnen gaan. Martha Reeves en de Vandellas met Dancing in the Streets.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Stil in Kiev, want er werd druk gepraat. Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner die waren voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne om er te praten over een mogelijk einde van die oorlog. En onze Marijn Trio die is daar ook. Dag Marijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Ruud.
0: En dus is de nacht inderdaad rustig verlopen?
2: Ja, absoluut. Er is hier geen luchtalarm geweest in Kiev. Dus ja, dat is dankzij die twee die er waren. Want gisteren zei Zelensky nog... Jullie zijn eigenlijk beter dan Patriot luchtafweerraketten leveren. Als jullie hier zijn, dan gebeurt er helemaal niks in Kiev. Het was natuurlijk een beetje een zuur grapje. Cynisch, maar
0: ja.
2: Een beetje wel, ja. Maar het was rustig, absoluut.
0: Ja. En die twee mannen die beter zijn dan Patriot raketten, wat hebben die besproken? Weten wij hoe die onderhandelingen zijn gelopen?
2: Inhoudelijk is er eigenlijk heel weinig gezegd achteraf. Dus de vraag is, is er echt inhoudelijk iets nieuws besproken? Een bron binnen de presidentiële administratie heeft wel aan AFP, een Frans persagentschap, gezegd dat er wel enkele nieuwe, meer efficiënte voorstellen waren. Maar ik heb toch niet de indruk dat er echt een nieuw plan vanuit Amerika is gekomen dat dan eerst aan Poetin en daarna aan Zelensky is voorgelegd. Er is wel nog gisteren na die korte persconferentie nog tot laat 's avonds met z'n drieën gepraat. Dus de Oekraïnse president Zelensky met Witkoff en Kushner. Maar daarover is na afloop ook niets meer gezegd. En de twee Amerikanen zijn intussen alweer op de trein naar Polen gestapt.
0: Ja. Als dit geen nieuw plan is, dan betekent dat dat dezelfde pijnpunten daar ook nog altijd in zitten.
2: Absoluut. Ik denk ja, als je Poetin gisteren of eergisteren hoorde in Moskou, dan is die eigenlijk gewoon onverzettelijk. Hij heeft het idee dat hij aan de winnende hand is, dat hij nog altijd de tijd aan zijn kant heeft en dat hij opschiet in Oekraïne, dat hij zijn doelen zal bereiken. En zijn eerste hoofddoel is dan het veroveren van de hele Donbass, dus de hele regio Donetsk in het oosten van Oekraïne, waar nog altijd een heel stuk niet van bezet. En dat wil het dus gewoon ja, overhandigd krijgen van Oekraïne. Maar dat is natuurlijk voor Oekraïne onaanvaardbaar. Ook met het idee dat dat ook niet het einde zou zijn en dat als ze dat zouden overhandigen, dat ze dan ja, nieuwe aanvallen mogen verwachten van daaruit op korte of middellange termijn. Maar wat we natuurlijk wel ja, hebben gezien, het is natuurlijk wel goed dat nu eindelijk ook eens die twee Amerikanen hier in Kiev zijn geweest. Mm-hmm. Om ook deze kant eens met hun eigen ogen te zien, want Witkoff is natuurlijk al heel vaak in Moskou geweest bij Poetin. Zelensky heeft geen tour kunnen geven aan die twee Amerikanen langs bijvoorbeeld Bucha of die andere verwoestingen die de Russen hier hebben aangericht. Maar hij heeft wel slim gekozen voor de Sint-Sofia-kathedraal, een prachtige middeleeuwse kathedraal in het centrum van Kiev, maar ook vlakbij het gebouw van de SBU. De Oekraïnse inlichtingendienst dat drie dagen geleden door een drone werd getroffen, een Russische drone. Dus ja, hij heeft toch een beetje geprobeerd om op die manier de impact van die oorlog te tonen aan de Amerikanen. Maar anderzijds wat mij toch weer opviel is ook ja, die Amerikaanse houding ten opzichte van Poetin, dat die ongewijzigd is, dat Witkoff met zoveel bewondering kijkt naar die Russische president. Hij had het over al die prachtige herinneringen waaraan hij zal terugdenken als hij met pensioen is en dat dan de herinneringen aan de ontmoetingen met Poetin heel

0: bovenaan zullen liggen. Dus er blijft toch een indruk van een grote loyaliteit van de VS aan Rusland, veel meer dan aan Oekraïne.
1: Ja, en dan is de vraag, kan er op die manier dan met die mannen beweging in dit dossier komen?
0: Ja, dat is inderdaad een vraag. Het probleem is natuurlijk ook, die twee zijn geen diplomaten. Het is de schoonzoon van Trump en het is een vastgoedondernemer, ontwikkelaar, die tot nu toe redelijk beïnvloedbaar zijn gebleken, toch zeker die Steve Witkoff. Die nu ook niet echt met een nieuw werkbaar voorstel lijken te komen. Het is al vele malen geprobeerd de voorbije jaren en het is tot nu toe altijd ook mislukt, ondanks de belofte van Trump om het hier op een paar dagen tijd op te lossen. Wat we zien vooral is dat Oekraïne heeft geprobeerd om zijn positie te versterken ten aanzien van Rusland, om beter aan die onderhandelingstafel te kunnen gaan zitten. De voorbije maanden met die campagne tegen olieraffinaderijen diep in Rusland, mm-hmm. tegen Wildberries en Ozon, die e-commerce bedrijven in Rusland. Ze wilden echt de oorlog dichter bij de Russen brengen, die lang in de rij moesten staan bij tankstations die getroffen werden in hun portemonnee doordat die e-commerce bedrijven werden geraakt. Maar de Russen die kijken voornamelijk toe, die ondergaan. En het heeft geen resultaat opgeleverd, behalve dat volgens, in Poetin zijn woorden, de doos van Pandora is geopend en dat er nu echt wel een opbod aan de gang is met alsmaar zwaardere aanvallen tussen Rusland en Oekraïne. Ja. Met een terreurcampagne eigenlijk de voorbije anderhalve week tegen de Oekraïnse hoofdstad Kiev, waarbij er continu aanvallen zijn geweest. Dus er is eigenlijk echt vooral een escalatie aan de gang en een toenadering is op dit moment niet te zien.
1: Dus een mogelijk gesprek tussen Poetin en Zelensky, dat zit er nog niet meteen in?
0: Nee, denk ik zeker niet. Zelensky heeft dat al vaak gezegd, dat hij dat wil, dat hij met Poetin dan een oplossing zou vinden voor die oorlog, maar daar staat Rusland of Poetin zelf helemaal niet voor open. Hij zegt altijd, ik wil pas, als het echt moet, helemaal op het einde samen met Zelensky aan de tafel zitten om een handtekening te zetten, maar onderhandelingen tussen die twee zullen er niet komen.
1: Ja, als jij het hebt over dat opbod en die terreur die daar woedt, je hebt al met mensen kunnen praten, breekt dat de bevolking stilletjes aan?
0: Een bevolking zodanig breken met zo'n campagne dat ze politiek overgaan tot hele grote toegevingen is, ja, dat gebeurt ook niet vaak. Mm-hmm. Het is wel natuurlijk zo dat Oekraïners uitgeput zijn. Ik ben hier nu net aangekomen in Kiev tijdens die hele korte pauze in de aanvallen op Kiev, maar je merkt wel, en dat hoor ik ook van mensen hier, dat mensen echt totaal uitgeput zijn. Hè. Er zijn ook wel wat mensen die vertrekken of die even wat rust gaan opzoeken buiten de hoofdstad, hoewel er trouwens overal aanvallen zijn. Maar mensen zijn wel echt op. Maar dat zijn ze al heel lang. Daardoor echt door de knieën gaan en breken, dat zie ik niet gebeuren. Maar dat is wel waar Poetin op rekent en waar hij ook vanuit gaat dat de winter dat zal kunnen brengen. Want de winter zal er weer snel zijn. Het is hier nu nog redelijk warm. Maar je kan ervan uitgaan dat Rusland opnieuw zware aanvallen zal uitvoeren op die energiecentrales in Oekraïne. Die eigenlijk op dit moment niet beschermd zijn, omdat er dus geen Patriot luchtafweerraketten zijn. Dus dat kan echt een drama worden. En dan gaat het nog veel zwaarder worden. En Poetin hoopt dan dat de Oekraïners echt zullen breken tijdens die winter. Hoewel ik mij afvraag of dat ook effectief kan.
1: Dankjewel, Marijn Trio vanuit Kiev. En hou het veilig daar nu die twee mannen weer vertrokken zijn.

0: C-Mat en When a Good Man Cries.
1: De ochtend.
0: Indonesië, daar waren wij hier volgende week nog, vorige week nog. Maar als we zouden weten waar we volgende week zijn, dat zou snel vooruit gaan. Maar we waren daar voor een goede reden, want Indonesië kampt al weken met zware bosbranden, vooral op het eiland Borneo. Die slechte lucht die verspreidt zich echt razendsnel. En daar lijdt niet alleen mens, maar zoals dat gaat, ook dier onder.
2: Ja, want ook de orang-oetans zitten in de problemen. We belden hier met onze correspondent in Indonesië, Mustafa Margadi. En hij vertelde toen dat zelfs orang-oetans geëvacueerd moeten worden.
3: Overigens, wat wel geëvacueerd wordt, orang-oetans in West-Kalimantan. Je hebt daar een hulporganisatie die bedreigde diersoort helpt. Alleen een kilometer van hun opvangcentrum vandaan waren dus branden. Dus moesten ze die orang-oetans weghalen naar een eilandje buiten Kalimantan om ervoor te zorgen dat ze veilig waren. Om maar even aan te geven dat het niet alleen mensen raakt, maar ook bedreigde diersoorten.
0: Ja, en we weten nu ook hoe groot de schade is.
2: Ja, in 3 maanden tijd zou 60% van het leefgebied van die orang-oetan verloren zijn gegaan, heeft een Indonesische natuurbeschermingsorganisatie berekend. En dat leefgebied stond al sowieso onder druk, was al enorm versnipperd. Dat vertelt nu ook biologe Katrien Goossens.
4: Hun leefgebied is versnipperd door palmolieplantages, waardoor dat er eigenlijk heel veel boskap is. Zij verplaatsen zich door het bladerdek van de woudreuzen. Maar ja, die hoeveelheid woudreuzen vermindert ten koste van de landbouw die daar moet gebeuren. Daardoor kunnen zij zich eigenlijk daar heel moeilijk handhaven nog.
2: Ja, die bosbranden kunnen dus bijzonder zware gevolgen hebben. Voor de orang-oetan die al met uitsterven bedreigd is, zouden ze zelfs de doodsteek kunnen betekenen.
4: En dat die habitat nu nog kleiner wordt, ja, belooft niet veel goeds of perspectief voor de toekomst. Nu, dat komt eigenlijk vooral omdat ze een van de langzaamst zich voortplantende zoogdieren zijn op aarde. En ze baren vaak maar 1 jong tegelijk. Dus vandaar dat zij dus zo lang zullen moeten herstellen van dit verlies aan habitat en dus ook aan individuen. Hè.
0: Ook de orang-oetans moeten meer baby's maken.
2: Ja. En na de branden wordt het dus belangrijk om dat leefgebied zo snel mogelijk te herstellen en extra beschermingsprogramma's op te zetten. Want als die orang-oetan verdwijnt, heeft dat ook gevolgen voor veel meer dieren en planten in het regenwoud.
4: Als de orang-oetan zou uitsterven in Borneo, dan verliest het woud al daar zijn architect, zijn woudarchitect. Zij verspreiden zaden, zij breken het bladerdek open en zorgen ervoor dat er nieuwe planten kunnen kiemen. Maar sowieso, doordat zij zouden verdwijnen, zullen er met hen heel veel andere soorten verdwijnen die eigenlijk van hun ingrepen in de natuur afhankelijk zijn.
0: En zo is de schade weer eens niet te meten.

0: Hoven van ik met Club Montepulciano.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
2: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
1: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
2: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè.
1: Ja, tuurlijk.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Zie het groter voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
5: VRT Radio 1.
6: De ochtend.
0: 7:30, goedemorgen. We beginnen in Duitsland, want in de deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen gewonnen.
7: Met ruime cijfers, de partij haalt 44% van de stemmen, net niet genoeg voor een absolute meerderheid. De kans dat AfD aan de macht komt is klein, want geen enkele andere partij wil samenwerken met AfD en zij zelf willen ook geen toegevingen doen.
0: Zometeen een analyse met Wiebke Pitlik van Duitslandweb.
7: Het personeel in alle gevangenissen in ons land staakt tot vrijdagavond. De vakbonden protesteren opnieuw tegen onder meer de overbevolking en het personeelstekort. Gesprekken met minister van Justitie Verlinde daarover blijven vastlopen. Robbie de Kaai van de ACOD haalde hier vanmorgen zwaar uit naar de minister en haar partij CD&V.
8: Mevrouw Verlinde weegt niet zwaar genoeg en haar partij evenmin. Dus als zij een signaal wil geven, dan stapt ze naar de regering en zegt ze, ik wil niet alleen centen, ik wil ook maatregelen die dan een impact hebben. Of dat dan nu politiek interessant is voor sommige regeringspartijen of niet, als de overbevolking niet wordt gereduceerd, dan blijven wij verzuipen.
7: En nog voetbal. Anderlecht en Racing Genk hebben 0-0 gelijk gespeeld. In het klassement is Anderlecht nu 11e. Racing Genk staat op plaats 8. Beveren heeft zijn tweede overwinning van het seizoen behaald. Het versloeg Oud-Heverlee Leuven met 3-0. De Leuvenaars pakten dit seizoen nog geen enkel punt.
0: Daar gaat het niet goed. Dat is het overzicht. Goedemorgen, Sabine.
9: Goedemorgen, Ruud.
0: Na die prachtige dag waar we wel aan kunnen wennen, wat wordt het vandaag?
9: Vandaag zitten we wel nog in die warme lucht, dus de temperaturen kunnen nog hoog oplopen en we krijgen er ook nog zon bij. Maar voor die zon schuiven we af en toe wat hoge wolkenvelden. Vanmiddag ook wat stapelwolken, we zien ze groeien en misschien geeft dat lokaal een druppel, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En ondertussen halen we temperaturen van 23 graden aan de kust tot 28 graden in het Vlaamse binnenland en in het zuiden van het land misschien wel tot 29 graden. Nu is er nog weinig wind, maar die gaat wel aantrekken. Wordt matig uit west tot zuidwest en aan zee krachtig tot vrij krachtig, of vrij krachtig tot krachtig liever, met soms rukwinden tot 50 km per uur. Vannacht komen meer wolken opdagen en krijgen we af en toe regen, niet veel, en minimaal tussen 14 en 17 graden. Morgen in de loop van de dag verwachten we regen en buien vanaf de kust. En meteen liggen die temperaturen een pak lager. We halen nog maxima rond zo'n 18 of 19 graden in het centrum van het land. In het uiterste zuiden kan het misschien nog tot 23 graden gaan. Dus een pak minder dan vandaag. En dan vanmiddag, of de morgen namiddag liever, wordt het opnieuw droog in het noordwesten. Maar de opklaringen zijn voor 's avonds. En voor de rest van de week blijft het bij het wisselvallige. En af en toe kunnen er buien vallen. En vooral morgen kunnen dat, overmorgen liever, woensdag, kunnen dat soms fellere buien zijn. Mogelijk met een donderslag erbij. En die temperaturen klimmen niet al te hoog. Want we blijven hangen bij maximaal rond 18 of 19 graden.
0: Dankjewel.
10: Ik heb 5 seconden om de boekentas te vinden.
11: Komt goed, Camille, met je vestiaire op maat van Camber.
7: Het gaat langzaam naar Brussel. Op de E40 bijna 2 uur erbij van Erpenmeere tot voorbij Aalst door een aanrijding op de linkerrijstrook. Houd door omrijders ook rekening met files op de kleinere wegen in de omgeving, vooral in Denderleeuw en in Hekelgem. Verkeer van Gent naar Hasselt kan beter via Antwerpen rijden. Naar Brussel traag op de E19 een kwartier vanaf Peutig, op de E40 ook een kwartier van Haasrode tot Berten. Op de binnenring rond Brussel een kwartier van Stroombeek tot Vilvoorde. Naar Antwerpen op de E17 een kwartier van voor Kruijbeke. Op de A12 10 minuten van Stabroek tot in Hoevenen door een ongeval op de afrit. Op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de E411 van Brussel naar Luxemburg sta je bij Namen 3 kwartier in de file door werkzaamheden en op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten vertragen.
12: Harold, dat is echt zalig genieten. We believe in natural cooling.
5: Radio 1.
6: De Ochtend.
5: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Ah, word je goed gezind van twee Belgen met Operation Coup de Poing. Ben je de boel aan het afbreken, ja. Jasper? Nog even, nog een anderhalf uurtje zonder de studio af te breken.
1: Radio 1. De ochtend.
0: En als u wil zien wat hij hier allemaal uitspookt, dat kan natuurlijk via VRT Max, vindt u ons ook. Net geen absolute meerderheid voor de AfD. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, maar veel scheelt het niet.
2: Ja, alle stemmen zijn geteld en AfD haalt 44% van de stemmen. Goed voor 39 van de 83 zetels. Net niet genoeg om alleen te regeren. Maar het is hoe dan ook een monsterzege, een historisch moment, zegt de lijsttrekker van AfD, Ulrich Siegmund.
3: Je vrienden. Dieser Abend heute ist historisch. Wir haben Geschichte geschrieben. Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
2: Ja, het begint daar en de voorzitter van AfD, Alice Weidel, wil niet alleen in Sachsen-Anhalt regeren, maar ook op andere plaatsen na de volgende deelstaat- en landelijke verkiezingen.
4: 45% wie es aussieht, das ist ein Auftrag zur Regierungsverantwortung. Und dieser Auftrag erfolgt nicht nur in Sachsen-Anhalt, er erfolgt in jedem Bundesland und vor allen Dingen bei den nächsten Bundestagswahlen.
0: Hebben we al wat reacties kunnen sprokkelen op die uitslag?
2: Onder meer van Vlaams Belang voorzitter Tom van Grieken. Hij noemt het een historische overwinning, zegt hij op X. Dit is nog maar het begin, op naar een betere toekomst. Ook felicitaties van Geert Wilders van de PVV vanuit Nederland. En de Amerikaanse president Trump heeft een screenshot van de Duitse tv-uitzending op Truth Social gezet.
0: Dat is een mooi overzicht. Ja. Wij gaan naar Wiebke Pitlik. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: U bent hoofdredacteur van Duitsland Web, expert op het gebied van de Duitse politieke actualiteit. U was pas nog in Sachsen-Anhalt. Dit is een ingewikkelde uitslag, hè? Zijn er coalities mogelijk nu?
5: Nou, nauwelijks eigenlijk. Dat wordt echt heel erg lastig inderdaad. Want de AfD kan niet in zijn eentje een coalitie vormen. Dan is er nog één kleine partij die daar hing eigenlijk de hele avond, was dat gisteren heel spannend of die wel of niet in het deelstaatparlement zou komen. Daar hangt nu veel van af wat die doet. Dat is de BSW, Bündnis Starre Wagenknecht. De andere partijen, wat ze in Duitsland steeds de democratische partijen noemen, ja, die hebben met elkaar ook niet genoeg voor een meerderheidsregering. Dus dat zou sowieso ook een minderheidsregering moeten worden. En daar zitten ook nog een aantal problemen, zoals dat naast de AfD de grootste partij is de CDU, Christendemocraten. En die willen ook niet met die linken samenwerken, de socialistische partij. Dus ja,
0: zit vast.
5: Het zit helemaal vast eigenlijk, ja.
0: Ja, wat betekent dat dan als het vast zit? Opnieuw naar de stembus?
5: Nou, in eerste instantie blijft de huidige regering gewoon demissionair aan. En dat kan best een tijdje duren. Dus nieuwe deelstaatparlement moet binnen 30 dagen bijeenkomen. Dan moeten ze een nieuwe minister-president kiezen. Nou, dat proces zullen we nog wel doorgaan maken. En die minister-president, daar zijn drie rondes voor mogelijk. Die wordt niet gekozen zoals het er nu uitziet. Zie ik nog geen mogelijkheid hoe daar een minister-president gekozen kan worden. Behalve als er bijvoorbeeld binnen de CDU mensen toch meestemmen met de kandidaat van de AfD. En daar wordt nu natuurlijk op gespeculeerd. En daar zullen ze ook die partijen heel hard aan werken om zeg maar overlopers in hun kamp te trekken. Dus het wordt een heel spannend spel de komende maand.
0: Want is het voor te stellen dat die brandmauer, zoals dat daar dan wordt genoemd, dat die wordt losgelaten?
5: Nou, niet. Ik denk niet dat de CDU die kan. De AfD in Sachsen-Anhalt is echt bewezen extreem rechts. Dus daar kan de CDU niet mee samenwerken. Maar er zijn wel mensen binnen die fractie die vinden dat dat toch wel moet. En je merkt trouwens ook in peilingen dat de bevolking eigenlijk ook vindt van ja, het is een hele duidelijke uitslag geweest. Hè? Die zeggen van ja, je kunt die partij niet buitenspel laten staan. Dus dat wordt een hele lastige discussie en die zal zeker ook gevoerd gaan worden, ook op bondsniveau, hè, dus in de regering in Berlijn, hoe nou verder omgegaan moet worden met de AfD. Of die brandmuur inderdaad kan blijven bestaan.
0: Onze collega Jeroen Rijgaard die heeft de voorbije week doorgebracht in Sachsen-Anhalt en die zei, ik heb zoveel ontevreden mensen gehoord. Heeft daarvan het AfD de vruchten geplukt?
5: Ja, zeker. Daar hebben ze precies op die emoties die de mensen hebben, daar wisten ze heel goed op in te spelen. En ze hebben die mensen ook beloofd. De laatste week gingen ze zelfs met de leus alles wird gut, de boer op. Dus ze beloven dat het allemaal beter wordt en dat zij het helemaal anders gaan doen. En dat heeft de kiezer aangesproken. Die onvrede is inderdaad heel groot. Dat komt ook, het is sowieso een krimpregio, hè, een landelijke regio waar veel, het vergrijst ook, dus veel voorzieningen worden minder. Dat zien mensen natuurlijk. Ze hebben nog steeds het gevoel achtergesteld te zijn bij West-Duitsland bijvoorbeeld. En dat is ook voor een deel reëel zo als je kijkt naar de economische cijfers. Dus dat speelt ook mee. De migratie is natuurlijk een belangrijk punt voor veel kiezers. En wat eigenlijk als belangrijkste verkiezingsthema naar voren kwam, was de sociale zekerheid. En daar is nou juist in de afgelopen maanden op landelijk niveau heel veel discussie over geweest. Hè? De regering Merz wil de pensioenen hervormen en die wil juist eigenlijk aan die sociale zekerheid dingen veranderen. En dan zijn mensen toch bang dat ze straks de rekeningen niet meer kunnen betalen. Dus die onzekerheid en angst en onvrede, daar hebben ze van geprofiteerd.
0: Ja, want die analyse die nu gemaakt wordt, die kan je ook op voorhand maken natuurlijk. Hè? Het CDU weet dit toch ook?
5: Ja, zeker. En ik moet zeggen, ik begrijp ook niet zo goed waarom de CDU ervoor kiest om juist een beetje meer naar rechts op te schuiven, dus eigenlijk een beetje tegemoet te komen aan de AfD. Er zijn wel een aantal punten, daar moet wat gebeuren. Zoals het pensioenstelsel zoals dat nu is, is niet houdbaar, omdat de bevolking erg vergrijst. Dus er moet wel iets gebeuren. Maar dat komt nu natuurlijk heel moeilijk uit met deze verkiezingen.
0: Ja. In hoeverre heeft het te maken met het charisma van de leider van het AfD?
5: Dat heeft zeker een rol gespeeld. Ik moet zeggen, ja, ik zou het zelf eigenlijk niet eens charisma noemen.
0: Waarom is dat het verkeerde woord?
5: Nou, we waren ook in het deelstaatparlement in Magdeburg. Dus daar hebben we hem ook aan het werk gezien. En ik vind het meer een gladde jongen, een handige verkoper, dat wel. Hij heeft wel een hele positieve campagne gevoerd. En dat heeft denk ik heel goed gewerkt. Dat hij eigenlijk de mensen voorhield van het wordt allemaal beter, we gaan het mooi maken hier. Tegelijkertijd een soort terugkeer naar het verleden van we krijgen het goede oude Duitsland terug, waarmee hij dus ook bedoelt Duitsland van de Duitsers waar geen migranten in zijn. Maar ik vond hem, hij heeft een heel clubje van mensen om zich heen waarvan de Duitse media precies hebben uitgezocht wie dat allemaal zijn. Dat zijn echte rechtsextremisten tot aan neonazi's aan toe. Die trekken ook met elkaar op. Dus ik vond het eigenlijk meer een, charismatisch was nou niet het eerste woord wat bij me opkwam als ik ze daar zo bezig was. Hij ging ook op de eerste rij in het deelstaatparlement uitvoerig zitten bellen, midden tijdens een toespraak, dat soort dingen. Hij deed een beetje alsof hij daar de boel al in zijn zak had.
0: Maar het werkt wel blijkbaar. Hè? Is migratie dan het grote thema?
5: Voor de kiezers van de AfD is het migratie het grootste thema. Voor de kiezers in het algemeen niet. Is dus juist die sociale zekerheid het groot thema. Je moet ook niet vergeten, 44% is natuurlijk echt een monsterzegen voor de AfD. Maar dat betekent nog altijd dat 60% niet op de AfD gestemd heeft.
0: Iets minder inderdaad. En wat is hun vrees nu? Want dat is een verscheurde regio wel.
5: Ja, zeker. En die hebben de laatste weken echt heel hard hun best gedaan om tegengas te geven. Met demonstraties, met allerlei acties. En ik heb gisteren ook nog eventjes een rondje over social media gedaan. En dan kom je echt posts tegen van mensen bijvoorbeeld uit de queerbeweging, migranten die ook echt bang zijn. Want in Sachsen-Anhalt is rechtsextreem geweld ook echt een probleem. En die hele rechtsextreme beweging voelt natuurlijk nu ook de wind mee eigenlijk. Dus die voelen zich gesterkt. Dus de vrees is dat daar ook nog weer meer rechtsextreem geweld gaat komen. Het andere wat is als er daadwerkelijk een AfD-regering komt, wat natuurlijk nog de vraag is, maar dan kunnen die ook op een aantal terreinen best gelijk ingrijpen met bijvoorbeeld subsidies korten. En dat heeft de AfD ook aangekondigd dat ze dat gaan doen. Voor klimaatprojecten komt geen geld meer, voor de hele queerbeweging komt geen geld meer, voor allerlei democratieprojecten. Dus dat heeft nogal wat gevolgen voor de mensen daar.
0: En dat begint te dagen vanochtend. Dank u wel, Wiebke Bietelik, hoofdredacteur van Duitsland Web.

0: Jungle met Someday Somewhere. Radio 1.
1: De ochtend.
0: Ja, we waren in Kiev. We waren in Borneo, waar de orang-outang het heel moeilijk heeft door die bosbranden. We zijn in Duitsland bij het AFD. Een luisteraar vroeg ons, kan er ook wat goed nieuws zijn? Wel ja, de Belgian Cats die hebben gisteravond hun wedstrijd gewonnen tegen Puerto Rico. Dat werd 76-64. Het ging wel niet vanzelf, dat zegt ook Julie van Loo.
2: Het was inderdaad een beetje moeizaam. We hielden ze een beetje in de match. We zijn wel een paar keer uitgelopen, maar we konden zo niet naar een kloof van 20 maken. Misschien hebben we een beetje op safe gespeeld voor morgen. Ik weet het niet goed. Misschien in ons onderbewustzijn van toch de controle houden en weten dat we morgen al direct terug een match hebben. Misschien zat dat een beetje in het onderbewust. Ik weet het niet.
0: En morgen, dat is natuurlijk vandaag al. Dus mis driepunter Julie van Loo. We gaan praten met Hanne Mesta. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Voormalige Belgian Cat, co-commentator bij Sportzaal. Helemaal klaar voor die wedstrijd van zometeen, want het komt wel snel natuurlijk, hè?
3: Ja, het is een heel snelle turnaround, zoals dat we dat noemen. Amper ja, 16 uur later moeten ze opnieuw het veld op. En het wordt, ja, het wordt een heel andere partij, ja. Want het gaat nu om groepswinst tegen Australië.
0: Het is zo, en het is wat het is. Het moet zo meteen. Maar hoe komt dat eigenlijk dat het zo snel naar elkaar moet? Dat is toch gewoon geen goed idee?
3: Nee, dat is zeker geen goed idee naar recuperatie toe. Het is de loting. Vooraf ligt al ligt het schema eigenlijk al klaar. Gebeurt de loting. En dan is het natuurlijk ook met televisierechten te maken. In Australië is het nu primetime. Dan krijgen zij de match die daar wordt uitgezonden.
0: Maar stel dat het tegenzit, want dat kan, dan spelen de Cats 7 wedstrijden in 10 dagen. Ja, dat kan je toch niet verantwoorden?
3: Nee, dat is heel veel en is best vermoeiend en ook niet zo heel erg gezond.
0: Nee.
3: En dan ga je eigenlijk meer kijken van welke ploeg is nog het fitst. En niet zozeer van wie is nu de beste basketballende ploeg voor het moment.
0: Mm-hmm. Wat vond jij van die Cats in de eerste 2 matchen?
3: Ja, kijk, de match tegen Turkije was best spannend tot aan de rust. Maar daarna gingen de Cats het nog een niveautje hoger. En dan kon Turkije echt niet volgen. Maar we waren wel heel de wedstrijd in controle. Gisteren had je wel ook dat gevoel dat de Cats wel constant in controle waren van de match. Maar het bleef altijd rond die 8-punten-kloof, die 12-punten-kloof hangen. We konden nooit echt helemaal doorduwen, zoals Julie van Loo ook zelf aangaf.
0: Mm-hmm.
3: En dat is een beetje een dubbel gevoel, want je weet, Puerto Rico is een beetje het zwakkere zusje in de groep. En het had een heel gemakkelijke overwinning moeten of kunnen zijn, waardoor we veel meer gingen kunnen roteren, veel meer rust gingen kunnen geven aan de sleutelspeelsters. En dat is niet gebeurd. Maar goed, we winnen wel en dat is het belangrijkste. En het leuke dan is aan zo'n mindere wedstrijd dat er al heel snel die volgende wedstrijd komt, dus dat je die al heel rap kan doorspoelen en je kan focussen op het volgende.
0: Ja, want het ging misschien niet vanzelf, maar goed, Spanje ging wel onderuit tegen Mali, dus dan doen wij het toch nog beter.
3: Ja, precies. En laat dat een waarschuwing zijn. Want ook Spanje had een late wedstrijd de avond ervoor. En moest heel snel al terug om 11:30 precies dezelfde omstandigheden als de Cats vandaag aan de bak. En zij laten daar een steekje vallen. Dus
0: laten we het niet over ons afroepen inderdaad. Het wordt een heel belangrijke wedstrijd. Julie van Loo zei de belangrijkste van het toernooi. Waarom is dat?
3: Omdat we 1 spelen voor groepswinst. En dan blijf je een beetje aan de goede kant van de tabel. Maar krijg je ook 2 dagen rust. Want als je geen groepswinnaar wordt, dan moet je nog een extra paragematch spelen, heet dat. Om naar die kwartfinale te gaan. Met groepswinst sta je meteen in de kwartfinale. En vermijd je Team USA en Frankrijk, de absolute topfavorieten in dit toernooi, nog net iets langer. Dus het zou wel een hele mooie zaak zijn voor de Belgian Cats om groepswinst te pakken.
0: Dan kan je als team ook wel nog weer groeien, want dat is ook wel nog een beetje nodig.
3: Ja,
0: natuurlijk, Australië. Het trauma van Parijs, een wedstrijd, mensen die het basketbal volgen of het niet volgen, maar weten wel wat daar toen gebeurd is, hè, in 2024.
3: Ja, inderdaad. We waren zo dichtbij op die Olympische medaille. Maar ook toen was er was die halve finale van Frankrijk die in overtime ging en dan kwam al heel snel die bronzen medaille. Dus ook daar, ja, speelde vermoeidheid wel een factor. We konden ook niet rekenen op Julie Alman, die geblesseerd uitgevallen was voor die Olympische Spelen. Dus de omstandigheden zijn wel net iets anders. En ja, een revanchegevoel, dat kan ook positief werken, hè, om een tweede kans te krijgen om het beter te doen dan in die bronzen finale.
0: Maar het kan toch, hè?
3: Ja, het kan zeker en vast.
0: Wat moeten we doen om ze te kloppen?
3: We moeten vooral 40 minuten goed basketbal brengen. En die mindere momentjes die we gezien hebben tegen Turkije, tegen Puerto Rico, die moeten eruit. Die balverliezen moeten naar beneden. We moeten agressief spelen, moeten controle nemen. En goed, we moeten natuurlijk iets beter gaan afwerken. Gisteren ging het heel vlotjes van achter die driepuntlijn, maar gingen de tweepunters net iets minder. Het moet eigenlijk allemaal net dat niveautje hoger.
0: Ja, fantastisch. Een goede samenvatting gegeven van een perfecte basketbalmatch. En wie weet hebben we dat voilà. Wel zo meteen tegen Australië om 11:30. Dankjewel. En dan kijken en volgen wij samen met jou en Christophe van der Goor. Hanne Mesdag. Dank je.
3: Dankjewel.
0: Zometeen het nieuws van 8 en daarna wij weer.
4: Vanavond op VRT1.
5: Dit is de koninginrit van de weg naar Compostela. Hier wordt al aan de boom geschud.
6: Okay.
5: Hier wordt het kaf van het koren gescheiden. Hier worden tranen gelaten en blaren geteld.
6: We zullen een keer zien. Zeg je kaf of koen?
4: Op VRT1 gaat Arnoud op pelgrimstocht in dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas bespreekt Fatma Taspinar met haar gasten het nieuws in De Afspraak. En op VRT Max presenteert Sven de Leijer zijn nieuw programma Is het gelukt? Veel kijkplezier.
7: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot €9000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Het leven begint in een Stijlaarts badkamer.
9: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt een feest.
10: Allee, kom, schuif op. Ik kom mee vieren.
9: Oké. Okay.
11: Happy bathroom to you.
8: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt €2026 korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts renoveert uw badkamer.
12: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
4: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
13: Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
14: De kinderen komen terug van school met grote honger.
15: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
14: Oh.
15: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
14: Oh, Lidl, met een held.
15: Lidl, dat kan tellen.
16: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
17: Goh, daar liggen die brooddozen nu weer.
18: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
19: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
16: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
20: Volkswagen.
21: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
22: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
23: Maak nu een afspraak op carglass.be.
24: Het peilingmoment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
25: Gebeurt hier. En het
24: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
25: Gebeurt hier. Maar ook het
26: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho, ho.
25: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De extreemrechtse partij AfD behaalt een ruime overwinning bij de verkiezingen in het Duitse Sachsen-Anhalt. Een ex-werknemer van het voormalige chipbedrijf Belgan wordt verdacht van spionage voor China. En in het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Goedemorgen. De extreemrechtse partij AfD heeft dus de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen met ruime cijfers. De partij haalt 44% van de stemmen. Jeroen Rijgaard, je bent in Maagdenburg. Dat is historisch, hè?
3: Dat is het zeker en vast, want nog nooit haalde een extreemrechtse partij dat resultaat in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. Maar een absolute meerderheid hebben ze niet en daar hadden ze toch wel op gehoopt hier in Sachsen-Anhalt. Tweede partij wordt de CDU van de huidige minister-president hier en dat is vooral ook de partij van kanselier Merz. Zij halveren meer dan de helft van hun zetels ook kwijt en stranden op heel ruime afstand.
2: Ja, wat zijn de reacties?
3: Wel, de lijsttrekker van de AfD, Ulrich Simon, die sprak van een historische overwinning en zei dat het duidelijk is dat het volk verandering wil.
5: Es kann so nicht weitergehen. Wir brauchen eine grundsätzliche politische Wende in diesem Land mit einer Politik, die sich endlich wieder mit unseren eigenen Interessen, unserem eigenen Land beschäftigt.
3: Ja, Sigmund zei nog dat de mensen dus willen dat de politiek zich met het eigen land gaat bezighouden vanaf nu. Uit de nationale politiek voorlopig geen reacties. Op de vraag of dit gevolgen zal hebben voor kanselier Merz bijvoorbeeld, klinkt het voorlopig in de kringen van zijn CDU nee. Maar straks zijn er in Berlijn wel allerlei partijbureaus. En misschien ja, klinkt het dan na die partijbureaus toch nog anders.
2: En hoe moet het nu verder in Sachsen-Anhalt?
3: Ja, hier wordt het heel lastig om een regering te vormen, want er is momenteel geen enkele combinatie van partijen die aan een meerderheid raakt die zouden willen samenwerken. Er is zelfs geen meerderheid mogelijk om elkaar te gedogen op dit moment, want met de AfD wil niemand samenwerken. En de sleutel ligt dus momenteel in handen van een kleine populistische partij, de BSW, maar die wil eigenlijk niemand aan een meerderheid helpen. Dus ja, er dreigt hier politieke chaos en dat net in de deelstaat waar de kiezers juist snakken naar een andere stabiele politiek.
2: Jeroen Rijgaard, dankjewel. De Oekraïense president Zelensky verwacht dat de oorlog met Rusland zeker nog tot de winter zal doorgaan. Dat heeft hij gezegd na gesprekken in de hoofdstad Kiev met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en Europese veiligheidsadviseurs. Afgelopen zaterdag spraken Witkoff en Kushner nog in Moskou met de Russische president Poetin. De Verenigde Staten willen als bemiddelaar de vredesonderhandelingen nieuw leven inblazen. Maar een grote doorbraak is er nog niet, zegt ook collega Marijn Trio in Kiev.
11: Ik heb toch niet de indruk dat er echt een nieuw plan vanuit Amerika is gekomen dat dan eerst aan Poetin en daarna aan Zelensky is voorgelegd. Er is wel nog gisteren na die korte persconferentie nog tot laat 's avonds met z'n drieën gepraat, dus de Oekraïnse president Zelensky met Witkoff en Kushner. Maar daarover is na afloop ook niets meer gezegd en de twee Amerikanen zijn intussen alweer op de trein naar Polen gestapt.
2: In Miami, in de Amerikaanse staat Florida, zijn tenminste 5 mensen omgekomen bij de crash van een vrachtvliegtuig. Het toestel kwam uit Puerto Rico en reed na de landing voorbij het einde van de landingsbaan over een autosnelweg. Het botste daar op verschillende auto's en wellicht zijn daar de dodelijke slachtoffers gevallen. Nog 3 andere mensen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de crash is er nog niets bekend. Het federale parket in ons land voert een onderzoek naar de voormalige werknemer van het failliete Belgan. Een bedrijf in Oudenaarde was dat gespecialiseerd was in geavanceerde chips. Het gaat om een man met de dubbele Belgisch-Chinese nationaliteit die ervan verdacht wordt bedrijfsgeheimen naar China te hebben gesluist. Veerle de Vos, wat weten we hierover?
26: Het gaat om een onderzoek van onze collega's van RTBF en de krant De Standaard. De zaak dateert al van begin mei. Toen werd op de luchthaven de voormalige leidinggevende van de afdeling onderzoek van Belgan opgepakt, net toen hij op een vliegtuig naar China wou stappen. Belgan was in 2021 overgenomen door Chinese investeerders, maar het ging in 2024 failliet, waardoor meer dan 400 mensen hun baan verloren. Intussen was er in China een zogenaamd spiegelbedrijf opgericht dat exact dezelfde chips produceerde als in Oudenaarde. Chips die gebruikt worden onder andere voor batterijen van elektrische auto's. De man in kwestie zit nu in voorhechtenis op verdenking van het stelen van bedrijfsgeheimen en lidmaatschap van een criminele organisatie.
2: Ja, en dat is geen onbekende techniek blijkbaar.
26: Nee, het is een praktijk waar onze staatsveiligheid al meermaals voor gewaarschuwd heeft. Zogenaamde Chinese investeerders die een klein Europees bedrijf overnemen, het vervolgens failliet laten gaan en dan dezelfde producten in China op grote schaal gaan produceren. Ja, de vraag voor onze overheid is natuurlijk hoe we onze eigen technologie beter kunnen beschermen tegen dit soort praktijken.
2: Veerle, dankjewel. Wie bewust fraudeert met Vlaamse subsidies moet binnenkort niet alleen het gekregen geld terugbetalen, maar riskeert daarbovenop ook nog een boete tot 800.000 euro. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Ook wanneer het parket de persoon niet voor de rechter brengt, zal Vlaanderen zelf een boete kunnen opleggen. Die zal gaan van 120.000 euro tot 800.000 euro, afhankelijk van de ernst van de fraude. De Vlaamse regering zal er ook strenger op toezien dat subsidies niet terechtkomen bij mensen of organisaties die betrokken zijn bij bijvoorbeeld radicalisering, extremisme of terrorisme. Sinds gisteravond om 10 uur wordt er in alle gevangenissen in ons land weer gestaakt. De actie loopt nog tot vrijdagavond. De vakbonden klagen de overbevolking, het personeelstekort en de grote achterstand in het verlof van het personeel aan. Gesprekken met minister van Justitie Verlinde hebben voorlopig nog geen oplossing gebracht, zegt Alain Blanke van de Christelijke Vakbond ACV.
4: We hebben eigenlijk niets aan de maatregelen die de overheid aanbiedt, die tot nu toe enkel eigenlijk maar tijdelijke lapmiddelen blijken te zijn. En wij willen met deze staking eigenlijk een duidelijke oproep aan de politieke overheid geven om uiteindelijk structurele oplossingen aan te bieden.
2: De vakbonden bij De Lijn roepen controleurs in de regio Antwerpen op om vandaag niet te controleren of reizigers een geldig ticket op zak hebben voor bus of tram. Aanleiding is een incident zaterdagavond waarbij controleurs werden aangevallen door 3 mannen zonder geldig vervoersbewijs. Jo van der Herten van de Christelijke Vakbond. En die quote is blijkbaar niet beschikbaar. Dan gaan we gewoon naar het sportoverzicht. Want in het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Anderlecht-kapitein Colin Kozemans vond toch dat zijn ploeg had moeten winnen.
6: Elk moment is een leermoment, ook als we wedstrijden winnen. Maar ja, goed, we zouden er veel liever nog resultaten aan koppelen. En opnieuw hadden vandaag 3 punten kunnen misschien wel moeten zijn.
2: In het klassement is Anderlecht nu 11e, Racing Genk staat op plaats 8. En Beveren heeft zijn 2e overwinning beet van het seizoen. Het versloeg Oud-Heverlee Leuven met 3-0. De Leuvenaars pakten dit seizoen nog geen enkel punt. Op het WK basketbal in Berlijn heeft de nationale vrouwenploeg ook de 2e groepswedstrijd gewonnen. De Belgian Cats hadden het eerst lastig tegen Puerto Rico, maar ze wonnen uiteindelijk toch met 64-76. Straks om 11:30 spelen de Cats al opnieuw tegen Australië. Die wedstrijd zal het vervolg bepalen van het toernooi. Dat zegt speelster Julie van Loo.
7: Ja, dat is een beetje de match van het toernooi, om een beetje je route te bepalen naar het einde toe. Je maakt het jezelf makkelijk of je maakt het jezelf heel moeilijk. En ja, het is een beetje ons lot dat we beslissen, zeg maar. Dus dat is heel belangrijk.
2: Ik heb nog het weer voor u, droog en warm vandaag. Met wat wolken hier en daar, maxima tot 29 graden. Morgen in de loop van de dag regen vanaf de kust en nog 23 graden. Woensdag kans op pittige buien en tot 19 graden. Donderdag dan overwegend droog, maar vanaf vrijdag opnieuw meer en fellere buien. Vooraan in het nieuws. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen gewonnen met ruime cijfers. Ze haalt net geen 44% van de stemmen. Net geen absolute meerderheid is dat. De kans dat de AfD echt aan de macht komt lijkt klein. Ze willen geen compromissen sluiten en niemand anders wil met hen samenwerken. Alle details op vrtnieuws.be.
8: Goedemorgen, een analyse van onze politiek en van ons voetbal na het verkeer.
9: Het gaat nog vrij langzaam naar Brussel met ruim een half uur vertraging. Vanaf Erpenmeren tot in Ternat. In Afliegem was een ongeval gebeurd. De weg is wel vrijgemaakt, maar heel wat mensen zijn omgereden via de kleinere wegen. Dus vooral in de omgeving van Denderleeuw en Afliegem is het nog erg druk daar. Verder ook 35 minuten vertragen vanaf Zemst op de E19. 20 minuten vanaf Haasrode op de E40 vanuit Luik. En op de E411 een kwartier vanaf Overijssel. De binnenring rond Brussel, 25 minuten file rijden van Strombeek tot Vilvoorde en op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren. Het is ook erg druk op de kleine ring in Brussel richting Zuid. Je bent een half uur kwijt van Koekelberg tot Kunstwet. Verder naar Antwerpen files van zo'n 20 minuten op de E17 van vanaf Haasdonk, 3 kwartier op de E313 van Massenhoven tot even voor Wommelgem, komt door een ongeval. En op de E411 van Brussel naar Luxemburg sta je bij name 3 kwartier de file door werkzaamheden. Op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten vertragen momenteel. Wel één probleem op het spoor nog te melden. Er is momenteel geen treinverkeer mogelijk tussen Haren-Zuid en Diegem. Reizigers van Leuven naar Brussel kunnen beter via Mechelen sporen.
10: Badkamerrenovatie?
12: Stijlaard.
13: Happy bathroom to you.
12: Renoveert uw badkamer.
10: Radio 1.
14: De ochtend.
10: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst. Goedemorgen, themaplaatje komt eraan.

0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: We hadden het al over politiek in Duitsland natuurlijk. Dat heeft onze aandacht weggedragen deze ochtend. Als u daar de analyses over wil herbeluisteren, dan kan dat natuurlijk via VRT Max. Als u daar Radio 1 volgt, dan komt u automatisch in de Radio 1-omgeving terecht en vindt u alles terug. Maar we focussen nu ook even op onze eigen politiek, want deze week gaan ze eindelijk echt van start, de begrotingsgesprekken binnen de federale regering. U heeft dat getal allicht wel alles ergens horen zweven tussen die kafjes door. 10 miljard euro, dat is nodig om de begroting rond te krijgen. En waar gaan ze dat vinden? Dat vragen we aan Ivan de Vadder. Dag Ivan, goedemorgen.
2: Dag Ruud, goedemorgen.
0: Het is een serieuze call om weer te nemen, hoorden wij de premier zeggen. En Georges-Louis Boucher, die maakt duidelijk waar men het niet zal mogen halen. Dat is al een beetje de samenvatting van de voorbije dagen?
2: Ja, dat is al een goede samenvatting. Laten we misschien met die call beginnen. 10 miljard moet gevonden worden tegen 2029. Dat is inderdaad behoorlijk wat geld. En Georges-Louis Boucher zei gisteren eigenlijk meteen, mocht ik eerste minister zijn, ik zou de mensen op een andere manier proberen te motiveren. En ik heb de eerste minister daar al over aangesproken. En ik heb een beetje de indruk dat hij, ja, wat in het Frans heet het dan du souffle, een beetje body mist en ook een beetje visie. Wat toch wel opmerkelijk is van een coalitiepartner, dat hij de eerste minister op de vinger stikt en eigenlijk de boodschap meegeeft. U bent te alarmistisch, u bent te negatief. Want dat is eigenlijk wat dat Georges-Louis Boucher zegt. Je moet mensen verleiden, proberen te verleiden, om ze aan te geven dat er misschien op het einde licht aan de tunnel is. En dat is het beeld dat Wilfried Martens in de jaren 80 gebruikte om aan te geven van alle inspanningen die we zullen moeten doen. En ook in de jaren 80 moesten we allemaal inspanningen leveren om dat begrotingstekort terug te draaien. Maar die inspanningen leiden tot iets, namelijk licht aan het einde van de tunnel. En dat perspectief is er op dit moment niet, zegt tenminste Georges-Louis Boucher. En eigenlijk is dat ook de boodschap van iemand als Vincent van Petegem in een interview dit weekend in De Morgen. Maar dan heeft hij het niet zozeer over de burgers, maar wel over de financiële markten. Want, zegt van Petegem, de inzet van deze regeringsonderhandelingen is de financiële markten overtuigen dat we wel degelijk nog controle over de zaak hebben. En ook dat is toch wel een zeer pessimistische boodschap. Geeft eigenlijk aan, hebben we nog controle over de hele zaak en gaan de financiële markten niet met ons aan de haal? Wat ons, versta, ook weer veel geld gaat kosten. Mm. Dus zeer pessimistisch gevoel.
0: Ja, en ik denk dat het inderdaad ook van Petegem was die het in de morgen had over de salariswagens. Ja.

0: Ja, want je vroeg daarnet, hè, maatregelen. Vincent van Petegem is de grote voorstander van die BTW-verhoging naar Nederlands model. Hè. Breng onze tarieven van 6, 12 en 21 naar het Nederlandse model. Namelijk 9, 21. Vroeg die 21 eventueel naar 22. En je hebt een heel groot bedrag aan geld, miljarden bij elkaar. Nee, zegt Georges-Louis Boucher van de MR, er wordt niet geraakt aan die BTW. Er mogen zelfs geen taksen bijkomen. En zo voel je stilletjes aan hoe verschillende partijen hun rode lijnen beginnen uit te tekenen, hun veto's beginnen te zetten en aan te geven hoe moeilijk deze oefening eigenlijk wel zal worden. Al zeggen ze er meteen allemaal bij, eerste minister Vincent van Petegem, Georges-Louis Boucher. Nee, deze regering gaat niet vallen. Dat zou onverantwoord zijn. Er is een wet in de politiek, beste Rut. Wanneer iets gezegd wordt, moet je meestal opletten dat het niet gebeurt. Dus wie zegt dat de regering niet gaat vallen, is misschien de val van de regering aan het voorbereiden.
1: Misschien zullen wij dan ook wel eens te zwijgen. Of misschien toch nog dit. Mevrouw Van Bossuyt, die zei gisteren in de zevende dag, nee, er komen geen visa voor die studenten in Gaza. Dan gaat het over die 13 studenten die een beurs hebben, hè. Maar intussen is minister Prevot wel een plan daarvoor. 3 mogelijke plannen lezen wij aan het uitdokteren om dat voor elkaar te krijgen. Ze willen over begroting praten, maar zitten ondertussen waarschijnlijk daar ook weer mee, hè?
0: Ja, en er zijn nog wel wat moeilijke thema's. Hè. De woonsbetredingen, ook daar, gisteren in de zevende dag. Mm-hmm. Een debat met 11-11-11 en dan dit thema. Bijvoorbeeld opnieuw buitenland natuurlijk, opnieuw Gaza ligt zeer gevoelig nu. Het is de minister van Buitenlandse Zaken die verantwoordelijk is voor dit dossier. En hij zal dus in de eerste plaats de beslissing nemen. Mevrouw Van Bossuyt heeft gisteren het standpunt van de N-VA, heeft ze letterlijk gezegd, dit is het standpunt van de N-VA, naar voren gebracht. Maar normaal gezien neemt de bevoegde minister in de eerste plaats de beslissing, al wordt het natuurlijk wel door de hele regering gecontroleerd. Maar je hebt gelijk, er staan nog wel wat andere dossiers die het moeilijk gaat maken. Ik denk bijvoorbeeld nog maar aan de ethische dossiers. Weet je wel, abortus, euthanasie, belofte daarvan. In december moet dat allemaal getrancheerd zijn, om een Frans woord te gebruiken. Maar dat is ook dit najaar met die begroting, met een aantal moeilijke dossiers, met de ethische. Dus het belooft echt wel moeilijke maanden te worden voor deze regering. En we zullen zien wat er tegen het einde van het jaar van aan zal zijn.
1: Inderdaad. En wij samen met jou. Dank je.

0: We hebben MIA en Paper Planes. Daar hoort een dansje bij. U heeft mij dat niet zien doen.
1: De ochtend.
0: We hebben nog nieuws vandaag natuurlijk, want Ratko Mladic die wordt straks begraven in Belgrado. Hij was, dat weet u, de militaire leider van de Bosnische Serviërs. Tijdens de oorlog in Bosnië werd veroordeeld voor oorlogsmisdaden. Eind vorige maand is hij overleden, 27 of 26 augustus was dat. En dus vandaag de begrafenis. Wij gaan te raad bij Thijs Kettenis, correspondent Zuidoost-Europa. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want dit ligt zeer gevoelig voor zowat alle partijen.
2: Ja, dat klopt. De meeste mensen wereldwijd zien hem natuurlijk als die oorlogsmisdadiger. Dat zei je net al. De man die verantwoordelijk wordt gehouden en daar ook is veroordeeld voor onder andere de genocide in Srebrenica in 1995. En meer dan 8000 mannen en jongens kwamen erbij om het leven. Daarvoor is Mladic veroordeeld. En ook voor andere oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Dus ja, dat is een man die niet in heel hoog aanzien staat, zal ik dat maar even zo verwoorden, wereldwijd. Maar dat ligt anders hier in Servië. Veel mensen zien hem als een held. Ofwel omdat ze blij zijn dat hij vocht voor het groot Servië in 1995 destijds. En anderen die zeggen, ja, het was oorlog. Natuurlijk heeft die man daar geschoten en mensen vermoord. Maar er waren meerdere partijen. Mm-hmm. En ook aan de andere kant zijn misdaden gepleegd. Dus waarom moet hij daar zo voor boeten? Nou, dat zijn die mensen allemaal, die komen hier vandaag naartoe. Vanuit verschillende delen van Servië, maar ook uit Bosnië, de Serviërs uit Bosnië, om hem de laatste eer te bewijzen.
0: Ja, en op welke manier zal dat gebeuren? Want daar is heel wat om te doen geweest. Eerst werd er gezegd, staatsbegrafenis.
2: Ja, een staatsbegrafenis is het formeel niet. De president Vučić bijvoorbeeld, die komt ook niet. Maar dat wil niet zeggen dat de staat helemaal afwezig is. Dat ging al vanaf het begin, het vervoer van het lichaam van Mladic naar Servië vanuit Nederland, vanuit Den Haag. Dat gebeurde met een regeringstoestel. Daar was ook een minister bij. Vervolgens werd zijn kist gedragen door militairen. Dus ja, formeel is het dan geen staatsbegrafenis. Maar de staat helpt de familie van Mladic op alle manieren om dit toch een heel waardig afscheid te laten worden. Bijvoorbeeld vanochtend hier, daar sta ik nu bij een kerk. Daar ligt hij opgebaard vanaf 7 uur vanochtend al. Nou, mensen staan met duizenden in de rij al om afscheid te nemen. En dan is er een dienst door de hoogste leider van de orthodoxe kerk hier, de patriarch. Start om 12 uur en vervolgens gaat het dan rond 1:30 in een stoet naar de begraafplaats een paar kilometer verderop, waar die zal worden bijgezet.
0: En hoeveel mensen verwachten ze daar?
2: Ja, de president Vučić had het over tienduizenden mensen uit alle delen dus van Servië, maar ook uit Bosnië. De politie is er ook massaal aanwezig om dat in goede banen te leiden. Logistiek natuurlijk, want het is gewoon in Belgrado. Nou ja, je kunt je voorstellen, zo'n toeloop. Dat gebeurt ook niet elke dag. Er zijn natuurlijk ook wel veiligheidsvoorzieningen getroffen. Niet iedereen in Servië vindt Mladic een held. Er zijn ook mensen die vinden dat hij absoluut niet zo'n afscheid verdient. Die hebben dat ook de afgelopen dagen luid laten blijken. Maar vooralsnog is de verwachting dat zij niet hier vandaag komen om te protesteren.
0: Want het is natuurlijk ook nog wel de vraag, hè? Hoe ontvlambaar is de situatie? We weten dat er weinig nodig is.
2: Ja, dat is natuurlijk de polarisatie is enorm groot. Maar de verwachting is toch wel dat het vandaag, het is een begrafenis. Ik moet ook zeggen dat de mensen die je hier ziet, daar zijn inderdaad mensen die zich kleden in bijvoorbeeld de mensen die zich kleden in t-shirts waarin zijn beeldenis of wel zijn beeldenis te zien is, die met vlaggen rondlopen. Maar er zijn ook gewone Serviërs, om het maar zo maar te zeggen, gewoon burgers die je hier ziet. Dus het is niet zo dat het hier een hele gespannen sfeer hangt op dit moment.
0: Tegelijkertijd is dat voor ons buitenstaanders zo moeilijk om te begrijpen, hè? Dat de begrafenis van een oorlogsmisdadiger zoveel volk en eer op de been brengt.
2: Ja, dat laat toch nog wel eens pijnlijk zien hoe anders ze hier aankijken tegen die oorlog en tegen ook de geschiedenis daar en de erfenis daarvan. Serviërs zien zichzelf veelvuldig als een slachtoffer van wat er toen is gebeurd, niet zozeer als dader. En dat wordt ook gecultiveerd wel door de politiek hier. Politici hier die scheppen dat klimaat. Ze doen dat eigenlijk op een manier waarop ze niet zeggen. Hè, ik bedoel, bijvoorbeeld president Vučić zegt niet dat Mladic een held is. Dat zul je niet horen zeggen, maar de media die heel dicht bij hem staan, die doen dat wel. En zo schept hij dus eigenlijk het klimaat waarin ja, de meeste Serviërs dat gewoon vinden. Ja. Dat hun voormalige generaal, die dus zoveel misdaden heeft begaan, dat ze die een held vinden. En daarbij gaan ze natuurlijk compleet voorbij aan die internationale veroordelingen.
0: Ja, en aan het leed van de slachtoffers natuurlijk, want die zien dit vandaag wel pijnlijk aan.
2: Dit is heel erg pijnlijk voor hen. En de moeders van Srebrenica bijvoorbeeld, dat is een bekende groep om die maar eens te noemen. Ja, die hebben hun afschuw uitgesproken. Dat geldt ook voor andere slachtoffers. Voornamelijk in Bosnië natuurlijk. De nabestaanden van die meer dan 8000 mannen en jongens die toen zijn vermoord in 1995. Maar ook op andere plekken is er internationaal op het afschuw gereageerd. Denk bijvoorbeeld aan de Europese Unie. Servië is kandidaatlid en de Europese Unie heeft gezegd, in de EU is geen plaats voor verheerlijking van oorlogsmisdadigers. De commissaris voor uitbreiding, die zou hier woensdag op bezoek komen. Dat was gepland, maar die heeft haar bezoek afgezegd. Want ze zegt, zo vlak na die begrafenis wil ik niet met de Servische regering praten.
0: Om maar te zeggen hoe gevoelig alles ligt. Het is ook nog heel recent natuurlijk. Hè. Dankjewel. Thijs Kittenis vanuit Servië over de begrafenis van Ratko Mladic.
1: Deathcap for Cutie. I built you a tower tour. Op 30 september in het Koninklijk Circus in Brussel. I'll follow you into the dark. Een van de grootste namen uit de indie rock. Met nieuwe songs en tijdloze klassiekers. Tickets via livenation.be. Deathcap for Cutie. How heavenly a stay. Samen met Radio 1.
3: Daar was hersteld, daar was vervangt.
4: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten. Zo bespaar je tijd en geld.
1: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Deutsche Bank heeft interesse in uw passies, aandacht voor uw ambities en focus op uw vermogen.
1: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
6: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oela, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
7: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
8: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
9: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
8: Chavo. En nu tijd voor een terrasje zeker.
9: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
8: Oh, maar kijk eens aan.
10: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen-fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
12: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: VRT Radio 1.
13: De Ochtend.
0: 8:30, goedemorgen. In de Duitse oostelijke deelstaat Sachsen-Anhalt zijn alle stemmen na de regionale verkiezingen van gisteren geteld.
14: En de extreemrechtse partij AfD haalt net geen 44% van de stemmen. En dat is te weinig voor een absolute meerderheid. Het aantal zetels van de CDU, de partij van bondskanselier Merz, werd gehalveerd. AfD-lijsttrekker Ulrich Siegmund spreekt over een historische overwinning. En daarnet spraken we met Wiebke Pittlik van Duitsland Web over de aantrekkingskracht van die lijsttrekker Siegmund.
15: Ik vind het meer een gladde, jonge, een handige verkoper dat wel. Hij heeft wel een hele positieve campagne gevoerd. En dat heeft denk ik heel goed gewerkt. Dat hij eigenlijk de mensen voorhield van het wordt allemaal beter, we gaan het mooi maken hier. Tegelijkertijd een soort terugkeer naar het verleden van we krijgen het goede oude Duitsland terug. Waarmee hij dus ook bedoelt het Duitsland van de Duitsers waar geen migranten in zijn. Hij heeft een heel clubje van mensen om zich heen waarvan de Duitse media precies hebben uitgezocht wie dat allemaal zijn. Dat zijn echte rechtsextremisten tot aan neonazies aan toe.
14: Het hele gesprek staat op VRT Max. Een ex-topman van het failliete chipbedrijf Belgan uit Oudenaarde wordt verdacht van het doorspelen van bedrijfsgeheimen aan China. Belgan kwam in 2021 in Chinese handen en ging 3 jaar later failliet. Intussen produceert een Chinees spiegelbedrijf dezelfde chips, onder meer voor batterijen van elektrische auto's. En de Oekraïense president Zelensky verwacht nog dat de oorlog met Rusland zeker tot de winter zal doorgaan. Dat zei hij na gesprekken in de hoofdstad Kiev met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en Europese veiligheidsadviseurs. De VS proberen de vredesonderhandelingen opnieuw op gang te krijgen, maar van een doorbraak is voorlopig geen sprake.
0: Nee, dat zei ook Marijn Trio, die daar ter plaatse is in Kiev en die we daarnet konden spreken. Ook dat kan u herbeluisteren via VRT Max. Sabine, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Ruud.
0: Wat brengt het weer vandaag?
13: Vandaag krijgen we zon en daar schuiven ook wolken voor. Hier en daar hoge wolkenvelden af en toe. En dan vanmiddag volgen er ook nog wat stapelwolken. Dus die gaan hier en daar ontstaan. Daar kan misschien plaatselijk een druppel uitvallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Dus dat ziet er al bij al nog niet zo slecht uit voor vandaag. In elk geval zitten we nog in de warme lucht. Dus halen we straks temperaturen van 23 graden aan zee tot 27 of 28 graden in Vlaanderen en Brussel. En in het zuiden van het land misschien nog 29 graden. In de loop van de dag gaat de wind wel aantrekken, wordt matig uit west-zuidwest, aan zee vrij krachtig tot krachtig, met drukwinden tot 50 km per uur. Vannacht komen dan nog meer wolken opdagen en gaat het af en toe wat regenen, niet veel. Hooguit 1 liter water per vierkante meter. En we hebben dan minimaal tussen 14 en 17 graden. En in de loop van de dag morgen gaat het nog eens regenen vanaf de kust of een aantal buien. Temperaturen liggen een pak lager, want we geraken waarschijnlijk niet verder dan 18 of 19 graden in het centrum van het land. Misschien nog 23 graden voor het uiterste zuiden. Na de middag wordt het opnieuw droog in het noordwesten. De opklaringen zijn voor 's avonds. En de rest van de week blijven we in dat wisselvallige steken met af en toe al eens een bui. En morgen bijvoorbeeld kunnen dat ook soms fellere buien zijn, mogelijk met een donderslag erbij. En die maxima, ja, die blijven zo haperen rond 18 of 19 graden.
0: Dankjewel.
5: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
14: Het gaat traag naar Brussel. Op de E40 ruim een half uur file vanaf Erpenmeren. Op de E19 een half uur vanaf Semst. Op de E40 een klein half uur vanaf Heverlee. En een kwartier op de E411 vanaf Overijssen. Op de bindering rond Brussel een dik half uur trager tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. Verderop is er een aanrijding gebeurd aan de afrit naar de Woluwelaan en Zaventem in Nolaan. Die is afgesloten. Op de buitenring 20 minuten van Waterloo tot Tervuren. Op de kleine ring richting Zuid een half uur bij van Koekelberg tot Kunstwet. Naar Antwerpen op de E17 20 minuten vanaf Haasdonk. Op de E19 een kwartier van voor Kleine Bareel. Op de E34 vanaf Oelichem. Op de E313 drie kwartier van Massenhoven tot even voor Wommelgem. Daar is één rijstrook dicht door een ongeval. Op de A12 een kwartier van Schelle tot Aartselaar. Op de E411 van Brussel naar Luxemburg sta je bij Namen een half uur in de file door werkzaamheden. Op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten trager. En het treinverkeer tussen Haren-Zuid en Diegem komt weer op gang.
16: Ik heb 5 seconden om de boekentas te vinden.
17: Komt goed, Camille, met je vestiaire op maat van Camber.
18: Radio 1.
19: De Ochtend.
18: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: individu.
1: George Ezra en Budapest. De ochtend. Ik heb er het klassement even bijgehaald in de Jupiler Pro League, want 5 speeldagen ver, dan kan je al eens een eerste balans opmaken, geslaagde of gemiste start. Ik ga dat niet doen, Peter van den Bemt zal dat doen. Dag Peter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Want Sandaar heeft de start niet gemist, 1-0, nu tegen Antwerpen en 11 punten gepakt.
2: Zeer geslaagde start voor Standaar. Oké, op Leuven was hun overwinning misschien gevleid, maar als je ziet hoe ze tegen Cercle Brugge op Mechelen nog ongelukkig in het slot punten hebben laten liggen, dan hadden het er ook 13 kunnen zijn. En het is vooral de manier waarop Standaar voetbalt. Mm-hmm. Stilaan over langere periodes ook in wedstrijden, vind ik. Tegen Antwerpen was het echt heer en meester. En met voetbal dat de tribunes in Luik in brand steekt, zo simpel is het. Zoveel drive, passie, strijd, tempo, maar ook vaak frivool, vloeiend voetbal. Mark Wilmots heeft, vind ik, echt een paar goede transfers gedaan met Trouillet en Tousgar. Allemaal onbekende voor ons, 2 Fransen uit de Ligue 2. Echt goede voetballers op het middenveld. Een injectie aan kwaliteit. Een sterk trio vormen die 2 met Nielsen. Gwene is een versterking. Abid, die is ronduit sensationeel. Is helemaal boven water gekomen. Wat een snelheid. Die Ayensa, ja, die was eigenlijk verkocht aan Turkije. Maar dat is dan last minute niet doorgegaan. Zonder morren teruggekeerd. Heeft nu al 4 doelpunten gemaakt over de hele competitie. Vorig jaar waren dat 5. Karamoko ontwikkelt zich als strekhouder achter in Fossi. En zoals we hem kennen, gooit er al zijn energie. Nee, Standaar is echt een veelbelovend fris geluid deze zomer. Met de beste start in 7 jaar, heb ik geleden, ja. Toen Michel Predommer nog trainer was. En van Vincent Euvraar weten we dat dat echt gewoon een heel goede coach is. Alleen, dat is het enige, de efficiëntie moet omhoog. Want ook tegen Antwerpen was dat zo. Ze hadden er 4 of 5 kunnen maken. En toch hadden ze om te winnen een onhandige penalty-overtreding van Tsunashima nodig. En ook moest Fossi nog eens een bal van de lijn keren. Of het was nog een gelijkspel geweest. Maar goed, Standaar doet mee. En dat is toch gewoon goed voor het Belgisch voetbal, vind ik.
1: En hoe zit het met Anderlecht en Racing Genk? Geert Heermans die zei hier daarnet, na die 0-0 van gisteren, 7 en 8 punten in de buik, ja, van het klassement. En dat zijn er minder dan Agent dat het maximum heeft.
2: Allebei veel te veel verliespunten, al na amper 5 matchen. Toch al een aanzienlijke achterstand op een aantal ploegen. En voor allebei zijn er verzachte omstandigheden. Die zijn al vaak aangehaald. Een hele hoop spelers nog aangetrokken laat in de transferperiode. Zeker Anderlecht, waar coach Bruno nog een keer wat tijd zal nodig hebben, denk ik, om zijn ploeg te kneden. Bij Genk hebben ze niet vergeten halverwege de voorbereiding zo ongeveer nog van coach moeten wisselen. Dat is ook niet evident. Ook daar zijn nog spelers aan toegevoegd. En in die omstandigheden liever, dat was er toch een beetje aan te zien gisteren. Nu anders dan veel waarnemers vond ik het best nog wel een goede wedstrijd. Zeker okay. In de tweede helft, waarin Anderlecht voor mij de betere ploeg was. Gaandeweg ook de meeste drive had beste kansen. Maar er inderdaad ook heel veel onvolkomenheden in het spel zaten. Dat is zeker waar. Slecht inspelen van Bianconi. Dat is nu al een paar wedstrijden na elkaar. Acties die eindigen met een zwakke voorzet. Gebrek aan diepgang was ook duidelijk bij de nieuwe spits. Benta, je hebt allemaal nog een beetje zoeken. Die Antman van de Rangers, ondanks een wat betere tweede helft, blijft ook te veel steken in goede bedoelingen. Komt te weinig van. Aan de andere kant, die Koutsoupias maakte wel een zeer veelbelovende, goede eerste indruk. Een meerwaarde. Dat werd nog een keer extra duidelijk gemaakt door de ongelukkige inbalbeurt van de man die hij kwam vervangen, Jansane. Maar dus er zit toch leven drive in de ploeg. De intenties zijn duidelijk. Er zit in principe nog wel kwaliteit aan te komen bij Anderlecht. Maar goed, er is dringend nood aan punten. En dus ook aan doelpunten. Dat heb je nodig om punten te sprokkelen. 3 in 5 wedstrijden, ja, dat is echt ongelooflijk weinig. En je merkt toch al een beetje, dat was tegen Kortrijk ook het geval, dat het publiek al wat nerveus wordt. Dus in Mechelen is er maar 1 optie, dat is doelpunten en punten.
1: Gemiste start KV Kortrijk en Oud-Heverlee-Leuven, want die staan daar te blinken met 0 punten. Maar ook de revelatie van vorig seizoen aan KV Mechelen, 0-4 thuis tegen Westerlo, daar is al hoogspanning, denk ik.
2: Ja, een verschrikkelijke afgang was het tegen Westerlo. En zoals coach Van der Bist zelf ook eerlijk zei, als Westerlo wat beter had afgewerkt, had het er ook 6 of 7 kunnen zijn. Dat is toch niet normaal hoe Mechelen na alles bij elkaar nog redelijk begin helemaal ingestort is na die eerste tegengoal. 2 op 15, en inderdaad, in Mechelen doet dat extra veel pijn, omdat het contrast met dat geweldige seizoen vorig jaar zo groot is. Het publiek was ook redelijk genadeloos, moet ik zeggen. Het applaudisseert ook. Beetje cynisch voor de goal van die ex-speler van KV Mechelen, Storm. Dat helpt een ploeg zonder veel vertrouwen ook al niet. En helaas, voor Mechelen is ook het voetbal in heel veel wedstrijden dit seizoen heel vaak heel zwak geweest. Sterkhouders van vorig jaar, ik pak er maar Hamar of Van Brederode uit, die niet op de afspraak zijn. Wat scherpe woorden onderling. voorbereiding enzovoort. Ja, dat is toch al zo vroeg op het seizoen iets wat op een crisis gelijkt. Dus veel druk op een lastige thuismatch vrijdag tegen Anderlecht, wat ik al zei. Daarna de verplaatsing naar Lommel, dat wel leeft en bruist en vertrouwen heeft en goed voetbal. Dus ja, niet min. En voor een aantal ploegen, Rut, onderaan het klassement, ja, is het seizoen nu al gehypothekeerd.
1: Ja,
2: Kortrijk,
1: zo, ja.
2: Leuven, La Louvière, Cercle Brugge misschien ook. En dat volgens de overigens vaak bewezen theorie van mijn goede vriend Gert Verheijen. Die heeft een keer onderzoek gedaan dat de ploegen die na 5 speeldagen onderaan het klassement staan, daar bijna altijd ook de rest van het seizoen tot op het einde blijven staan. En dat is geen vrolijk vooruitzicht. Alleen, er zijn altijd een paar uitzonderingen of 1 uitzondering. Dus elke ploeg kan nu nog hopen dat zij die uitzondering is.
1: Ja, inderdaad. Aan hen om het tegendeel van Gert zijn theorie te bewijzen. Morgen begint Club Brugge aan de Champions League campagne thuis tegen Aston Villa. Club won vrijdag in Lommel met 0-1. Vraag is, zijn ze klaar voor een nieuwe succesvolle Europese campagne? Want we verwachten dat wel al een beetje.
2: Ja, ik zou zeggen, vraag het mij morgenavond na de wedstrijd.
1: Ja, dat is ook aan het ook.
2: Op basis van het niveau dat Club Brugge de voorbije weken te vaak heeft gehaald als ploeg, maar ook individuele sterkhouders, ook vrijdag in Lommel, dan is het antwoord ja, mogelijk of wellicht niet. Het Solis, oké, dat weten we. Dat is een uitzonderlijk talent. Ja. Heeft een krater nagelaten op de linkerkant. Diacon doet zijn best, maar was in Lommel eens te meer toch vooral een schimmenspeler. Je merkt ook aan het Solis vaak ergernis omdat de bal niet kwam of niet goed kwam. Pots is nog lang niet van het niveau van Stankovic in het beste Club Brugge van vorig jaar. Behalve dan in de play-offs, waar hij het echt heel erg goed deed. Ja. Was Vetlessen toch eigenlijk een invaller, al vind ik dat hij nog wel best zijn wedstrijden speelt. Achterin is Lee begonnen met een geweldige knal, maar heeft nu toch al een paar moeilijke matchen gehad. Vrijdag nog tegen die geweldige Konadu. Wat een ontdekking, zeg. 20 jaar, de huurling van Ajax. Gelukkig wel klaar tussen de palen. Jan Sommer, opnieuw puntenpakker.
1: Ja.
2: Maar ja, voorts is het een open vraag. En de vraag is altijd, doet Club Brugge wat het in de Champions League meestal heeft gedaan, de vorige seizoenen, uh-huh. En dat is eens de hymne weer klinkt, een heel andere gedaante aannemen dan in de competitie. En het goede nieuws is ook, de tegenstander van morgen, Aston Villa, is ook nog in volle wederopbouw. 6 titularissen zijn daar vertrokken. Dat is nogal wat anders dan bij Club Brugge. Dus coach Emery moet daar eigenlijk weer van nul beginnen. De Premier League, 1-9, nog geen match gewonnen. En er zelfs nog geen doelpunt gemaakt. Dus wat dat betreft is het voor Club het moment om punten te pakken, denk ik, gewoon morgen.
1: Verder wat boze agent-supporters, Peter, in onze mailbox, die zeggen, waarom hebben jullie het niet over Gent?
2: Omdat ik dat vorige week had gedaan. Ik heb ze volop lof toegezwaaid. Dus voilà, zet de aflevering van vorige week nog een keer op. Dus voilà.
1: Is gebeurd, dankjewel.

0: Geen rem van Fraukje.
1: De ochtend.
0: De Gentse studentenvereniging Vlaams Economische Kring die is geschorst omdat hij zich niet aan het doopdecreet zou hebben gehouden.
2: Het gaat over een doop van vorig academiejaar. We hebben wat rondgebeld. Het is onduidelijk wat daar precies is gebeurd, maar deelnemers zouden wel verplicht zijn geweest om rauw vlees te eten en het daarna uit te braken. De VEC mag nu een maand lang de faciliteiten van de universiteit niet gebruiken en ook niet deelnemen aan bepaalde evenementen.
0: Hebben wij wat reacties kunnen horen?
2: Wel, de preses van de VEC neemt vanmorgen zijn telefoon niet op. De UGent en de rector reageren alleen schriftelijk. Ze bevestigen de schorsing van de VEC. Het faculteitenconvent, dat is de vereniging van alle studentenverenigingen, wil niet reageren. En ook schepen van jeugd, Evita Willaert, wil vanmorgen geen interview geven. We mogen wel dit meegeven. Ze zegt, schachten moeten menselijk worden behandeld. Hier zijn grenzen overschreden. Studenten dopen kunnen alleen als iedereen zich veilig voelt en deelnemers op elk moment kunnen stoppen. Volgend jaar komt er trouwens een nieuw doopdecreet en dat was al voorzien.
1: De ochtend.
0: De begrotingsonderhandelingen die starten en ja, de posities worden duidelijk. Minister van Begroting Van Petegem die zei dit weekend in een interview: ik vermoed dat de salariswagens ook in dat witte mapje van Bart zitten. En of ze eruit komen, dat weet ik niet. Dat gaat over het afschaffen van het fiscale voordeel natuurlijk voor salariswagen. Dat is een voorstel dat ook door verschillende federale overheidsdiensten is gedaan. Dat voor gezondheid, volksgezondheid, economie, financiën. We praten met Michel Maus. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Professor Fiscaal Recht aan de VUB. Daar zijn ze weer, hè, de salariswagens, meneer Maus.
3: Ja, daar zijn ze weer. Ja. Dus een onderwerp dat eigenlijk nooit van de tafel verdwijnt, maar die toch wel bijzonder moeilijk is om daar een oplossing voor te vinden, net omdat het verschillende aspecten heeft. Maar de basisregel waar het eigenlijk allemaal om te doen is, is de fiscaliteit uiteraard. En het gaat hier om een voordeel in natura die een werkgever kan geven aan een werknemer. En de algemene regel is daar de werknemer moet belast worden op de werkelijke waarde van het genoten voordeel. En de werkelijke waarde voor een bedrijfswagen is dan eigenlijk de aftrekbaarheid bij de werkgever zou dan eigenlijk moeten belast worden bij de werknemer. En net dat gebeurt niet bij bedrijfswagens. Dus ik denk dat voor een doorsnee bedrijfswagen de kostprijs al vlug €800 bedraagt, terwijl de werknemer dan eigenlijk maar op een €200 per maand zal belast worden. En dat is een probleem. Of mensen, of bepaalde politici in ieder geval, vinden dat een probleem, omdat het eigenlijk een voordeel is dat niet op de gelijke wijze wordt belast als een normaal loon en dus eigenlijk een fiscaal voordeel uitmaakt.
0: En nu goochelt daar even met euro's, want wat zou ons die optelsom kunnen opleveren?
3: Ja, wel, dat is denk ik een zeer moeilijk verhaal, omdat daar verschillende aspecten aan verbonden zijn. Stel dat men effectief beslist om het voordeel voor de werknemer op het werkelijk genoten voordeel moet belast worden, ja, dan zal dat de aantrekkelijkheid van het verhaal van de salariswagens natuurlijk zeer sterk gaan hypothekeren. Het zou dan in eerste instantie wel extra euro's voor de schatkist betekenen, maar er zijn dan natuurlijk ook zijdelingse effecten. Dat is dan natuurlijk de impact die een dergelijke maatregel zal hebben in de autosector, die als waar onder druk staat. En dan zullen we daar, denk ik, economisch verlies hebben. Dus dat is ook een aspect dat men ergens moet incalculeren.
0: Voorstanders van het afschaffen van het fiscale voordeel, die kijken naar buitenlanden en die zeggen, wij zijn echt wel de uitzondering.
3: En dat klopt ook. En dat is natuurlijk een verhaal dat historisch is gegroeid en waar we wat zijn doorgeschoten in België wat die salariswagens betreft. En nu is de vraag, ja, kan men dat terugdraaien? En eigenlijk zijn er daar twee invalshoeken. Je kunt natuurlijk gaan kijken bij het verhogen van het voordeel bij de werknemer, maar dat zal natuurlijk een extra belasting betekenen voor de mensen die met een salariswagen rondrijden. En dat staat dan natuurlijk op het voornemen en de rode draad van de Arizona-regering om mensen die gaan werken meer over te doen houden van hun bruto loon. Dus dat is al een probleem. Maar er is natuurlijk nog een andere invalshoek. Men zou ook kunnen gaan kijken naar de aftrekbaarheid van salariswagens bij de werkgever. Dus men zou dat kunnen gaan inperken. Maar dat heeft men eigenlijk al gedaan met een wet van 18 december 2025. Heeft men de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens. Ja, gaat men dat voor een stukje afbouwen. Voor elektrische voertuigen is de aftrekbaarheid dit jaar nog altijd 100%. Mm-hmm. Maar in 2030 zakt dat naar 67%. Dus men is daar eigenlijk al aan het peuzelen, fiscaal aan het peuzelen, om wat extra euro's in de schatkist te krijgen. Dus ja, er zijn verschillende mogelijkheden. Ja. Maar ik vrees natuurlijk, als men richting werknemer gaat kijken, dat het politiek ook niet zo evident zal zijn om het verhaal verkocht te krijgen.
0: Nee, want dat is natuurlijk, partijen zijn bang om kiezers te verliezen.
3: Uiteraard, daar draait het natuurlijk allemaal om voor politieke partijen. En er zijn toch in het verleden al debatten geweest. Herinner u ook het verhaal van Christophe Calvo destijds?
0: Dat herinneren we ons nog,
3: richting salariswagens aan het kijken was. Ja, dat was allemaal niet zo evident.
0: Nee, inderdaad. We zullen zien of dat inderdaad uit dat witte mapje komt. Dank u wel, Michel Maus, professor fiscaal recht aan de VUB. Ik wens u nog een heel erg mooie dag. Wat wij hier vandaag allemaal verteld hebben, en dat ging dikwijls over Duitsland en over de verkiezingsuitslag daar uiteraard, dat kan u herbeluisteren via VRT Max. Gaat dat voortaan? Als u daar Radio 1 volgt, dan blijft alles een beetje bij het oude. Wat wel verandert, is dat de Lage Landen zijn afgelopen. Daar heeft u dit weekend van kunnen genieten. En dat we dus vanaf nu, na het nieuws van 9 uur, kunnen genieten van Weet ik Veel. Vanaf nu is dat er dus zometeen. Niet dat u dat programma nog niet kent, maar goed, het zit nu ook om 9 uur. Kobe Ilse komt hier zometeen langs en hij heeft het over de Einstein-telescoop. U zal weer veel bijleren. Veel plezier.
4: Leven we binnenkort in een narco-staat?
5: Nederland en België zijn productiehubs.
4: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
6: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan je boeien.
4: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
7: Drugsdelta, morgen op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
8: Je hoeft niet te wachten op onze krafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Camille, zo slim ingericht jouw woonkamer.
10: Mm-hmm. Kijk, zelfs mijn bureau zit hierin weggewerkt.
9: Oh, het is mooi en multifunctioneel.
10: Ja, echt wat ik nodig heb voor een goede start.
11: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber. More space for your place.
12: Zie het.
13: Groter!
12: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
14: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
15: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
16: Voor die goeiemorgen
17: waarbij je het liefst opstaat met
18: een rustig deuntje.
17: En voor de
19: goedenavond
17: waarbij je de dag wil verteren door te
19: dansen op deze toppers.
17: Voor wie non-stop info zoekt
18: en nieuwsgierig is ook.
17: En voor zij die liever even
20: alles willen vergeten.
17: Met non-stop muziek.
18: Blijf luisteren, hè.
17: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
21: Of je nu kiest voor een dagje op het water.
22: Kom aan, roeien, schatje, roeien.
21: Een dagje cultuur.
23: Mij, dat is een mooie schilderij.
24: Dat is nu de Vlaamse meester, zeg.
23: Wauw.
21: Of gaat wandelen in het midden van de natuur.
23: Wij zijn precies op safari.
21: Je vindt het allemaal in
25: Vlaanderen Vakantieland.
21: Zoveel vakantie Zo dichtbij.
1: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be. Leantis.
13: Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
16: BTW staat voor By the Way.
25: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
26: Vanaf deze week is Weet ik Veler om 9 uur 's ochtends. Geen Classic Stories meer, maar dus Weet ik Veler. We beginnen met pure wetenschap. De Einstein-telescoop met professor Dr. Thomas Hertog. Na het nieuws.
27: VRT Radio 1.
28: Alles begint bij luisteren.
29: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De extreemrechtse partij AfD heeft de verkiezingen gewonnen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij haalt 44% van de stemmen en dat is historisch, zegt Jeroen Rijgaard in Magdeburg in Duitsland.
30: Het is een historische overwinning voor de AfD, want ze doen wat geen enkele extreemrechtse partij in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog ooit gedaan heeft, 44% van de stemmen halen. Het is wel geen absolute meerderheid en dat betekent dat ze dus waarschijnlijk ook niet zullen meer regeren, want geen enkele andere partij wil met de AfD samenwerken en de AfD wil eigenlijk ook zelf met geen enkele andere partij hier samenwerken. Het zit hier volledig vast na deze verkiezingen. Wat wel duidelijk is, de klassieke partijen van de regering Merz, die hebben slagen gekregen. En dat wil vooral zeggen dat de Duitsers dus heel ontevreden zijn over de huidige gang van zaken in het land.
29: Een ex-topman van het failliete chipbedrijf Belgan uit Oudenaarde wordt verdacht van het doorspelen van bedrijfsgeheimen aan China. Dat blijkt uit onderzoek van RTBF en De Standaard. Belgan werd in 2021 overgenomen door Chinese investeerders, maar het ging in 2024 failliet. Intussen begon een zogenoemd spiegelbedrijf in China exact dezelfde chips te produceren die onder meer gebruikt worden in batterijen voor elektrische auto's. De zaak doet vragen rijzen over de bescherming van Europese technologie tegen buitenlandse spionage. Wie opzettelijk fraudeert met Vlaamse subsidies kan boetes krijgen tot 800.000 euro, dat heeft de Vlaamse regering beslist. Tot nu toe moesten fraudeurs het onterecht verkregen geld terugbetalen, maar nu kunnen ze daarbovenop ook nog een hoge boete krijgen van de Vlaamse overheid. Dat zegt Vlaams minister van Financiën Ben Weitz.
31: Wel, we willen in Vlaanderen de subsidiestroom aanpakken en daar hoort natuurlijk ook de aanpak van subsidiefraude bij. Bij gesjoemel met subsidies was het tot op heden zo dat de boete erin bestond dat de subsidie gewoon moest terugbetaald worden, omdat er eenvoudigweg geen vervolgingsprioriteit was voor justitie. Daarom maken we er nu een administratieve boete van, waardoor dat in geval van gesjoemel met subsidies, dat je een boete kan oplopen tot en met 800.000 euro.
29: Op bussen en trams in de regio Antwerpen worden vandaag geen tickets gecontroleerd. De vakbonden van de lijn hadden de controleurs daartoe opgeroepen na een incident zaterdagavond. Een controleur werd toen aangevallen door 3 mannen zonder geldig vervoersbewijs. Dit is geen staking, zegt Jo van der Herten van de Christelijke Vakbond.
32: Nu, onze mensen zijn aanwezig op het terrein, dus er wordt niet gestaakt. En voor alle duidelijkheid, de mensen zullen aanwezig zijn om de ondersteuning te bieden aan het rijdend personeel en om tussen te komen in geval van incidenten of ongevallen. Maar er zullen op dit moment geen controles uitgevoerd worden.
29: De Oekraïense president Zelensky verwacht dat de oorlog met Rusland zeker tot de winter zal doorgaan. Dat heeft hij gezegd na gesprekken in de hoofdstad Kiev met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en Europese veiligheidsadviseurs. Afgelopen zaterdag spraken Witkoff en Kushner nog in Moskou met de Russische president Poetin. De VS willen als bemiddelaar de vredesonderhandelingen nieuw leven inblazen. Maar een grote doorbraak is er nog niet, zegt ook collega Marin Trio in Kiev.
0: Je krijgt dus ja, dat proces dat eigenlijk al meerdere keren is opgestart, maar ook altijd is gefaald met dat grote twistpunt, het grootste twistpunt, de Donbass. Die regio in het oosten die Poetin gewoon wil krijgen zonder ervoor te moeten vechten, maar Oekraïne niet zomaar wil afstaan. Dus je voelt hier toch dat niemand er echt van uitgaat dat voor het einde van de winter er een oplossing zal komen voor deze oorlog. Dat zei Zelensky ook en dat hij hoopt op Amerikaanse hulp, waar de Amerikanen blijkbaar wel een pakket voor aan het samenstellen zijn. Want het zal hier opnieuw een loodzware winter worden. Door Russische beschietingen op energieinfrastructuur ongetwijfeld. Maar of daar dan ook Amerikaanse luchtafweerraketten eindelijk weer zouden toe behoren, dat is niet gezegd.
29: In de Indonesische hoofdstad Jakarta blijft de internationale luchthaven gesloten tot vanavond. Dat komt door een zware uitbarsting van de Anak Krakatoa-vulkaan. Daardoor zitten tienduizenden reizigers al meer dan 24 uur vast. De vulkaan ligt op meer dan 100 kilometer van de hoofdstad, maar de as maakt vliegen onmogelijk. Bovendien dreigt er een nieuwe uitbarsting. Indonesië wordt ook al wekenlang geplaagd door een dikke rookwolk door de vele bosbranden. Droog en warm vandaag met wat wolken en tot 29 graden. Morgen in de loop van de dag regen vanaf de kust en 23 graden. Woensdag kans op felle buien en dan halen we nog 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Het gaat nog langzaam naar Brussel op D40. Drie kwartier aanschuiven van Erpenmeren tot even voor Grote Bijgaarde. Daar staat een defect voertuig. Op D19 een kwartier tussen Kontich en Mechelen-Noord. In Rumst is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. En verder ook 25 minuten vertragen vanaf Zemst. Op D40 een half uur van Heverlee. En verder ook 25 minuten van Everen tot in de Europese wijk. Op de E411 verlies je 20 minuten vanaf Overijse. De binnenring rond Brussel dan, 25 minuten nog vertragen tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. Verderop is door een aanrijding de afrit naar de Woluwelaan en de Zaventem-Hennolaan afgesloten. De buitenring 20 minuten vertragen van Waterloo tot Ervuren. Ook nog vrij druk op de kleine ring richting Zuid in Brussel. Je telt er een half uur bij van Koekelberg tot Kunstwet. En dan naar Antwerpen nog 20 minuten file rijden op de E17 vanaf Haasdonk. Op de E34 stapvoets rijden vanaf Oelegem. Op de E313 bijna drie kwartier van Massenhoven tot Wommelgem. Daar is de weg wel vrijgemaakt. En op de A12 nog een kwartier van Schelle tot Aartselaar. Op de E411 dan, van Brussel naar Luxemburg, sta je bij name een klein half uur in de file. Dat komt door werkzaamheden. En op de E40 van Luik naar Aken ook nog een half uur van Lausanne tot aan de werken in Vottem. Op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten vertragen en goed nieuws van op het spoor, want er treinverkeer tussen Haren-Zuid en Diegem komt weer op gang.
5: Harold, dat is echt zalig genieten. We believe in natural cooling.
6: Radio 1.
7: Weet ik veel.
6: Met Kobe Ilse.
26: Yes, bijzonder goedemorgen, geen classic stories meer, maar dus weet ik veel. Elke ochtend op uw radio tussen 9 en 10 en we beginnen eraan met keiharde wetenschap, wat ik geweldig vind. Thomas Hertog, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
26: Ik moet zeggen professor dokter Thomas
8: Hertog. Nee, Thomas.
26: Jij bent cosmoloog en professor aan de KU Leuven en we kennen jou een beetje ondertussen als het gezicht, als de stem achter de Einstein-telescoop. Heel kort, die komt misschien in België.
8: Ja. Wel, ja, op het grensgebied tussen België, Nederland en Duitsland. Ja, en de voerstreek.
26: In de voerstreek. En ja, dat is iets, kan je dat even heel kort samenvatten, want dat is iets onwaarschijnlijks, hè, wat we zouden hebben dan in ons land?
8: Ja, de Einstein-telescoop is geen gewone telescoop.
26: Niet met een lens om naar de lucht te kijken.
8: Nee, en bovendien, hij zou onder de grond komen.
26: Ja.
8: Dus die telescoop heeft niets met licht te maken. Die telescoop het zou de bedoeling zijn om met de Einstein-telescoop gravitatiegolven op te wekken. Dus iets heel anders dan lichtgolven.
26: Mm-hmm.
8: En je moet, denk ik, de Einstein-telescoop beschouwen als een nieuwe manier om naar het heelal, ja, niet te kijken, dat is al een verkeerd woord eigenlijk,
26: te luisteren
8: in zekere zin. Ja, ja, ja. Dus die gravitatiegolven die worden uitgezonden, heel de tijd. Die worden gegenereerd in de kosmos wanneer bijvoorbeeld zwarte gaten met elkaar versmelten.
26: Ja.
8: En die planten zich net zoals licht voort aan de lichtsnelheid. Maar aan die gravitatiegolven komt geen deeltje te pas. Dat zijn eigenlijk rimpelingen van het onzichtbare ruimteweefsel.
26: En daar gaan we een uur over praten. En
8: ja, doe maar.
26: Het is eigenlijk bijzonder actueel, want vandaag is premier De Wever bij Meloni. Of gaat premier De Wever bij Meloni op bezoek?
8: Ik denk het, ja.
26: En die, of deze week. En die gaan daarover praten. Want Sardinië is ook een optie om die telescoop...
8: Ja, men vertelt mij dat de Einstein-telescoop op de agenda staat van die ontmoeting.
26: Ja.
8: En inderdaad, zoals u zegt, Sardinië is een andere mogelijke site. Die kandidaat is om de Einstein-telescoop te herbergen.
26: En er is nog een link met de actualiteit, want een andere locatie is Lusatië en dat ligt in Sachsen, waar dus AfD geweldig gewonnen heeft. En ook dat heeft een politiek gevolg misschien voor die telescoop, want...
8: Wel, ik denk wel dat Duitsland... Merz is wel voorzichtig, neem ik aan, om... Sachsen niet meer, niet tegen zich in het harnas te jagen, om het zo te zeggen. En dus terughoudend om voor het Belgisch-Nederlandse project volop te gaan.
26: Ja,
8: dus ja, het is, de Einstein-telescoop komt stilaan in Europees vaarwater.
26: Ja, of hoe de politieke actualiteit ook de wetenschap beroert natuurlijk. Hè. We gaan erover praten, die Einstein-telescoop. Bij mij zit Thomas Hertog, de man die heeft nog samengewerkt met Stephen Hawking en heeft ook meegewerkt aan Interstellar, die film over het zwart gat met Christopher Nolan. Dat heb je ooit verteld in Weet ik veel.
8: Helemaal in het begin.
26: Helemaal in het begin,
8: de eerste fase.
26: Dus ik dacht, zullen we dan nu beginnen met muziek uit die film van Hans Zimmer, want dat is natuurlijk ook mijn favoriete componist. Dus voilà, dit is Weet ik veel vanaf nu ook elke dag op uw radio. En we beginnen eraan met de Einstein-telescoop. Goedemorgen, fijn dat u luistert.

0: dat is schone muziek, zei Hans Zimmer, Day One uit Interstellar. Want we gaan het hebben over de Einstein-telescoop, die misschien op het Drielandenpunt komt, dus ook een stuk in België. Hè. Thomas Hertog is bij mij, cosmoloog en professor aan de KU Leuven. En ja, jij bent zwaar betrokken bij dat project, bij het bouwen van die Einstein-telescoop.
1: Wel, niet het bouwen zelf, maar het project om zover te komen. Wel, ja, wij zijn daar al 10 jaar mee bezig. Hè?
0: Ja.
1: Ja, in 2015 was onze eerste ontmoeting tussen Vlaamse en Nederlandse wetenschappers rond dit project.
0: Zelfs Matthias Diependaele, minister-president, heeft er iets over te zeggen.
2: De bedoeling is om die in Limburg, op de regio Drielandenpunt, tussen Noord-Rijn-Westfalen, Nederland, Wallonië en Vlaanderen, om dat daar in de grond te steken, 200 meter diep. En dat gaat enorm veel technologische ontwikkelingen nog vragen. En daar zijn heel veel economische opportuniteiten mee gemoeid. Zelfs bedrijven die vandaag al innovatie doen en dat ook vermarkten, dus die nieuwe technologieën die ze ontwikkelen, al voor andere zaken gebruiken en daar dus vandaag al economie rondbouwen, dat zorgt ervoor dat voor Vlaanderen inderdaad een enorme opportuniteit is.
0: Voilà, de politiek is overtuigd, de wetenschap is overtuigd. Nu de rest nog, waar hangt het nog van af?
1: Nu zitten we echt in een fase waarin we moeten tot een beslissing komen, een keuze komen, een brede beleidsparaplu openzetten van waar dat Einstein-telescoop komt en hoe dat het consortium, de organisatie, er gaat moeten uitzien.
0: Want wat minister Diependaele zegt, daar wil ik eerst naartoe. Concreet, het gaat over een project. Je hebt het daarnet al gezegd. Het is geen telescoop met een lens, zoals we die kennen, om naar de lucht te kijken. We gaan luisteren naar de ruimte. En we gaan dat onder de grond doen. 200 meter onder de grond, hoor ik de minister-president zeggen.
1: Ah ja, want daar is het stil. Dus die gravitatiegolven, dat zijn een soort van minuscuul kleine trillingen. Nu, Einstein, Albert Einstein, de Einstein-telescoop verwijst uiteraard naar Albert Einstein. Ja. Die heeft in 1917 reeds het bestaan van gravitatiegolven voorspeld, puur op wiskundige gronden. Dat is een voorspelling van zijn beroemde relativiteitstheorie. Maar hij heeft er meteen aan toegevoegd in 1917 van ja, allemaal goed en wel, maar we gaan die golven, die mysterieuze gravitatiegolven, nooit kunnen meten. Die zijn veel, veel, veel te klein.
0: Ja.
1: Als u wil, het ruimteweefsel dat een versmelting van zwarte gaten aan het trillen kan brengen, dat zijn die gravitatiegolven. Het ruimteweefsel is heel, heel stijf. En dus je hebt gigantische massa's nodig, gigantische dynamiek, om dat ook maar een ietsiepitsie aan het trillen te brengen.
0: Wacht, ruimteweefsel.
1: Ja.
0: De ruimte is toch leeg?
1: Ja, en so what? De ruimte is leeg, maar de ruimte is daarom nog geen vast onwrikbaar ding.
0: Oké. Want geluid, kan je niet roepen in de ruimte.
1: Nee. Geluidsgolven planten zich voor
0: in de lucht.
1: Luchttrillingen. Ja. Maar dit zijn inderdaad trillingen van de lege ruimte, zoals u wil.
0: Heerlijk.
1: De ruimte is hoe moet ik dat nu zeggen? De ruimte is geen metafysisch ding.

0: De ruimte is een fysisch, wat wij een veld noemen. Een fysisch veld, net zoals het elektromagnetisch veld of het Higgsveld of wat dan ook. En dat kan dus, ja, dat is dus onderhevig aan een zekere dynamiek ook. Dat kan trillen, dat kan vervormen.
1: Ja, want dat zet uit tegen een paar miljard kilometer per zoveel seconden.
0: Bijvoorbeeld, het expanderende heelal, dat betekent dat de ruimte met de tijd uitzet. De gravitatiekracht. Volgens Einsteins theorie is dat gewoon een vervorming van dat ruimteweefsel. Dus de massa van de aarde vervormt dat onzichtbare ruimteweefsel in onze omgeving. En dat creëert een soort van vallei. En in die vallei blijft de maan als vanzelf rond de aarde draaien. Dus dat ruimteweefsel, zo u wil, is de oorsprong of de bron van wat wij de zwaartekracht
1: noemen. Dus zwaartekracht is geen kracht. De aarde trekt nergens aan. De aarde vervormt het ruimteweefsel rondom zich, waardoor dingen in de buurt blijven.
0: Ja, waardoor dat wij nu hier op onze stoel blijven.
1: Ja.
0: Dus uiteindelijk toen dat eeuwen geleden Isaac Newton die zwaartekracht poneerde, dat was een geweldige doorbraak in de zin van zo'n universele kracht die op aarde werkt, die in de hemel werkt en dit en dat. Maar Newton voegde er meteen aan toe. Ja, wat er nu aan de basis ligt van die zwaartekracht, ja, dat weet ik niet. Dat heb ik aan mijn lezers overgelaten, schreef hij. En Einstein, 200 jaar later, heeft eigenlijk het antwoord gevonden. Het is de vervorming, de structuur, de geometrie van dat ruimteweefsel zelf dat aan de basis ligt van de zwaartekracht. En dus eens dat je dat ruimteweefsel, als je daar een fysisch iets, een fysisch veld van maakt, ook al is het leeg, ja, dan ben je vertrokken, hè. Laat dan twee zwarte gaten tegen elkaar knallen en dat ruimteweefsel gaat moeten reageren, dat gaat rimpelingen genereren, dat zijn die gravitatiegolven, die reizen door het heelal en door de aarde. En dus de bedoeling van de Einstein-telescoop is een soort van val te zetten om die gravitatiegolven op hun passage door onze planeet op te vangen.
1: Maar wacht, want die gaat snel. Twee zwarte gaten die botsen. Wat is een zwart gat? Dat is iets waar ruimte, tijd, licht, niks kan daarvan kan ontsnappen, dacht ik. Hè? Dat is een plek.
0: Ja,
1: is dat een plek of vol? Nee, nee.
0: Laat ons dat een plek noemen. Ja, ja. Dat is een dode ster. Hè? Dus dat is eigenlijk een zware sterren aan het einde van hun leven.
1: Onze zon wordt ooit een zwart gat.
0: Nee, onze zon is niet zwaar genoeg.
1: Okay.
0: Maar een zwaardere ster aan het einde van haar leven implodeert. Wanneer eigenlijk de nucleaire brandstof opraakt. Die implosie creëert een enorme vervorming van dat abstracte ruimteweefsel. Dus een zwart gat is een gat in het ruimteweefsel, waaruit, zoals je zegt, niets kan ontsnappen. Maar als twee zwarte gaten elkaar ontmoeten en uiteindelijk versmelten met elkaar, wordt een deel van de massa van die zwarte gaten omgezet in energie. En die energie, omdat dat allemaal gewoon lege gaten in het ruimteweefsel zijn, die energie die zit in die uitbarsting van gravitatiegolven. En die ontsnapt. Neem een zwart gat van 30 keer zo zwaar dan de zon en een ander zwart gat van 35 keer zo zwaar als de zon. Als die versmelten, dan kan dat een nieuw zwart gat opleveren van, laat ons zeggen, 60 of 62 keer zo zwaar als de zon. Tijdens die versmelting ontsnapt er dus een hoeveelheid van energie, drie keer zoveel als de zon, op een fractie van een seconde ontsnapt aan dat systeem en die energie zit in die gravitatiegolven. Dus zo'n uitbarsting van gravitatiegolven is wel degelijk, dat zijn wel degelijk de meest hoogenergetische, de meest wilde fenomenen die in het heelal. Dat zijn gigantische, daar is een gigantische hoeveelheid energie mee gemoeid.
1: Ja, dat is niet te vergelijken met hoeveel kernbommen. Want dat wordt zo snel. Hoeveel keer Hiroshima is dat? Triljoenen keren Hiroshima, bij wijze van spreken.
0: Je moet dat vergelijken met de hoeveelheid energie die alle sterren samen uitstralen.
1: Ja, voilà.
0: Zoiets. Dat is gigantisch. Ja. Maar heel kort, hè. Dus dat is een fractie van een seconde. Dus in die gravitatiegolven, en dat is eigenlijk zo vreemd. Daar zit een gigantische hoeveelheid energie in die uitbarstingen van gravitatiegolven. En toch zijn die minuscuul klein, zo klein dat Einstein dacht, ja, dat kunnen we nooit meten. En zo klein dat we daar een uit de kluiten gewassen Einstein-telescoop voor nodig hebben, onder de grond, om die minuscule vervorming. Van nu kan je vragen, ja, wat doen die gravitatiegolven als die door de aarde passeren? Er komt geen deeltje aan te pas. Dus die gravitatiegolven, rimpelingen van het ruimteweefsel, wat kunnen die doen? Die kunnen eigenlijk alleen maar de ruimte, lengte, afstanden, een ietsiepietsie uittrekken of inkrimpen. Dat zijn eigenlijk, ja, alsof het heelal eventjes in- en uitademt.
1: Dus dat is geen microfoon die je zet, dat is geen golflengte.
0: Gravitatiegolven hebben, net zoals al de rest,
1: kilohertz, megahertz, gigahertz.
0: Ja, absoluut. En waarom zeggen we soms dat we nu naar het heelal kunnen luisteren? Dat is omdat de gravitatiegolven die ons bereiken, die door de aarde passeren, ja, dat is nu een beetje toevallig, die hebben vaak een golflengte die overeenkomt, als je ze op geluid zet, maar dat is dus een transformatie, die overeenkomt met wat we kunnen horen.
1: NASA verspreidt dat.
0: Ja, dat is juist.
1: Op YouTube. Dit, zo klinkt... zo klinkt een zwart gat.
0: De versmelting.
1: Dat wordt althans beweerd op YouTube, dat dit het geluid van een zwart gat zou zijn.
0: Ja, dat herken ik nu niet meteen. Ik denk dat een artist, een vrije artistieke interpretatie ja, is van de versmelting van twee zwarte gaten. Ja. Maar het is juist, hè. Dus wat we horen, zijn eigenlijk... Het is heel eenvoudig om zo'n uitbarsting van gravitatiegolven op geluid te zetten. En dan kan je inderdaad horen dat einde, wanneer die twee zwarte gaten versmelten en samensmelten, dat is een soort van, wij noemen dat een soort van chirp. Dus woep, en meer is dat niet.
1: Mo, terwijl dat zijn onwaarschijnlijke krachten en bij ons is dat zoep.
0: Ja, juist. En dat is wat we willen opvangen met de Einstein-telescoop.
1: Er is ooit muziek gecomponeerd door een Belg op basis van data uit de ruimte. Mm-hmm. Valerie Vermeulen, denk ik. En die heeft er een cd van uitgebracht. Micromedas, ADS-CFT 001. Zegt dat jou iets?
0: Ja, dat zegt me iets.
1: Voor wat staat dat, die ADS-CFT 001?
0: Oh, dat is een... Dat is een wiskundig model... dat eigenlijk poneert, maar nu vraag je mij wat, dat eigenlijk poneert dat de vier dimensies rondom ons, tijd en ruimte, een holografische projectie zijn.
1: Oh my god.
0: Ik denk dat we daar niet verder op ingaan.
1: We gaan gewoon, het is heel speciale muziek, maar het is wel fascinerend.
0: Het is ook een speciaal model. Ja.
1: Dit is van Valerie Vermeulen, op basis van data uit de ruimte, muziek.

0: muziek op basis van data uit de ruimte. Ik denk dat het een primeur is voor Radio 1. Waarom draaien we dit? Omdat het, weet ik veel, is tussen 9 en 10 vanaf nu elke ochtend op uw radio. Van maandag tot en met donderdag. Op vrijdag is er Babette Monen met Zijn er nog vragen. En we beginnen met een reeks of een aflevering over de Einstein-telescoop. Maar eerst tot de orde van de dag.
1: Het gaat nog langzaam naar Brussel. Vooral op de E40 van Gent naar Brussel sta je 3 kwartier in de file van Aalst tot even voor Groot-Bijgaarde. Komt door een defect voertuig daar. Op de E19 nog 20 minuten file rijden vanaf Zemst. Op de E40 vanuit Leuven ook een half uur vanaf Heverlee. En op de E411 nog een kwartier vanaf Jezus-Eik. De binnenring rond Brussel, daar nog een kwartier file rijden van Strombeek tot Vilvoorde. En op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren. Op de kleine ring richting Zuid in Brussel ook 20 minuten bumperen van Koekelberg tot Rogier. En in Brussel zijn er ook verkeersproblemen momenteel door een betoging in Sint-Joost ten Node en in de Europese wijk. Naar Antwerpen nog vertragingen van zo'n kwartier op de E17 vanaf Kruibeke en 25 minuten op de E313 vanaf Heerlen. Als West heeft ook te maken met een ongeval in Massenhoven. Op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten vertragen.
2: Weet ik veel?
0: Dankjewel, Hajo, met het verkeer. Thomas Hertog is hier bij mij, cosmoloog en professor aan de KU Leuven. We hebben het al gehad over die zwarte gaten. En als die zwarte gaten zich versmelten in de ruimte, dan ontstaat er een... Wat ontstaat er dan precies? Een frequentie? Nee, een golven.
3: Een uitbarsting van gravitatiegolven.
0: Een uitbarsting van zwaartekracht. Jij zegt gravitatie. Mag ik gewoon zwaartekrachtgolven? Dat...
3: Ja. Doe gerust.
0: Het ruimteweefsel dat beweegt. Als u nu al niet meer mee bent, dan raad ik u aan om de podcast straks te beluisteren voor de inleiding. En wij gaan dat dus kunnen meten 200 meter onder de grond.
3: Ah, wel ja, het verkeer bijvoorbeeld is iets wat dergelijke metingen verstoort. En dus wil je alles op aarde genereert, ook trillingen natuurlijk.
0: Ah ja, dus je wil de aarde zelf toch ook?
3: Ja, aarde ook, de tektonische activiteit, de golven, de oceaan, het weer, alles. Dus je wil een zo stil mogelijke plek creëren. Eigenlijk de meest stille, kalme, rustige plek op aarde. Mm-hmm. En je wil trillingen, en dus zodanig dat als er daar iets trilt, dat een kosmische oorsprong heeft, dat die gravitatiegolven. Dus de uitdaging bestaat er om alle andere aardse bronnen van trillingen weg te nemen.
0: Hm? En daar in die Mergelgrotte daar in Limburg, kan dat 200 meter onder de grond?
3: Ja, dus we zijn daar al een aantal jaren aan het boren.
0: Ja.
3: En dan leggen we beneden in die boorputten, soms zijn dat zelfs oude waterputten, leggen we sensoren. En dus wat er de voorbije jaren aan de gang is, we willen eigenlijk een soort van 3D-map creëren van die regio. Om daar de seismische activiteit op 200-300 meter onder de grond in kaart te brengen. En de reden dat waarschijnlijk... Dat ziet er goed uit, die gegevens. En de reden is heel eenvoudig. Daar in die streek heb je een groot hard rotsblok 200 meter onder de grond. En daarop ligt er 200 meter zachte grond om aardse trillingen te dempen. En dat is het type geologie dat je nodig hebt. En dat is nu een beetje toevallig daar.
0: Maar het 200 meter onder de grond zijnde is niet het spectaculairste. Hè? Want het is niet één plekje, je moet niet één put boren. Want onder de grond ga je eigenlijk een driehoek creëren.
3: Eigenlijk bouwen we een soort van CERN-achtige infrastructuur.
0: CERN, de deeltjesversneller in Zwitserland, dat is een cirkel.
3: Dat is
0: een
3: cirkel.
0: 30 kilometer of zoiets?
3: Ja, diameter 25 kilometer of 27. Hier zou dat... De Einstein-telescoop werd aanvankelijk geconcipeerd als een driehoeksconfiguratie.
0: 27 kilometer.
3: 27 kilometer, ja. Dus de Einstein-telescoop zou een driehoek zijn, maar onder de grond. Dus ja, een gigantische constructie, want die zijden van die driehoek zijn 10 kilometer lang.
0: 10 kilometer lang.
3: Dus...
0: Dus wij gaan 200 meter onder de grond?
3: Kijk, dat is de clue. Die zijden van 10 kilometer, de lengte van die zijden... Van die drie zijden, die moet je monitoren tot op een precisie van beter dan de kern van één enkel atoom.
0: Jezus Christus.
3: En dus je kunt begrijpen dat Einstein weinig hoop had.
0: Ja. Hoe kan je dat doen over een afstand van 10 in een laserstraal?
3: Ja, je doet dat inderdaad met laserstralen. En je zet op het einde van die zijden extreem, extreem gladde spiegels. En je koelt heel dat boeltje tot een lage temperatuur om nog trillingen te vermijden. En je steekt het 300 meter onder de grond en je verbetert je optica. En zo ben je, met wat Matthias Diependalen daarnet zei, zo ben je al snel bezig met een vrij breed technologisch innovatief programma.
0: Maar je gaat er heel snel over, hè? Dus 10 kilometer zijn die driehoekzijden. Dat is 30 kilometer in totaal, als ik mijn wiskundeomtrekberekening van een driehoek nog weet. Dat is 30 kilometer, 300 meter onder de grond.
3: Tunnels.
0: Ja. Tunnels.
3: Op die hoekpunten natuurlijk
0: staan spiegels.
3: Ja, ja, dus daar staat een... En die spiegels, die kan je daar niet gewoon zetten. Hè. Die spiegels die hangen aan een serie van pendulums. Hè. Je weet dat misschien wel, als je een spiegel of iets anders aan een pendulum hangt en je beweegt bovenaan waar dat die vasthangt, soms kan die spiegel gewoon blijven hangen. Die pendulum kan er
0: compenseren. Ja, ja, ja, okay.
3: Dus je hebt eigenlijk 3 ondergrondse kathedralen nodig op die hoekpunten waar dat al je apparatuur samenkomt en dan schiet je laserstraal rond. Hè.
0: Hoe begin je daaraan?
3: Ja, niet van vandaag op morgen natuurlijk. We zijn daar al 50 jaar mee bezig, hè? De wetenschappelijke internationale gemeenschap, om apparatuur te ontwikkelen om dergelijke gravitatiegolven.
0: Want over die afstand van 10 kilometer moet die laserstraal exact op de lengte van een atoom nauwkeurig gestraald worden?
3: Die moet die 10 kilometer lengte tot op de diameter van een atoomkern nauwkeurig monitoren. Want als er een gravitatiegolf passeert, dan gaat de ene zijde een klein beetje uitzetten, terwijl de andere zijde een klein beetje krimpt. Maar men niet meer dan de diameter van de kern van één enkel atoom. Een proton, laat ons zeggen.
0: Maar dat is 10 tot de min 18e.
3: Dat is 10 tot de min 18e. En die buizen zijn 10 tot de derde. Een kilometer. 10 kilometer pakt, ja. Dus, maar dat lukt dus, hè. Dat gaat lukken, hè. Ja, ja, ja. Die technologie is long, long in the making.
0: Dus dat is geen probleem, dat is het issue niet. Dat hebben we. Die laserstraal,
3: hebben,
0: die spiegels...
3: Hebben is een groot woord, maar...
0: Dat kunnen we.
3: Die technologie bestaat nog niet allemaal, maar dat komt in de buurt.
0: Die gaten boren kunnen we ook. We hebben al spectaculaire dingen geboord. Hè?
3: Oké. Okay. De constructie... U vraagt, waar zit nu de bottleneck?
0: Hè? Ja, eigenlijk vraag ik. Ja.
3: Want dit is uiteindelijk de geboorte van een nieuwe astronomie. Hè? Een nieuwe manier van dat heelal te bestuderen.
0: Ja, dat wil ik straks graag vragen. Waarom in godsnaam? Maar bon, daar zijn we nu nog niet.
3: Nee. Dus ik bedoel maar, wetenschappelijk staat dit ook ijzersterk. Ik denk dat de bottleneck... dit is een maatschappelijke investering. Hè,
0: wat kost het?
3: Het kost iets. Hè.
0: Wat is de begroting hiervan?
3: Enkele miljarden.
0: Mm-hmm.
3: Dus ja, dat is veel en weinig.
0: Wie betaalt dat dan? Zijn wij dat? Zijn ze de belastingbetaler?
3: Ja, dus daar zal inderdaad in eerste instantie een subsidie vanuit de Nederlandse en Belgische en Vlaamse regering nodig zijn. Daar staan heel wat middelen gereserveerd voorlopig voor dit project. In onze regio ongeveer 1,6 miljard, denk ik. En in de Italiaanse regio een gelijkaardig bedrag. Dus die middelen zijn er min of meer. Maar ik denk dat we ons ergens... Ik zou een lans breken voor af te stappen van... We hebben altijd gedacht van, ja, die Nanshan telescoop, ofwel komt hem hier, ofwel komt hem in Italië. Of in Sachsen, eventueel. Ja. En dat heeft natuurlijk heel veel te maken met het feit dat we aanvankelijk die Nanshan telescoop als die een driehoek concipieerden. En een driehoek is interessant, omdat dat is heel efficiënt als observatorium, als structuur. Je kan daarmee uitmaken waar die gravitatiegolven, in het heelal vandaan komen. Dus je kan daar wetenschap mee doen. Maar in het bredere plaatje, je kan die een driehoek ook uit elkaar halen. En twee L-vormige observatoria bouwen. Bijvoorbeeld eentje hier en eentje in Sardinië. En ik vraag mij toch af of dat zulke configuratie niet meer een meer volwaardig Europees breed gedragen project kan opleveren. Een project ook waarbij Europa meer autonomie zou genieten, want je meet ze dan op twee plaatsen in Europa.
0: Ja, want die zwaartekrachtgolven die komen niet enkel in Limburg op aarde. Die gaan overal
3: Door de planeet.
0: Door de planeet.
3: Aan de lichtsnelheid.
0: Straks de logistiek, want de NMBS is ook enthousiast, heb ik al gemerkt. Maar eerst, er is ooit een opera gemaakt, Einstein on the Beach. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. U kent dit.
3: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Dit is een bedrijf daaruit.

0: six, will it get stolen for the sailboat? And it could get, for it five, is it.
1: Six, seven, eight,
0: to get the railroad for
1: two,
0: these workers,
1: three,
0: workers,
1: four,
0: it could
1: one,
0: get, for
1: two,
0: it is.
1: Three, four,
0: all these
1: five,
0: are the days,
1: six,
0: my friends,
1: one,
0: and these are the
1: two,
0: days, my
1: three,
0: friends.
1: Four, five,
0: with
1: six,
0: these days of
1: seven,
0: 888
1: eight,
0: cents and 100
1: two,
0: coins of
1: three,
0: change.
1: Four, one,
0: these are the
1: two,
0: days, my
1: three,
0: friends, and these
1: four,
0: are my days,
1: five,
0: my
1: six,
0: friends.
1: Two, three,
0: Toyota
1: four,
0: on these
1: five,
0: are the days.
1: Six,
0: loop. So
1: seven,
0: if you say,
1: eight,
0: will it get some wind for the
1: two,
0: sailboat?
1: Three, four,
0: and it could,
1: one,
0: for
1: two,
0: it could be
1: three,
0: Frankie,
1: four, five,
0: very fresh,
1: six,
0: and clean.
1: Two, three,
0: so it could be those
1: four,
0: ones.
1: Five, six, seven,
0: would it get some
1: eight,
0: wind
1: one,
0: for the sailboat?
1: Two, three, four,
0: and it could get,
1: one,
0: for
1: two,
0: it is.
1: Three, four,
0: could get the
1: five,
0: railroad for
1: six,
0: these workers.
1: Two,
0: and it could
1: three,
0: be
1: four,
0: where it is.
1: Five, six,
0: could Frankie,
1: seven,
0: it could
1: eight,
0: be Frankie.
1: One,
0: could be very fresh
1: three,
0: and clean.
1: Four,
0: could
1: one,
0: be a balloon.
1: Two, three, four,
0: all these
1: five,
0: are the days,
1: six,
0: my friends, and these are the days,
1: two,
0: my friends.
1: Three, four, five,
2: fascinerend stukje muziek. Het is de moeite om dat eens helemaal te beluisteren. Einstein on the Beach, een opera van Philip Glass en Robert Wilson in 1967 geschreven. En brak radicaal met het idee wat een opera moet zijn en kan zijn. Je hoort het in Weet ik Veel, omdat we praten over de Einstein-telescoop. En ik zei het daarnet al, de NMBS is enthousiast. En dat vertaalt zich ook in quotes van Frédéric Petit onder andere. Dat is de man van Infrabel, denk ik, die het al helemaal zien zitten.
3: 8 voetbalvelden van 1 kilometer hoog, dus dat is gigantisch. En daarvoor heb je natuurlijk de nodige faciliteiten nodig. We hebben hier heel veel terreinen ter beschikking, 44 hectare in totaal. En daarnaast heb je ook de spoorbundel Monse. Die telt 16 sporen, waarvan 4 lange sporen. Dus wat dat betreft is dat de ideale uitspraak als basis om het goederenverkeer te laten rijden. Want het zou natuurlijk een gigantisch project zijn, Einstein-telescoop. En dan zou Monse natuurlijk een centrale rol kunnen spelen.
2: En nog iemand anders van de NMBS zegt dit.
4: Je wil uiteindelijk een gevaarte van 3 keer 10 kilometer buizen en dat dan 250 meter onder de grond gaan bouwen. Dus daar komen enkele miljoenen kubieke meter grond bij te kijken die je uitgraaft. Die wil je in eerste plaats maximaal hergebruiken. En hetgeen dan nog overblijft, wil je op een duurzame manier transporteren naar regio's die juist grond nodig hebben. En dat zou ideaal via het spoor kunnen gebeuren.
2: Voilà, iedereen staat klaar, heb ik de indruk, ja, Thomas.
5: Ja, ik heb ook die indruk.
2: Ja, wanneer valt hier nu eigenlijk de beslissing over? Want we zijn er inderdaad al 50 jaar over aan het praten. Ik heb wel het gevoel, zeker omdat u zegt, straks ziet Bart De Wever Meloni in Italië, dat daarover gesproken gaat worden. Is het voor een van deze dagen, weken, maanden dat het gaat beslist worden?
5: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk dat we heel dicht in de buurt komen bij een project dat echt langs alle kanten bekeken is geweest, gesteund wordt, doenbaar lijkt. Ja, ik denk dat we voor een cruciale fase staan.
2: En staan we dan op dezelfde hoogte als een CERN in Zwitserland? Komen we dan, stel dat het in België terechtkomt of een deel in België terechtkomt, spelen we dan mee in de Champions League van de fysica?
5: Ah ja, natuurlijk. Het is wel de bedoeling. Dus voor alle duidelijkheid, er bestaan reeds observatoria voor gravitatiegolven. 2 in de Verenigde Staten en eentje in de buurt van Pisa. Die 3 observatoria hebben ervoor gezorgd dat gravitatiegolven voor het eerst waargenomen zijn. En dat was de Nobelprijs voor Kip Thorne en Ray Wise en zo in 2017. Maar die 3 observatoria, die botsen op hun limieten. Daarmee gaan we niet dat heelal echt exploreren. Daarmee gaan we geen wetenschap doen. Daarmee gaan we die donkere kant van dat heelal niet ontsluiten. Dus Einstein-telescoop is een beetje de cruciale speler in de 21ste eeuw, waarmee we heel dat wetenschappelijk domein gaan ontginnen.
2: Want we gaan dus kunnen luisteren naar die gravitatiegolf,
5: ja.
2: Maar wat kunnen we daar dan uit leren?
5: Wacht, uw vorige vraag was nog iets anders, niet?
2: Wat was mijn vorige vraag? Over dat we op de staan om te weten waar het terecht gaat komen.
5: Ja.
2: En dan heb je over 3 verschillende observatoria in de wereld gepraat.
5: Ah, wel ja,
2: die botsen
5: dus
2: op hun limieten.
5: Einstein telescoop is nu de volgende, de volgende cruciale stap. Hè. Dat wordt... U vroeg, gaan we daarmee dan in de leiding nemen?
2: Ja, ja.
5: Het punt van het Einstein-telescoop is natuurlijk om wereldwijd, ja, zeker als Europees continent, de leiding te nemen in dit onderzoeksdomein.
2: Mm-hmm. En waarom is dat zo belangrijk, Thomas? Waarom moeten we weten wat miljarden lichtjaren van hier die twee zwarte gaten, als die samenkomen, waarom moeten we dat weten? Willen we dat weten?
5: Wel, zuiver wetenschappelijk, ja, 95% van wat er in het heelal gebeurt, heeft absoluut niks met licht te maken. Hè. Dat is de donkere kant van het heelal.
2: 95%?
5: Zwarte gaten, donkere materie, donkere energie. Het heelal, de structuurvorming, de evolutie van het heelal, wordt gedomineerd door stuff dat we niet zien, dat niks met licht te maken heeft.
2: Dus die prachtige foto's van Hubble, van Howard Webb.
5: Het is een sliver, een glimp van een realiteit die grotendeels nog aan ons ontsnapt. Dat is wat die gravitatiegolven doen. Het ontsluiten van die donkere kant van het heelal. En het is die donkere kant van het heelal die maakt dat er sterrenstelsels zijn kunnen ontstaan. Die de toekomst van het heelal bepaalt. Die de oorsprong van het heelal bepaalt.
2: Kan je luisteren naar de Big Bang?
5: Dat is de Holy Grail van Einstein Telescoop. Dus we hebben gesproken over gravitatiegolven die opgewekt worden wanneer twee zwarte gaten versmelden. Dat gebeurt, Jan, in een bepaalde richting aan de hemel. Maar er bestaan waarschijnlijk gravitatiegolven geassocieerd met de oerknal. Nu, want de oerknal was natuurlijk ook een hevig gebeuren. Nu, die gravitatiegolven, ja, waar zijn die? Die zijn overal. Dat is een soort van natrillen van dat ruimteweefsel dat gecreëerd is bij de oerknal. Die gravitatiegolven, omdat die 13,8 miljard jaar geleden opgewekt zijn, die zijn heel, heel, heel zwak. Dus die zitten nog onder de ruis. Die zijn nog nooit waargenomen. Dat is in mijn ogen de heilige graal van het Einstein Telescoopproject. Luisteren naar de creatie.
2: Jezus. Denk je dat dat mogelijk is?
5: Ja, ik denk dat dat mogelijk is.
2: Dat we echt op een bepaald moment gaan horen
5: onze diepste, de echo's van onze allerdiepste roots. Dat is waar het wetenschappelijk om draait.
2: Dat, ja.
5: Heb je geen muziekje? Nee.
2: Nee, dat is zo'n abstracte materie. Wat hij allemaal zegt, 13,8 miljard jaar geleden was er dan...
5: We hebben de nagloed van de oerknal, dat noemt de kosmische achtergrondstraling. Die hebben we al waargenomen. Dat zijn lichtdeeltjes, dat zijn fotonen. Dat heeft eigenlijk gemaakt dat het hele oerknaldenken breed aanvaard geweest is. Maar die nagloed van de oerknal, dat geeft ons een beeld van het heelal. Ja, als het al behoorlijk was afgekoeld. 300.000 jaar na de oerknal. En die eerste 300.000 jaar van de evolutie van het heelal, ja, die zijn ondoordringbaar voor licht. James Webb, whatever. Geen enkele telescoop kan verder terug in de tijd kijken, want die eerste 400.000 jaar van het heelal was ondoorzichtig. Je kan daar niet doorkijken. Dat is zoals dat je zou willen binnenin de zon kijken. Je ziet de lichtdeeltjes die ontsnappen aan het oppervlak van de zon. Net zo met het heelal. Het heelal was aanvankelijk ene grote vuurbal. Dus daar kunnen we niet in kijken. Maar die gravitatiegolven, zoals we al bespraken, die gaan door alles door. Ook door die hete gloed van die het vroege heelal was. Dus de vraag is altijd geweest, kunnen we die oerknal, ja, kunnen we daar iets van testen, hoe dat in zijn werk gegaan is, gravitatiegolven? Zijn het antwoord.
2: En stel nu dat we dat die telescoop gebouwd is. Stel dat we morgen weten, het komt hier in België terecht. Of op dat drielandenpunt. Zwat. Wanneer zijn we aan het meten?
5: Aha, dat is een goede vraag. Ik denk over een tiental jaar. Lang? Nee.
2: Ja, toch?
5: Ah, ja. Dat valt nog mee. Gelijkaardige ruimteprojecten van de ESA duren gemakkelijk, ja, 20, 30 jaar. Dat heeft veel voeten in de aarde, letterlijk hier. Maar op die manier is Einstein Telescoop ook een brug naar de volgende generatie. Uiteindelijk, waar zijn we mee bezig? Einstein heeft dat voorspeld, 110 jaar geleden.
2: 1917, 1926.
5: Onze Belg Lemaitre heeft dan gezien van wauw. In Einstein's theorie zit dat hele idee van een oerknal en een uiteind heelal. verscholen. Jaren later, Hawking en zijn generatie hebben dan die oerknal wat in kaart beginnen brengen. En dan, nu nog 50 jaar later, komt de technologie voorhanden om daar echt op zoek te gaan naar echo's van de oerknal. Dat verhaal van de ene generatie op de andere, waarin we dieper en dieper graven in... Ja, je kan niet dieper graven, in de fundamenten.
6: Tuurlijk.
5: Van... De fundamenten.
6: Wie zijn wij? Wat is dit? Wat is dit, het heelal, de ruimte? Wat is dit precies?
5: Ja, waar komen we vandaan? Wat was dat, die oerknal? Dat is een verhaal waarin... Ja, ik beschouw dat echt als een van de... prachtigste projecten van de mensheid. En je wil dat verhaal, je wil iets in de steiger zetten, zodat de volgende generatie, onze studenten vandaag, daar volop kunnen in meegaan.
6: Je vroeg een plaatje. Gaan we het over Einstein hebben of over een zwart gat? Jij mag kiezen, Muse of Admiral Freebie.
5: Misschien een keer over een zwart gat.
6: Komt-ie.

0: Muse, Supermassive Black Hole. In weet ik veel over de Einstein-telescoop. En Einstein is deze man, hè.
1: Where frequent use is made of so-called abstract concepts, language becomes an instrument of reasoning in the true sense of the word.
0: Iets heel abstract omzetten in taal, dat hebben we vandaag eigenlijk gedaan, hè?
2: Geprobeerd.
0: Ja. Geprobeerd. En dan krijg je natuurlijk reacties van, waar gaat dit over? Terecht, want ik kan het denk ik ook niet 100% navertellen, maar het is wel ongelooflijk fascinerend, want die Einstein-telescoop gaat eigenlijk luisteren naar de oerknal. Dat is toch de droom, de echo's van de oerknal. Dat hebben we al geleerd van Thomas Hertog. Een paar vragen, we hebben nog een kleine 4 minuutjes, Thomas. Jelle Hendricks, ja, in Amerika hebben ze toch al die Cosmic Explorer, dat hebben we al behandeld.
2: Ze hebben dat nog niet.
0: Ah, ze hebben dat nog niet.
2: De Cosmic Explorer is inderdaad een project in Amerika voor ook om een nieuw observatorium te bouwen. Er is daar geen dollar voor gereserveerd.
0: Oké.
2: En dat is voor mij deel van de overweging om toch een keer na te denken om die in een driehoek in Europa uit elkaar te trekken en 2 gedistribueerde observatoria in L-vorm te bouwen.
0: Niet enkel hier op Drielandenpunt of Sardinië of Saxen, maar misschien gaan combineren.
2: Ja, omdat we zo de Europese autonomie in dit verhaal versterken.
0: Ja, maar kan ons dit
2: tegens
0: iets opleveren? Kan ons dit economie opleveren? Want alles is tegenwoordig transactioneel, voor bank, meneer Trump. Maar politiek moet ook transactioneel worden. What's in it for us? Dit creëert natuurlijk wel wat werkzekerheid. 10 jaar lang zeg je, moet dat gebouwd worden? Dat creëert jobs.
2: Het creëert een innovatieprogramma. Hè, want die technologie gaat stelselmatig verbeterd worden. Die spiegels gaan verbeterd worden. Die lasers gaan verbeterd worden. Dus je bent bezig met een programma over verschillende decennia. Maar het belangrijkste is misschien dat het wetenschap en samenleving dicht bij elkaar houdt. Dat in een maatschappij die gedreven wordt door wetenschap en technologie, dat we die bredere wetenschappelijke cultuur kunnen versterken. En laat dat nu net zijn wat er in de United States serieus schort. Het is geen toeval dat er daar geen dollar voor Cosmic Explorer gereserveerd staat, want de hele maatschappij, wetenschappelijke waarheden, wetenschappelijke methodologie, wetenschappelijke feiten worden onderuit gehaald en niet meer naar waarde geacht. Laat ons dat vermijden in Europa. En het is op dat vlak dat een project als Einstein Telescope maatschappelijke meerwaarde
0: biedt
2: op lange termijn.
0: Mooi pleidooi. Want inderdaad, de Harvards van deze wereld staan onder druk onder het nieuwe regime daar. En laat ons dan inderdaad die verlichting een beetje verder doortrekken en misschien wel luisteren naar de oerknal. Nog een vraag, even de sceptische luisteraar zijn, stuurt Steven de Munter. Wat is uiteindelijk het nut hiervan? Gaat dit het leven van onze mensen beter maken?
2: Nou, dat hebben we net besproken.
0: Ja, dus. Jan Bevers, 68 uit Schilde. Een eenvoudige vraag die ik nog nooit heb horen stellen. In wat voor omgeving gebeurde de oerknal en hoe noemen we die dan? Wat was er eigenlijk voor de oerknal, vraagt Jan. Hè?
2: Ah, dat is een stoute vraag.
0: De oerknal 31 was, heb je, Thomas. Good luck.
2: De oerknal was overal. Hè. De oerknal is een moment in het verleden waarop ruimte en tijd, als het ware, ja, dat ruimteweefsel gekristalliseerd werd.
0: Maar was dat letterlijk een ontploffing?
2: Nee, want een ontploffing, daar denken we aan iets van, ja, dat gebeurt in een ruimte die al bestaat.
0: Ja.
2: De oerknal was dus geen explosie, het is een verkeerde naam uiteindelijk. De oerknal was meer een soort van oorsprong van de ruimte zelf. En daarom dat die gravitatiegolven, die echo's van de oerknal, die zijn niet hier of daar, die vullen nog de hele ruimte.
0: Maar hoe? Maar
2: het natrillen.
0: Wat was dan de trigger van die oerknal? Wat was er dan voor? Niks.
2: Ja, maar echt niks.
0: En wat is dit dan?
2: Hoe bedoel je dit?
0: Dit. Die miljarden zonnestelsels, die miljarden. Wat is dit dan?
2: Dit is een geschiedenis, een kosmische geschiedenis van 13,8 miljard jaar, die wij als waarnemers binnenin deze ruimte in kaart kunnen brengen. Een soort van, net zoals we in de biologie, de levensboom in kaart brengen.
0: Het blijft ongelooflijk fascinerende materie en ik dank u, professor Dr. Thomas
2: Hertog,
0: om tijd te maken voor de allereerste weet ik veel in de normale programmatie. Normaal zijn we een zomerprogramma, vanaf nu dus elke dag tussen 9 en 10. Dank u om als eerste te gast te zijn. En zo dadelijk is er de wereld van Sofie. Ik wens u daar ongelooflijk veel plezier mee en maak er een topdag van. Dag.
3: Badkamerinnovatie.
4: Stijlaard.
5: Happy bathroom to you.
4: Renoveert uw badkamer.
6: Ramen, deuren, veranda's.
7: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
8: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja.
3: Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
8: Zeg, als ik ons zo in de spiegel zie, dan worden wij precies elk jaar knapper.
9: Ja, of is het ons nieuwe badkamer?
8: Ze past alleszins perfect bij u. Beeldschoon en betoverend.
10: Happy bathroom to you.
11: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts renoveert uw badkamer.
12: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
13: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
12: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
14: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
12: Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord. Naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.
17: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
18: Jan?
19: Ja?
18: Jan?
19: Ja?
18: Oeh, je hebt mij gehoord?
19: Ja, tuurlijk dat.
18: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
19: Jij nog niet, hè?
18: Ik weet het.
17: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel 750 euro. La Perre. Wij maken alle oren blij.
20: Over een ander soort oerknal gaan wij het hebben in de wereld van Sophie. Over spermadonatie, meer bepaald over donorschandalen. Dat is voor na het nieuws van 10 uur.
21: VRT Radio 1.
22: Alles begint bij luisteren.
23: 10 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. Discriminatie op de huurmarkt is de voorbije 20 jaar nauwelijks verbeterd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent. Mensen met een niet-Vlaamse naam, een beperking of een uitkering hebben minder kans om uitgenodigd te worden om de huurwoning te gaan bezoeken. En dat ondanks allerlei overheidscampagnes van de afgelopen jaren. Dat zegt socioloog Pieter Paul Verhagen van de VUB.
24: In de jaren 80, 90 zijn er wel stappen vooruit gezet. De heel openlijke discriminatie, die is eruit. Je gaat niet meer van die bordjes zien van niet voor vreemdelingen. Maar de meest subtiele discriminatie, waarbij dat eigenlijk kandidaten met een vreemde naam of in een rolstoel gewoon geen antwoord krijgen, dat gebeurt toch wel nog 1 op de 5 gevallen. De afgelopen 20, 25 jaar is de discriminatie niet gedeeld, nog in België, nog in de wereld.
23: De onderzoekers raden aan om praktijktests te doen vanuit de overheid, zodat verhuurders die discrimineren bestraft kunnen worden. Wie opzettelijk fraudeert met Vlaamse subsidies kan boetes tot 800.000 euro krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Tot nu toe moesten fraudeurs het onterecht verkregen geld terugbetalen, maar nu kunnen ze daarbovenop nog een hoge boete krijgen van de Vlaamse overheid. Ook als het parket er geen zaak van maakt. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen grootschalige en kleinschalige fraude, zegt Vlaamse minister van Financiën Ben Wijts.
25: Een concreet voorbeeld waarbij dat bijvoorbeeld in het kader van het opleidingsverlof dat er subsidies worden aangevraagd voor opleidingen die uiteindelijk niet georganiseerd zijn geworden. Wanneer het gaat over echt kleine vergrijpen, wie bewust verzwijgt dat hij geen of maar gedeeltelijk recht heeft op een subsidie, riskeert een boete tot 120.000 euro. Maar als het gaat over grootschalige fraude, ja, dan kan er een boete op staan tot 800.000 euro.
23: Elektrische wagens worden in Europa steeds goedkoper vergeleken met wagens op benzine of diesel. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de internationale onderzoeksorganisatie ICCT. Op de Duitse automarkt daalde de aankoopprijs van volledig elektrische wagens op 5 jaar tijd met 18%. Tegelijkertijd stegen de prijzen van verbrandingsmotoren met 2%. Ook het rijden zelf is goedkoper. Wie in 2025 elektrisch reed, betaalde gemiddeld 1/3 minder dan iemand met een vergelijkbare benzine- of dieselwagen. Door de elektrificatie van het wagenpark werd vorig jaar ook al voor 4,5 miljard euro minder fossiele brandstoffen getankt in Europa. In Portsmouth in het zuiden van Engeland zijn vannacht opnieuw rellen uitgebroken tussen gemaskerde demonstranten en de politie. Aanleiding was de aankomst van een bootje met migranten vanuit Frankrijk. Enkele honderden demonstranten wilden beletten dat ze werden overgebracht naar een asielcentrum. Eergisteren was er gelijkaardig protest in Dover. Daar blokkeerden gemaskerde betogers de toegangswegen naar de stad uit protest tegen de migranten die met rubberbootjes de oversteek wagen. De Britse regering heeft het protest veroordeeld. En de Belgische Voetbalbond zal de kandidatuur van Gianni Infantino voor een nieuwe termijn als FIFA-voorzitter niet steunen. Gisteren bevestigde de FIFA dat hij opnieuw kandidaat is om langer voorzitter te blijven van de Wereldvoetbalbond. Dat de Belgische Voetbalbond die kandidatuur niet steunt, komt onder meer door de plannen die Infantino had om het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Maar ook het dossier rond de rode kaart van de Amerikaan Balogun op datzelfde WK. Na tussenkomst van president Trump kon die toch spelen tegen de Rode Duivels. Hier en daar wat wolken, maar het blijft wel droog en warm vandaag. Temperaturen rond 26 graden in het centrum, lokaal mogelijk nog wat warmer. Morgen in de loop van de dag regen vanaf de kust en nog 23 graden. Woensdag kans op felle buien en tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
4: Met Sophie Lemaire.
6: Zeer goedemorgen en welkom bij de radio. Welkom in de wereld van Sophie. Dit is de nieuwe van Leon Bridges, Light the Way.

0: Geef toch goesting in de maandag. Leon Bridges met Light the Way.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: Het zal je maar overkomen. Je bent een vrouw, een koppel met een uitgesproken kinderwens die maar niet in vervulling gaat. Je wendt je tot een zaaddonor en dan raak je eindelijk zwanger. Je wordt ouders van een prachtig kindje en dan... Dan kom je erachter dat jouw zoontje of dochtertje meer dan 100 halfbroers en halfzussen heeft. Dat overkwam de voorbije weken tientallen en tientallen ouders in Nederland, maar ook in België. Goedemorgen, Vincent Bilot.
2: Goedemorgen, Sophie. Ja, die moeders die bleken allemaal het slachtoffer van een zogenaamde massadonor. Het was het Nederlandse programma Nieuwsuur dat die massadonor een kleine 2 weken geleden ontmaskerde.
3: Eerst naar het verhaal van donor Simon. Een Nederlandse spermadonor die doelbewust te veel kinderen heeft gemaakt. Uit onderzoek van tientallen getroffen moeders blijkt het te gaan om minstens 121 kinderen.
2: Simon, een man van 43 uit Groningen in het noorden van Nederland, die zou op zijn eentje minstens 121 kinderen hebben verwekt. 121. Dat is een veelvoud van wat wettelijk is toegestaan. In Nederland mag een spermadonor bij maximaal 12 gezinnen doneren. Die wet geldt trouwens nog maar een jaar. Daarvoor mocht één donor maximaal 25 kinderen verwekken in totaal. Dus 121, dat is bijna 5 keer zoveel als wettelijk toegelaten. Mm-hmm. En dat is dus niet per ongeluk gebeurd, hè, omdat een of andere fertiliteitskliniek wat te gul is omgesprongen met zijn zaad. Nee, die Simon die deed het... doelbewust zoveel mogelijk kinderen verwekken bij zoveel mogelijk vrouwen. En het is dus het programma Nieuwsuur dat het nieuws naar buiten brengt, maar het zijn de moeders zelf die er zijn achtergekomen. Een van hen is Babs, een Nederlandse vrouw met een grote kinderwens die door Simon online benaderd werd. Hij bood zich aan als zaaddonor en beweerde dat hij eerder nog maar 5 andere vrouwen had geholpen. Dus geen 100 of 120, nee, 5. Babs kocht zijn sperma, raakte meteen zwanger en werd moeder van een dochtertje. Tot ze contact opnam met andere vrouwen die ook zaad van Simon hadden gekocht en ze dan samen met die andere moeders ook eens informatie ging opvragen bij enkele fertiliteitscentra. Toen kwam ze erachter dat Simon zijn zaad op een veel grotere schaal had verspreid dan hij zelf beweerde.
4: Het is niet te bevatten wat je dan moet. Dat je denkt, hoe moet ik aan mijn kind vertellen dat het zoveel halfbroertjes en zusjes heeft? Hoe verwerk ik dit überhaupt zelf? De omvang kan ik bijna niet onder woorden brengen. Ik vind het waanzinnig. Ik vind het echt waanzinnig dat iemand zo ver gaat en geen rekening houdt met wat voor effecten dit op kinderen heeft.
2: Ja, plots besefte Babs dat haar dochtertje meer dan 100 halfbroers en halfzussen heeft rondlopen. Hè. Mm-hmm. Simon die heeft niet alleen gedoneerd bij 2 fertiliteitsklinieken, zoals wettelijk toegestaan. Hij contacteert dus ook gericht vrouwen die op fora of sociale media blijk geven van een kinderwens. Zoals hij dus deed bij deze Babs. Aan die vrouwen verkoopt hij zijn zaad dus ook nog eens letterlijk uit de hand. Mm. Dat doet die Simon ook onder andere namen, schuilnamen zoals Jesse, Johan, Daan, Sam of Maarten. Wat toch een beetje aangeeft dat hij zich er bewust van is dat hij clandestien opereert. Hè. Hij doet zelfs aan zogenaamde thuisinseminaties. Dat is exact wat je denkt dat het is, Sophie. Hij overhaalt vrouwen om hen op de natuurlijke manier te bezwangeren. Babs en tientallen andere moeders die voelen zich begrijpelijk belogen en bedreigd.

0: dat die Simon, die haar dochtertje met meer dan 100 halfbroers en halfzussen opgezadeld heeft, dat die ooit nog nieuwe slachtoffers kan maken.
1: Wat ik wil, en ik spreek namens de vrouwen die hier achter mij staan, en daar staat een groep vrouwen achter mij, wij willen dat die stopt. Dat dit stopt en dat hij stopt met kinderen maken.
0: Maar Simon is op het moment dat Nieuwsuur hem ontmaskert nog zeker niet gestopt. De journaliste van Nieuwsuur die de reportage maakte, Judith Pennaerts, die vertelt daags na de uitzending hier bij ons in de ochtend dat ze nog tientallen slachtoffers zijn te weten gekomen, slachtoffers die zich bij hen hebben gemeld.
2: We hebben sinds de berichtgeving van gisteren alweer diverse moeders in de mail die met ongeloof hebben het verhaal lezen of hebben gezien en denken, oh my god, ik heb ook met die Simon zaken gedaan.
0: Sterker nog, die Simon die is op het moment van de uitzending nog altijd actief, want er is momenteel minstens één vrouw van hem zwanger, zo'n 10 weken ver.
3: Oh, je zal die vrouw maar zijn.
0: Je zal die vrouw maar zijn. Simon zelf die wil niet publiek reageren op die onthulling dat hij een massadonor is met dus wel 121 nakomelingen. Maar een goede week geleden post hij wel een bericht in een online groep met 35 vrouwen aan wie hij zaad heeft gedoneerd. Een bericht waarin hij bekent hoeveel kinderen hij echt heeft verwekt. En dat getal ligt nog veel hoger dan 121.
4: De Nederlander die als zaaddonor talloze kinderen heeft verwekt, zegt nu zelf dat er minstens 199 van zijn kinderen zijn.
0: Simon heeft naar eigen zeggen geen 121 kinderen verwekt, maar
4: 199 minstens.
0: Minstens. En nog een verrassing, die 199 kinderen die zijn niet alleen verwekt in Nederland. Minstens 15 ervan zijn geboren in Duitsland en 11 in België. Mm-hmm. Ook in ons land heeft Simon dus 11 kinderen rondlopen. Bij de VZW Donorkinderen weten ze dat dit een shock wordt voor evenveel gezinnen. Aldus Stef Rijmakers van die VZW.
5: Veel van hen zijn absoluut nog niet op de hoogte. Dus dat duurt even voordat dat binnencijpelt. En je hebt ook ouders die het vooruit zich duwen. Omdat dit wel best heftig is. Want zij gaan dit ook ooit moeten meedelen aan hun kinderen. Dus ik denk dat ze vooral tijd nodig hebben nu.
0: Ja, 11 kinderen, ook dat is wellicht meer dan wettelijk toegelaten. Want bij ons zijn de regels nog strenger dan in Nederland. In België mag het zaad van één en dezelfde donor bij maximaal 6 verschillende gezinnen gebruikt worden. De instantie die daar bij ons op moet toezien is het Geneesmiddelenagentschap. En Anne Eekhout van het FAGG belooft die zaak dan natuurlijk ook te onderzoeken.
6: Die informatie is allemaal opgevraagd, want uiteraard willen we zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen. En als nodig blijkt dat er grondiger onderzoek nodig is binnen de fertiliteitscentra, gaan we dat zeker doen. Maar daarvoor hebben we uiteraard nog meer concrete gegevens nodig. Onder andere de correcte identiteit van deze persoon.
0: Simon, de massadonor, die beweert zelf intussen in datzelfde online bericht dat hij inmiddels wel degelijk is gestopt met het doneren of verkopen van zijn sperma. Hij schrijft ook dat hij het alleen maar gedaan heeft om mensen te helpen. Ik citeer, de waardering en het zien van het intense geluk van de moeders of de ouders, dat waren mijn enige motivatie. Nu weet ik dat ik jullie ernstig tekort heb gedaan. Ik had veel eerder de optelsom van donaties moeten maken. Het totale aantal blijkt hoger dan ik zelf had gedacht, gehoopt of gewild. Einde citaat.
3: Ja, dat heb je nu toch in de gaten.
0: Dat zou ik ook wel denken.
3: Nu, als je aan huis gaat.
0: Ja. Ook bij ons komen er geregeld gevallen aan het licht van donoren met wiens zaad veel meer kinderen zijn verwekt dan wettelijk toegestaan. Dat wordt vaak ontdekt wanneer bij een van die verwekte kinderen een genetische afwijking wordt vastgesteld en men dan gaat traceren met welk zaad die kinderen verwekt zijn. Dan pas komen ze er vaak achter dat die donor niet alleen drager is van zo'n genetische mutatie, maar dat zijn sperma dan ook veel vaker werd gebruikt dan toegelaten. Zo zijn er recent 2 Deense donoren ontdekt die elk meer dan 50 kinderen hebben verwekt bij zo'n 40 Belgische gezinnen. Mm-hmm. Opnieuw veel meer dan die wettelijk toegestane 6 gezinnen. De eerste Deense massadonor die kwam vorig jaar aan het licht toen hij bij verschillende van zijn kinderen een kankerverwekkende genmutatie vastgesteld werd en men dus het medische dossier van die Deense donor eens heeft uitgeplozen. Bleek dus dat er 53 kinderen mee waren verwekt bij 39 gezinnen. In dit geval ligt de fout wellicht bij de Deense spermabank waar de man in de jaren

0: 90 al sperma is gaan doneren. Want de Standaard maakte afgelopen vrijdag nog bekend dat de bewuste spermabank Cryos dat zaad naar meer dan 20 landen heeft uitgevoerd. Waaronder dus België, maar bijvoorbeeld ook de VS. Een tweede Deense massadonor werd ontdekt toen bij een van zijn verwekte kinderen een genmutatie werd opgemerkt die het bindweefsel aantast. En dus ook organen en bloedvaten. Ook het zaad van die Deense donor bleek in ons land 53 keer gebruikt. Maar het is over heel Europa verspreid, dat zaad van die tweede Deense donor. En er zouden in totaal zelfs 197 kinderen mee zijn verwekt.
1: Dat zijn toch zotte cijfers.
0: Ja, soms wordt zaad dus... ja, overbenut, zeg maar, door spermabanken of fertiliteitscentra. Soms zijn het, zoals bij de Nederlandse Simon, de donoren zelf, hè, die de wettelijke limiet aan hun laars lappen. Zeker is wel dat er zowel in België als Nederland tientallen zogenaamde massadonoren zijn. In Nederland zijn al minstens 85 donoren geïdentificeerd die meer kinderen hebben verwekt dan toegelaten. In België gaat het naar schatting zelfs om zo'n 120 massadonoren. Van een tiental van die donoren is zelfs geweten dat ze elk meer dan 20 kinderen hebben verwekt. Dat zijn grote getallen, hè?
1: Mm-hmm.
0: Dus massadonaties, het is een probleem dat duidelijk uit de hand loopt.
1: En dus moeten we het er maar eens over hebben. Hoe kan het zo vaak fout lopen? Wie zijn de mannen die azen op zoveel nageslacht? En hoe voelt het om zo'n nieuws te krijgen? Dat is voor vandaag. Reageren, dat kan via Radio 1 op VRT Max. Dankjewel, Vincent Bilot.
2: Radio 1.

0: Ophelia van The Band.
1: De wereld van Sophie.
0: Over de verschillende donorschandalen hebben we het die recent naar boven kwamen. De massadonoren die ontmaskerd werden. Vorige week nog kwam aan het licht dat een 43-jarige Nederlander, een zekere Simon, net geen 200 kinderen zou hebben verwekt, naar eigen zeggen. 11 ervan in ons land. Op hetzelfde moment werd bekend dat nog eens 53 kinderen in België verwekt werden met het zaad van een Deense donor met een genafwijking. Vorig jaar was er al een soortgelijk schandaal rond een Deense donor met een kankerverwekkende genetische afwijking. Hoe kan dat zo vaak mislopen? Daar praat ik graag over met Adriaan van Veen. Een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U doet historisch onderzoek naar misstanden rond kunstmatige inseminatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En u heeft een persoonlijke band met het onderwerp. Als ik het goed begrepen heb, wat is die persoonlijke band?
2: Ja, dat klopt. Ik ben zelf donorkind. Dat weet ik al heel lang. Ik ben nu 42 jaar. Mijn ouders hebben mij verteld dat ik donorkind ben toen ik ongeveer 12 jaar oud was. Het ging tegen alle toenmalige adviezen in, want je moest het eigenlijk geheim houden. Maar dat deden mijn ouders niet. Nou, dus daar groei je dan mee op. En heel lang heb ik daar eigenlijk heel weinig mee gedaan. Maar ja, ongeveer 4 jaar geleden barstte in Nederland ook een schandaal los. Ontdekking dat een arts, Jan Wildschut uit Zwolle, op grote schaal eigen zaad had gebruikt bij kunstmatige inseminatie in de jaren 80 en 90. Ja, toen zag ik wat gezichten voorbij komen in de media. En toen dacht ik, nou, die mensen lijken wel op mij. Dus toen heb ik een DNA-test laten doen. En toen bleek ik zelf ook inderdaad een donorkind te zijn van deze arts. Samen met wat we nu weten, 65 andere donorkinderen. Maar geregeld komt er nog een nieuwe bij.
0: Amai, wauw. U weet heel goed waar het over gaat als het over dit soort schandalen gaat. Hoe is het om dat bericht te krijgen dat je zoveel halfbroers en zussen hebt?
2: Ja, dat is eigenlijk dat is bizar, hè? Dat is onbevattelijk. Hebben we ook wel contact met elkaar. Dus we hebben verschillende appgroepen. We organiseren twee keer per jaar eigenlijk een dag waarop we elkaar zien. Nou, zijn natuurlijk niet alle 65 mensen daar aanwezig, maar laten we zeggen iets van 20, 25 of zo. En dan probeer je elkaar te leren kennen, toch een beetje kijken waar overeenkomsten zitten met elkaar en ook dit met elkaar te verwerken. Want het is voor iedereen natuurlijk een heel bizar gegeven om deel te zijn van zo'n grote groep. En daarnaast om een frauderende arts als verwekker of als, als vader te hebben.
0: Ja, ja. Zijn de ervaringen, merkt u dat, van uw broers, halfbroers en zussen gelijklopend? Of zit daar toch wel wat verschil op?
2: Ja, er zit wel verschil in. En er zijn een aantal belangrijke verschillen. Eén verschil is bijvoorbeeld hoe lang je überhaupt al weet dat je donorkind bent. Mm-hmm. En daarom is het ook heel belangrijk dat ouders daar open over zijn op een zo vroeg mogelijk moment. Want ik merk in deze groep heel duidelijk dat de mensen die er toevallig achter kwamen dat ze donorkind zijn, vanwege een DNA-test, waarbij hun ouders dat nooit verteld hadden, voor hen is de klap echt nog veel groter. Ik ben een van de weinige mensen eigenlijk die het al wisten. Ja, en dan komt het toch anders aan. Daarnaast is het zo dat er ook mensen zijn die donorkind blijken te zijn, waarvan de ouders eigenlijk voor een behandeling kwamen met eigen zaad van de beoogde vader. En ook daar heeft hij zijn eigen zaad, de arts zijn eigen zaad bij gebruikt. En ook voor die mensen kan je toch wel zeggen dat de klap vaak nog wat groter is dan voor de mensen waarbij een donorbehandeling überhaupt de bedoeling was.
0: Ja, ja, ik kan me inbeelden dat zo'n nieuws zeer ontwrichtend is. U doet historisch onderzoek naar misstanden rond kunstmatige inseminatie. En het probleem waar u net over vertelt, een arts die dan eigen zaad gaat gebruiken voor inseminaties, is dat vandaag nog mogelijk eigenlijk?
2: Ja, nou, ik kan niet voor alle landen spreken, maar laat ik het in ieder geval dan houden bij Nederland. Nou, specifiek een arts die eigen zaad gebruikt, dat is nu denk ik veel minder makkelijk mogelijk. In Nederland is in 2004 donoranonimiteit afgeschaft. Mm-hmm. Dus wanneer dit in klinieken plaatsvindt, dan zijn er registratieprocessen. En er zijn nu ook sowieso veel meer protocollen en regels en procedures. Die zijn eigenlijk in de jaren 90 en begin van de 21ste eeuw opgesteld. Dus ik zou zeggen, specifiek dat type misstand, de arts die zijn eigen zaad gebruikt, dat is nu wel veel lastiger. En dat we ook weten, de gevallen die we nu kennen, en er zijn nu 8 artsen in Nederland publiekelijk bekend die eigen zaad hebben gebruikt. Ja, dat is, bij mijn weten stopt dat wel zo'n beetje in de jaren 90, begin 21ste eeuw.
0: Ja, dus zo'n registratie, die anonimiteit opheffen, dat heeft dan wel impact. In België is de anonimiteit van donoren pas dit jaar afgeschaft. Een donorregister is er pas sinds 2024. Betekent dat dat het risico op misstanden bij ons langer bestaan heeft? Ja.
2: Ja, ik zou zeggen van wel. Ja, kijk, ik doe historisch onderzoek hiernaar. En nou, voor deze categorie artsen die hun eigen zaad gebruikt hebben, kan je een rijtje factoren identificeren die bevorderend zijn geweest voor misstanden. En ik zou zeker zeggen dat de dogma's die in Nederland lang bij donorconceptie geheerst hebben, zoals geheimhouding en donoranonimiteit, ja, dat het toch een soort van sluier van geheimhouding gecreëerd heeft, waardoor misstanden lange tijd niet bekend zijn geworden. En ja, ik denk dat het best wel een zinnige hypothese is dat in een land wat nog langer daaraan vasthoudt, dat misstanden dan specifiek deze misstand, dat het ook langer door kan gaan. Maar het zal moeten blijken.
0: Er zijn nog andere problemen die blijken terug te keren, hè? Donoren die via klinieken toch meer kunnen doneren dan toegestaan is. Hoe komt het dat het binnen klinieken zelfs fout kan lopen? Bestaat daar dan geen controle op?
2: Ja. Nou ja, wederom, ik kan hier vooral voor Nederland spreken, maar ik ken de Belgische situatie wat oppervlakkiger. Ik denk dat er wel veel parallellen zijn. Kijk, iets wat bijvoorbeeld speelt, is dat ook in Nederland pas de administraties, de donoradministraties van de verschillende klinieken, eigenlijk pas in april vorig jaar aan elkaar gekoppeld zijn. Dat is eigenlijk ongelofelijk. Dus tot al die tijd waren al die donoradministraties separaat. En kon het dus zo zijn dat donoren, ja, alle klinieken in Nederland en ook dan nog verder in het buitenland afliepen. En ja, pas sinds dat die administraties gekoppeld zijn, is er dus in Nederland een overzicht van hoeveel massadonoren er eigenlijk zijn. Nou, daarnaast is het zo dat klinieken in Nederland, ja, eigenlijk tot op heel recent, en misschien gebeurt het nog wel steeds, zich ook zelf niet gehouden hebben aan allerlei regels en richtlijnen. Bijvoorbeeld de regel die tot voor kort gold, dat je 25 kinderen per donor mag verwekken, die interpreteerden ze als gezinnen. Er werd ook tegen afspraken in zaad naar het buitenland verstuurd. Dus ja, dat zit deels bij donoren die zelf gebruik maakten van de mazen in het systeem. Maar dat zit ook bij klinieken die tot voor kort zelf eigenlijk, kort gezegd, een beetje lak hadden aan de regels en de richtlijnen.
0: Mm-hmm. In Nederland is er een nationaal register dan nu, bij ons nog niet, als ik het goed heb. Maar heb je eigenlijk geen Europees register nodig van donoren als blijkt dat mensen internationaal gaan doneren?
2: Ja, dat is een heel, heel goed punt, zeker. Wat we hier nog niet benoemd hebben, is het feit dat Deense spermabanken, dat zijn hele grote internationale commerciële bedrijven. Zij voorzien in heel veel landen klinieken van zaad. In Nederland bijvoorbeeld komt 3/4 van het zaad van een Deense spermabank. Nou, en die Deense spermabanken die houden zich wel aan, als het goed is tenminste, aan nationale limieten. Maar internationaal is er helemaal niks geregeld. Dus er kunnen dan nog steeds hele grote grensoverschrijdende verwantschapsgroepen ontstaan. Je krijgt de risico's, dat hebben we in België natuurlijk gezien, dat erfelijke aandoeningen zich in grote groepen verspreiden. Mm-hmm. En wat hier dus speelt is een gebrek aan Europese regulering. Dus ja, dat is absoluut, dat is een grensoverschrijdend fenomeen. En dat zou dus ook internationaal aangepakt moeten worden. Wat niet wil zeggen dat nationale wetgevers en beroepsorganisaties niet ook dingen kunnen doen. En in Nederland voeren de gynaecologen nu ook met elkaar gesprekken om bijvoorbeeld te stoppen met de import van zaad uit Denemarken.
0: Ja. Denemarken, daar gaat het heel vaak over, hè? Dat is dus omdat zij de grootste spermabanken van de wereld hebben.
2: Ja, zij hebben een gat in de markt gevonden. Je hebt één grote ondernemer, Ole Schouw heet hij. Hij staat ook regelmatig wel in de krant. Dat is de oprichter van Krios. Ja, en eigenlijk degene die een gat in de markt heeft gevonden voor een internationale spermabank. Daarnaast heb je nog de European Sperm Bank. Ja, en die Schouw, die stond laatst ook nog in een Nederlandse krant. Ja, hij ziet het puur als als iets om geld mee te verdienen. Een commercieel verdienmodel. Donorkindrechten staan voor hem echt op de tweede plaats. En ik denk dat beroepsbeoefenaren in Nederland en in België heel goed over na moeten denken hoe het verder moet met de omgang met deze Deense klinieken.
0: Ja, ja.
2: Of spermabanken bedoel ik.
0: De twee donorschandalen bij ons, waarbij blijkt dat de donor een erfelijke ziekte heeft of een genetische afwijking blijkt te hebben. Tweemaal een Deense donor, is dat ook een probleem van die cryo's dan?
2: Nou, het is dus best wel... Het kan lastig zijn om op erfelijke aandoeningen, erfelijke ziektes te testen. Niet alles is van tevoren mogelijk. Maar dat toont juist het risico wat je neemt wanneer je op zulke grote schaal kinderen gaat verwekken. Want als het dan een keer misgaat, ja, dan gaat het gelijk heel erg mis. En daar hebben we nu meerdere gevallen van gezien. Dus het toont vooral dat massadonatie echt iets is wat gestopt moet worden.
0: Ja, ja, daarom. Maar speelt incest ook geen belangrijke rol? Dat men vreest dat je op een dag in, Spanje, met je broer trouwt?
2: Ja, nou zeker. Goed, inderdaad. Er zijn een aantal problemen die spelen met massadonatie. Dus de kans op verspreiding van erfelijke ziektes is er één. Maar inderdaad, consanguiniteit is dan de wetenschappelijke term. Dus de kans dat je relaties krijgt tussen bloedverwanten. Die is ook zeker. Ik kan eigenlijk uit persoonlijke ervaring vertellen. Nou, wij hebben bij ons in de groep halfbroers en halfzussen die bijvoorbeeld met elkaar in de klas hebben gezeten op de basisschool. En ik ken ook van andere grote verwantschapsgroepen in Nederland verhalen dat mensen eigenlijk elkaar van jongs af aan al kennen. Dus er is zeker, het hangt natuurlijk een beetje af van het verspreidingsgebied van de kliniek en de dichtbevolktheid van een regio. Maar ja, ik zou zeggen dat daar zeker kans op is. En daarnaast heb je natuurlijk te maken met de wat u eerst ook al aan mij vroeg, de psychologische consequenties ervan. Wat doet het met je identiteitsbesef, je vragen over afkomst, ja, eigenlijk je hele wezen, wanneer je lid bent van zo'n grote verwantschapsgroep.
0: Ja, ja. In het geval van massadonor Simon, waar het nu recent over ging in de media, die zocht ook persoonlijk contact met wensenouders via Facebookgroepen en zo. Ja. Dat is een circuit dat lijkt me totaal niet te controleren. Of valt daar wel op een manier iets tegen te beginnen?
2: Ja, dat is inderdaad heel ingewikkeld, want dat is een juridische grijze zone. Hè. Juridisch is het ook zo dat bijvoorbeeld die max aan het aantal donorkinderen, dat geldt voor wat er in klinieken zich afspeelt. En daar heb je die registratiesystemen. Maar wat mensen in de particuliere sfeer doen, mensen die elkaar ontmoeten via bijvoorbeeld Facebookgroepen, daar bestaan eigenlijk geen regels voor en er bestaat geen toezicht op. Dus dat is wel heel moeilijk om dat juridisch aan te pakken, hoewel ik denk dat het zeker onderzocht zou moeten worden. Wat hierbij belangrijk is, denk ik, dat wensouders beter voorgelicht worden. Ik denk dat er ook een taak ligt voor de overheid en de beroepsgroepen over de risico's van dit soort Facebookgroepen. Ik denk dat het belangrijk is ook dat mensen, wanneer zij met een donor in zee gaan, zo'n donor echt goed kennen en echt goed vertrouwen. En bijvoorbeeld ook bepaalde verplichtingen van de donor, bijvoorbeeld contractueel vast laten leggen. Hè, bijvoorbeeld verplichtingen dat je een donorkind bijvoorbeeld een paar keer per jaar ziet. Dat een donor ook contractueel vastlegt dat hij bijvoorbeeld maar tot een beperkt aantal donorkinderen gaat. En ja, dan lijkt het me dat er in het aansprakelijkheidsrecht toch wel mogelijkheden zijn om met dit fenomeen om te gaan. En ja, sowieso, als je als donor de verplichting aangaat om een kind één keer per jaar of wat vaker te zien, dat kan je niet doen als je 200 kinderen hebt. Dus dat zou misschien een manier kunnen zijn om met dit soort particuliere massadonoren om te gaan. Maar het blijft, denk ik wel een van de lastigste problemen in donorconceptie.
0: Mm-hmm. Er is het aspect dat hij te veel heeft gedoneerd, die Simon, maar het feit dat hij aandringt op thuisinseminatie, letterlijk met iemand seks hebben, iemand die vooral een kind wil, dat lijkt me toch ook een soort van machtsmisbruik te zijn. Misschien valt daar juridisch wel tegen op te treden.
2: En sowieso heeft hij natuurlijk ook wensouders opgelicht. Hij heeft ze bedrogen en dat geldt ook voor Jonathan Meijer en dat geldt voor meer van dit soort massadonoren. Nou heeft natuurlijk bij Jonathan Meijer de Nederlandse rechter achteraf ingegrepen. Hè, en eigenlijk hem verboden om nog langer op deze manier zich als donor aan te bieden. Nou, ik begrijp dat er gesproken wordt over ook een rechtszaak aanspannen tegen massadonor Simon. Maar dat is natuurlijk wel achteraf. En dat kan natuurlijk weer ook afschrikwekkende werking hebben. Maar je wilt natuurlijk ook nadenken over hoe je dit vooraf zou kunnen doen. Ja. En nou is het bij die Simon natuurlijk zo dat hij aan de ene kant heeft hij in de particuliere sfeer gedoneerd. Maar hij is ook, voordat die donoradministraties van klinieken gekoppeld werden, heel veel klinieken in Nederland afgegaan. Hij heeft gedoneerd bij buitenlandse klinieken. Volgens mij staat hij ook bij die Deense spermabanken. Dus je ziet, ja, dat gaat ook niet alleen maar over de particuliere sfeer. Het gaat ook weer over die klinieken en die spermabanken. En daar zitten, denk ik, nou ja, die worden gereguleerd nu, maar vaak gebrekkig en internationaal heel weinig. Dus daar kan je wel met wetten en toezicht proberen dat beter aan te pakken.
0: Ja, Jonathan Meijer haalt u aan. Dat is de man die naar eigen zeggen 550, maar mogelijk veel meer, 1000, ja. 2000 kinderen zou hebben verwekt. Ja. Die komt straks nog even aan bod. Maar als ik het goed begrijp, is het gebrekkige regulering en gebrekkige controle, zijn dat de problemen die ervoor gezorgd hebben dat we met de situatie van vandaag zitten?
2: Ja, als je het kort samenvat, denk ik dat dat inderdaad een hele belangrijke rode draad is vanaf het begin van donorconceptie tot aan nu. Maar het gaat dus niet alleen maar over een gebrek aan regulering en controle. Het gaat ook over dogma's die lange tijd geheerst hebben in donorconceptieland. Zoals dat je het geheim moet houden voor kinderen. Zoals dat donoren anoniem moeten blijven. Ja, en er wordt in Nederland veel gesproken over dat je toch meer moet gaan werken met echt bekende donoren. Die van begin af aan bekend zijn. Waarbij ouders ook deze mensen vertrouwen en bijvoorbeeld dingen contractueel vast laten leggen. En ja, wellicht is dat ook een oplossing. En dat speelt zich natuurlijk ook wat buiten de regels en het toezicht af. Hè? Dat gaat ook over meer over de cultuur. Dus hoe ga je met elkaar om met donorconceptie? Ik denk ook zeker dat er in die richting gedacht moet worden.
0: Ja, heel interessant. Dank je wel voor uw tijd en moeite. Onderzoeker van de Radboud Universiteit Nijmegen, Adriaan van Veen.
2: Ja, graag gedaan.
1: Radio 1.

0: Emma Beel met Kijk niet weg. Naar Antwerpen, een half uur file op de E313 van Herentals Industrie tot even voor Massenhoven. Daar is de weg nu vrijgemaakt. Naar Brussel 10 minuten aanschuiven op de E19 van voor Peutie. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen. In Leuven is het rond de jaarmarkt vandaag wel verboden te fietsen, rolschaatsen, steppen, skileren, skateboarden of de bromfiets te gebruiken. Dat is misschien wel goed om weten.
1: Ik heb 5 seconden om de boekentas te vinden.
2: Komt goed, Camille, met je vestiaire op maat van Camber. De wereld van Sophie.
0: We hebben het over misstanden rond spermadonatie vandaag. Vorige week dook het verhaal van Simon op, een Nederlander die naar eigen zeggen 199 kinderen verwekte, 11 daarvan in ons land. Het zal jouw kind maar zijn. Simon is, voor zover we weten, een donor zonder erfelijke aandoening. Maar die verhalen, die zijn er ook. Tessa kreeg vorig jaar nog maar te horen dat haar zoontje kind is van een donor met het Marfan-syndroom. Een ernstige aangeboren erfelijke aandoening waarbij het bindweefsel in het lichaam minder sterk en elastisch is. Anne Rootveld sprak met haar.
3: Dat is eigenlijk rond mijn 33, dat ik eigenlijk naar de dokter ben geweest, de fertiliteitsarts toen die tijd in Gent. Die heeft mij dan eigenlijk goedgekeurd om te starten. Ik ben dus in 2020 februari bevallen van Sen. Het is eigenlijk in het nieuws eerst gekomen. Een kind in Denemarken. Die is vastgesteld met Marfan-syndroom. En als je dan kijkt dat dat van alles eigenlijk zowel uitwendig als inwendig kan aantasten. Zowel de hartspier als de longen. Noem maar op, ook ja, van buiten dat je bijvoorbeeld je ruggenwervel helemaal kan verzet worden. Dus dat je denkt van ja, dat is geen syndroom dat je kind toewenst. Hè. Ik ben eigenlijk door het ziekenhuis Jan-Paul Fijn in Gent te weten gekomen dat hij eventueel het Marfan-syndroom zou kunnen hebben door de donor. Heb ik dat dan laten testen via het UZ Gent. Maar UZ Gent heeft ook meegegeven dat Jan-Paul Fijn niet echt hard heeft meegewerkt om veel informatie vrij te geven, waardoor dat al heel moeilijk is om eigenlijk te gaan testen. Het heeft heel lang geduurd voordat we informatie gekregen hebben van het UZ Gent. Mede door het feit dat ze geen bloedstaal hebben van een donor, maar enkel informatie dan via het kind in Denemarken die vastgesteld is met het syndroom. Van ja, ze zeiden van binnen dit en 3 maanden. Dat zou dan voor augustus geweest zijn vorig jaar. En uiteindelijk is dat maar tegen november, december eigenlijk dat ze iets van uitsluitsel konden geven. Dus, en dan ja, sturen ze van ja, je moet komen naar het ziekenhuis voor de resultaten. Dus je denkt van oei, ze hadden gezegd van als we moeten komen, dan is het niet goed. Dus je gaat dan en je denkt van je gaat slecht nieuws krijgen. En uiteindelijk was het dan wel goed nieuws dat het niet vastgesteld is in zijn bloed. Maar dat ze eigenlijk te weinig informatie hebben om het te goed eigenlijk te gaan controleren. Dus ja, het kan zijn dat het natuurlijk nog altijd boven water komt, dat er toch iets extra is en waardoor dat ze extra kunnen testen. Maar voorlopig geven ze mee van het zou heel klein zijn de kans dat ze dat gen zouden meedragen. Ze zeggen natuurlijk altijd, als je eraan begint, van het mag maar voor 6 anderen gebruikt worden. Wat wij natuurlijk begrijpen en we gaan ervan uit dat de wet en de regels nageleefd worden. Maar als je dan nadien doorkrijgt dat er eigenlijk nooit geen controle op geweest is of geen registratie, dan weet je al van, ja, dit is niet goed gegaan. Je hoopt ook altijd dat ze geen erfelijke ziektes kunnen meekrijgen, want ze zeggen altijd, de donoren worden heel goed getest en dan blijkbaar is dat ook niet gebeurd. Dus toch een beetje geschokt, omdat je weet dat normaal maar 6 wensouders mogen zijn voor per donor. Dus dat vind ik dan wel een beetje jammer dat ze dat niet in hebben aangehouden. Maar het is natuurlijk ja, ook via het kabinet van Van den Broeke dat we eigenlijk te weten gekomen zijn dat er meer zijn. En hebben ze natuurlijk ook wel informatie moeten vrijgeven. En uiteindelijk, nadat het opnieuw is gekomen, hebben ze mij ook geantwoord op e-mail 27 andere kinderen. Ze stonden vast, ze moesten wel informatie geven, ze hadden geen andere keus. Maar natuurlijk niet weten van hoeveel dat daaruit zijn gekomen, maar het zijn er toch 27. Dat is een beetje, ja, als je dan denkt van over heel de wereld zijn er 27 andere halfbroer, halfzussen, waarvan dat we weten, ja, 2 hier in België nog. Andere landen weten we niet, dan buiten dan dat 1 kind in Denemarken. Het ziekenhuis heeft het nooit toegegeven dat het 27 andere pogingen zijn geweest bij andere mensen. Dat is eigenlijk via het kabinet van Van den Broeke. Die het hebben moeten doorgeven van, dat is de informatie die we hebben, we vinden het heel jammer. Maar ja, jammer, daar zijn er niet veel mee. Dus ik vind het jammer dat ze op die momenten eigenlijk heel weinig testen hebben gedaan. En dan zeggen ze, ja, maar we kunnen niet alles testen. Maar ik bedoel, daar moet het ook niet zeggen als mensen iets tekenen. Dus ja, het is jammer, maar misschien dat ze nu wel beter gaan testen en dat dat niet meer uit kan komen, dat er zo van die schandalen gebeuren. Want ja, het was nu onlangs ook weer op tv, in het nieuws. Het eerste wat je doet is van, het gaat toch niet over mij en een donor. Dus dat is het eerste wat je stuurt naar Stefan, donorkinderen, van, het gaat toch zeker niet over die donor van mijn kind. Dat je zeker bent van, want ja, het ziekenhuis lost niet veel informatie. Dus het eerste wat je doet is van, alle bronnen dat je hebt van, is het niet? We weten het specifieke nummer van een donor, maar niet de naam en waar die afkomstig van is. We weten ook niet hoe dat die eruit ziet. Ook al vind ik dat soms wel interessant om te weten van hoe zou die donor eruit zien, van welke kenmerken heeft hij van hem. En als ik dan natuurlijk bijvoorbeeld naar andere kinderen ga kijken die ook verwekt zijn met die donor, zie ik wel de specifieke eigenschappen. Dat in het gezicht wel de kenmerken duidelijk zijn dat ze verwant zijn. Maar dat natuurlijk ook wel een beetje gemengd met de wensouders natuurlijk. Het Marfan-syndroom, bij hem, bij Sen was dat niet. En dan zijn halfzus en halfbroer, weet ik uit België, hadden het ook niet. Die mensen hebben ervoor gekozen om eigenlijk gewoon op de achtergrond te blijven en verder geen contact. Tenzij dat de kinderen het zelf ooit willen natuurlijk. Hè. Ik vind Sen nog te jong om te praten over een mogelijk syndroom of testen die moeten gedaan worden. Gezegd gewoon van ja, er moeten testjes gebeuren in het ziekenhuis. En dat is het eigenlijk ook niet over het feit dat hij een donorkind is. Dat heb ik nog niet verteld. Ik vind hem daar nog veel te jong voor. Als hij er zelf vragen over geeft, wel. Anders niet per se. Hij moet het zelf eigenlijk willen weten. Hij is 6, is juist gestart in het eerste leerjaar. Hij doet dat eigenlijk op zich heel goed. En ja, we zien wel wat hij in de toekomst wil weten en wat niet.
0: Tessa, over de donor van haar zoon, die drager bleek te zijn van het Marfan-syndroom, een ernstige bindweefselziekte. Haar zoontje heeft gelukkig het gen niet geërfd, maar de donor verwekte wel bij minstens 27 andere gezinnen kinderen. De reportage was van Anne Roodveld.
2: Radio 1.

0: Sparkle Horse en PJ Harvey met Piano Fire. We hebben het over wat misloopt bij spermadonatie. Straks gaan we inzoomen op de zaak Jonathan Meijer. The Man with 1000 Kids, zo heet de documentaire die over hem gemaakt is. En onderzoeken we wat sommige mannen bezielt om zo te werk te gaan.
1: Radio 1.

0: Deze five van Oase. Het is iets voor elf, tijd voor wat nieuws. En straks praten we verder over spermadonatie.
1: De Verrekijkers.
0: De wereld in één uur.
2: Honger. Tarieven.
0: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
2: Europa in woelig water.
0: Helder.
2: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
0: Voorbij de waan van de dag.
2: En met telkens één centrale gast die erbij komt zitten.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
1: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
0: En luister nu ook elke zaterdag van 12 tot 1 naar De Verrekijkers op Radio 1.
4: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou...
5: Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen en extra IQ-beschermende factor. Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
0: Weet ik veel met Kobe Ilse. Van maandag tot donderdag, 's ochtends van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
6: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
7: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
8: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
7: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust.
8: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
7: Aha, oké.
9: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: Zie het.
11: Groter!
10: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
12: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
13: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar we moeten wel zelf uitstappen, hè?
12: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
14: Eurostar. Together we go further.
15: Leontis.
16: Welke steun is er voor zelfstandigen?
17: Mijn steun heb je.
16: Oh, zeg.
18: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
19: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een strafanalyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score je ticket via sportza.be.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
10: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
5: Daarom is Rijnaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
4: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
5: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
4: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
5: Ontdek alle voordelen van renoveren met Rijnaars Aluminium.
4: Ramen, deuren, veranda's?
7: Rijnaars Aluminium.
5: Vind je vakman op Rijnaars.be.
0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Discriminatie op de huurmarkt is de afgelopen 20 jaar nauwelijks verbeterd. Dat blijkt uit een onderzoek van Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent. Mensen met een niet-Vlaamse naam, een beperking of een uitkering hebben minder kans om uitgenodigd te worden om de huurwoning te bezoeken. En dat ondanks allerlei overheidscampagnes van de afgelopen jaren. Dat zegt socioloog Pieter Paul Verhagen van de VUB.
11: in de jaren 80, 90 zijn er wel stappen vooruit gezet. De heel openlijke discriminatie, die is eruit. Je gaat niet meer van die bordjes zien van niet voor vreemdelingen, maar de meest subtiele discriminatie, waarbij dat eigenlijk kandidaten met een vreemde naam of in een rolstoel gewoon geen antwoord krijgen, dat gebeurt toch wel nog 1 op de 5 gevallen. De afgelopen 20, 25 jaar is de discriminatie niet gedeeld, nog in België, nog in de wereld.
13: De onderzoekers raden aan om praktijktests van de overheid uit te voeren, zodat verhuurders die discrimineren bestraft kunnen worden. Wie opzettelijk fraudeert met Vlaamse subsidies kan boetes tot €800.000 krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Tot nu toe moesten fraudeurs het onterecht verkregen geld terugbetalen, maar nu kunnen ze daarbovenop ook nog een hoge boete krijgen van de Vlaamse overheid. Dat zegt minister van Financiën Ben Weitz.
15: Bij gesjoemel met subsidies was het tot op heden zo dat de boete erin bestond dat de subsidie gewoon moest terugbetaald worden, omdat er eenvoudigweg geen vervolgingsprioriteit was voor justitie. Daarom maken we er nu een administratieve boete van, waardoor dat in geval van gesjoemel met subsidies dat je een boete kan oplopen tot en met €800.000.
13: In Servië komen duizenden mensen een laatste groet brengen aan de overleden generaal Ratko Mladic. Zijn lichaam ligt opgebaard in een kerkje in de buurt van de Servische hoofdstad Belgrado en straks krijgt hij een staatsbegrafenis. Mladic was de leider van het Bosnisch-Servische leger tijdens de oorlog in Bosnië in de jaren 90. Hij is gestorven in Den Haag. Daar zat hij een levenslange celstraf uit wegens oorlogsmisdaden en genocide. Een deel van de Serviërs ziet Mladic wel nog altijd als een oorlogsheld. In Portsmouth in het zuiden van Engeland zijn vannacht opnieuw rellen uitgebroken tussen gemaskerde demonstranten en de politie. Aanleiding was de aankomst van een bootje met migranten vanuit Frankrijk. Enkele honderden demonstranten wilden beletten dat ze werden overgebracht naar een asielcentrum. Eergisteren was er gelijkaardig protest in Dover. Daar blokkeerden gemaskerde betogers de toegangswegen uit protest tegen de migranten die met rubberbootjes de oversteek wagen. De Britse regering heeft het protest intussen veroordeeld. En de Belgische Voetbalbond zal de kandidatuur van Gianni Infantino voor een nieuwe termijn als FIFA-voorzitter niet steunen. Gisteren bevestigde de FIFA dat hij opnieuw kandidaat is om langer voorzitter te blijven van de Wereldvoetbalbond. Dat de Belgische Voetbalbond de kandidatuur niet steunt komt onder meer door de plannen die Infantino had om het WK voetbal voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Maar ook door het dossier rond de rode kaart van de Amerikaan Balogun op datzelfde WK. Na tussenkomst van president Trump kon die toch spelen tegen de Rode Duivels. Hier en daar wat wolken, maar het blijft wel droog vandaag en warm ook. Temperaturen rond 26 graden in het centrum, lokaal mogelijk nog wat meer. Morgen in de loop van de dag dan regen vanaf de kust. We halen nog 23 graden. Woensdag kans op felle buien en dan stokt de temperatuur op 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
17: Harold, dat is echt zalig genieten. We believe in natural cooling.
20: Radio 1. De wereld van Sophie.
17: Met Sophie Lemaire.
0: Zeer goedemorgen. Welkom in de wereld van Sophie. Over donorschandalen, spermadonorschandalen. Maar eerst Marianne van Fontaine's

0: Fontaine's DC met Marianne. Goedemorgen en welkom.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: We hebben het vandaag over de verschillende donorschandalen die recent weer aan het licht kwamen. Vorige week bleek nog dat een Nederlandse donor 199 kinderen verwekte in Nederland, Duitsland en België. Zeker al in die landen. In eigen land bleek een Deense donor met een genetische afwijking 53 kinderen verwekt te hebben bij 39 verschillende vrouwen. Alweer, want eenzelfde schandaal was er vorig jaar met een andere Deense donor. En dan zijn er nog de verschillende schandalen rond artsen die hun eigen zaad bij tientallen patiënten gebruikten. De wereld van de spermadonatie is een jungle. Goedemorgen, Bart Bogaert.
2: Goedemorgen.
0: En de notoire koning van die jungle is dan een zekere Jonathan Meijer. Wie is de man?
2: Klopt, wel 2 jaar geleden is er een Netflix-reeks, 3-delige Netflix-reeks over de man gemaakt die The Man with 1000 Kids heette. Mm-hmm. Dat zegt al iets, hè? Jonathan Meijer zelf heeft dat cijfer, die 1000 kinderen dus, altijd met klem ontkend. Hij heeft het zelf over ongeveer 550.
0: Dat is zo onbevattelijk.
2: Hè?
0: Onbevattelijk.
2: En het is natuurlijk absoluut geen wedstrijd, maar ik wil maar zeggen, de donors waar je het daarnet over had, die zijn vaak klein bier vergeleken met Jonathan Meijer. Wat weten we over hem? Heel veel, want hij is verbazingwekkend open over zijn handel en wandelen. Hij noemt zichzelf de meest open spermadonor ter wereld. Hij is in 2007 begonnen met sperma doneren. Daar vertelt hij over. Niet verrassend in zijn verhaal, ik kom daar straks nog op terug. Niet verrassend in een YouTube-verhaal dat hij opneemt in Helsinki. Je hoort zijn voetstappen in de sneeuw terwijl hij het vertelt.
3: I was in college. I was studying to become a teacher. Social studies teacher. And there I befriended a guy. And he explained to me that he was infertile.
2: Ja, tijdens zijn studie wordt hij bevriend met een man die hem in een openhartige bui vertelt dat hij onvruchtbaar is. Dat raakt Jonathan heel diep. Hij komt zelf uit een heel groot gezin, 8 kinderen. En hij denkt, ja, zou dat niet voor mij zijn om mensen die om wat voor reden dan ook geen kinderen kunnen krijgen, om die mensen uit de nood te gaan helpen. Puur altruïsme, dus, zegt hij. En dus stapt hij naar een fertiliteitskliniek. En hij stapt naar 2 fertiliteitsklinieken. En 3. En 4. Lang verhaal kort. Hij meldt zich aan bij maar liefst 11 fertiliteitsklinieken in Nederland. Daar zit al een eerste probleem. Hè. In Nederland, in die tijd, stond er een limiet op maximaal 25 kinderen per donor. Hè. In die tijd, dat hebben we vandaag al gehoord. Maar goed, het was nu ook niet dat er ergens een alarm afging als een donor aan kind 26 zat. Mm-hmm. Elke kliniek hield zijn eigen administratie wel bij. Maar ja, donorinformatie mocht niet uitgewisseld worden tussen klinieken onderling. Dus dat zijn al de eerste problemen die opduiken. En zo belandt hij dus met verschillende aliasen bij 11 fertiliteitsklinieken waar hij alles samen, hou je vast, 102 kinderen verwekt. Goed, eens dat dan aan het licht gekomen was, hebben die Nederlandse fertiliteitsklinieken de samenwerking met hem stopgezet. Maar, en ik benadrukte daarnet al, dat het filmpje waarin hij vertelt over de redenen achter zijn donorschap, dat filmpje in Helsinki gemaakt was. Wel, dat was dus niet toevallig, want de man is een globetrotter. Een influencer die tientallen promotiefilmpjes maakt voor van alles en nog wat. En daar reist hij de hele wereld voor rond. Je vindt op YouTube filmpjes van hem. Je moet niet lang zoeken. Filmpjes uit Canada, uit Mexico, uit Thailand, uit Kenia, uit de Verenigde Staten, uit Australië, enzovoort, enzovoort. En al snel blijkt dat hij ook in al die landen zich ook gemeld heeft bij fertiliteitsklinieken tot het maximale aantal donaties bereikt was, maar opnieuw geen centraal systeem, geen uitwisseling van gegevens en dus kon hij maar gewoon doorgaan. Hij meldt zich ook aan bij internationale donaties.

0: en wensouders elkaar kunnen vinden. En waar hij opvalt, ja, gewoon al door hoe hij eruit ziet. Lange blonde krullen, mooi gespierd lichaam, blauwe ogen, tandpasta smile. Je kan er je een voorstelling bij maken. Als je, als je beelden van hem zoekt, dan zie je meteen wat ik bedoel. En op die sites, ja, zegt natuurlijk ook niemand dat hij zijn quotum bereikt heeft. Hè. Daar gaat het over vrouwen met een kinderwens en een man die zegt dat hij haar kan helpen. En als die vrouwen allemaal vragen, ja, maar de hoeveelste ben ik? Dan antwoordt hij gewoon, ja, de derde of de tweede.
1: Vandaag.
0: Ja, maar goed, ja, kijk, ja. Dat zegt hij er natuurlijk nooit bij, maar de realiteit is natuurlijk helemaal anders. En vaak gaat het over vrouwen die ten einde raad zijn, die in de meest kwetsbare, wanhopige fase van hun leven zitten. En hij palmt ze gewoon in. Sommige vrouwen, zoals Joyce, die getuigt in de documentaire, ja, die halen het potje sperma gewoon bij hem thuis op.
2: And then he came outside. He was walking to the car. Here, success, success. And I was like, oh yes, thank you.
0: Yeah. Ja, ik kwam het potje afgeven aan haar auto voor zijn deur. Succes, riep hij nog. En dan komt een absurd verhaal over hoe ze terug naar huis moest rijden met dat potje sperma tussen haar benen om het warm te houden. Hoe ze onderweg dan verloren reed en dan maar langs de kant van de weg is gaan staan om zichzelf ermee te insemineren. Andere vrouwen nodigen hem bij hun thuis uit en laten hem gewoon, ja, in de badkamer zijn kwakje produceren.
2: You sit there on the couch.
3: Waiting for him.
2: Waiting.
3: To donate.
2: And waiting. And knowing what he's doing in your bathroom. Which is very, very awkward.
3: It was
2: very
3: the longest awkward. 45 minutes in my life.
0: Ja, het waren de langste 45 minuten van mijn leven, vertelt de echtgenoot van deze vrouw hier. Je moet het je voorstellen, ze zit beneden in je zetel en je weet dat daarboven in je badkamer die man bezig is met wat hij aan het doen is. En nog andere vrouwen, ja, die bezwijken helemaal voor zijn charmes en die hebben seks met hem.
4: When we talked about it, it made sense that it would be the most effective way to conceive. Finally, I decided to try it in a natural way.
0: Ja, en zo krijg je bovenop die 102 kinderen die we daarnet al hadden via de fertiliteitsklinieken, ja, nog tientallen vrouwen, waarvan er een vijftal getuigen in de documentaire. Vrouwen uit Nederland, maar evengoed uit Australië en Denemarken en noem maar op waar je ooit is geweest, dat ook zij zwanger geraakt zijn. Zij groeperen zich uiteindelijk in een Facebookgroep waar ze allemaal foto's beginnen te posten van hun kinderen. En dan pas wordt het echt zichtbaar hoe gigantisch het allemaal is natuurlijk. Hè? Want veel van die kinderen, ja, die lijken gewoon op elkaar.
5: It's like seeing the same version of your own child, just slightly different. You could just lay out a plate of dough and just bring a cookie cutter and just do that hundreds and hundreds of times. I'm sorry, your child is a number and your donor is a liar. It's like someone swung a sock with a brick in it. It was bam.
0: Leg een plak deeg op tafel, zegt deze Australische moeder hier, en duw er zo'n koekjesmal op en dat honderden keren. Dat gevoel krijg je als je al die foto's samen ziet. Die foto's zien, dat was een mokerslag voor heel veel van die ouders. Sommige moeders en kinderen blijken ook heel dicht bij elkaar te wonen. En als er dan bijeenkomsten georganiseerd worden, want dat gebeurde dan ook, die mensen zochten elkaar dan op, ja, dan zie je waarom donorschap op zo'n gigantische schaal potentieel gevaarlijk ook kan zijn.
6: And my daughter was saying, hey, I really like him. And I was like, well, that's not an option. He is your half brother. But I really, really like him. Maybe I'm in love with him.
0: Ja, het Luke en Leia-complex wordt dat genoemd in de documentaire, naar de personages uit Star Wars natuurlijk, hè, die lang niet wisten dat ze broer en zus waren. De aantrekkingskracht dus tussen twee mensen die zonder dat ze het van elkaar wisten dezelfde genen hebben. De kinderen van deze vrouw waren pas 10 en 11, maar je snapt natuurlijk wat ik bedoel, wat de gevaren zouden kunnen zijn. Er wordt in de documentaire ook beweerd dat Jonathan Meijer zijn sperma zou gemengd hebben met dat van andere donoren. En dat hij ook racistische motieven gehad zou hebben. Afrikanen bleken, wordt het genoemd, door massaal zijn witte superieure zaad in Afrika te gaan doneren. Dat ontkent hij allemaal ten stelligste.

0: alle duidelijkheid, hij noemt de Netflix-reeks consequent een filmpje in plaats van een documentaire. Hij heeft ook geprobeerd om ze offline te halen, maar goed, dat is hem niet gelukt. Nu, in april 2023 heeft de rechtbank hem verboden om nog langer sperma te doneren aan nieuwe wensouders op straffen van dwangsommen. En in 2024 krijgt hij dan in een heel heftig, heel pittig interview, dat moet je straks ook maar eens gaan opzoeken bij Eva Jinek, krijgt hij dus de heel logische vraag: doneer jij nog altijd?
1: Ben je gestopt met doneren?
2: Zoals ik al zei, ik ben in 2019 gestopt met doneren. Dus dat betekent, ik heb toen uit eigen beweging besloten om niet meer aan nieuwe ouders te helpen. Dus ik heb nog wel bestaande families die ik help.
1: Nog steeds?
2: Ja, zeker. Ja, en die vinden het ook fijn. Die zijn dankbaar voor
1: dus
2: mijn
1: hulp. Dus er komen nog steeds kinderen van jou bij, biologische kinderen?
2: Ja, dat was bekend. Ja, ja.
0: Dus ja, de teller loopt nog altijd.
3: Hallucinant. Echt? Je vraagt je af wat zo iemand bezielt. Waarom iemand zijn zaad wereldwijd wil gaan verspreiden. Daar gaan we het over hebben, zo meteen. Dankjewel, Bart Bogaert.
4: Radio 1.

0: Phoebe Bridgers en Lost Boys. De politie meldt een ongeval op de E313 van Antwerpen naar Hasselt, voorbij Massenhoven. De snelweg is daar volledig versperd en er staat dus uiteraard een file. Op de E34 van Antwerpen naar Turnhout is het 20 minuten file rijden tussen Zoersel en het parkeerterrein in Gierle. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Nederland, 10 minuten erbij tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Elders op de snelweg alleen kleinere vertragingen.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: Over spermadonoren en donorschandalen hebben we het vandaag. Nu weer al een donor veel meer kinderen verwekt blijkt te hebben dan toegelaten is. De Nederlandse Simon maakte 199 kinderen naar eigen zeggen. Jonathan Meijer, waar Wart net over kwam vertellen, die verwekte er minstens 550, potentieel meer dan 1000. Sommigen maken zelfs gewag van meer dan 2000 kinderen. Waarom zou iemand dat doen? Dat is mijn vraag voor Astrid in de Keu. Een zeer goeiemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Onderzoeker.
2: Goedemiddag.
0: Ja, het is inderdaad bijna middag, klopt. Onderzoeker aan de KU Leuven, bent u klinisch psychologe en oprichter van Donaje, het zorgcentrum rond donorconceptie. Heeft u zicht op de beweegredenen van zo'n massadonor?
2: Wel, vanuit onderzoek moet ik zeggen dat daar nog geen onderzoek naar gedaan is. Dus dat ik ook moet terugvallen op wat dat er in de media verschijnt, wat zij zelf aangeven in interviews. Nee, dat is toch voor een stuk eigen genen willen doorgeven. Zeker als ik spreek over de donoren als Jonathan en Simon. Ook wensouders willen helpen. In het verleden is er een donor geweest in Zuid-Limburg in Nederland die ook aangaf van het geeft mij zelf een goed gevoel, een verbeterd zelfbeeld, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar zij zijn specifiek niet in onderzoek bevraagd. Dat is wel voor, zal ik maar zeggen, tussen aanhalingstekens de gewone donoren. De donoren die doneren aan spermabanken of aan klinieken.
0: Ah ja, maar want daar wil ik zeker dadelijk op ingaan. Maar als het zo gaat over van die extreme situaties, zoals die gecreëerd door Jonathan Meijer, dat is niet bestudeerd omdat het zeldzaam is of omdat het nog maar recent aan het licht gekomen is?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het een stuk is omdat het recent nog maar aan het licht is gekomen. En natuurlijk, als je onderzoek doet, is ook de vraag dat de mensen zelf wensen mee te doen. Als je een interview zou doen, ja, dat zij zelf ook bereid zijn om aan een onderzoeksinterview te willen meedoen.
0: Mm. Ik zou durven vermoeden dat een zekere grootheidswaanzin meespeelt bij mensen die dat soort plannen gaan opzetten om zoveel kinderen te maken, of zelfs narcisme, of oordeel ik dan wat te snel?
2: Dat zijn vaak termen die inderdaad snel naar boven komen. En ik denk dat het een stuk is dat we zullen het aan hun moeten vragen. Je zou het in een onderzoeksinterview moeten doen. Wat natuurlijk sowieso is, is er moet een positief effect zijn. Hè? Anders blijf je zulk gedrag, dat is een algemene psychologische regel, dan blijf je zulk gedrag ook niet stellen. Mm-hmm. En dat is een beetje de vraag in hoeverre dat er ook zicht is voor hunzelf op het effect op lange termijn. Hè? Want het zoveel kinderen verwekken, waar staan zij daar ook bij stil? Bij de kinderen die dat zij uiteindelijk mee verwekken. En het feit, zeker bij deze donoren, dan is dat uitgezonderd, de donor van Zuid-Limburg, zijn ook niet open geweest over het aantal keren dat ze gedoneerd hebben aan families. Mm-hmm. Dat is toch wel een specifiek element bij hun aanwezig, ja.
0: Ja, ja. In de Netflix-documentaire over Jonathan Meijer, vond ik zeer opmerkelijk, Wart Bogaert kwam er net over vertellen, wordt ook gesproken over mensen die doneren bewust om de tussen aanhalingstekens juist de genen over de wereld te verspreiden, om meer blanke kinderen op de wereld te krijgen. Heeft u al van dat soort motieven gehoord?
2: Buiten uit een Netflix-serie niet. Nee.
0: Oké.
2: Okay. Nee, dat is zeker niet aan bod, zeker nog niet in onderzoek aan bod gekomen.
0: Nee. Als we gaan kijken naar de beweegredenen van wat u dan zei daarnet, de gewone donoren. Wat zijn daar de voornaamste drijfveren om zaad te gaan doneren?
2: Wel, een overzichtsartikel heeft aangegeven dat dat eigenlijk een soort twee grote motieven, zal ik maar zijn, wat zij primaire motieven noemen. Dus de eerste motieven is inderdaad altruïsme, om andere mensen te willen helpen. Het zij omdat ze gehoord hebben van mensen met fertiliteitsproblemen of dat ze in de kennisgroep daarmee te maken hebben gehad. En anderzijds financiële motieven, dus een vergoeding die men daarvoor krijgt. En het is ook niet het een of het ander. Hè. Het kan een samen verschillende motieven samen zijn. En een tweede groep van motieven is eigenlijk eerder de eigen vruchtbaarheid testen. Of de wens om je eigen genen door te geven en zich voor te planten. En die tweede groep van motieven die komt wel meer voor bij spermadonoren, bleek uit het onderzoek, dan bij eiceldonoren.
3: Ah ja, oké. Gaat het dan over de wens om genen door te geven?
2: Ja, de wens om genen door te geven. Vinden van, ik heb goede kenmerken, ik heb goede aanleg, vaardigheden die ik wens door te geven. Of ik wens mij inderdaad voor te planten. Mm-hmm. Dus kinderen, ja, kinderen van mij die er op de wereld zijn.
3: Ja, de financiële beloning werd ook aangehaald. Hoe groot is die beloning in ons land?
2: Ja, dat moet ik nu wel zeggen. Dus dit is een onderzoek dat een overzichtsartikel dat wereldwijd het onderzoek heeft vergeleken. Er zijn sommige landen die effectief wel, zal ik zeggen, commercieel, die daar een vergoeding op geven. Allee, een vergoeding, echt een betaling voor geven. Terwijl in België dat bij de wet geregeld is dat het een vergoeding voor onkosten mag zijn. Daar heeft een onderzoek, zowel van 2014, dus ik denk dat we het misschien mogen indexeren, kwam uit dat in België gemiddeld 66 euro betaald wordt per donatie. Ja. En dat het ongeveer tussen 50 en 100 euro lag.
3: Oké, maar dat varieert dus van donorkliniek tot donorkliniek.
2: Ja.
3: Oké. Ja, ja. Wordt er eigenlijk naar die drijfveren gepolst wanneer iemand sperma gaat doneren?
2: Er wordt wel in een intakegesprek wordt daar wel naar gevraagd. Maar dat is natuurlijk ook niet, ja, dat is niet sluitend. In de zin, ook als het gebeurt door de intake door psychosociaal geschoolde hulpverleners bijvoorbeeld. We hebben geen glazen bol. Wij kunnen niet in de mensen kijken. Hè, want de spermabanken, de commerciële spermabanken, zeggen ook en hebben ook psychologen in dienst. Maar we zien toch ook dat een Jonathan Meijer, dat een Simon, ook voor spermabanken, voor klinieken en voor commerciële spermabanken gedoneerd heeft. Dus ook aanvaard is, ondanks dat ook gevraagd is naar de motieven toe.
3: Ja, je kan natuurlijk liegen. Dat is er snel gebeurd. En anderzijds, spermabanken hebben hun donoren nodig. Dus ze zullen misschien niet zomaar iemand willen uitsluiten. Dat zal ook meespelen.
2: Er is natuurlijk, duidelijke criteria moeten zijn. Er zijn duidelijk medische criteria waarom dat men donoren uitsluit. Er is zeker een uitsluiting als men het gevoel heeft, bijvoorbeeld iemand komt onder dwang doneren, omdat iemand gevraagd heeft, een vriend bijvoorbeeld, of een bevriend koppel, en men durft daar niet nee tegen zeggen. Dat zijn zeer duidelijke redenen om toch wel aan te geven van niet te doneren. Maar er is geen harde lijn ook in te trekken. Dat is zeer moeilijk.
3: We hebben al heel wat besproken vandaag. Onder meer hadden we het over het afschaffen van de donoranonimiteit. Vrij recent. Er is een register nu ook, sinds 2024. Dat betekent dat de realiteit voor donoren iets wat anders is. Vandaag de dag moeten zij eigenlijk zich er zeer van bewust zijn dat tientallen kinderen komen aanbellen en kennis maken.
2: Ik wil daar misschien al op aangeven van donorkinderen komen niet zomaar aanbellen. Hè. Het is zeker ook voor hun uiteindelijk een vreemd persoon wie dat je gaat contacteren. Er zijn vaak toch ook wel, als we dat in andere landen zien, goede begeleiding bij. Wat zijn de verwachtingen? Wat wenst men? Kan dat een stukje ook begeleid worden? Maar het is zo, dat klopt inderdaad, dat het voor donoren anders gaat zijn. In het anonieme systeem doneerde jij, zal ik maar zeggen, materiaal, zaad, cellen en was het gedaan. Dan wordt jouw taak voldaan. In een systeem waarin dat de anonimiteit wordt opgegeven, is er een blijvende verantwoordelijkheid. En is het dus dat men inderdaad aangeeft, kijk, ik ben onder dit systeem ook beschikbaar voor mogelijke vragen die donorkinderen gaan hebben later.
3: Het zal impact hebben. Nee, dat is eigenlijk mijn vraag. Gaat dat impact hebben op het aantal donoren, denkt u?
2: Ik vind dat een hele hardnekkige mythe die toch wel heel erg aanwezig blijft. Alsof het opheffen van de anonimiteit de enige reden is waarom dat het aantal donoren gaat dalen. Er zijn verschillende elementen die meespelen in het aantal. Er is nu ook een tekort onder het donoranonimiteit. We zien dat de vraag ook veel sneller stijgt dan dat er donoren gerekruteerd worden. Ik denk dat we kunnen kijken van hoe recruteren we. En we zien ook wel uit onderzoek dat in een periode waarin een wet gaat wijzigen, waarin dat er ook heel veel onduidelijkheid is van hoe gaat dat dan uitzien, hoe inderdaad als er een donorkind komt die vragen heeft, hoe gaat dat dan lopen? Staat die ineens aan mijn deur? Dat is ook zo'n mythe. Hè? Of word ik eerst geïnformeerd? Hoe loopt dat dan? Kan ik dan ook wat begeleiding krijgen? Maar die onduidelijkheid maakt dat mensen ook wel wat terughoudender zullen zijn in deze fase.
3: Ja, als ik het goed begrepen heb, is uw idee dat we eigenlijk anders moeten gaan kijken naar donorconceptie, niet als gewoon een medische oplossing, maar als een aparte gezinsvorm. Kan u dat eens duiden?
2: Ja. Ten eerste misschien is het al duidelijk om te zeggen dat donorconceptie geen oplossing biedt. Hè. Men blijft met de onvruchtbaarheid zitten als heteroseksueel koppel, maar ook bijvoorbeeld als lesbisch koppel blijft er de wens van. Men had graag met twee, dat is natuurlijk op dit moment niet biologisch mogelijk, maar men had graag met twee een gedeeld biologisch kind gehad. Of als solomoeder had men ook graag liever met een partner. Dus dat stukje verlies blijft er. Dus het is geen oplossing, maar het is een andere manier om je kinderwens in te vullen. En waarom dat ik het een andere gezinsvorm noem, is omdat het belangrijk is om de donorkinderen, de kinderen die voortkomen uit de conceptie, want ik vind donorkinderen ook niet helemaal de juiste term, dat zij mee in het verhaal genomen worden van wat betekent het ook voor hun. Het blijft een gezin dat via de hulp van een donor tot stand is gekomen. En die donor maakt deel uit van dat gezin. Meer of minder op de achtergrond, maar in ieder geval van het gezinsverhaal. En ook het kind kan vragen hebben, of het kind of later de volwassene kan vragen hebben over de donor. Blijft een persoon met wie je genetisch verbonden bent.
3: Wat zijn er dan nog gevolgen als we zo naar donorconceptie gaan kijken? Zijn we er dan met de huidige regelgeving dat anonimiteit is afgeschaft, dat er een register en zo bestaat? Of moeten er dan nog dingen veranderen?
2: Ik denk dat er ook gekeken moet worden naar een Europees centraal register. Mm-hmm. Want we zeggen nu bijvoorbeeld in de wet 1 donor voor 6 families. En dat is een beetje misleidend tussen aanhalingstekens of tenminste verwarrend. Hè? Want dan lijkt het of inderdaad 1 donor voor 6 families in België, dat klopt ook. Maar zeker als we kijken dat 82% van de klinieken bijna geheel of gedeeltelijk beroep doet op commerciële banken. Zo'n commerciële bank die doneert aan België voor 6 families. Ze gaan die regel houden. Maar ook aan 12 gezinnen in Nederland, aan 10 gezinnen in Engeland, aan 12 gezinnen in Denemarken. Als je dat optelt, ja, dan kom je toch wel snel aan meerdere genetische halfbroers en halfzussen die dat je kunt hebben.
3: Dat is dan de volgende stap. Ja, een Europees register.
2: Ja, dat is wel ook wat de Europese Vereniging van Human Reproduction and Embryology afgelopen, nu in juli ook, bekend heeft gemaakt eigenlijk van een voorstel om tot een Europees register te komen, waarin dat we zeggen dat er dus een Europese limiet gaat zijn en ook een Europees register gaat moeten komen, zodat we inderdaad ook goed kunnen opvolgen en controleren.
3: Oké. Heel erg interessant, dankjewel voor uw tijd en moeite. Psychologe, oprichter van Donahé, het zorgcentrum rond donorconceptie. Astrid in de Keu.
2: Dankjewel. Radio 1.

0: Utopia van Siska Siska. Utopia.
1: De wereld van Sophie.
2: Radio 1.
0: Het is 11 uur en 40 minuten. Dat betekent dat de Belgian Cats nu begonnen zijn aan hun derde groepsmatch op het WK basketbal in Berlijn. Tegen Australië spelen ze. Karel Bertele van Sporza volgt die wedstrijd. Goedemorgen, Karel. Dag, het is voor de Cats een belangrijke wedstrijd, als ik het goed begrepen heb.
3: Het is een hele belangrijke. Het is de derde en de laatste match van de voorronde. Wie wint of Australië of België gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. En dat is een match die op donderdag wordt gespeeld. Wie verliest, die moet woensdag al aan de bak. En dus betekent dat een extra rustdag voor diegene die deze wedstrijd kan winnen. Anderzijds ook de eerste topmatch van dit toernooi. Het nummer 3 van de wereld, Australië tegen het nummer 5, de Belgian Cats. En op 2 minuten van het einde van het eerste kwart leiden de Belgen na een prima start met 19-14. En het wordt zelfs 21-13. Ik moet mij corrigeren. Prima assist van Maxuela Lissowa naar de inlopende Becky Messi. En dan hoort u het al, er zijn al veel veranderingen gebeurd. De basis 5, zoals altijd, is natuurlijk aan de match begonnen. En die hebben de eerste kloof gemaakt. En sindsdien, zelfs met Emma Meesman, met Chiara Linskes, met Antonia Dallare, die al 2 fouten heeft, heeft de coach hen al vervangen. En zijn ze naar de bank eventjes kunnen gaan rusten. Dus dat is goed. Op 2 minuten van het einde van het eerste kwart. Vooral die voorsprong is niet onbelangrijk. Plus 8 nu al. Dus je voelt meteen aan, dit zijn andere Cats. Dit zijn niet de Cats die het moeilijk hadden in de eerste 2 matchen tegen Turkije en tegen Puerto Rico. Ook een ander spel natuurlijk van Australië dat meer toelaat om te spelen. En daar voelen de Cats zich ook beter in. Die kunnen lopen, die kunnen hun spel dirigeren. Die kunnen vooral ook hun stempel drukken op de match. En zeker als het goed begint zoals vandaag, als het lekker loopt, ja, dan zijn de Cats toch moeilijk te stoppen. Dus dit is de boodschap voorlopig op dit moment. Een prima start van de wedstrijd. De kloof die al gemaakt is naar het einde van het eerste kwart toe. En hopelijk dat ze dat kunnen dus doortrekken. Want nog eens zeggen, het is heel belangrijk in die zin. Als je hier wint, dan heb je een extra rustdag. Dan heb je een iets haalbaardere tegenstander in de kwartfinales. Rechtstreeks vooral. En het is natuurlijk ook wel in het toernooi dan niet onbelangrijk dat je 2 rustdagen krijgt. Want dat wil ik nog eens meegeven. Ter afronding, gisteravond om 8:20 zijn ze pas met de bus naar het hotel kunnen rijden. En vanmiddag, vanmorgen, eigenlijk moeten ze om 11:30 al opnieuw spelen. Maar ze zijn wakker. Dat is de boodschap, Sophie. Het is 21-13 op 1 minuut 45 van het einde van het eerste kwart.
0: Goed nieuws. Laat ons hopen dat ze de voorsprong kunnen bewaren. Hou ons op de hoogte als er iets gebeurt, Karel. We horen elkaar straks of anders hoor je een update bij Lieven. In nieuwe feiten. Wij hebben het nog steeds over massadonoren en donorschandalen. Omdat ze de jongste jaren maar blijven opduiken van donoren die honderden kinderen verwekken. Tot artsen die gemakshalve hun eigen sperma gaan gebruiken. Tot spermabanken die zich niet houden aan de wettelijke limieten. Er is al veel misgelopen in het verleden. Maar de wetgever probeert te schakelen om misstanden uit te schakelen. Eén ding vroeg ik me nog af wanneer we daar eigenlijk ooit mee begonnen zijn met spermadonatie. En dat weet Tine Klaas. Een zeer goedemorgen, mevrouw Klaas.
4: Goedemorgen.
0: Professor aan de KU Leuven, aan de faculteit Geneeskunde. U doseert onder meer over de geschiedenis van geneeskunde en gezondheidszorg. U bent ook directeur van het toekomstige Vesalius Museum. Als we gaan kijken naar dat idee kunstmatige inseminatie, wanneer duikt dat voor het eerst op in onze geschiedenis?
4: Ja, als idee, als fantasie is het echt iets eeuwenoud. Dus je hebt in de oudheid al wel verhalen, legendes, theologische traktaten die gaan over vrouwen, vaak maagden, die zwanger worden door in vuil badwater te zitten of op vuile lakens te gaan liggen en dan behandelen die verhalen vragen zoals, is dat dan een bastaardkind? Allee, het zit ook al vaak in dat schandaal karakter, waar het nu in de hedendaagse media ook geregeld over gaat. Maar op dat moment is het natuurlijk eerder een soort van ja, fantasie, een culturele fascinatie. Maar als medische praktijk is het waarschijnlijk iets veel recenter.
0: Ah ja, hoe recent dan? Wanneer zou een eerste donorinseminatie plaatsgevonden hebben?
4: Dat is historisch gezien eigenlijk een vrij moeilijke vraag, omdat de eerste donorkinderen werden verwekt in een samenleving waarin dat ja, niet evident was, ethisch gezien, waarin dat toch iets was dat taboe was. waardoor de pioniers van die praktijk daar heel weinig over hebben geschreven.
0: Die zullen dat in den duik gedaan hebben.
4: Heel vaak in den duik, denk ik inderdaad. Nu, de eerste donorinseminatie die wel beschreven is in een medisch vakblad, die vaak wordt aangehaald in historische publicaties, die dateert uit de late 19e eeuw, uit 1884.
0: Ah ja, oké. En waar zitten we dan in de wereld?
4: Dan zitten we in Amerika. En het verhaal is naar hedendaagse standaarden een ethische nachtmerrie, zou je het kunnen noemen. Dus het is een dokter, een zekere William Pancoast. En hij behandelt een strikt religieus echtpaar, waarvan eigenlijk tot dan toe wordt vermoed dat ze geen kinderen krijgen omdat het de schuld is van de vrouw. Dat was eigenlijk historisch gezien heel lang het standaard idee dat als er geen kinderen kwamen, dat dan het probleem bij de vrouw moest worden gezocht. Mm-hmm. Nu, die Pancoast had wel de man onderzocht en daaruit bleek dus dat het probleem bij hem lag. Wat doet hij? Hij roept dat echtpaar bij hem, zogezegd om een laatste ingreep te proberen bij de vrouw. Die vrouw wordt volledig verdoofd en zonder haar medeweten brengt hij dan het sperma in van een van zijn studenten. Ja, de knapste van zijn studenten staat in het verslag. En daar wordt zij zwanger van.
0: Wow. Zonder dat ze wist wat er zou gebeuren.
4: Ja, en dat toont eigenlijk in welke mate dat onze ideeën daarover zijn veranderd. Want in die tijd, ik zeg het is een ethische nachtmerrie naar hedendaagse standaarden, maar toen dacht men dat die vrouw daar eigenlijk baat bij had. Dus het idee van wat niet weet, niet teert. Als zij het niet weet dat ze een kind heeft gekregen van iemand anders dan haar echtgenoot, zal ze ook meer onbevangen van haar moederschap kunnen genieten. Dus eigenlijk was het idee dat hij door die geheimhouding een geste deed naar de vrouw toe.
0: We doen haar een plezier. Ja, ja. Wauw, oké. Dat is de Verenigde Staten. Wanneer zien we dat voor het eerst hier in eigen land gebeuren?
4: In eigen land heb je eigenlijk hetzelfde probleem van de bronnen. Dus er zijn heel weinig geschreven bronnen over donorinseminatie. De pioniers, of de mensen die vaak als pionier genoemd worden, is het echtpaar Schoisman in België. En zij zouden ermee gestart zijn in 1956. Nu, in mijn onderzoek heb ik ook wel sporen gevonden van wellicht eerdere inseminaties, dus in die eerste helft van de 20e eeuw, dat men er toch in den duik mee begint.
0: Ja. In de jaren 50, ik kan me inbeelden dat katholiek Vlaanderen of België daar nog niet helemaal klaar voor was.
4: Ja, dat klopt. Hè. Dus eigenlijk de pioniers van donorinseminatie, dat waren echt heel vooruitstrevende mensen, waren vaak ook dezelfde pioniers van de pil bijvoorbeeld. Hè. Dus die dat eigenlijk zaten in die seksueel meer libertaire ideeën, voorvechters waren, heel progressieve artsen.
0: Mm-hmm. Ja, progressieve artsen, progressieve wensouders ook.
4: Ja, dat klopt. Dus ik denk in het algemeen, in zeker de jaren 50, maar ook nog jaren 60, zelfs 70, dat in het algemeen die donorinseminatie toch iets was waar een minderheid van de mensen voor open stond.
0: Ja, want was het in eerste instantie een oplossing die men zocht voor heterokoppels die vruchtbaarheidsproblemen bleken te hebben?
4: Ja, absoluut. Dus ja, zelfs tot tot laat, dus tot de jaren 80, mogen lesbische of alleenstaande vrouwen er geen gebruik van maken. En men ziet het eigenlijk als een behandeling voor een onvruchtbare echtgenoot. Dus ook alleen maar gehuwde heteroseksuele koppels mochten er gebruik van maken.
0: Ah ja. Wanneer wordt dit een courante praktijk? Eigenlijk ongeveer?
4: Meer courant donorinseminaties, dan spreek je toch over zo de jaren 70, de jaren 80. Eigenlijk loopt dat gelijk met die geschiedenis van wat wij nu de seksuele revolutie noemen. Hè. Dus dat men meer open gaat nadenken over alles wat met seksualiteit en gezinsvorming te maken heeft. Eigenlijk hangt dat een beetje samen met die grotere geschiedenis.
0: Mm-hmm. En met de techniek allicht ook? Met de mogelijkheid om...
4: Ja, met de techniek ten dele. Donorinseminaties ja, lange tijd was dat heel eenvoudig. Het gebeurde gewoon met verse donaties. Dus de donor in de ene kamer en dan het koppel dat wacht in de andere. En dan is daar technisch eigenlijk niks moeilijk aan. Dan kan je dat in principe ook zonder dokter. Wat je wel ziet in de jaren 70 is dat ingevroren sperma ook gebruikelijker wordt. En dat is eigenlijk een techniek die al wordt uitgevonden in de jaren 50. Maar in de jaren 70 wordt dat echt iets couranter om te gaan werken met spermabanken waarin je dan ook ingevroren stalen hebt van donoren.
0: Mm-hmm. Wanneer ontstaat er een wettelijk kader om dit soort dingen te gaan uitvoeren?
4: Ja, heel laat. En dat is ook wel interessant aan die Belgische geschiedenis. Dus eigenlijk was lang alles toegestaan omdat er niks verboden was. Dus je had wel ethiek. Dus de Orde van Geneesheren heeft er wel uitspraken over gedaan in 1965 en 1975 al. Maar echt een wet was er lang niet. Alleen in 1986 kwam er in het burgerlijk wetboek dat je als echtgenoot, eens je toestemming had verleend voor een donorinseminatie, niet meer kon zeggen dat het kind toch niet van jou was en dat je er niet verantwoordelijk voor was in alimentatiezaken en zo. Maar een wetgevend kader, dus echt van hoe gaan we hiermee om, dat komt er pas in 2007 in België. Ja. Dus dat is echt laat.
0: Ja, en dan nog maar net inderdaad een registratie van donoren, de anonimiteit, nog maar zeer recent afgeschaft dit jaar. Is het die late wetgeving daar rond die maakt dat er zoveel misstanden hebben kunnen ontstaan in de loop der jaren?
4: Ik denk voor een deel, al is dat ook niet sluitend, want ook in andere landen waar er wel eerder een wettelijk kader was, zie je nu deze zaken opduiken. Ik denk ook dat het veel te maken heeft met enerzijds de democratisering van DNA-onderzoek. En dus toen de pioniers startten met donorinseminaties, was zelfs DNA nog niet ontdekt. Mm-hmm. Hè? Dus eigenlijk heel het idee dat je met een vaderschapstest zou kunnen te weten komen dat iemand je vader was, ja, dat was ondenkbaar op die moment. De vaderschapstesten van toen konden wel duidelijk maken dat iemand niet jouw vader was, maar konden zeker niet aantonen dat iemand wel biologisch gezien jouw vader was. Dus dat is nieuw. Hè? Dus heel de ontdekking van DNA. En daarnaast zijn we ook wel heel anders beginnen nadenken over bepaalde ethische kwesties. Hè? Het recht om je identiteit te kennen. Mm-hmm. Maar ook dat je de waarheid moet vertellen aan kinderen. Dat er best geen familiegeheimen zijn. Dat zijn allemaal zaken waarin je toch grote evoluties hebt gezien in maatschappelijke denkbeelden sinds een aantal generaties.
0: Ja, dat verklaart inderdaad. Heel erg interessant om een blik te krijgen op de geschiedenis van donorconceptie. Om meteen ook te voelen dat al van bij het prille begin dat er ergens altijd een klein schandaaltje om de hoek loerde. Heel erg interessant, dankjewel voor uw tijd en moeite, Tine Klaas.
4: Graag gedaan. Radio 1.

0: Heads met Cross-Eyed en Painless. Ik ga toch nog heel even doorsteken naar Berlijn, naar Karel Bertelen. Hoe gaat het daar met de Belgian Cats?
1: Wel, dat wil ik inderdaad niemand onthouden. Op 6 minuten van het einde van de eerste helft staat het 31-21. Een kloof van 10 punten voor de Cats. En toen ze naar de bank werden geroepen omdat de Australische coach een time-out vroeg, want ja, die moet bijsturen natuurlijk, stonden die 2000 supporters hier in de zaal, allemaal Belgische supporters, allemaal recht om die ploeg toe te juichen. En dat is verdiend. Het is het spel van de Cats dat we verwachten, dat we graag zien en dat we dan ook weten, als het loopt, wel, ja, dan zijn er niet zo heel veel ploegen die hen kunnen stoppen. Dus 31-21 op 6 minuten.
0: Dankjewel.
2: Dit hoorde je eerder vandaag in de ochtend.
3: Veel mensen die voor de AfD stemmen zeggen ook, wij willen niet per se voor die partij stemmen, wij willen vooral niet voor die andere stemmen. En dat zegt toch veel over de impopulariteit van die partijen.
2: Uitgesproken in de ochtend, dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
4: Leven we binnenkort in een narco-staat?
5: Nederland en België zijn productiehubs.
4: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
6: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
4: Drugskartels, corruptie, extreem geweld. En het front ligt in onze eigen achtertuin.
0: Drugsdelta. Morgen op VRT Canvas. De strafste docus. Een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
7: Ramen, deuren, veranda's.
8: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
9: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: De kinderen komen terug van school met grote honger.
11: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
12: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak,
10: oh,
12: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
10: Oh, Lidl, ben een held.
12: Lidl, dat kan tellen.
13: 35 jaar FC de Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
14: Nu kunnen we samen lezen.
13: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
15: Kan je nog lang lezen?
14: Denk het wel. Hè?
13: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
15: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
14: Gezellig, hè?
13: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
16: Bij gedacht!
17: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
18: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd. En aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn. En aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject. Met aandacht voor uw project. En met de focus op uw vermogen.
19: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
20: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
2: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
21: Waarom Harry en Meghan terugkomen naar Engeland en wat de gevolgen daarvan zijn, daarover Lia van Beckhoven. Uitgebreid zo dadelijk in Nieuwe Feiten, maar eerst het nieuws.
2: VRT Radio 1.
22: Alles begint bij luisteren.
23: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. In Duitsland wordt bekeken wat de politieke gevolgen zijn van de regionale verkiezingswinst van het AfD gisteren. Wie een verkeersboete online betaalt, krijgt voortaan getuigenissen van verkeersslachtoffers te zien. En in Engeland kwam het opnieuw tot rellen bij anti-migratieprotest. Goedemiddag. In Duitsland zitten de nationale partijen op dit ogenblik samen over de verkiezingsuitslag gisteren in de deelstaat Sachsen-Anhalt. De CDU zegt dat er geen vragen gesteld worden bij de positie van kanselier Merz. En intussen komen uit de AfD en de kleinere partij BSW verschillende geluiden over de coalitievorming in Sachsen-Anhalt. Jeroen Rijgaard, je bent intussen in Berlijn. Wat hoor je daar?
1: Wel, bij de AfD klonk het gisteren nog fel dat ze enkel met een absolute meerderheid willen besturen. Dat zei de lijsttrekker in Sachsen-Anhalt, Sigmund. Maar de nationale partijleiding zegt dat ze nu toch openstaan voor gesprekken met andere partijen. Ze spreken elkaar dus eigenlijk wat tegen momenteel. En tegelijkertijd blaast ook de BSW, de kleine radicale partij, warm en koud over steun aan de AfD. Je moet weten, zij hebben met 5 zetels echt een sleutel in handen. Enerzijds zeggen ze dat ze enkel een onafhankelijke minister-president willen steunen, die dus boven de partijen staat. Anderzijds zeggen ze ook dat ze zich bij een stemming over de minister-president willen onthouden. En dan wordt het technisch, dat zou kunnen betekenen dat ze met die onthouding een minister van president van de AfD mee mogelijk zouden kunnen maken, want na 3 stemrondes wordt het gewoon de kandidaat met de meeste stemmen, en dat zou dan Sigmund van de AfD kunnen zijn als er ergens nog een parlementslid voor hem stemt. Je hoort, het is allemaal bijzonder ingewikkeld, maar dus niet uitgesloten dat op die manier de AfD toch nog aan de macht komt. Dat wil wel niet zeggen dat de BSW een regering wil met de AfD. Dus daar blijft op dat vlak nog erg veel onduidelijkheid over hier de ochtend na de verkiezingen.
23: Oké, Jeroen Rijgaard vanuit Berlijn, dankjewel. Wie vanaf vandaag online een verkeersboete betaalt, krijgt eerst een video te zien met getuigenissen van ouders die een kind verloren in een verkeersongeval. Met die campagne wil justitiebestuurders wijzen op de gevaren van te snel rijden. 1 op de 3 dodelijke ongevallen in ons land is namelijk gelinkt aan overdreven of onaangepaste snelheid. Een van de getuigen is Vivianne, die haar zoon verloor bij zo'n ongeval. Tess de Keerschieter ging luisteren.
3: Hij had een lift gekregen naar huis en spijtig genoeg is die rit verkeerd afgelopen. Tegen heel hoge snelheid zijn ze ingereden op een vrachtwagen. Dat is een dag dat uw leven stopt.
14: Vivianne verloor haar zoon Nathan 12 jaar geleden. Het is één van de getuigenissen die bestuurders te zien krijgen wanneer ze vanaf vandaag online een verkeersboete betalen.
3: Het is altijd zinloos als je te snel rijdt en daardoor iemands leven ontneemt. Dat is het niet waard dat je zo snel rijdt.
14: De federale regering wil het aantal verkeersdoden tegen 2050 naar 0. Sensibilisering is één van de puzzelstukjes om dat te bereiken, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde.
16: Ik durf toch te veronderstellen dat als je geconfronteerd wordt met de emotie van die moeders die hun kind zijn verloren door in dit geval overdreven snelheid, dat je de volgende keer als je het stuur neemt, dat je even gaat nadenken omdat je weet welke vreselijke gevolgen er kunnen zijn.
14: Vivianne hoopt vooral dat bestuurders zich bewuster worden van hun rijgedrag en de gevolgen ervan.
3: Het kan iedereen overkomen en dat wens je niemand niet toe.
23: Vanmorgen is voor het eerst een Duitse hoge snelheidstrein vanuit Keulen in Antwerpen aangekomen. De nieuwe treinverbinding zal 2 keer per dag rijden en heeft in ons land tussenstops in de luchthaven van Zaventem en ook in Leuven en Luik. Gunter Joosen wachtte de trein op in Antwerpen Centraal.
24: De gloednieuwe ICE hoge snelheidstrein liet op zich wachten. Maar met 28 minuten vertraging kwam hij glimmend het station van Antwerpen Centraal binnengereden. De topvrouw van de NMBS, Sophie Dutourbaar, stapte trots uit. Het is een grote dag, zegt ze.
25: Vanaf vandaag wordt dus Antwerpen met Keulen verbonden op een duurtijd van 2 uur en 20 minuten. En dat op de meest duurzame manier, op een zeer comfortabele manier, met een spiksplinternieuwe trein.
24: De trein stopt ook in de luchthaven van Zaventem. En dat is erg interessant voor Brussels Airlines, zegt woordvoerder Nico Cardone.
26: Je kan met 1 ticket bijvoorbeeld van Keulen naar Accra in Ghana reizen. Net omdat we korte vluchten zoveel mogelijk willen vervangen door duurzamer vervoer, zoals deze hoge snelheidstrein.
24: Peter Meukens van Trein Trambus is ook blij met de nieuwe internationale verbinding. Maar hij zou liever zien dat binnenlandse reizigers ook aan een binnenlands tarief zouden kunnen meerijden.
27: Het is te gek dat een trein zoals deze, die toch heel wat beschikbare plaatsen heeft, ja, toch met heel veel lege plaatsen door België rijdt, terwijl binnenlandse reizigers daar ook gebruik van zouden kunnen maken.
23: In Servië komen duizenden mensen een laatste groet brengen aan de overleden generaal Ratko Mladic. Zijn lichaam ligt opgebaard in een kerkje in de buurt van de Servische hoofdstad Belgrado. Straks krijgt hij daar een staatsbegrafenis. Mladic was de leider van het Bosnisch-Servische leger tijdens de oorlog in Bosnië in de jaren 90. Hij is gestorven in Den Haag. Daar zat hij een levenslange celstraf uit voor oorlogsmisdaden en genocide. Een deel van de Serviërs ziet hem nog altijd als een oorlogsheld. In Portsmouth, in het zuiden van Engeland, zijn vannacht opnieuw honderden betogers op straat gekomen na de aankomst van een boot met migranten vanuit Frankrijk. Eergisteren was er gelijkaardig protest in Dover. Meer uitleg door Veerle de Vos.
14: Honderden demonstranten, vele gemaskerd en in het zwart, raken slaags met de politie. Portsmouth ligt meer dan 200 kilometer ten westen van Dover, maar toch arriveerde ook hier een boot met 140 migranten vanuit de Franse havenstad Cherbourg. Stuur ze terug, roept de menigte. Net zoals in Dover was via sociale media opgeroepen om in Portsmouth te komen protesteren door medewerkers van Tommy Robinson, de extreemrechtse activist die eerder al grote anti-migratieprotesten organiseerde in Britse steden. Volgens staatssecretaris Emma Reynolds arriveren er nogthans beduidend minder migranten met rubberbootjes dan vorige jaren.
0: The level of boat crossings is at a 7-year low, 43% down. The numbers of people coming over in boats compared to last year.
14: De Britse regering veroordeelt de protesten.
23: Op het WK basketbal spelen de Belgian Cats op dit ogenblik hun laatste groepswedstrijd. Tegen Australië is dat. De winnaar van het duel gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. De verliezer moet nog een tussenronde spelen. Karel Bertelen, hoe doen de Cats het?
4: Het is bijna rust, Lode, nog 6 seconden en de Cats staan voor 37-33. Dat is heel goed nieuws. Ze komen wel van een voorsprong van plus 12. Oh, een schitterende driepunter van Billy Messi om deze eerste helft af te ronden op een prachtig moment. En een beetje de kers op de taart van deze zeer goede eerste helft. Dat Emma Meesman die weer volledig zichzelf is met 14 punten. En met deze driepunter van Billy Messi gaan we naar de rust met een voorsprong van 40-33. Prima eerste helft. Het publiek, 2000 supporters in de zaal, staan allemaal recht, juichen de Cats toe. En dat is omdat het ook wel een hele goede match is. Tegen het nummer 3 van de wereld hebben de Cats voorsprong genomen tot 33-21. Een minder fase dan in het einde van het tweede kwart. Maar kijk, nu rechtstreeks kunnen meegeven. Een kers op de taart. De driepunter van Messi en 40-33. Plus 7 dus. Met die voorsprong gaan de Belgian Cats de rust in.
23: Karel, dankjewel. Vrij zonnig de rest van de dag, met in het westen geleidelijk aan meer wolken, lokaal tot 29 graden. Morgen start bewolkt met in de namiddag regen vanaf de kust en nog 24 graden. Woensdag dan eerst brede opklaringen, dan meer wolken en kans op intense buien bij zo'n 19 graden. In Duitsland zitten de nationale partijen op dit ogenblik samen om de verkiezingsuitslag gisteren in de deelstaat Sachsen-Anhalt te bespreken. Dat was de opener van het nieuws. De vraag is of er gevolgen zijn voor de positie van kanselier Merz en hoe het verder moet met de ingewikkelde regeringsvorming nu in Sachsen-Anhalt. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Badkamerrenovatie.
6: Stijlaard.
7: Happy bathroom to you.
6: Renoveert uw badkamer.
5: Radio 1.
6: Nieuwe feiten.
5: Met Lieven van den Hout.
21: Het nieuws van 12 uur inderdaad, met Lode Roens, waarvoor heel veel dank. Maar het nieuws van de dag is toch dat u een kunstwerk ter waarde van duizenden euro's in huis heeft. Jawel, vorige donderdag stelde een galerie in LA het werk voor van opkomende moderne kunstenaars. En één werk daar trok de speciale aandacht van een kunstverzamelaar. Het werk, een zwarte stofzuiger met een kabel in de knoop, achtergelaten in de hoek van de galerie. Een verzamelaar vond het werk prachtig. Hoe het harde dagelijkse werk schijnbaar achteloos in een vergeten hoek wordt gedumpt. Geniaal, vond hij. En hij vroeg dus aan een medewerker van de galerie van wie het werk was. En hij zei erbij dat hij er $4000 voor wilde betalen onmiddellijk. Na rondvraag bleek het een werk van de schoonmaker. Die had de stofzuiger gebruikt om de galerie proper te maken voor de tentoonstelling. En toen ging de motor kapot. En onder het mom van ja, iemand komt dat ding wel halen of ik ruim hem later wel op, liet de schoonmaker de zware stofzuiger gewoon in een hoek staan. De kunstverzamelaar annuleerde zijn bod en de stofzuiger werd weggegooid. Gemiste kans, toch?
5: Het is maandag 7 september. En dit zijn de nieuwe feiten.
21: Waarom komen Harry en Meghan eigenlijk terug naar Engeland? En wat zijn de gevolgen daarvan? Daarover Lia van Beckhoven zo dadelijk. De Belgian Cats, u hoorde het al, spelen op dit moment op het WK tegen Australië. Karel Bertelen is ter plaatse en zodra de rust voorbij is, komt hij ook bij ons. Chaos in Amerika over stemmen per post. Wat zijn daar de gevolgen van? Michiel Vos zit voor ons in New York en heeft u al uw duiven gelost? Dat kan tegenwoordig via een app, Roost. Gilles Wijkmans heeft die app al uitgeprobeerd. Nieuwe feiten, goedemiddag.

Dit is muziek die uitstekend past bij de nazomer die we vandaag aan het genieten zijn. Kon het maar eeuwig september zijn. Vampire Weekend and This Life.

0: Lia van Beckhoven.
1: Om de paar weken ga ik op maandag ook dit seizoen even polshoogte nemen bij Lia van Beckhoven in Londen. Goedemiddag, Lia.
2: Goedemiddag, lieve.
1: Lia, wat houdt de Britten bezig de voorbije dagen?
2: Nou, tenzij je de afgelopen dagen onder de spreekwoordelijke steen hebt gelegen, lieve, weet je dat er maar één verhaal was. Prins Harry en Meghan Markle zijn terug naar Engeland verhuisd.
1: Tuurlijk.
2: Nou ja, en die comeback van de jongste zoon van koning Charles en zijn Amerikaanse vrouw hield alles en iedereen natuurlijk bezig. En ik bedoel iedereen, tot aan Trump toe.
3: I'm happy about it. No, I was not a fan. I thought, look, I had a very good relationship with the Queen. I thought they treated the royal family with great disrespect. I didn't like it. I didn't like the way she acted. I thought she was terribly disrespectful to the Queen, to King Charles.
1: Ja, ze heeft mijn goede vriendin de Queen niet met respect behandeld. En daarmee bedoelt hij Meghan Markle natuurlijk. Hij is er geen fan van. En hij is heel blij, Trump, dat ze weg is.
2: Inderdaad.
1: En zat het er aan te komen, die terugkeer? Was het verwacht?
2: Helemaal niet. Het sloeg echt in als een bom. Tenminste, volgens één Amerikaanse nieuwszender.
4: Now to Britain, where many people are in shock after the bombshell news that Prince Harry and Meghan Markle are preparing to move back.
1: Ja, een shock. Deze nieuwslezer zegt dat de mensen in Groot-Brittannië collectief in shock zijn. Maar zijn ze ook blij?
2: Nou, blij. Het is op zijn zachtst gezegd een lauw onthaal.
5: I am sick and tired of people who hate our country and our way of life coming to Britain. On that note, Harry and Meghan are moving back to the UK. Yes.
6: Their UK return is dead on arrival. Is a catastrophe. No good will come from this.
1: Ja, de eerste presentator die zegt eerst dat hij doodziek is van migranten die naar Groot-Brittannië komen en onze way of life niet respecteren. En over Harry en Meghan gesproken, gaat hij verder. Ja, terwijl de tweede commentator weet dat die comeback slecht gaat aflopen. Een catastrofe wordt het, zegt hij. Ja, we zullen zien. Maar waarom komen ze terug?
2: Zoals met alles, als het over Harry en Meghan gaat, heeft niemand een flauw benul. Maar iedereen heeft er wel een mening over. Beetje zoals over het weer, weet je. Volgens sommigen wil Harry zijn kinderen een Engelse schoolopleiding geven. Dichter bij zijn familie zijn.
7: They want their children to be educated in Britain. And Harry wants to see more of his family.
1: Ja, dat lijkt een redelijke uitleg, toch?
2: Ik weet het niet. Zoals biograaf Tom Bauer zegt, Harry en Meghan hadden gewoon geen toekomst meer in de Verenigde Staten. De enige reden waarom ze terug zijn is om hier in Engeland hun reputatie te herstellen.
8: And then

0: desperate. They run out of road in California. They've got no reputation they're worth selling anymore. And they've come back to try and rebuild their credibility.
1: Er wordt ook gezegd dat zij, Meghan Markle, haar filmcarrière opnieuw wil oppakken.
2: Zou ook een reden kunnen zijn. Maar is het een geloofwaardige reden? Ik bedoel, je woont in de buurt van Hollywood en dan verhuis je naar de Engelse provincie voor een filmcarrière? Meestal zegt deze podcaster is het andersom.
3: We're hearing that the reason why Meghan's coming to England is to reignite her acting career.
4: Mm-hmm.
3: Wait a minute. How many people leave Hollywood, California? Leave Hollywood to pursue a career in acting.
1: Ja, goed punt. Maar moeten die mensen echt wel werken voor geld? Als gewone onderdanen, want Britse royals die werken toch meestal niet?
2: Nee, is ook zo. En ik heb mijn best gedaan, Olive. Ik heb zoveel gelezen, bekeken, beluisterd over de comeback van Harry en Meghan als een mens maar aan kan. Maar opnieuw, ik heb geen idee. Volgens de een zijn ze zo arm als kerkmuizen. En volgens de verslaggever van de BBC hebben ze eigenlijk geld over.
5: Look, he is wealthy by any standard. There's lots of chatter about, you know, how much money have they got? Are they back here because there's money problems in the States? They have money. He has inheritances. He has work that he's done. They have their deals that they've done in the States with Netflix and Spotify.
1: Ja, Netflix en Spotify deals, erfenissen bij de vleet. Harry heeft geld, zegt deze journalist. Maar waarom denken anderen dan dat ze aan de grond zitten?
6: Harry has just lost a whopping great big court case against the press and he could be on the hook for tens of millions of pounds in legal bills.
1: Okay, Prins Harry heeft juist een rechtszaak verloren en moet nu miljoenen betalen, klopt dat?
2: En dat klopt. Kijk, Harry, samen met Elton John, een politicus, een paar acteurs, die spanden lang geleden een proces aan tegen illegale afluisterpraktijken van een mediabedrijf, een krantenorganisatie. De zaak is voorgekomen en de rechter heeft geoordeeld dat er geen enkel bewijs was voor die beschuldigingen. En dus moeten Harry en Elton John en die anderen tientallen miljoenen onkosten betalen. En dat zou ook een reden zijn waarom Harry weer terug is in Engeland. Omdat hij geld nodig heeft van zijn vader.
1: En waarom zou die vader met geld over de brug komen na alles wat Harry gezegd heeft over hem, over Charles en zijn opvoeding en over de zogenaamd monsterlijke Camilla?
2: Nou, omdat volgens één interpretatie Harry in het nauw zit. En een zoon die in het nauw zit, die kan rare, gevaarlijke sprongen gaan maken.
3: Because a desperate Harry and Meghan are dangerous. I mean, they are dangerous at the best of times. Mm. They were dangerous after Megxit when they were still quite popular. Mm-hmm. And then we had the book and the TV shows. Well, just imagine how bad it would be if they really need the cash, if it's existential. And if you're King Charles, you're thinking, well, either I give them some dough, which of course would be a disgrace and deeply wrong, but his choice might be, I give them some dough, or Meghan has the book Meghan My Story, accompanied by, yikes, a Netflix series.
1: Mm.
3: Or Harry, may God forbid, spare two, this time it's personal.
1: Dus volgens deze theorie kan de koning geen kant op, want als hij Harry en Meghan financieel niet steunt, dan zou die twee wel eens nog meer vuile was kunnen uithangen. En dan zou Meghan wellicht een boek gaan schrijven over haar tijd op Buckingham Palace bijvoorbeeld. En Harry zou een vervolg kunnen uitgeven op zijn eerste memoires, die al heel succesvol waren. En dat zou natuurlijk heel slecht nieuws zijn voor de Windsors. Het is een theorie. Maar
2: zeker.
1: Hoe gaat het inmiddels tussen Harry en zijn broer, de kroonprins?
2: Nou, hij heeft zich verzoend met zijn vader, maar met zijn broer helemaal niks. Ik bedoel, William en Harry hebben al jaren geen contact met elkaar. Die kunnen gewoon niet samen door één deur.
7: William, throughout his life, expected his brother to be his wingman. And it turned out that he was more of a hitman.
1: Ja, William ging er altijd vanuit dat Harry zijn steun en toeverlaat zou zijn. Maar hij bleek het tegendeel, zegt... het was geloof ik Andrew Morton die dat zei, hè, koninklijk biograaf.
2: Ja.
1: Nu, hoe moet dit verder, Lia?
2: Hoe moet het verder? Ook hier, lieve, hebben we weer meerdere varianten op.
1: Okay.
2: Welke wil je het eerste? Wil je de positieve uitkomst of de voorspelling voor de meest zorgwekkende?
1: Begin maar met het ergste.
0: The monarchy, which already is suffering from all sorts of problems, will find it very hard to cope with them without it all coming to a huge crisis.
1: Ja, de monarchie, zegt deze biograaf, zit al in het slop. En de terugkeer van Harry en Meghan zal uitmonden in een gigantische crisis. Dat is dus de negatieve. Ze hebben al problemen genoeg, dit kunnen ze niet bij hebben. Wat is dan het meer positieve alternatief?
7: The fact that they're back in the same country. The fact that people will be noticing a lot more of their whereabouts. That's going to put pressure on both of them to come to some kind of nominal accommodation.
1: Ja, omdat die twee broers in hetzelfde land zitten, kunnen ze elkaar niet meer vermijden. En dat betekent dat vroeg of laat ze toch een manier zullen moeten vinden om met elkaar om te gaan. Dus een van de twee wordt het. Wat wordt het volgens jou?
2: Ik weet het niet. Veel hangt af, denk ik, van hoe Harry en Meghan Markle zich gaan opstellen. Houden ze zich gedijst? Kunnen ze hun zelfbeklag voor zich houden? Gaan ze rekening houden met Buckingham Palace? Gaan ze hun agendas afstemmen op die van de grote broer William? Want Harry en Meghan gaan natuurlijk ook kinderziekenhuizen bezoeken. Ze gaan ook dingen openen met heel veel pers erbij. Precies alsof ze nog werkende royals zijn. Of zoals één commentator adviseerde.
6: Imagine I was advising them. The first thing I say is shut up. And I would say to William, you need to mend it with your brother or eradicate him.
1: Okay. Harry en Meghan moeten zich koest houden, zegt deze man. En William moet toenadering zoeken tot zijn broer Harry en zich met hem verzoenen of hem, ja, eradicate, uitschakelen. Zegt er niet bij hoe dat hij dat zou moeten doen. Dat is toch scherp.
2: Ja, maar ik heb wel iets gevonden, lieve, waar iedereen het echt over eens is, okay, eindelijk. En dat is dat Harry en Meghan zich wel degelijk zullen doen gelden. Ze zullen zich van alle adviezen voor een rustig, anoniem leven in de Engelse provincie niks aantrekken. Want zo zitten ze nou eenmaal niet in elkaar. Met alle gevolgen voor het Huis van Windsor.
4: You could be down, you could join the village cricket team. You could run some kind of voluntary group. They could, all sorts of things they could quietly do. But I guarantee you they won't.
1: Ja, stilte, dat is niet aan hen besteed. Hoe dan ook. Het worden mooie extra afleveringen van The Crown, denk ik. De beste soap ter wereld is nog niet afgelopen.
2: Zeker. Heel veel afleveringen voorspel ik nog, lieve.
1: Dankjewel, Lia van Beckhoven. En tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.
8: Samwell is great. Irving's a joy. Murray is wonderful. And Robert a boy. Jay is terrific.

0: Wat er ook gebeurt, she's wild about Harry Peggy Lee.
1: Nieuwe feiten.
0: De Belgian Cats die spelen op het WK basketbal tegen Australië. En beide landen zijn al zeker van de kwalificatie. Maar de winnaar van die wedstrijd mag rechtstreeks naar de kwartfinales. En wie is er voor ons in Berlijn? Dat is Karel Bertelen. Hè? We zitten in het in de derde kwart, begrijp ik.
2: Dat is allemaal juist, lieve. Ja, zeer goed geschetst allemaal. En dus vooral dat laatste wat je zei. Die rechtstreekse kwalificatie voor de kwartfinales. Dat is heel belangrijk als je deze match wint. Want dan moet je pas spelen op donderdag. Dan krijg je dus een extra rustdag. En dan is het vooral ook dat je allicht kunt spelen tegen een ploeg die het iets minder goed heeft gedaan in het toernooi tot nu toe. Dus dat zijn ideale momenten, ideale uitgangspunten. En kijk, als je dan de match tot nu toe bekijkt op 6 minuten 13 seconden van het einde van het derde kwart. We zijn net begonnen aan de tweede helft. Dus inderdaad leiden ze met 47-38. Dat zijn 9 punten. Het waren er bij de rust 7. Dus ook nu weer is die tweede helft goed begonnen. En houden ze Australië weg van de korf. De beste speelster bij Australië, Izzy McBagger. Dat is iemand die altijd meer dan 20 punten maakt. Die zo domineert en dominant is onder korven ook. Ze houden die van die korf. Ze heeft nog maar 11 punten gemaakt. Dus ze beperken die in haar mogelijkheden. En ook de rest van het team wordt ver van de korf gehouden. Aan de andere kant, de Cats. Die kunnen een spel spelen. Die kunnen scoren. Die hebben prima acties op het parket getoverd, bij manier van spreken. Emma Meesman is opnieuw outstanding met haar 16 punten tot nu toe. Dus het loopt zoals je het eigenlijk zou kunnen verwachten van de Cats. Maar in een match als vijfde van de wereld tegen de derde van de wereld, ja, dan zijn ze inderdaad weer een statement aan het plaatsen en zeer goed op weg op dit moment om zich inderdaad rechtstreeks te kwalificeren voor die kwartfinales.
0: Als er nog wat spannend gebeurt, gil gewoon in mijn oren en dan komen we naar jou.
2: Kom voor de bal.
1: Nieuwe feiten.
0: Inmiddels chaos in de Verenigde Staten, 56 dagen voor de tussentijdse verkiezingen. Want mogen kiezers nu nog per post stemmen of niet? Michiel Vos, dat is de vraag. Goedemiddag.
3: Ja, dat is een hele moeilijke vraag, Levin, want ik weet het antwoord niet. Ik als kiezer, ik als Amerikaanse staatsburger mag ook kiezen, maar ik weet het niet. En ik geloof dat niemand het op dit moment weet. Het is een groot gevecht over hoe de verkiezingen worden uitgevoerd over 56 dagen, ja, op 3 november, de midterms.
0: Michiel, ik heb even een bekentenis te doen. Ons telefoonsysteem hapert. En je kunt ons een beetje helpen door heel wat verder van je microfoon te praten. Dat is een technische uitleg. Sorry, luisteraar, dat ik u daarmee moet vervelen.
3: Nee, want, dat is goed.
0: Want anders klink je een beetje, vervormd. Zal ik maar zeggen. Goed.
3: Doe ik het zo.
0: Inderdaad. Dus in de VS stemmen heel veel mensen per post, maar Trump probeert dat moeilijker te maken, begrijp ik. Waarom doet hij dat?
3: Trump trouwens zelf stemt ook per post, dit jaar nog. Hij heeft meerdere malen per post gestemd. Maar goed, in veel staten wordt sinds de jaren 80 zo'n beetje geëxperimenteerd steeds meer met het stemmen per post. Mensen die ver weg wonen, staten die landelijk zijn. Je kunt je voorstellen dat in het grote Amerika stemmen per post een goede optie is. Nou is het zo dat stemmen per post met name, niet alleen, wordt gedaan door mensen die wellicht wat hoger zijn opgeleid. Die wellicht links stemmen, die democraat zijn. Niet alleen maar, er zijn heel veel uitzonderingen, maar dat is de opinie van Trump. En Trump denkt nu dat de Republikeinen de midterms gaan verliezen als een meerderheid of een groot deel van Amerika per post gaat stemmen. Dus hij probeert de verkiezingen eigenlijk te nationaliseren en twee, de regels te veranderen. Te nationaliseren omdat de verkiezingen in Amerika zijn uitdrukkelijk via de grondwet neergelegd bij de afzonderlijke staten. Dus elke presidentsverkiezingen of elke congressionele midtermverkiezingen is eigenlijk een verkiezing in 50 afzonderlijke staten. Met 50 afzonderlijke regeltjes en gedoe en commissies en oude vrouwtjes bij een stembiljet, bij een stembureau dat kijkt naar een identificatie of niet. Dat verschilt allemaal per staat. Dat is allemaal heel ingewikkeld. En dat hebben de framers ooit zo bedacht in de 18e eeuw om dat bij de staten te laten. Ja. President Trump probeert die verkiezingen, de organisatie daarvan, naar zich toe te trekken, te nationaliseren, te federaliseren, naar Washington te trekken. En dat is het gevecht op dit moment in de rechtbank. Meerdere rechtbanken buigen zich daar op dit moment over. En zeg maar in de publieke opinie in Amerika.
0: Juist, want dat zorgt natuurlijk voor veel juridische verwarringen. Er zijn procedures, het Hoge Rechtshof doet een uitspraak. Een rechter doet weer een andere uitspraak. En mensen weten niet of hun stem per post... Hij zal dan maar in Alaska wonen, in een afgelegen dorp. Weten niet of hun stem wel zal tellen.
3: Ja, en het gaat eigenlijk nu over... Kunnen mensen nog het systeem vertrouwen? Als ik per post stem, dan mag je dus vaak bijvoorbeeld eerder stemmen, 3 weken van tevoren. Sommige staten beginnen nu al zo'n beetje met het stemmen per post. Tot en met 3 november. En dan zijn er allerlei regels over hoe laat mogen die stembiljetten nog binnenkomen. Moeten die binnenkomen op 3 november? Of mogen ze ook nog binnenkomen op 4 november, op 5 november? Tot wanneer mag er worden geteld? Nou ja, je kent dat allemaal wel, dat gedoe over de regels. Hè. Een groot voorbeeld is natuurlijk altijd 2000 Florida... presidentsverkiezingen, Bush-Gore. Nou, je weet nog wel, en dat eindeloze herstemmen... dat moest toen ook uiteindelijk worden beslist door de Hoge Raad... die toen zei uiteindelijk Bush heeft gewonnen, Bush wordt president. Nou, en dat hangt nu een beetje over de Amerikaanse verkiezingen in 2026. Dat zijn maar, tussen aanhalingstekens, congressionele midterms. Dus de president kan niet meer worden herkozen. Er is geen presidentiële verkiezing in dit jaar. Dat is pas over 2 jaar, in 2028. Maar goed, dat gevecht over de regels, al dan niet juridisch... is een heel duidelijk gevecht. Waarin Trump, karakteristiek, macht naar zich toe probeert te trekken... die eigenlijk volgens de grondwet niet heeft. Yes. Maar hij zegt natuurlijk... anders wordt het chaos, er is een aanstormende een crisis. Ik moet wel instappen. Dat is mijn rol als president, als dokter in chief.
0: Hij probeert fraude te vermijden.
3: Juist, het gaat inderdaad om fraude. Fraude te vermijden.
0: En maar is er zoveel fraude met dat poststemmen?
3: Nee, er is nauwelijks fraude. Dat wordt al jaren, decennia lang onderzocht. Er is nauwelijks fraude. Er zijn altijd 1 of 2 mensen die natuurlijk illegaal hebben gestemd. Of een dode grootmoeder heeft toch een stembiljet gekregen en een oom vult dat in. Goed, dat is fraude. Maar dat is numeriek gezien, getalsmatig, is dat niet significant. Dat is niet interessant. En toch gaat Trump daarvan uit. En met dat argument probeert hij dus inderdaad het stemsysteem eigenlijk te herzien.
0: Maar 1/3 van de kiezers doet dat per post. Dus dat gaat niet over een marginale aantal. Dat is
3: nee, dat gaat over enorme aantallen. En vooral natuurlijk bijvoorbeeld in staten als Californië. Californië is natuurlijk een democratische staat. Staten aan de westkust stemmen met name... per post. Maar ook andere staten. Inderdaad, het zijn enorme aantallen. En het is ook steeds populairder aan worden. Ja. Waarom zou je nog op de dag zelf naar het stembiljet, naar het stemlokaal moeten, je eigen stemlokaal, als je ook per post kan stemmen?
0: Maar dat draait eigenlijk nu al in de soep, hè? Want er zijn al stembiljetten verstuurd. Ik bedoel, in sommige staten is het al aan de gang, terwijl er nog een juridisch getouwtrek bezig is. Het zou kunnen dat die stemmen dan niet meetellen, et cetera, et cetera. Je kunt je de vraag stellen... Is het nog wel mogelijk om echt betrouwbare midterms te houden?
3: Ja, dat kun je je inderdaad afvragen. Als veel mensen niet meer vertrouwen dat hun stem wordt geteld... terwijl ze wel hebben gestemd... Ja, dan kun je je afvragen inderdaad, is het nog te vertrouwen? Hebben de mensen zelf... die natuurlijk uiteindelijk de bewakers zijn van de democratie... niet zozeer het systeem, maar de mensen zelf, de kiezers zelf, notabene... hebben die nog vertrouwen... In een president die notabene, toen hij verloor in 2020, vergeten we niet, natuurlijk op 6 januari 2021 een meute naar het congres stuurde. Wat natuurlijk toen op dat moment officieel nog een soort laatste hand legde aan een stemming van de presidentsverkiezingen in 2020. Dat was de bestorming van het Capitool. Dat was het beste voorbeeld, beste tussen aanhalingstekens, van Trump die gewoon zich weigert neer te leggen bij een verlies. En wat gebeurt er nu als hij bijvoorbeeld op 3 november... niet hij per se, maar de Republikeinse Partij... bijvoorbeeld het Huis van Afgevaardigden verliest? Gaan ze dan roepen, fraude, dit komt bijvoorbeeld door mail-in ballots... door stemmen per post, et cetera, dit gaan we niet accepteren. Dat hangt er als een donkere wolk nu over deze aankomende verkiezingen... over zo'n kleine 60 dagen.
0: Ja. En die donkere wolken die kunnen nog wat donkerder worden, heb ik het gevoel, de komende weken. Het is nog niet helder hoe dat gaat verlopen en of die uitslag wel geaccepteerd zal worden. Wat die uitslag ook mogen wezen. Hou ons op de hoogte. Michiel Vos in New York, dankjewel.
3: Geen dank.

0: Ja, no.
1: Dat is ook zo'n Mongools keel zingen.
0: Mongools keel zingen. North to Alaska en Journey Day.
2: Doen of laten?
0: Ja, doen of laten, dat is de hoofdvraag. Op maandag altijd met Gilles Wijkmans. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Gilles, ik heb mij laten vertellen dat jij tegenwoordig met de duiven speelt.
1: Ja.
0: Klopt dat?
1: Dat klopt. Met duiven, meeuwen, kolibries, noem maar op. Ben ik allemaal mee aan het spelen geweest.
0: Dat lijkt me zwaar werk, veel hokkenkuisen en zo.
1: Ja, maar het is 2026 en tegenwoordig sturen wij onze duiven virtueel de wereld in. Ik heb namelijk de app Roost geïnstalleerd.
0: Roost?
1: En Roost is eigenlijk een app waarmee je aan slow messaging doet. Dus je hebt al slow cooking, slow tv en nu is er slow messaging.
0: Blanche en zijn paard, maar dan in een app.
1: Ja, je hebt... Roost is een berichten-app en je hebt natuurlijk berichten-apps zoals WhatsApp, maar die kunnen nogal vervelend zijn. Vooral wanneer dat je iemand hebt bijvoorbeeld die denkt dat WhatsApp een chat-app is.
0: Oh ja, 12 berichten.
1: Ja, 16 zinnen in aparte berichten naar je stuurt of van die vervelende WhatsApp-groepen waarin dat constant irrelevante informatie wordt gedeeld en als je een uur niet aanwezig bent, je 100 berichten moet inhalen. Roost werkt anders, namelijk het verstuurt berichten traag. Wat je doet is, je installeert de app, je creëert een account en dan kies je 4 vogels. En die vogels zullen je berichten versturen. Aan de snelheid ook, waarmee dat die vogel zou reizen naar de plek waar je ontvanger is.
0: Oké, dus je hebt bijvoorbeeld een kolibri en ja, die vliegt...
1: Die vliegt dan naar, bijvoorbeeld, mocht ik nu een bericht naar mijn ouders sturen, die wonen in Limburg, die, ja, met WhatsApp is dat er binnen een halve seconde. Met Roost zal dat ettelijke uren duren.
0: Afhankelijk van de vogel die je kiest.
1: Ja, of, ja, inderdaad. Want je hebt vogels, de duif die kan 80 km per uur, de kolibrie kan 50 km per uur. Maar je kan ook een schildpad kiezen, een slak kiezen, als je wilt dat je bericht er wekenlang over doet.
0: Een slak naar Hertel Exel. Hoe lang doet hij erover?
1: Ik denk dat je pensioneer bent tegen dat hij aankomt. Okay. En het voordeel daarvan is ook dat je niet 5 berichten na elkaar kan sturen. Je hebt maar een beperkt aantal vogels. Dus je moet zeer consequent nadenken over wat ga ik sturen. Je bericht kan natuurlijk heel lang zijn, maar het is niet dat je kan zeggen, ah, en dit nog, en dit nog, en dit nog, en dit nog. En hetzelfde met de berichten die je ontvangt.
0: Het is eigenlijk terug naar de brief, hè?
1: Ja.
0: Maar nog langer wachten op de brief.
1: Ja, dat niet met de postbode, maar met de postduif.
0: Het gaat over de schoonheid van de traagte.
1: Ja.
0: De schoonheid van het geduld.
1: Ja, en daar zit het mooie in, want aangezien je al weet dat er een vertraging zit op die berichten, maakt het niet... Heb je minder die druk van, ah, ik krijg nu dit bericht binnen dat je normaal via WhatsApp binnenkrijgt en ik moet er nu op antwoorden. Je kan gewoon, ja, er zit al een vertraging op, dus er wordt sowieso niet van je
0: rustig, dat in nu direct rustig, antwoord. Juist, ja.
1: Ja.
0: En kun je ook zien hoe ver je bericht al is?
1: Ja, want ik heb vorige week donderdag heb ik een duif naar Amerika gestuurd. Vorige week donderdag en die komt binnen 2 uur aan.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Spannend.
1: En ik heb geen Amerikaanse vrienden, maar, en dat vind ik nog het allerleukste aan de app, er zit een pennenvriend-functie in.
0: Ach.
1: Dus iedereen die app heeft geïnstalleerd, kan zich aanmelden om gecontacteerd te worden door andere appgebruikers. Dat is volledig anoniem, bekende mensen niet.
0: En ben je al gecontacteerd geweest?
1: Ja, echt veel. Veel. Oh. Dus je begint met, Roost is zo slim om je bepaalde gespreksonderwerpen aan te reiken. Dus bijvoorbeeld de zin, iets waar ik een hele dag over kan praten is, puntje, puntje, puntje.
0: En dat vul je daarin?
1: Bij mij was dat, het probleem met Pizza Hawaii is de ham en niet de ananas. En ik kreeg ongelooflijk veel berichten binnen van mensen die mij gelijk gaven. Een Rus die zei, ik eet toch liever margarita. Een Amerikaan die zei, ik wissel de ham in voor pikante salami.
0: En, nog geen Italiaan?
1: Nog geen Italiaan, nee. Wel iemand uit Ninove die zei, ja nee, voor mij is het probleem toch nog altijd de ananas. Dat mag dan ook wel weer. Maar dat is dan, het leuke daaraan is dat je dan, ja, op een heel laagdrempelige manier met mensen van over de hele wereld kunt sturen, zonder dat het ook persoonlijk wordt. Je ziet die namen niet, je weet eigenlijk niet veel over elkaar. Dus het is gewoon, ja, heel laagdrempelig met ja, met mensen die je normaal nooit zou spreken, toch
3: ja,
1: kunnen spreken.
3: En dus je probeert hem nu al een week uit.
1: Ja.
3: Heeft jou veel plezier gebracht.
1: Ja.
3: Dus als ik jou op de man afvraag, doen of laten?
1: Doen. Niet alleen omwille van het trage bericht sturen, maar omdat het met vogels is en ik wel een affiniteit heb met vogels. Zo, allez, dus, het kon nooit iets anders zijn.
3: Ja, ik zie het. De twinkel in je ogen en je glimlach spreekt boekdelen. Dankjewel, Gilles Wijkmans.
1: Ja.
3: Ik heb eigenlijk zelf al niet geantwoord, doen of laten. Ik weet het eigenlijk niet. Ik ga het proberen, zal ik zo zeggen. Ik hou mijn antwoord nog een beetje in beraad, want het lijkt me ook wel een beetje enerverend, dat spel.

0: Technicus Sander die is zijn vogels al aan het kiezen op Roost. Die splinternieuwe app waarmee je per postduif, per kolibrie, per uil, dus nooit per slak, je berichten de wereld rond kunt sturen. En mensen van over de hele wereld je pennenvriend kunnen worden zoals vroeger pennenvriend. Ach, heerlijke tijden, jaren 70. Lucky Fans, de derde meer bepaald. En app me, app me, app me. Nieuwe feiten. Ze staan in brand, de Belgian Cats in Berlijn, waar ze een belangrijke kwalificatiewedstrijd aan het spelen zijn, Karel Bertheer. Het ging goed, hè?
1: Absoluut. En we moeten dat positief zeggen. Ze staan in brand. On fire heet dat dan in het basketbaljargon. En dat betekent dat ze dus uitstekend aan het spelen zijn. Nog 6 minuten, 44 seconden voor het einde van de match. En het staat 67-57. 10 punten de voorsprong. Nu blijft dat ook zo, want ook nu weer scoren de Australische vrouwen niet. Ze hebben nog maar 2 puntjes kunnen scoren in het vierde en laatste kwart. Bij de rust stonden er 7 punten in het voordeel van de Cats. Nu dus 10, dus dan is het toch weer ten bewijze van die tweede helft die even goed is als die eerste. Zelfs een ietsje beter als je puur op de cijfers gaat kijken. Maar het is ook goed. Gewoon Emma Meesman doet ook weer waar ze zo goed in is. En dat is domineren, de Cats leiden. En voor het overige krijgt ze heel veel assistentie van al die anderen. Linskens is oké. Allemand met haar 3-punters en haar assists. Overigens even meegeven dat Julie Allemand nu de queen, de koningin is van het assist geven. Dat wil zeggen, een beslissende pas voor er gescoord wordt. Niemand heeft in de geschiedenis van het WK basketbal voor vrouwen meer assist gegeven dan Julie Allemand. Dat is toch iets om mee te geven. En dat is een onderdeel ook van deze wedstrijd. Waarom de Cats zo goed aan het spelen zijn en voorstaan tegen Australië. Dus nog 6 minuten en 14 seconden. Het volhouden en doorstoten rechtstreeks naar de kwartfinale van donderdag. Dat is de boodschap. Nu niet meer verzaken en deze voorsprong gewoon vasthouden. Ze zijn goed bezig. Het moet gewoon nog eventjes 6 minuten verder zo kunnen blijven gaan. 67-57 op dit moment.
0: 67-57. Het moet al heel slecht gaan of ze, en ze, of voor ze die wedstrijd nog kunnen verliezen. Dankjewel, Karel Bertheele in Berlijn voor ons. Die prachtige Belgian Cats. Mooi.

0: Ik word er helemaal vrolijk van. Ik ben helemaal pro-Belgian Cats. Ik vind het ook prachtig om ze te zien spelen. Het Middagjournaal nu. Annelies Moons.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal. Dag, lieve vrienden van de middag. Dag, luisteraar van Nieuwe Feiten. Hoe was je eerste week van september? Afhankelijk van hoe je leven eruit ziet, is dat gewoon een week zoals elke andere. Of met jonge kinderen, zoals bij ons, is dat toch een bijzondere week. Na lang vakantie is er weer school en werk en routine. Maar het is ook meer dan dat. Bij ons voelt 1 september meer als 1 januari dan 1 januari zelf. Met goede voornemens en een heel groot gevoel van een nieuw begin. Een kans op een nieuw leven met georganiseerde kasten en naadloze routines van eten en huishouden. Het is een moment van vooruitkijken, maar ook van terugblikken. En zoals dat dan met bijzondere momenten in het jaar gaat, horen daar een boel rituelen bij. Zo doen wij jaarlijks op 31 augustus een frietjespicknick. Het idee is dat we idyllisch op een lakentje in de tuin zitten, maar in realiteit zaten we al 2 jaar op de grond in de living. De locatie op zich is niet het belangrijkste, wel de frietjes en het schriftje dat ook op dat lakentje ligt. Want tijdens de frietjes blikken we met z'n allen terug op de zomer. Wat was er leuk? Wat was er misschien minder leuk? En enkel de leuke dingen schrijven we op. Zo staat daar dit jaar onder andere veel boeken lezen in de hangmat. Naar de citadel van Montreuil-sur-Mer gaan. Bananenpannenkoekjes eten als ontbijt. Het leuke van dat lijstje is ook dat het steeds langer wordt naarmate onze oudste nog beter leert praten en zich meer herinnert. Het lijstje wordt langer en de items zelf ook. 2 jaar geleden stond daar nog gewoon de zee en nu staat daar helemaal alleen op het strand met mama zwemmen in de zee terwijl het regende en daarna een slotgracht graven rond mama en de mevrouw waar ze mee stond te praten die een winterjas aan had. Deel van het ritueel is ook kijken naar de vorige jaren en zien dat de hoogtepunten eigenlijk altijd neerkomen op hetzelfde. Lekker eten, boeken lezen, veel tijd met elkaar en de mensen die we graag zien en hier en daar een klein uitje. En de 31ste 's avonds wordt ook de brooddoos klaargelegd. Dat is dan geen nieuw exemplaar, want de vakjesbrooddoos van Hugo die gaat al mee sinds het begin van zijn schooltijd. Maar ze lijkt wel elk jaar anders. Omdat we op 31 augustus ook de traditie hebben van nieuwe stickers op die brooddoos te plakken. Ooit had ze een boerderijthema. Vorig jaar waren het dinosaurussen en wilde dieren. En dit jaar zijn het monstertjes. In september is er dan de traditionele foto aan de voordeur natuurlijk en de even traditionele kriebels in de buik. En de rest van de dag nemen de grote mensen in huis nog een dag verlof en wordt er de grote startvergadering van het team Boutse Moons georganiseerd. De hele dag lang zaten wij in koffie- en lunchbars met onze laptops. Afspraken maken, agendas samenleggen, babysits vragen, routines plannen, robotstofzuigerschema's instellen. Ons afvragen of artificiële intelligentie hier nog altijd niet bij kan helpen. Maar vooral zo goed mogelijk proberen te starten. Vandaag is het al het begin van de tweede week van september. En voelt er al zoveel opnieuw gewoon vertrouwd. Wat er in welk vakje van de brooddoos moet. Hoe hard ik moet trappen om overal op tijd te geraken. En zo is deze week alweer toch heerlijk gewoon weer een week zoals elke andere.
0: Ja, ze doet me eraan denken, ik heb mijn robotstofzuiger nog niet geprogrammeerd. Annelies, dankjewel voor de tip. Respect op rolletjes loopt het daar in de familie Annelies Moons. Annelies Moons, deze week in het Middagjournaal. Ik kijk daar intens naar uit. Zometeen, na het nieuws van 1, zit hier voor u Ilse Liebens. Ook daar kijken we natuurlijk naar uit. Blijf dus bij ons, blijf bij Radio 1.
2: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
3: Amazon presenteert Eriks Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
4: Hoi, Dina Terzago hier. Ik heb een tip voor jou. Kies voor zonwering.
3: De zonwering van Harrel houdt de hitte uit je huis en van je terras. Dat is echt zalig genieten. En je bespaart op je energiefactuur. Verkoelen doe je op een natuurlijke manier met zonwering van Harrel. Harrel. We believe in natural cooling.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
4: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
1: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
4: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
1: Aha, oké.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief btw. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
2: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
8: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
7: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
9: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
12: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
11: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
13: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
14: Goh, daar liggen die protozen nu weer.
15: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
16: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
13: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
17: Volkswagen. VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Duitsland reageert bondskanselier Merz op de verkiezingsoverwinning van de AfD. Wie een verkeersboete online betaalt, krijgt voortaan getuigenissen van verkeersslachtoffers te zien. En op het WK basketbal staan de Belgian Cats dicht bij een overwinning tegen Australië. We volgen het slot. In Duitsland zitten de nationale partijen op dit moment samen over de verkiezingsoverwinning van de extreemrechtse AfD. Gisteren in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Bij de CDU, de Christendemocratische Partij van kanselier Merz, werd gezegd dat de positie van Merz niet in vraag gesteld wordt. Jeroen Rijgaard in Berlijn, de kanselier, heeft nu ook zelf gereageerd op de uitslag. Wat zei hij?
20: Wel, hij sloeg toch een soort mea culpa, al schoof je toch op de partij. Mijn partij slaagt er niet in om op emotioneel niveau met de mensen verbinding te maken. En we kunnen bij de CDU gewoon niet verder doen alsof er niets gebeurd is. Dat zei hij. Hij blijft er wel bij dat zijn partij niet gaat samenwerken met de AfD. En dat Duitsland ook tools genoeg heeft om de grondwet te beschermen tegen een extreem rechtsbestuur.
19: Ja, de vraag is nu wie gaat met wie willen regeren of niet in Sachsen-Anhalt. Daar zal veel van afhangen. De AfD heeft geen absolute meerderheid, dus kan het niet alleen doen. Wat hoor jij over mogelijke coalities?
20: Wel, bij de AfD klonk het gisteren nog fel dat ze enkel met zo'n absolute meerderheid willen besturen, die ze dus niet gehaald hebben. Dat zei lijsttrekker Sigmund in Sachsen-Anhalt. Maar de nationale partijleiding die zegt dat ze dan weer wel openstaan voor gesprekken met andere partijen. Dus ze spreken elkaar daar wat tegen. En tegelijkertijd blaast ook de BSW, een kleine radicale partij, warm en koud over de steun aan de AfD. Nu, zij hebben 5 zetels en daarmee ook echt de sleutel in handen. En ze zouden zich bij een stemming over een minister-president willen onthouden. En dat zou dan eigenlijk kunnen leiden op die manier tot de verkiezing van Sigmund van de AfD. Ik zei wel, Sophie, kan leiden. Er zijn op dit moment in Sachsen-Anhalt geen zekerheden.
19: Dank je wel voor je verslag, Jeroen. Wie vanaf vandaag online een verkeersboete betaalt, krijgt eerst een video te zien met een ouder die een kind verloren is in een verkeersongeval. Met die campagne wil justitie bestuurders wijzen op de gevaren van te snel rijden. 1 op de 3 dodelijke ongevallen in België is gelinkt aan overdreven of onaangepaste snelheid. Tess de Keerschieter sprak met een van de ouders.
0: Hij had een lift gekregen naar huis en spijtig genoeg is die rit verkeerd afgelopen. Tegen heel hoge snelheid zijn ze ingereden op een vrachtwagen. Dat is een dag dat uw leven stopt.
21: Vivian verloor haar zoon Nathan 12 jaar geleden. Het is één van de getuigenissen die bestuurders te zien krijgen wanneer ze vanaf vandaag online een verkeersboete betalen.
0: Het is altijd zinloos als je te snel rijdt en daardoor iemands leven ontneemt. Dat is het niet waard dat je zo snel rijdt.
21: De federale regering wil het aantal verkeersdoden tegen 2050 naar 0. Sensibilisering is één van de puzzelstukjes om dat te bereiken, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde.
22: Ik durf toch te veronderstellen dat als je geconfronteerd wordt met de emotie van die moeders die hun kind zijn verloren door in dit geval overdreven snelheid, dat je de volgende keer als je het stuur neemt, dat je even gaat nadenken omdat je weet welke vreselijke gevolgen er kunnen zijn.
21: Vivian hoopt vooral dat bestuurders zich bewuster worden van hun rijgedrag en de gevolgen ervan.
0: Het kan iedereen overkomen en dat wens je niemand niet toe.
19: Er rijdt sinds vanmorgen een hoge snelheidstrein tussen Keulen en Antwerpen. De nieuwe treinverbinding rijdt 2 keer per dag met tussenstops in Luik, Leuven en de luchthaven in Zaventem. Gunter Joosse wachtte de eerste trein op in Antwerpen Centraal.
23: De gloednieuwe ICE-hogesnelheidstrein liet op zich wachten. Maar met 28 minuten vertraging kwam hij glimmend het station van Antwerpen Centraal binnengereden. De topvrouw van de NMBS, Sophie Dutourdoir, stapte trots uit. Het is een grote dag, zegt ze.
24: Vanaf vandaag wordt dus Antwerpen met Keulen verbonden op een duurtijd van 2 uur en 20 minuten. En dat op de meest duurzame manier, op een zeer comfortabele manier, met een spiksplinternieuwe trein.
23: De trein stopt ook in de luchthaven van Zaventem. En dat is erg interessant voor Brussels Airlines, zegt woordvoerder Nico Cardone.
25: Je kan met 1 ticket bijvoorbeeld van Keulen naar Accra in Ghana reizen. Net omdat we korte vluchten zoveel mogelijk willen vervangen door duurzamer vervoer, zoals deze hoge snelheidstrein.
23: Peter Meukens van Trein Trambus is ook blij met de nieuwe internationale verbinding. Maar hij zou liever zien dat binnenlandse reizigers ook aan een binnenlands tarief zouden kunnen meerijden.
26: Het is te gek dat een trein zoals deze, die toch heel wat beschikbare plaatsen heeft, ja, toch met heel veel lege plaatsen door België rijdt, terwijl binnenlandse reizigers daar ook gebruik van zouden kunnen maken.
19: In Servië komen duizenden mensen een laatste groet brengen aan de overleden oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Zijn lichaam ligt opgebaard in een kerkje in de buurt van de Servische hoofdstad Belgrado. En straks krijgt hij een staatsbegrafenis. Mladic was generaal van het Bosnisch-Servische leger tijdens de oorlog in Bosnië in de jaren 90. Hij stierf in Nederland, waar hij een levenslange celstraf uitzat voor oorlogsmisdaden en volkerenmoord. Maar in Servië heeft hij dus nog veel aanhangers. In Portsmouth in het zuiden van Engeland zijn vannacht opnieuw honderden betogers op straat gekomen na de aankomst van een boot met migranten vanuit Frankrijk. Eergisteren was er gelijkaardig protest in Dover. Meer uitleg door Veerle de Vos.
27: Honderden demonstranten, vele gemaskerd en in het zwart, raken slaags met de politie. Portsmouth ligt meer dan 200 kilometer ten westen van Dover, maar toch arriveerde ook hier een boot met 140 migranten vanuit de Franse havenstad Cherbourg. Stuur ze terug, roept de menigte. Net zoals in Dover was via sociale media opgeroepen om in Portsmouth te komen protesteren door medewerkers van Tommy Robinson, de extreemrechtse activist die eerder al grote anti-migratieprotesten organiseerde in Britse steden. Volgens staatssecretaris Emma Reynolds arriveren er nogthans beduidend minder migranten met rubberbootjes dan vorige jaren.
28: The level of boat crossings is at a 7-year low, 43% down. The numbers of people coming over in boats compared to last year.
27: De Britse regering veroordeelt het gewelddadige protest.
19: Sport. Op het WK basketbal is de laatste groepsmatch van de Belgian Cats tegen Australië net afgelopen. De winnaar plaatste zich rechtstreeks voor de kwartfinales. Karel Bertelen, is het gelukt voor de Cats?
29: Het is gelukt en met een totaalprestatie van alle 5 de basisspeelsters die allemaal meer dan 10 punten hebben gemaakt, aangevuld door de bank. 80-68, daar met die 12 punten is Australië geklopt vandaag. Alleen bij 0-2 stonden de Australische vrouwen voor. En voor het overige was het erop en erover. Domineren. Emma Meesman wordt op dit moment gehuldigd als speelster van de match. Voor de zoveelste keer heeft zij haar team naar de overwinning geleid. Een match die ons een beetje deed denken aan wat ze ooit tegen Frankrijk deden op het WK in 2018. Daar ook gewoon demonstreren, alles naar die hand zetten. En het is een formidabele prestatie geweest. De verdediging die sloot na die twee mindere matchen van Turkije en Puerto Rico, waar het toch niet echt van een leien dakje liep, hebben ze vandaag getoond dat ze werkelijk de dubbele Europese kampioen waardig zijn. Dit was een match om duimen en vingers van af te likken van allemaal. En ze hebben allemaal ook mogen spelen. Dus dikke proficiat voor de Cats. Voor de Cats, pardon. En rechtstreeks gekwalificeerd als groepswinnaar voor de kwartfinales van donderdag.
1: Dankjewel, Karel. Bondscoach Serge Pauwels heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK wielrennen van eind deze maand in Canada. Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de twee kopmannen. Er zitten drie debutanten in de selectie. Thibaut Nijs, Alex Zegaert en Gianni Vermeers. En verder ook nog Thijs Benoot, Maxime Van Gils en Quinten Hermans. Voor de tijdrit drie namen. Titelverdediger Remco Evenepoel, Alex Zegaert en Rune Herregots. En voor de wegrit bij de vrouwen leidt Lotte Kopecky de selectie. De anderen zijn Shari Bosuit, Lotte Klaas, Justine Gekiere, Julie van de Velde en Margot van Pachtenbeke. Vrij zonnig in het westen, geleidelijk meer wolken, aan zee tot 23 graden. In de Kempen is 29 graden mogelijk. Morgen start bewolkt met na de middag regen vanaf de kust en nog 24 graden. Vooraan, de Duitse bondskanselier Merz zegt dat zijn partij CDU schuldig is aan de verkiezingsoverwinning van extreem rechts in Sachsen-Anhalt. Welke coalitie daar gevormd zal worden is nog een groot vraagteken. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
3: Radio 1.
4: Ilse Liebens.
5: Ze hebben mij anderhalf uur van mijn werk gehouden, de Belgian Cats. Maar anderhalf uur heel goed gespendeerd. Wat een heerlijke match. Wat een ploeg is dat toch, hè? Sisters are doing it for themselves. Oh ja, Eurythmics en Aretha Franklin. Goedemiddag.

Je luistert naar Radio 1. Sven De Leijer, die kiest ons classic album van de week straks. We gaan ook in de muziekapp duiken van comedian Mohsin Abbas. En we gaan de nieuwe plaat van Alabama Shakes ontdekken. En dit is muziek van Belle en Sebastian. Funny Little Frog.

Die stem, zelfs de melodielijnen, die zijn zo herkenbaar. Het is de meester hemzelf, Joost Zwegers natuurlijk. Bij Nova Star op de nieuwe single Today, Yesterday. Zometeen nog wat meesters aan het werk. De Beatles komen eraan met She's Leaving Home. Na nog zo'n topper. Beck, goed als hij uitbundig is, maar zo mooi als hij ingetogen gaat. In the night.

0: The Beatles en She's Leaving Home. En zo is het bijna 1:30 geworden. Opletten als je onderweg bent. Er staat 137 kilometer file. De E313 van Antwerpen naar Hasselt die blijft door een ongeval voorbij Massenhoven volledig versperd. Het verkeer gaat moeizaam vanaf het parkeerterrein in Ranst. Vorm een reddingsstrook voor de hulpdiensten. Alle verkeer verlaat de snelweg via de afrit Massenhoven en volgt de omleiding met de letter F tot de oprit Herentals-West. Hou rekening met 1 uur vertraging op die route. Nog op die E313 naar Antwerpen is het ruim 3 kwartier file rijden vanaf Herentals-West. West. Op de Antwerpse ring richting Nederland komt er een dik 30 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Stabroek op de R2 tussen Beveren en de Liefkenshoek-tunnel. Elders op de snelweg zijn er wat kleine vertragingen.
1: Dit hoorde je eerder vandaag in de ochtend.
2: Veel mensen die voor de AfD stemmen zeggen ook, wij willen niet per se voor die partij stemmen, wij willen vooral niet voor die andere stemmen. En dat zegt toch veel over de impopulariteit van die partijen.
1: Uitgesproken in de ochtend, dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max. Radio 1.

0: Ik heb hem eergisteren 3 keer horen voorbij komen, denk ik, in de Lage Landenlijst. Daar zal hij ongetwijfeld tevreden mee zijn. Bart Peters, we zijn ermee bezig.
1: Radio 1.
2: Dit is het album van de week.
0: Meer dan 10 jaar was het behoorlijk stil rond Alabama Shakes. En toch waren ze altijd, zo had je het gevoel, binnen handbereik. Dat kwam onder andere door de frontman Brittany Howard, die wel gewoon muziek is blijven maken en die ook een aantal soloplaten heeft uitgebracht. En nu zijn ze eindelijk terug als band Alabama Shakes met een plaat I Must Be Dreaming. Brittany Howard heeft die plaat een momentopname genoemd, met de hoop dat toekomstige generaties ooit op de teksten gaan terugkijken en denken: wat een gestoord jaar moet dat geweest zijn, 2026. Maar kijk, we hebben het met z'n allen gered. We gaan luisteren naar Another Life. Daarover zei Brittany Howard: toen ik dat schreef, dacht ik na over alle levens die we met ons meedragen. De levens die we nu leiden. Maar evengoed de levens die ons zijn ontglipt door andere keuzes of door omstandigheden. Alabama Shakes, Another Life.
2: Alles begint bij luisteren.

Dat is toch een heerlijke energie die de band uitstraalt. Alabama Shakes, ze maken een staat op van de wereld anno 2026 op hun nieuwste plaat, ons album van de week. Het heet I Must Be Dreaming en je kan een exemplaar winnen bij Radio 1 op VRT Max. Alabama Shakes en Another Life. Dit is Coily en Celebrate.

0: Ik ben er pas onlangs achtergekomen dat dit een cover is van een nummer uit 1976 van de Climax Blues Band. Ik had daar tot dan nog nooit van gehoord. Misschien ook zo'n voorbeeld van een nummer waarvan de cover dan het origineel een beetje overstijgt in populariteit. Van Love and Criminals en hun versje dus van Couldn't Get It Right. Yeldon Turk die heeft er een drukke zomer op zitten met zijn band Dressed Like Boys. Veel gespeeld. Onlangs nog een prachtig concert in het OLT Rivierenhof. En deze week is hij dit.
1: Hey, dit is Jelle van Dressed Like Boys. En ik ben bijzonder vereerd, want mijn nieuwe single And Then I Woke Up is deze week Foxtip hier bij Radio 1.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
3: Radio 1.

Een inkijk recht in het hart van Jelle den Turkjo, The Dressed Like Boys and Then I Woke Up. Het is deze week onze Vox-tip, dus je kan ervoor gaan stemmen. Je kent ondertussen de weg, denk ik, via Radio 1 op VRT Max. Het helpt daar als je Radio 1 als jouw favoriete zender aanduidt. Dan kom je meteen op onze pagina, op onze live beluisteren, herbeluisteren, al die dingen samen. Het nieuws van 2 uur komt er zo meteen aan. Ik heb nog deze voor je. 10,000 Maniacs en Hey Jack Kerouac.

0: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou...
1: Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen en extra IQ-beschermende factor. Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
2: Weet ik veel met Kobe Ilse. Van maandag tot donderdag, 's ochtends van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
3: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
4: Leven we binnenkort in een narco-staat?
5: Nederland en België zijn productiehubs.
4: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
6: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan je boeien.
4: Drugskartels, corruptie, extreem geweld. En het front ligt in onze eigen achtertuin.
7: Drugsdelta, morgen op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
8: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Ramen, deuren, veranda's.
10: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
11: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Deutsche Bank heeft interesse in uw traject, aandacht voor uw project en focus op uw vermogen.
13: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
14: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
15: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
14: Tot 10 jaar?
15: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
14: Nu heb je echt mijn aandacht.
15: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
16: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
17: Nu kunnen we samen lezen.
16: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
18: Gaat je nog lang lezen?
17: Denk het wel.
16: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
18: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
17: Gezellig.
16: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
19: Bij gedacht.
20: Kies je voor.
21: Even een fun fact.
20: Of met de collega's voor.
22: De meest foute ethisch hit.
20: Gelijk heb je. Want voor elke mood
23: is iets anders goed.
20: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
24: Het pijnlijk moment hiervoor in Jon.
25: Gebeurt hier. En het
24: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
25: Het gebeurt hier. Maar ook het
26: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
25: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
27: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Ilse, nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
28: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
29: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
30: Promo koken.
31: Vanavond iets Italiaans?
32: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
33: Amai, la vita is echt wel bella.
32: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
34: VRT Radio 1.
35: Alles begint bij luisteren.
36: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De
0: Duitse bondskanselier Merz zegt dat zijn partij CDU gefaald heeft, waardoor de extreemrechtse AfD zo'n grote verkiezingsoverwinning kon behalen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Maar de CDU zal zeker niet met de AfD samenwerken, zegt hij. Welke coalitie dan wel gevormd zal worden, is nog een groot vraagteken. De AfD won dus de deelstaatverkiezingen, maar haalde geen absolute meerderheid om alleen te kunnen regeren. Als je vanaf vandaag online een verkeersboete betaalt, zal je eerst een video te zien krijgen met getuigenissen van ouders die een kind verloren hebben in een verkeersongeval. Met die campagne wil justitie bestuurders wijzen op de gevaren van te snel rijden. 1 op de 3 dodelijke ongevallen in ons land is gelinkt aan overdreven of onaangepaste snelheid. Een van de getuigen in de campagne is Vivian, die haar zoon bij zo'n ongeval verloor.
1: Je gaat niet iedereen bereiken, daar ben ik mij uiteraard wel van bewust. Maar ik denk wel dat er veel mensen zijn die toch wel eens even gaan nadenken van oei, ja, dat wil ik zelf toch niet meemaken. Als je ziet dat er alle dagen zware verkeersongevallen zijn, is die kans groot dat je er spijtig genoeg is mee geconfronteerd gaat worden.
0: Op het WK basketbal hebben de Belgian Cats zich als groepswinnaar rechtstreeks kunnen plaatsen voor de kwartfinales. De Cats wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen Australië met 80-68. Het was een overtuigende overwinning, zegt Karel Bertelen.
2: Wat een totaalprestatie van een ploeg die, ondanks de mini-voorbereiding, toch gemotiveerd genoeg was om de verliesmatch voor brons van op de Spelen in Parijs te willen doen vergeten. Alleen bij 0-2 stond Australië voor en daarna namen de Cats de match gewoon in handen. De dubbele Europese kampioen controleerde het nummer 3 van de wereld en liep, vooral dankzij alweer een uitstekende basis 5, tot 12 punten uit voor de rust. In de tweede helft naderden de Aussies een paar keer tot op 5 punten, maar dichter kwamen ze niet. Een match die bij momenten deed denken aan de demonstratie tegen Frankrijk op het WK van 2018, leverde dus heel veel positieve gevolgen op. Donderdag pas opnieuw spelen, rechtstreeks bij de beste 8 van het toernooi en misschien wel een tegenstander die de Cats aankunnen op weg naar de medailles.
0: Gisteren ging het nog moeilijker tegen Puerto Rico, maar na vandaag is Emma Meeseman tevreden.
3: Misschien was het dan toch onbewust dat we gisteren al meer met ons hoofd bij vandaag zaten, dat we niet te veel energie wouden kwijtspelen. Misschien onbewust, terwijl dat echt nu niet zo uitgesproken was. Maar ik ben wel blij de manier waarop. We weten dat we graag tegen Australië, dat dat wel een match is die een topmatch is en dat ons toestaat om ons basket te spelen. Dus ik denk dat we op dat vlak wel meer getoond hebben dat we de Belgian Cats zijn.
0: De selectie voor het WK wielrennen eind van de maand in Canada is bekend. Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de 2 kopmannen voor de wegrit. En de 6 andere renners zijn Thijs Benoot, Maxime van Gils, Quinten Hermans en de debutanten Thibaut Nijs, Alex Segaert en Gianni Vermeers. Nu wereldkampioen Tadej Pogacar niet meer rijdt na zijn val in de Vuelta, zal het toch een andere wedstrijd worden, zegt bondscoach Serge Pauwels.
4: Dat betekent uiteraard dat er een stuk verantwoordelijkheid naar ons toekomt als land. Uiteraard met zo'n 2 topfavorieten kunnen we die ook niet ontlopen, die verantwoordelijkheid. En dus betekent dat dat onze strategie ook wel anders gaat zijn dan wanneer Pogacar wel aan de start zou gestaan hebben.
0: Vrij zonnig, in het westen geleidelijk meer wolken. Aan zee tot 23 graden, in de Kempen is 29 graden mogelijk. Morgen start bewolkt met na de middag regen vanaf de kust en nog 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Ik heb 5 seconden om de boekentas te vinden.
6: Komt goed, Camille, met je vestiaire op maat van Camber.

zo heb je hem helemaal gehad. Dat is waar voor je geld hier bij Radio 1. Liquid Spirit van Gregory Porter. Een heel goede middag. Heel fijn dat je luistert. Sven de Leijer die gaat zo meteen ons klassiek album van de week kiezen. Ik heb ook Beyoncé voor je klaarstaan. En Buddy Holly. En deze mannen ook. Dit zijn Editors. En The Rush.

0: onmogelijk om het niet de scène meteen bij te zien. John Travolta en Olivia Newton-John. And you're the one that I want.
1: Radio 1.
0: Het is bijna 14:15 geworden. Gisteren kon je op VRT1 en VRT Max kijken naar het nieuwe programma Is het gelukt? Waarin bekende Vlamingen elk een aantal geheime uitdagingen moesten uitvoeren. Bijna een jaar lang zonder te weten wie de andere kandidaten waren. Want

0: te vermoeden van, ah, hier is iets niet pluis, dan sturen zij een video naar jullie. Maar dus ook als er gewoon normale dingen aan de hand waren.
1: Ja, en dat gebeurt eigenlijk vaker dan dat er effectief iets van ons tussen zit. Ja. Maar dat maakt het heel plezant.
0: Ja, en de heer Mohsin Abbas, die is op dit moment een soort van marathon aan het afleggen. Die moet dan op het water weliswaar met een pedalo die afstand afleggen.
1: Ja, dus die heeft de prachtige pedalozwaan van Hotel Romantiek ter zijn er beschikking. Dus die kan ook heel veel contacten leggen deze dagen. Omdat we op die manier toch proberen onze medemens ook wat sociaal entertainment te bieden. En dus hij heeft inderdaad 2 dagen tijd om een marathonafstand af te leggen met die zwaan.
0: Het is wel de bedoeling ook dat hij geholpen wordt door ons allemaal, hè?
1: Ja, inderdaad. En voorlopig lukt het. Hij is goed op weg, blijkbaar.
0: Okay,
1: maar ik ben er nu niet bij.
0: Sven, je hebt het sowieso druk gehad de afgelopen weken en maanden. Zeer blij dat je tijd hebt gemaakt om een classic album van de week voor ons te kiezen. Wat is dat geworden?
1: Wil je beroemd zijn van de mens?
0: Hopla. Radio 1.
2: Maandag heb ik je naar huis gebracht. Met heel veel aandacht voor alles wat niet meer mag.
3: Classic album van de week.
0: Zeer, zeer blij mee. Waarom is het die plaat geworden, Sven?
1: Ik ben al heel lang fan van de mens. En ik denk dat het was een van mijn allereerste live optredens, heel lang geleden, bij de jubileumviering van onze scoutsgroep. En daar is een soort liefde ontstaan voor die een band. En dat was dan een plaat die niet zoveel later uitkwam. Ik denk, als ik mij goed herinner, 95 of 96.
0: Mm-hmm.
1: En dat blijft er in de jaren ook wel een album wat ik voor hun, voor de band, een eikpunt vind. Omdat ik vind dat ze op die plaat het meest klinken als hoe dat ze live spelen. En dat vind ik bij de mens live is altijd een ervaring.
0: Ja, dat is heel veel energie, hè?
1: Ja, ja, ja. En ja, dat is zo. Toen was dat nog het trio. Die podiumperformance, dat zit allemaal zo goed tussen die gasten. Je ziet dat die zich rot amuseren. En dat is echt zo de wall of sound, waar we het af en toe wel eens over hebben. Maar dat hebben die wel echt heel hard. En dat blijven die 30 jaar later nog altijd hebben. Die mannen worden zo uiteraard ouder. Maar die blijven elk marktplein veroveren alsof ze de 20-jarige band zijn die voor het eerst een optreden spelen. En dat vind ik wel echt heel cool.
0: Ja, we zitten in die periode natuurlijk midden jaar 90. En dan had je zo een beetje triumviraat met de mens, maar ook met Gorky en met Noordkaap. Had je voor die andere bands ook heel veel liefde?
1: Ik had zeker sympathie voor die andere bands, maar de liefde voor de mens is bij mij extreem groot. Dat was vanaf moment 1. Ik zeg het, waarschijnlijk heeft dat wel te maken dat ik zoals als 16-jarige een van de eerste live optredens die ik zag dat met hen was. En dat was onmiddellijk een groot feest. En dat is ook de band die ik in mijn leven het meeste gezien heb, tientallen keren. En ik blijf het, ik hoop elke zomer toch nog minstens 1 keer te zien. Zo.
0: Ja, is het een plaat die je geregeld nog eens in zijn geheel opzet?
1: Ja, en ik heb ze nu uit de voorbereiding van dit gesprek nog eens opgezet. En het viel mij op dat eigenlijk een plaat is die ik heel graag van A tot Z luister. Ik vind alle nummers op die plaat verdienen onze aandacht en die vliegt voorbij. Dus ik kan het alleen maar iedereen aanraden. Ik denk dat ze rond de 3 kwartier duurt en het is zo voorbij. Dus hoop dat je in de file staat en dan gewoon die plaat kunt luisteren.
0: Ja, want dat begint dan met bijna. En dan moet je nog en in Gent krijgen. Sheryl Crow, I Need You So. Maandag allemaal 1 en dezelfde plaat, wat op zich al straf is.
1: Er staan er veel op, hè, ja. En ik vind die bijna is ook zo'n nummer dat begint. En je voelt onmiddellijk, dat doen we zo wat denken aan Californication van de Red Hot Chili Peppers, zo de nieuwe plaat die begint en direct all the way, die baslijn van die in bijna is ook heel, heel pittig. Maar zo, ja, dat is zo direct iedereen wakker en we zijn vertrokken. Ja, ik vind dat wel tof.
0: Ja. We hebben het gehad over de energie van de mens, maar die teksten van Frank van der Linden natuurlijk, dat is ook next level, hè?
1: Dat is next level en ik ben niet altijd mee met de tekst. Ik vind ze goed, maar ik heb niet altijd een idee wat hem nu juist bedoelt. Maar dat vind ik ook niet erg.
0: Nee, niet nodig.
1: Nee, dat zal ongetwijfeld wel aan mij liggen. Maar ik weet dat ik ook veel nummers van hen meezing zonder waarschijnlijk de juiste boodschap te kennen. Maar ik vind dat niet altijd erg. En ik vind ook de verbale interactie op het podium tussen de bassist Michel de Koster en Frank van der Linden is ook fenomenaal.
0: Ja, ja, ja, dat is het leuke dat je ook niet per se moet weten waar een nummer over gaat om het toch te kunnen meezingen en om jouw interpretatie eraan te geven, hè?
1: Absoluut. Ja, en bij Engelstalige nummers is dat vooral fonetisch, maar dat is het voordeel bij de mens dat iedereen wel denkt dat je alles begrijpt. Maar ik zing het volle borst mee, maar ik weet vaak niet wat ik aan het zingen ben.
0: Sven de Leijer, waar denk jij dat maandag over gaat?
1: Ah, wel, daar heb ik nu wel een vermoeden over.
0: Het lijkt me wel het meest gepaste nummer om nu te draaien, toch?
1: Ja, dat is heel goed.
0: Oké, voilà. En dankjewel om het Classic Album van de Week voor ons te kiezen. We gaan een hele week genieten van Wil je beroemd zijn van de mens? En hier en nu van maandag nog een fijne dag, hè?
1: Dankjewel.
0: Salut, gezag.

Zondag presenteert Sven de Leijer een nieuwe aflevering van Is het gelukt op VRT1 en VRT Max. En wij gaan de hele week genieten van zijn classic album van de week, Wil je beroemd zijn, van de mens. Waarvoor dank, daar gaan we veel plezier aan hebben. We worden maandag. En dit is Rai met nieuwe muziek. Dit is Fatal.

Dat deze man ooit artistiek directeur zou worden bij Louis Vuitton, daar hadden we toen helemaal geen weet van. Hij was natuurlijk wel al lang met mode bezig, maar hij was vooral samen met Chad Hugo een topproducer. En samen vormden ze NERD, She Wants to Move, Pharrell Williams, daar heb ik het natuurlijk over. Only love can break your heart. Als Neil Young het zegt...

Klein walske van Neil Young op maandagnamiddag. Only love can break your heart. En zo is het ruim 2:30 geworden. Er staat 113 kilometer file. Op de E34 van Antwerpen naar Turnhout is door een ongeval de afrit Beerse versperd. Op de E313 naar Hasselt komt er bijna 1 uur bij, van voor Wommelgem tot voorbij Massenhoven. De rechterrijstrook blijft daar dicht door een ongeval. Nog op die E313 naar Antwerpen, 20 minuten aanschuiven vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland komen er 20 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Elders op de snelweg kleinere vertragingen.

Ze zei ja toen ze vroegen om mee te spelen in die film, maar wel op één voorwaarde. Op voorwaarde dat ze ook de titelsong mocht maken. En zo geschiedde Dolly Parton met 9 to 5. Deze vrouw is een grote fan van Dolly Parton. Er is Beyoncé en Morning Dew, Donk.

Young Yellow en Waanzin bij Radio 1. Zullen we de zon nog wat kracht bijzetten met dit nummer van Chaka Khan en Snoop Dogg? Chaka Khan.

0: Classic jazz zoals we die graag hadden in de jaren 90 van Galliano en Long Time Gone. Daarvoor Chaka Khan en Snoop Dogg.
1: De Verrekijkers.
0: De wereld in één uur.
2: Honger. Tarieven.
0: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
2: Europa in woelig water.
0: Helder.
2: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
0: Voorbij de waan van de dag.
2: En met telkens één centrale gast die erbij komt zitten.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
1: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
0: En luister nu ook elke zaterdag van 12 tot 1 naar De Verrekijkers op Radio 1.
4: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
6: Amai, dat valt mee.
5: Waarom?
6: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak erbovenop.
5: Ja, en?
6: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
5: Ah ja.
6: Kijk, wordt net weggesleept.
5: Oh nee.
7: Amai.
8: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
10: De kinderen komen terug van school met grote honger.
11: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
10: Oh.
11: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
10: Oh, Lidl, met mijn haast.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
13: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op uw energieverbruik.
14: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
13: Ja.
14: Wauw.
13: Met de juiste info krijgt je nog meer controle over uw energieverbruik.
14: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
13: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
14: Om de 6 seconden?
13: Nee, 1 keer per maand.
14: Ah.
13: Meer info op luminus.be.
15: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
16: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
15: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
16: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
15: Oh, maar kijk eens aan.
4: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
17: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
18: DSM.
19: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
20: DSM Keukens.
19: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Brussel heeft de Europese staal- en metaalsector geprotesteerd. Werkgevers vragen een betere bescherming tegen de concurrentie van bedrijven buiten Europa die niet volgens de Europese klimaat- en milieunormen werken. Er is wel een tax op ruw staal dat Europa binnenkomt, maar niet op de producten die ermee gemaakt zijn, zegt Chetan Korten van de Belgische Beroepsvereniging van Metaalhandel.
21: Zuiver staal dat in het buitenland geproduceerd wordt, daar wordt een CO2-tax aan toegevoegd. Voor alle afgeleide producten, dus die staal die buiten Europa geproduceerd wordt en waar dat men iets mee maakt of half afgewerkt maakt, dat dan Europa binnenkomt, daar wordt geen CO2-tax op aangerekend. Wij vragen dat dat uitgebreid wordt naar alle producten waar staal in voorkomt.
7: Defensie werkt of werft komend jaar liever meer dan 5500 mensen aan. En dat is een record. Daar zitten ruim 3000 militairen bij, maar ook een duizendtal burgers. En 1500 reservisten die hun militaire functie nog met een andere job combineren. Tijdens de militaire opleiding vallen wel veel kandidaten uit. 1 op de 3 stopt er al mee. Daar probeert Defensie iets aan te doen, zegt luitenant-kolonel Margot van Waaienbergen.
18: Militair zijn is natuurlijk ook een heel atypisch beroep. En je ziet ook in andere landen dat die uitval voor zo'n beroep iets groter is. We zijn daaraan aan het werken. We zorgen dat ze goed geïnformeerd zijn. En dat we nu ook een sportapplicatie hebben, waardoor ze de fysieke training beter kunnen doen, zodat ze beter voorbereid zijn.
7: Op het WK basketbal gaan de Belgian Cats rechtstreeks naar de kwartfinales. Ze wonnen ook hun derde groepswedstrijd tegen Australië met 80-68. En ze moeten daardoor geen tussenronde meer spelen. Op de Olympische Spelen verloren de Cats nog de match om het brons tegen Australië. Nu winnen ze wel en krijgen ze ook een extra rustdag die deugd zal doen, zegt Antonia de Lare.
22: Ik denk dat iedereen doodop zat. En die rust gaan we heel goed kunnen gebruiken voor de rest van het toernooi. Ja, ik denk dat Australië toch een extra motivatie was van de Olympische Spelen. En dat heeft ons zeker geholpen.
7: De kwartfinale op het WK basketbal is donderdag. De tegenstander is nog niet bekend. De Belgische Voetbalbond zal de kandidatuur van Gianni Infantino voor een nieuwe termijn als FIFA-voorzitter niet steunen. Dat komt onder meer door de plannen van Infantino om het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Maar ook door de zaak rond de Amerikaanse speler Balogun op het WK. Hij werd na zijn rode kaart niet geschorst voor de match tegen de Belgen na een telefoontje van president Trump. Duidelijkheid over die beslissing is er nog altijd niet, zegt voorzitter Pascal Van Damme van de Belgische Voetbalbond.
23: Wat wij vooral aankaarten is wat ik heel veel belang aan hecht, is aan een goed bestuur, hè, die transparant is, waar verantwoordelijkheid wordt genomen, die integer is en efficiënt. En op vandaag hebben wij gezien dat wij de informatie die wij verwachten, zijnde een motivatie en een aanpassing om problemen zoals wij hebben meegemaakt te vermijden naar de toekomst voor de andere bonden, hebben wij niet gekregen.
7: Vrij zonnig. In het westen komen er meer wolken. Aan zee halen we tot 23 graden. In de Kempen is 29 graden mogelijk. Morgen start bewolkt met na de middag regen vanaf de kust en nog 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
24: Harold, dat is echt zalig genieten. We believe in natural cooling.

Morgen dan zal het een pakje minder zijn, dus laten we vooral genieten van de zon vandaag. Je moest al buiten zitten, in de mate van het mogelijke natuurlijk. The Loving Spoonful en Summer in the City, een heel goede middag. Fijn dat je luistert naar Radio 1. We duiken straks onder andere in de muziekapp van Mohsin Abbas. Er is muziek van The Pretenders en Inner City. En ook deze Ezra Collective en Well Organized.

0: verhouding mee had. Zo'n grote hit dat iedereen verwachtte dat hij het altijd zou spelen op elk concert natuurlijk. Zo gaat dat dan. Hans de Boy en Annabel.
1: Op repeat.
0: Stand-up comedian Mohsin Abbas die toert momenteel met zijn debuut Moch. Dat gaat van Gistel naar Brugge, naar Isegem. Dat staat allemaal nog op het programma de komende weken. Die shows die zijn zo goed als allemaal uitverkocht. En dus heeft die man een grotere zaal gefixt. Namelijk volgend jaar 7 mei 2027. Dan speelt hij in de Lotto Arena voor dat feestelijke slotstuk van zijn tournee. Zijn er wel nog tickets. En je kan hem deze en de komende weken ook aan het werk zien in Is het gelukt? Daar hebben we daar straks al over gepraat. Dat nieuwe programma van Sven de Leijer, waarin hij allerlei geheime opdrachten moest uitvoeren. Gisteren heeft hij tijdens die show een extra opdracht bijgekregen. Mohsin Abbas die krijgt vandaag en morgen de tijd om met een pedalo in de vorm van een zwaan van Poperingen tot in Nieuwpoort te peddelen. Dus als je die man bezig ziet, als je hem ziet sukkelen, help hem. Je kan hem onder andere volgen op Instagram. Ik heb hem geen echt moeilijke vraag gesteld. Ik dacht, ik ga die man een beetje sparen. Ik heb gewoon gevraagd, naar welke muziek heb jij de voorbije weken veel geluisterd?
1: Op repeat.
2: Ik ben Mohsin Abbas en dit zijn mijn meest beluisterde nummers van de voorbije weken.

Op de tweede plaats staat het nummer van Cigarettes After Sex, Nothing's Gonna Hurt You Baby. Het liedje van onze openingsdans. Deze zomer waren we 15 jaar samen en 8 jaar getrouwd. En vandaar dat hij in mijn speellijst ook weer naar boven komt, omdat dat gewoon ja, ons liedje is. In de zomermaanden is dat altijd wel nog een extraatje, waardoor ik dat nog meer beluister. En op nummer 1 staat Headlines van Drake. Dat is eigenlijk mijn oppepmuziek. Woord voor woord heeft betekenis voor mij, omdat het mij een beetje typeert en definieert. Het gaat over mensen die niet in je geloven, maar dat je toch je droom najaagt en ervoor gaat. En eigenlijk die mensen bewijst dat je je plaats verdient. Dat is wel een beetje het verhaal van mijn comedy, waarin ik nu ja, wel heel goed aan het gaan ben en heel veel shows speel, maar dat er ook wel deuren gesloten bleven, maar dat me niet bij de pakken bleef. En toen ik op Unif zat, kwam dat album uit, beluisterde dat heel vaak. Het is gewoon grappig dat dat mijn favoriet liedje is gebleven en dat die woorden nu meer betekenis krijgen in mijn carrière. Drake, Headlines.

Een nummer dat Mohsin Abbas al lang met zich meedraagt. Een nummer dat hem altijd kan oppeppen. Ik hoop dat hij het vandaag of morgen ook eens kan opzetten in zijn pedalo. Benieuwd of hij het gaat halen, die marathonafstand die hij op het water moet afleggen. Drake en Headlines hoorde je. Dit zijn de Queens of the Stone Age. Easy Street.

zelfs nog een keertje met nieuwe muziek op de proppen komen. Dat vraag ik mij af. Dido met Hunter. En daarvoor muziek van Queens of the Stone Age. Samen met Nikki Lane. Dit hier komt uit Jamaica. Dat kan je een beetje horen. Dit is Coffee and Pressure.

0: Michaela Simpson, oftewel Coffee and Pressure. En zo is het precies 3:30 geworden. Er staat 119 kilometer file op de E313 naar Hasselt. Een uur erbij. Van Mommelgem tot voorbij Massenhoven komt door een ongeval met een vrachtwagen op de rechterrijstrook. Maak daar een reddingstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En ook 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum. Op de buitenring rond Brussel dan een kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Zaventem. In Brussel staat een defect voertuig aan de uitrit van de Rogiertunnel richting Zuid op de linkerrijstrook. En op de E314 richting Nederland is in Aarschot de spitsstrook afgesloten door een defect voertuig. Elders op de snelweg kleinere vertragingen.
1: Radio 1. Ilse Liebens.

Dat werkte toen natuurlijk heel erg goed op de dansvloer. Dat werkt vandaag de dag nog altijd heel goed op de dansvloer. En dat werkt ook gewoon goed op een maandagnamiddag. Kwestie van dat dipje even te overbruggen. Inner City en Good Life. Dit is muziek van Angus en Julia Stone. Celestial Bodies.

hebben natuurlijk ook elk hun solo-projecten, maar altijd mooi ook als broer en zus samenkomen om muziek te maken. Angus en Julia Stone met Celestial Bodies. Het is vandaag 7 september. En Buddy Holly, die zou vandaag 90 geworden zijn, zou natuurlijk, want hij werd maar 22, kwam om het leven in die beroemde vliegtuigcrash. Samen met Richie Valens en Big Bopper in 1959. The Day the Music Died. Deze Buddy Holly en That'll Be the Day.

0: Buddy Holly, and that'll be the day. Radio 1. Today is maandag 7 september en wat er gebeurt in de wereld, dat weet niemand beter dan Gert Geens. Goedemiddag.
1: Zware uitspraken, maar we gaan proberen, ja, is goed.
0: Na het nieuws van 4 uur is er opnieuw de wereld vandaag.
1: Ja.
0: En we gaan nog een keertje naar Duitsland natuurlijk en naar het AfD en die overwinning al daar.
1: Ja, met de andere partijen ook die hun wonden wel moeten likken. Al zeker de CDU van Friedrich Merz. Ze hebben daar al gezegd dat zijn positie als kanselier niet in vraag gesteld wordt. Maar vanmiddag is er bij vele andere partijen druk overleg over de verkiezingsoverwinning van het AfD. En precies over hoe die andere politieke families nu gaan reageren, daarover gaan we het hebben met correspondent Gien Baldoek. Dan was er ook nog dat verhaal over de mogelijke bedrijfsspionage door een voormalige topman van de failliete chipproducent Belgan uit Oudenaarde. Die topman die is in elk geval aangehouden omdat hij ervan verdacht wordt dat hij bedrijfsgeheimen naar China doorgesluist zou hebben aan een onderneming die, jawel, precies dezelfde chips produceert. Wij gaan het straks hebben over die zogenaamde spiegelbedrijven, al dan niet op Chinese bodem. En we gaan straks met z'n allen ook nog wat bijleren over de Anak Krakatau-vulkaan die er in Indonesië voor gezorgd heeft dat meer dan 150.000 reizigers daar nu gestrand zijn. Het programma heet nog altijd De Wereld Vandaag, dus even naar de andere kant van de wereld voor die vulkaan. Dat moet wel kunnen, denk ik.
0: Prima, allemaal na het nieuws van 4 uur.

0: Chrissy Hynde is 75 geworden vandaag. Jawel, rockt als nooit tevoren. Schildert ook, heeft net nog een tentoonstelling gehad in Edinburgh. The Pretenders, don't get me wrong. Dit is grof geschud en dan alles.
1: Jullie botsten in de zomer op een feestje aan de kaaien. Jullie raakten aan het dansen.

Robert Plant en Big Lock bij Radio 1. Na het nieuws van 4 uur is hier de wereld vandaag. Het gaat onder andere gaan over de overwinning van het AfD in Sachsen-Anhalt en ook over die vulkaanuitbarsting in Indonesië. Ik heb nog Charlie XCX voor je, tot het zover is. Met Camera.

0: Dit hoorde je eerder vandaag in de ochtend.
1: Veel mensen die voor de AfD stemmen zeggen ook, wij willen niet per se voor die partij stemmen, wij willen vooral niet voor die andere stemmen. En dat zegt toch veel over de impopulariteit van die partijen.
0: Uitgesproken in de ochtend, dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max. Ramen, deuren, veranda's.
2: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
9: Goh, daar liggen die protozen nu weer.
10: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
11: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
8: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
12: Volkswagen.
13: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hem komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
14: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
15: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
16: Manutan, Manutan.
15: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
16: Manutan, Manutan.
15: Bestel op manutan.be.
17: De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord. Naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.
18: Of je nu kiest voor een wijnproeverij.
19: Oh, als God in Vlaanderen.
18: Een wielertocht met de vrienden.
20: Wat is dit? Ik vind het niet volgen.
18: Of logeert in een prachtig kasteel.
19: Amai, schoner dan Versailles.
18: Je vindt het allemaal in
21: Vlaanderen Vakantieland.
18: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
19: Bebad.
22: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
20: Goh.
22: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
20: Check.
22: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
19: Bebad.
22: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
20: Go Yellow!
23: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
24: Echt, een heel jaar.
23: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
7: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
25: De Belgian Cats zijn de nieuwe week alvast goed begonnen. Wie de match vanmiddag niet kon volgen, praten we meteen nog even bij. En we hebben ook een goede reden om het met Jan Peumans te hebben over de Limburgse Noord-Zuidverbinding.
0: VRT Radio 1.
26: Alles begint bij luisteren.
27: Het is 4:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de extra beveiligde rechtbank in Brussel is een groot drugsproces herbegonnen tegen 31 mensen, bij wie de Limburger Flor Bressers en de Braziliaan Roberto de Carvalho. Ze staan terecht voor grootschalige cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen. Volgens het parket hebben ze minstens 16 ton drugs ingevoerd. Het proces had bijna 2 jaar geleden al moeten beginnen, maar is al verschillende keren stilgelegd. Vorig jaar nog werden advocaten door de politie uit de zaal gezet na een conflict met de rechters. Intussen zijn er nieuwe rechters aangesteld. Advocaat Christian Clément is blij voor zijn cliënt dat het proces nu eindelijk begonnen lijkt.
1: Die is eigenlijk ongevraagd en mijn zin is ons terecht mee op die boot geduwd. En die moet dan samen met vele anderen vaststellen hoe dat de ene na de andere partij die boot aan de ketting legt. Men geen millimeter vooruit of achteruit kan. Ja, als dat dan zo lang in tijd wordt gerekt, dat wordt op een duur een permanenter, verpletterende aanwezigheid in je leven. Dus we moeten echt vooruit met de geit.
27: Het drugsproces zal normaal gezien 3 weken duren. In Brussel heeft de Europese staal- en metaalsector geprotesteerd. Werkgevers vragen een betere bescherming tegen de concurrentie van bedrijven buiten Europa, die niet volgens de Europese klimaat- en milieunormen werken. Er is wel een tax op ruw staal dat Europa binnenkomt, maar niet op de producten die ermee gemaakt zijn, zegt Chetan Korten van de Belgische Beroepsvereniging van Metaalhandel.
2: Zuiver staal dat in het buitenland geproduceerd wordt, daar wordt een CO2-tax aan toegevoegd. Voor alle afgeleide producten, dus die staal die buiten Europa geproduceerd wordt en waar dat men iets mee maakt of half afgewerkt maakt, dat dan Europa binnenkomt, daar wordt geen CO2-tax op aangerekend. Wij vragen dat dat uitgebreid wordt naar alle producten waar staal in voorkomt.
27: Hoogspanningsnetbeheerder Elia krijgt een lening van 1 miljard euro voor de bouw van het Prinses Elisabeth-eiland. Dat is het kunstmatige energieeiland dat Elia aanlegt in de Noordzee om de energie van toekomstige windmolenparken in zee naar land te brengen. Volgens de Europese Investeringsbank die de lening geeft, is het de grootste individuele energielening ooit. Het station van Kortrijk wordt dan toch beschermd. Eerst was het plan om het gebouw uit de jaren 50 te slopen, maar daar kwam veel protest tegen. Nu komt er een eind aan een lange discussie, zegt minister van Onroerend Erfgoed Ben Weits.
3: Een jarenlange discussie die misschien ook gevat is geworden door een beetje een misvatting. Namelijk dat men denkt wanneer dat je een monument gaat beschermen, dat dat een soort straf is, dat dat monument vervolgens onder een stolp komt en dat niks nog mogelijk is. Wij gaan hier bewijzen dat je effectief dat erfgoed kan behouden, zelfs mooier kan maken, kan restaureren en toch kan aanpassen aan de hedendaagse vereisten op vlak van energie, comfort en verdere ontwikkeling zoals we dat vandaag kennen.
27: Door de staking in de gevangenissen zijn in het hele land zo'n 70 cipiers opgevorderd om toch te gaan werken. In 1 gevangenis is ook de politie ingeschakeld als versterking. Volgens de Socialistische Vakbond is ongeveer 80% van het gevangenispersoneel vandaag niet komen werken. De actie tegen de overbevolking en het personeelstekort duurt 5 dagen. Er is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de man die vorige week met een geladen Kalashnikov rondliep in het Zuidstation in Brussel. Vorige week haalden douaniers een 23-jarige Marokkaan uit de menigte in het Zuidstation. De man kwam uit Frankrijk met de trein en hij bleek een machinegeweer verstopt te hebben in zijn tas. Wat de precieze rol van de tweede verdachte is, is nog onduidelijk. Vanavond meer wolken en kans op wat lichte regen. Morgen start ook bewolkt met na de middag regen vanaf de kust en nog 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
25: Op de E313 naar Hasselt, 1 uur extra. Van voor Wommelgem tot voorbij Massenhoven door een ongeval met een vrachtwagen op de rechterrijstrook. Maak er een reddingsstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En 20 minuten ook richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum. Op de buitenring rond Brussel een kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Zaventem. En in Brussel staat een defect voertuig aan de uitrit van de Rogiertunnel richting Zuid op de linkerrijstrook. En op de E314 richting Nederland is in Aarschot de spitsstrook afgesloten door een defect voertuig.
4: Badkamerrenovatie?
5: Stijlaard.
6: Happy bathroom to you.
5: Renoveert uw badkamer.
6: Radio 1.
9: De wereld vandaag. Met Gert Geens.
25: En in Servië is vandaag Ratko Mladic begraven. Mladic werd jaren geleden al veroordeeld voor genocide, maar hij heeft in Servië zeker nog aanhangers. Dus we gaan zo dadelijk eens horen hoe de begrafenis daar verlopen is. En het voorbije weekend is er voor het eerst een raket vanuit Europa in een baan om de aarde gebracht. Daar weet collega Wim de Mazeneer alles over. En dus is hij hier straks zeker welkom. En daarna ook nog heel erg vaak, als hij dat wil, wat deze heren ook mogen beweren. Goedemiddag.

0: het niet kapot te krijgen. There will be no next time van The Kids. We gaan hier beginnen met glunderende Belgian Cats in Berlijn. Na hun overtuigende 80-68 overwinning op het WK tegen Australië vanochtend. En de bijhorende rechtstreekse kwalificatie voor de kwartfinale komende donderdag. Antonia De Laren heeft daar het volgende over gezegd. Over het duel met Australië.
1: Ja, ik denk dat we altijd wel de match hebben gedomineerd inderdaad. Australië kwam altijd wel een klein beetje terug. Maar dan net op het juiste moment, op het einde, pakken we echt wel die leiding. Ik denk gewoon iedereen is super content dat we nu even rust hebben.
0: Dat zal wel zijn. Dag Karel Bertele in Berlijn.
2: Dag Gert, goedemiddag.
0: Jij moet toch nog aan de slag werken, maar je doet het met een glimlach, denk ik. Was eerder vandaag ook al te horen op deze zender met het wedstrijdcommentaar. Mm-hmm. En ja, overtuigende prestatie toch wel, hè, van de Cats. Past hier het woordje eindelijk bij of is dat dan toch te streng?
2: Well, als je het vergelijkt met de voorbije twee matchen, vind ik van wel. Het is tenslotte toch de dubbele Europese kampioen. Oké, je komt hier op een WK met de beste 16 van de wereld. Oké, er zijn er een paar niet bij die in de ranking bij de eerste 16 staan. Maar dit zijn de beste landen van dit moment. Je bent dan dubbele Europese kampioen. En dan heb je toch wel moeilijk tegen Turkije. Je hebt het lastig tegen Puerto Rico. Dat waren geen twee overtuigende overwinningen. Wat belangrijk is in een toernooi wel dat het overwinningen zijn. En dan was het dus vandaag, bij manier van spreken, ook wat Julie van Loo zei, een beetje erop en eronder. In die zin van, als je wint die extra rustdag en de kwartfinale rechtstreeks en misschien wel een haalbare tegenstander of haalbaarder, dan dat je, als je tweede wordt in de groep, morgen of overmorgen nog moet spelen, dan eventueel je plaatsen om dan toch nog naar die kwartfinale te gaan. Je maakt het jezelf veel makkelijker door vandaag te winnen tegen Australië. En vooral, de prestatie was af. En dat is dan wat je mag zeggen. Eindelijk hebben we de Cats weer gezien in de derde match van deze eerste ronde. Ja.
0: Ja, wie of wat mag een extra pluim op zijn hoed steken vandaag in die match tegen Australië? En wanneer is het verschil gemaakt? Vertel dat ook nog eens.
2: Wel, het verschil is gemaakt na de 0-2 achterstand, bij manier van spreken. Want dan zijn de Cats gewoon ernaast gekomen, erop en erover. Tot 12 punten uitgelopen. Een beetje hen laten terugkeren naar het einde van de eerste helft. Maar toch met 7 punten naar de kleedkamer kunnen trekken. Dat is een bonus. En in de loop van de tweede helft is het tot 14, 15 punten uitgelopen. Met dan weer zo een paar wegzakmomenten om dan Australiërs nog naar 5 punten te zien komen. Een paar keer dat je dan dacht van, het zal toch niet waar zijn zeker, maar kijk, om te antwoorden op het eerste deel van je vraag, eigenlijk iedereen, want ook iedereen heeft gespeeld, dat is de eerste keer, ook Alicia Courtiot, dat is degene die als nummer 12 eigenlijk meegegaan is in het team, en waarvan je weet van die gaat niet veel spelen, zo'n jong meisje van 20 jaar natuurlijk, die komt hier een beetje ervaring opdoen, maar toch erbij, en zij heeft zelfs ook een kansen gekregen, dus het geheel van de ploeg, de totaalprestatie, dat wil ik toch wel eens benadrukken, dat was af met een sterretje erbij, de basis 5, die allemaal meer dan 10 punten hebben gescoord. Een paar double-doubles, zoals het dan heet. Dus meer dan 10 punten, meer dan 10 rebounds. Het was af. Het was eigenlijk af. Dit was hoe we de Cats willen zien spelen. En dan nog eens zeggen, tegen het nummer 3 van de wereld. Ja. Het gaat daar wel over. Als het zoals Frankrijk nu, die match is hier nu net afgelopen, 111-56 is, dan is er geen sprake van een match natuurlijk. Dit was wel tegen Australië.
0: Oké, nog één keer over die wedstrijd van vanochtend. Want voor één Belgian Cat zat er wel nog een extra piment aan die match. Want sinds vandaag is Julie Allemand blijkbaar de speelster die de meeste assists uitgedeeld heeft in de geschiedenis van het WK basketbal. Ze zit nu op 111 en dit was haar reactie bij de internationale pers.
3: It means a lot to me because that's who I am. Like, I've been like this from young, when I was young, you know, everyone was always telling me, like, shoot the ball, but I think this is just...
4: I still tell her that.
3: Yeah, I'm getting better though, right? I'm just proud because, also for Belgium, because this is how we play. We're so unselfish, so I'm just happy to have that one. It's a special one, especially when you look at the names next to me. So, yeah, big one, but really proud for Belgium right now.
0: Ja, speelster van onschatbare waarde en vandaag ook haar beste wedstrijd van de drie gespeeld.
2: Ja, zeker weten, hè, want Allemand had een beetje moeite. Je weet dat Allemand samen met Antonia De Laren en Kiara Linskes later zijn komen aansluiten, omdat ze alle drie nog in de WNBA spelen. Die competitie wordt dan onderbroken tussen 1 en 17 september. Maar de Belgische Cats die zijn vroeger mogen terugkomen van hun respectievelijke clubs. En Almaan had van die drie de meeste moeite met de jetlag. Ze geraakte als het ware niet op haar effen. En je zag dat ook tijdens de trainingen. Je zag dat ook in de wandelgangen naar de interviewruimte. Een beetje als slepend. Je zag het aan haar ogen ook. Ze werd maar niet wakker, bij manier van spreken, door die jetlag. En sleepte zich een beetje door het toernooi ook. Die eerste twee matchen. Ja, normaal gezien is Almaan de floor leader. En vandaar ook al die assists natuurlijk. Hè, de definitieve pas geven naar een korf. Waardoor je met haar in het team iemand hebt die, ja, die bal kan laten rondgaan. En dat is het spel van de Cats. Dat is een onderdeel. Ja. En dat kwam er niet uit, hè, tegen Turkije, nog tegen Puerto Rico. En vandaag, ja, eigenlijk vanaf de eerste minuut zag je, voilà, geef de bal aan Almaan. Ze verdeelt, ze ziet het spel, ze is wakker. En de rest is dan eigenlijk vanzelf gegaan. Okay. Met ook weer een onweerstaanbare meeste man. Maar goed, dat is geen nieuws.
0: Dat is goed. Kort nog, Karel, want ik wil nog even van sport ook verhuizen met jou zo dadelijk. Maar donderdag, de kwartfinales, extra rustdag inderdaad. Was ook zeer wel gekomen, zei Antonia de Lare. Tegen een tegenstander uit de barrages. Weten we al wie dat eventueel zou kunnen zijn?
2: Wel, het is morgen de eerste van de twee barragematchen die hier worden gespeeld. De tweede van groep A tegen de derde van groep B. En dat focus ik mij een heel klein beetje op die tweede van groep A. Daar zitten dus Duitsland, Mali, Japan en Spanje in. Dus één van die vier speelt dan tegen de derde van groep B. Dat zou op dit moment Hongarije zijn. Dus in principe wint die tweede van groep A de match. Dus ik denk dat we straks moeten kijken naar wie tweede wordt in groep A. En dat de grootste kandidaat is om tegen de Cats te spelen op donderdag. Dus het kan een van die, of het zal een van die vier zijn, denk ik wel.
0: Oké, dat is goed. Karel, jij bent natuurlijk ook een van onze wielerverslaggevers. Hè? Dus we gaan onze kans grijpen en jou ook iets vragen tot slot van dit gesprek over de selectie die de bondscoach Serge Pauwels vanmiddag bekend heeft gemaakt voor het WK in Montreal. Ja. Geen Pogacar, wel twee kopmannen bij ons, wiens kansen nu groter geworden zijn door wat Pogacar helaas overkomen is. Ja. Remco Evenepoel en Wout van Aert voeren de

0: op de jongste kampioenschappen moest hij alleen maar onderdoen voor Tadej Pogacar op het tijdrijden na dan. Maar dan weet je van, ja, dit is de man die gaat geviseerd zijn. Wout van Aert staat daar nu naast. En dus is het dan Serge Pauwels. En ik denk dat hij ook eventjes in zijn haren heeft gekrapt toen hij zag dat Pogacar niet meedeed. Nu gaat Pauwels zich ook moeten tonen als bondscoach. Nu gaat hij een beetje José de Kouwer moeten spelen. Hij gaat dus inderdaad van die acht een team moeten kneden. En hij gaat de twee kopmannen, Remco en Wout, ja, toch op een zekere hoogte moeten managen. En hij gaat die moeten laten overeenkomen. En hij gaat dus moeten zorgen dat dat inderdaad een team wordt die voor elkaar door het vuur gaat. En op de momenten dat dat gaat moeten gebeuren, gaan er beslissingen moeten worden genomen. Hè. Is het voor Wout van Aert in vorm uit de Vuelta? Of is dat parcours een heel klein beetje te zwaar en moet hij passen in de finale? En is het dan op die manier ook Remco Evenepoel die vrijheid krijgt, die zo goed mogelijk gesteund gaat worden, die zo fris mogelijk aan de finale gaat beginnen om het dan af te maken met, ik zeg er maar onmiddellijk bij, Mathieu van der Poel, Paul Sexas, misschien Del Toro en misschien nog een andere uit een ander land die zou kunnen komen aanstormen om het Remco moeilijk te maken. Dus er gaat veel meer tactiek bij te pas komen dan als je een koers hebt met Pogacar waarvan je moet zeggen van focus je op Pogacar, probeer mee te gaan. Gaat het niet, probeer dan tweede te worden. Ja, die manier van werken, die gaat er nu niet bij zitten.
1: Oké, en wat de selectie zelf betreft, Thibaut Nijs en Gianni Vermeers, als er nog vraagtekens waren tussen haakjes, dan waren die twee het. Maar ze zijn er wel degelijk bij, zoals misschien wel verwacht. En om iedereen een idee te geven, de wegritten bij de profs, die worden op 26 en 27 september gereden. Dat is over 3 weken. Karel Bertelen in Berlijn, dankjewel.
0: Graag gedaan, Gert.
2: De wereld vandaag.

0: Eels en I'm on standby. In Belgrado is vanmiddag Ratko Mladic begraven. Mladic was de voormalige militaire leider van de Bosnische Serviërs, maar hij is ook een veroordeelde oorlogsmisdadiger voor zijn rol tijdens de burgeroorlog in Bosnië in de jaren 90. En denk hierbij aan de genocide in Srebrenica. Mladic stierf 2 weken geleden in zijn cel in Den Haag. Correspondent Thijs Kettenis heeft de begrafenis gevolgd. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En we hebben jou ook al even gehoord in de ochtend, hè, Thijs. Toen was je aan de kerk waar de dienst gehouden zou worden. Hoe is daar alles verlopen vandaag?
1: Nou, er waren duizenden mensen bij aanwezig. Die kwamen uit Servië, uit België natuurlijk, maar ook uit de rest van Servië. En ook uit het Servische deel van Bosnië. Die waren daar vannacht met bussen afgereisd om hier vandaag aan te komen. En de laatste eer aan Mladic te bewijzen. Hij lag opgebaard inderdaad in die kerk. En daar stond eigenlijk de hele ochtend een lange rij van mensen die daar naar binnen wilden. Dat is verder rustig verlopen. Het was natuurlijk druk, maar er was geen sprake van spanningen of demonstraties of tegenstanders. Dat is allemaal niet gebeurd. Er werd van tevoren wel eventjes aan gedacht dat zou kunnen, maar dat is niet uitgekomen. Vervolgens was daar dan om 12 uur de uitvaart, de religieuze uitvaart, die werd geleid door de hoogste geestelijke van de Servisch-Orthodoxe Kerk, de patriarch zelf. Nou, dat is natuurlijk een enorme eer als je daarmee, als die je uitvaart doet. Vervolgens is het lichaam van Mladic door militairen begeleid in een stoet van een paar kilometer lang. Althans, die afstand die ze moesten afleggen was een paar kilometer. Naar de begraafplaats en daar is hij dan in de namiddag is hij daar begraven.
0: Er werd vooraf gezegd, ja, maar een staatsbegrafenis is dit niet. Maar het had er wel iets van weg als ik dit zo hoor.
1: Ja, kijk, wat is dan een staatsbegrafenis?
0: Ja, dat is ook weer de vraag. En heeft dat te maken met een grote toeloop of niet? Ja.
1: Ja, of wie organiseert het? Hè? Want zo definieert natuurlijk de president van Servië dit. Nou, die zegt, wij organiseren dit niet. Wij doen alleen maar wat de familie van Mladic van ons vraagt. En voor de rest, die familie zit aan de knoppen. Dat betekent onder andere de politie inzet natuurlijk, die er is om dit allemaal in goede banen te leiden. Daarvoor heeft Servië gezorgd. Er was ook dat regeringsvliegtuig dat hem heeft opgehaald vanuit Den Haag. Er was vandaag de militaire begeleiding van die kist. En er was ook een minister aanwezig, waarschijnlijk als privépersoon. Maar dan nog, het is wel een vertegenwoordiger van de regering. Dus dan is het formeel in naam geen staatsbegrafenis. Maar het is wel duidelijk dat de Servische staat er alles aan heeft gedaan om een eervolle uitvaart mogelijk te maken.
0: Ja, want op zich was er blijkbaar wel ook een Europees verbod zelfs om hem met alle eer te begraven. Voor alle duidelijkheid, Servië is nog geen lid van de EU, maar vanuit Europa is er de voorbije week toch vooral afkeuring gekomen om de man nog veel eer te bewijzen.
1: Ja, en ook zijn waarschuwingen en zelfs een bezoek van de uitbreidingscommissaris Marta Kos, dat heeft zij afgezegd. Dat stond gepland voor woensdag, voor overmorgen. Dus dat was wel erg snel na deze begrafenis. Maar ja, dat is er is geen plaats in de EU, zeggen zij, voor landen en ook niet bij kandidaatlanden die oorlogsmisdadigers verheerlijken. Maar ja, dat betekent vervolgens niet dat ze ook zeggen, we leggen de onderhandelingen maar helemaal stil. Of we gaan maar eens eventjes een paar maanden of misschien zelfs langer ons bezinnen op wat dit betekent. Dus het is, je zegt, ze hebben het verboden. Ja, ze kunnen zoiets Servië natuurlijk niet verbieden. Maar dat Servië hier geen goede beurt heeft gemaakt in het proces van toetreding tot de Europese Unie, dat is wel duidelijk.
0: Ja, en waar ligt, je had het er al even over, waar ligt Mladic nu begraven dan?
1: Hij ligt begraven in op een begraafplaats. Ik zou maar zeggen een gewone begraafplaats. Dus niet eentje voor staatsmannen of staatslieden. Maar hij ligt naast zijn dochter. En dat is opmerkelijk. Want dat is een dochter die op haar 23ste zichzelf van het leven beroofde.
0: Nee,
1: in 1994 was dat, tijdens de oorlog dus. En dat deed ze met een wapen van haar vader. Nou, de omstandigheden waaronder ze dat deed en waarom ze dat deed, dat is nooit opgehelderd, maar voor veel mensen is dat toch wel cru dat zij dat op zo'n manier aan haar levenseinde is gekomen en dat dan nu haar vader uiteindelijk naast haar ligt.
0: Zo is het. Thijs Kettenis vanuit Belgrado, dankjewel voor je bijdrage. Op de E313 naar Hasselt moet u rekening houden met 1 uur extra van voor Wommelgem tot voorbij Massenhoven door een ongeval met een vrachtwagen op de rechterrijstrook. Ook net voor Massenhoven is in de file een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Vergeet niet om er een reddingsstrook te maken. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En ook 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum. Op de N16 richting Willebroek is in Temse de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Zaventem en ook 10 minuten bij Waterloo. En in Brussel staat een defect voertuig aan de uitrit van de Rogiertunnel richting Zuid op de linkerrijstrook.
2: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
3: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot €9.000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Ben jij een ochtendmens
8: die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads? Maar pas echt op dreef komt met
9: een vette schijf.
8: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
9: Even een fun fact.
8: Of met de collega's voor.
9: De meest foute 80's hit.
8: Gelijk heb je. Want voor elke mood
10: is iets anders goed.
8: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
11: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
12: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
13: Jan?
14: Ja?
13: Jan?
14: Ja?
13: Oeh, je hebt mij gehoord?
14: Ja, tuurlijk dat.
13: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
14: Jij nog niet, hè?
13: Ik weet het.
12: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
15: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
16: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
17: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
18: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
19: Liantis.
20: Welke formaliteiten als starter?
19: Formeel mag altijd.
21: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
22: Camille, zo slim ingericht jouw woonkamer.
23: Kijk, zelfs mijn bureau zit hierin weggewerkt.
22: Oh, het is mooi en multifunctioneel.
23: Ja, echt wat ik nodig heb voor een goede start.
24: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber. More space for your place.
25: Zie het.
26: Grazer!
25: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
13: Wat? 3?
4: Yep. Info op telenet.be.
27: Radio 1.
28: De wereld vandaag. Met Gert Geens.

0: Anna Marenko, inderdaad. Dat was Noordkaap. In Indonesië zitten op deze maandag meer dan 150.000 reizigers voorlopig vast door de uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan. En die vulkaan bevindt zich op zo'n 100 kilometer ten noorden van de hoofdstad Jakarta. Sinds vrijdagavond spuwde de vulkaan af en toe as. En gisteren is dan een grote uitbarsting van lava gevolgd. En dat blijft allemaal niet zonder gevolgen. Op dit moment is het vliegverkeer op 7 luchthavens stilgelegd. Ook vissers in de regio mogen niet langer uitvaren. En sommige scholen zijn er ook gesloten omdat die neerdalende as irritatie liever aan de ogen veroorzaakt. Wij praten er nog even over verder met professor vulkanologie aan de VUB, Karen Fontijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: De Anak Krakatau vulkaan. Dus is dit nu een uitbarsting die onverwacht gekomen is of toch niet?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet, want Anak Krakatau is een heel actieve vulkaan die om de paar jaar gemakkelijk wel uitbarst. Wat hier enkel ongewoon is, is de grootte en de intensiteit van deze uitbarsting en de hoeveelheid kleine vulkanische asdeeltjes die gevormd zijn en die dus op grote hoogte de lucht zijn ingevlogen, het vliegverkeer hebben verstoord en dus ook op grote afstand uitvallen. Dat is wel vrij ongewoon, maar het feit dat die uitbarst is eigenlijk niet...
0: Nee.
1: Nee,
0: maar Indonesië is denk ik sowieso wel een regio met veel vulkanische activiteit, maar wat nu gebeurt is zelfs voor die regio bijzonder.
1: Ja, zeker. En zeker voor Anak Krakatau zelf. Hoewel we het ook wel iets of wat kunnen verklaren. Misschien weten mensen nog dat er in 2018 daar ook een uitbarsting is geweest, die toen een deel van de flank heeft doen instorten. Eigenlijk is Anak Krakatau was een klein vulkaantje van ongeveer 150 meter hoogte boven de zeespiegel. In 2018 is die ingestort, die flank, waardoor dat de krater veel lager is komen te liggen en eigenlijk min of meer op zeeniveau ligt nu. Dus de normale typische activiteit die we kennen van Anak Krakatau is zo die typische roodgloeiende lava die wordt uitgespuwd en meestal in de directe omgeving van de krater blijft en geleidelijk aan elke keer ook die vulkaan groter en groter doet maken. Maar sinds 2018, sinds die instorting, die toen ook een kleine tsunami veroorzaakt heeft in Java, ligt die krater veel lager en daardoor kan zeewater veel gemakkelijker in die krater komen en in contact komen met magma dat naar boven komt.
0: En wat doet dat contact met dat zeewater? Wat doet dat?
1: Dat zorgt ervoor dat de uitbarsting eigenlijk veel explosiever wordt.
0: Okay.
1: En dat je in plaats van die grote brokken lava, dat je veel meer heel kleine aspartikels gaat vormen, die dan ook veel groter of veel hoger in de atmosfeer terecht kunnen komen.
0: Ja, maar is er hier, want ja, het is een eilandje een beetje, denk ik, hè. Is er hier direct gevaar voor mens en dier bij zo'n uitbarsting door die lava?
1: Op het eiland zelf niet, want dat is onbewoond. En ook de eilanden in de directe omgeving zijn ook onbewoond.
0: Uh-huh.
1: Maar natuurlijk, als die krater... Ja, die ligt op zeeniveau elke keer als er zeewater binnenkomt, dan kunnen die uitbarstingen wel groter worden of explosiever. En die as kan natuurlijk veel verder... veel grotere afstanden bereiken. Het is een beetje ongemakkelijk dat dat nu toevallig op een ongemakkelijke hoogte in de atmosfeer is gejaagd. Verschillende kilometers hoogte, waardoor het vliegverkeer daardoor verstoord wordt. Bij een normale, tussen aanhalingstekens, uitbarsting van Anak Krakatau is dat eigenlijk normaal niet het geval. Maar net omdat die omstandigheden een beetje sinds 2018 veranderd zijn, is die wel meer onderhevig aan dit soort uitbarstingen.
0: Moeten we die de komende jaren wat meer in de gaten houden?
1: Allicht wel. Het is sowieso een vulkaan die heel actief is en heel veel in de gaten gehouden wordt.
0: Ja.
1: En zeker nu de huidige configuratie eigenlijk van de krater en de hoogte waarop het ligt, maakt het wel dat er heel gemakkelijk een omschakeling is tussen normale en iets of wat minder gevaarlijke activiteit. En heel gemakkelijk ook missen dat er zeewater kan inkomen in de krater en die explosiviteit kan verhogen. Dat maakt dat die omschakeling heel, heel snel kan gebeuren. Het is een beetje fragiel eigenlijk.
0: Oké, afrondend, want u hebt ons al een paar keer meegenomen naar 2018. Maar we gaan nog veel verder in de tijd. Het jaar 1883. En dan moeten we het hebben niet over de Anak Krakatau, maar over de Krakatau zelf. Wat is er toen gebeurd?
1: Ja, Krakatau is dus de voorloper eigenlijk van Anak Krakatau, die in 1883 een veel grotere vulkaan moet geweest zijn. En die daar een heel grote uitbarsting heeft gehad. Spreken we echt van tienduizenden keren groter dan hetgene we vandaag zien. In volume van materiaal dat er is uitgebarsten. Die heeft toen ook een heel grote instorting gekend van zijn krater, die voor een groot deel onder water is gekomen. Hij heeft ook heel veel tsunamis veroorzaakt in de regio. Vooral op de kust van Java en Sumatra. Dat ligt ongeveer op 45 kilometer. En daar zijn er toen 36.000 mensen ongeveer bij omgekomen. Dus dat is echt een van de grootste uitbarstingen die we ooit hebben waargenomen. Natuurlijk, in die tijd was vulkanologie nog niet zo goed ontwikkeld. Dus heel veel directe waarnemingen hebben we niet. Maar dat is wel een van de grote uitbarstingen die we
0: daar, ja, en daar zitten we gelukkig op dit moment nog heel ver vanaf.
1: Nee, maar daar moeten we ons niet direct zorgen over maken.
0: Oef. Maar het is wel zo dat die Anak Krakatau-vulkaan momenteel vliegtuigen aan de grond houdt, waardoor reizigers dus net iets langer in Indonesië zullen moeten blijven. Dank u wel, professor vulkanologie Karen Fontijn.
1: Graag gedaan.
2: De wereld vandaag.

0: is een bijzonder weekend geweest voor Hooverphonic, want in hun thuisstad Sint-Niklaas namen ze op het podium afscheid van Raymond Geerts, die de band verlaat. Maar Hooverphonic zelf gaat door. Eind deze week komt er zelfs een nieuwe single aan met een mannelijke stem. Dat heeft Alex Calier ons al verklapt. Dit was nog een keer een van die schitterende nummers van een tijdje geleden. Eden.
1: De wereld vandaag.
2: Radio 1.
0: Het zou zomaar een ontbreekwoord uit nieuwe feiten kunnen zijn, maar het is een term die wel degelijk al langer bestaat, die van het spiegelbedrijf. En nee, dat wordt geen gesprek hier over een firma die spiegels produceert, wel over een bewuste strategie waarbij het ene bedrijf het andere overneemt, daardoor toegang krijgt tot heel specifieke en ja, vaak veelbelovende technologieën en die vervolgens in een nieuwe fabriek, in bijvoorbeeld China, gaat toepassen. Veiligheidsdiensten over heel Europa waarschuwden al voor Chinese inmenging op deze manier en uit onderzoek van de Standaard en RTBF blijkt nu dat exact dit gebeurd zou zijn bij de overname en het faillissement van de Belgische chipfabrikant Belgam. Een voormalige leidinggevende van dat bedrijf, een man met Belgisch-Chinese nationaliteit, zit in elk geval in de cel op verdenking van spionage. Goedemiddag, Victor de Dekker liever.
3: Goedenavond.
0: Hallo, u bent expert geo-economie aan het Egmond Instituut met een focus op Azië. Ja, door die zaak rond de failliete chipfabrikant komt het fenomeen van Chinese spiegelbedrijven nu in het nieuws. Maar meneer De Dekker, bestaat dit al langer dan vandaag?
3: Ja, het bestaat wel veel langer dan vandaag. Landen en bedrijven proberen al eeuwenlang buitenlandse technologie te verwerven en lokaal te reproduceren, al dan niet via legitieme middelen. In Gent staat er zelf een standbeeld van een bekende bedrijfsspion, Lieven Bouwens, die de Britse weeftechnologie stal om daarmee een spiegelbedrijf op te richten in Gent en zo de industrialisatie van de lage landen op te zetten in de 18e eeuw. Specifiek in het geval van China zien we dit verhaal eerder starten in de jaren 80, wanneer dat er buitenlandse bedrijven uitgenodigd werden om te investeren in China en zo'n technologietransfer op gang te brengen waar lokale bedrijven, lokale spiegelbedrijven, uiteindelijk het voortouw namen in de productie van de westerse bedrijven die dan in China hadden geïnvesteerd.
0: Ja. Ik wil meteen wel eens vragen, vanaf wanneer is zoiets dan strafbaar eigenlijk? Want als je een bedrijf overneemt, dan is het misschien ook niet onlogisch dat er informatie verworven wordt, dat je dingen te weten komt, dat er informatie gedeeld wordt.
3: Wel, ik ben zelf geen jurist, maar zoals ik het begrijp, is er een belangrijke juridische nuance aan te leggen. En die zegt dat als je een aandeel koopt, betekent dat niet noodzakelijk dat je eigenaar wordt van een technologie. Technologie, onderzoeksdata, bedrijfsgeheimen, die blijven over het algemeen ook wel eigendom van de vennootschap. En die moeder- en dochterbedrijven die zijn heel vaak ook afzonderlijke juridische entiteiten. Als we dan spreken van een interne doorgifte tussen die moeder- en dochterbedrijven is dus ook niet noodzakelijk toegestaan, omdat deze ook van vennootschap wisselt. En in het geval van Belgan zien we daar ook echt wel een expliciete ongeoorloofde toegang tot bedrijfsgeheimen via omkoping of dan in dit geval dan van een aannemen van een werknemer of onderzoeker die dan de intellectuele eigendom op een illegitieme manier overbrengt naar een ander bedrijf.
0: Ja, en als het dan echt over spionage gaat, hoe is een en ander ook met betrekking tot China de laatste jaren misschien nog geëvolueerd?
3: Wel ja, dus in de jaren 2000 kwam China het wereldhandelssysteem toe. Het trad toe tot de Wereldhandelsorganisatie. En Chinese bedrijven zijn dan ook en masse eigenlijk beginnen actief investeren in het buitenland. Dit was initieel een hele brede waaier van sectoren. Maar omstreeks 2015 tot de pandemie is er hier een grote beleidsmatige kentering in gang gezet van een heel gericht industrieel beleid waarin er honderden miljarden werden vrijgemaakt om te investeren in bedrijven die specifiek aanwezig waren in strategische sectoren. En hier de meest strategische sector van alle strategische technologieën is natuurlijk wel de chiptechnologie die heel sterk prominent vertegenwoordigd is. Chinese bedrijven die zijn heel actief ook beginnen investeren in het buitenland in bepaalde niche sectoren waar ze zelf eigenlijk nog achterop op hinken. In veel gevallen gaat het over heel kleine bedrijven die niet noodzakelijk financieel hoge toppen scheren. En op die manier zijn die ook heel erg, staan die heel erg open voor investeringen. Als die dan uit China komen, dan is dat maar een tweede zorg. Maar op die manier verwerven Chinese bedrijven toch wel toegang tot bepaalde technologieën die ze op voorhand eigenlijk nog niet hadden.
0: Ja, maar hier in Europa weten we dat ook natuurlijk, dat dat gebeurt. Hoe wapent Europa zich hiertegen?
3: Wel, in Europa sinds, ik denk sinds 2021 is er een FDI screening regulation in voegen. En die is dan ook in voegen gesteld op Belgisch niveau. Dat komt erop neer. In 2023 is er een screeningsmechanisme die inkomende investeringen in daar voornamelijk in strategische technologieën screent tegen het licht houdt, onderzoek om te kijken wat daar de allerhande risico's mee zijn. Uh-huh. Er zijn daar ook andere middelen die daar ook worden in aangeworven. Dan, als het dan gaat over lekkage van technologie, bijvoorbeeld op exportcontroles, ook wetten op cyber- en dataveiligheid, die zijn afgelopen jaren aangescherpt. Maar ook daar zou ik ook wel de nuance willen maken. Het legale kader is er op dit moment. Het is nu in eerste instantie toch wel een quasi om de wetten te handhaven die er zijn. En dit is zeer complexe materie en heel moeilijk om dat ook door te voeren.
0: Ja, zeer complexe materie. Maar ziet u in de toekomst nog meer van dit soort verhalen opduiken? Of ja, door het ons tegen wapenen en de wetgeving eerder niet misschien?
3: Ja en nee, het is ook daar een redelijk complex verhaal. Dus in eerste instantie zou je kunnen zeggen, het gaat altijd maar meer gebeuren. Uh-huh. De geopolitieke technologierace versterkt tussen de Verenigde Staten en China. China die blijven zeer sterk inzetten op die zelfredzaamheid en die technologische onafhankelijkheid. Ook meer gevoelige technologie zit in heel kleine bedrijven. We zitten ook volop in die digitale transitie, wat meer mogelijkheden geeft voor cyberdiefstal, et cetera. Uh-huh. Ook, we hebben ook die tools binnen de overheden voor dan dergelijke screening ook die capaciteit ook zelf bij machten te hebben, waardoor het de detectie ook meer kan optreden, waardoor het er ook meer mediaverhalen rond kunnen ontstaan. Maar ook daar is het belangrijke nuance te brengen. China op dit moment wordt ook zelf een heel belangrijke technologische leider. Dat is niet noodzakelijk alleen door diefstal. Dat is zelf afgelopen jaren zien we dat China de meeste patentenaanvragen indient van alle landen in heel de wereld. Als het gaat over batterijtechnologie, elektrische voertuigen, drones, zonnepanelen, je noemt maar op. In die sectoren zijn Chinese bedrijven hebben al het voortouw. Dus die hebben eigenlijk niets meer te leren van westerse bedrijven.
0: En dat moet dan ook wel even benadrukt worden misschien. Maar de zogenaamde spiegelbedrijven, daarover hebben we het met u gehad. Die Belgisch-Chinese topman, voormalige topman van dat bedrijf in Oudenaarde, is in verdenking gesteld van spionage nu. Dank wel voor het gesprek, Victor De Dekker. En u bent expert geo-economie aan het Egmond Instituut.
3: Hartelijk dank.
1: De wereld vandaag.
2: Radio 1.
0: En dan verwelkomen we meteen ook Wim de Mazeneer van onze wetenschapsredactie. Dag Wim.
4: Hey, hallo, dag Gert.
0: Want voor het eerst is er vanuit Europa met succes een raket in een baan om de aarde gebracht. Opgelet, daar komt hij hoor, denk ik.
5: Wow.
4: Welcome back.
5: Wow, I'm at a loss of words. I'll wait before I speak. Wow, that's incredible to see. Huge, huge milestone.
4: What wow. a shot.
0: What a shot. De lancering vond dit weekend plaats in Noorwegen, werd uitgevoerd door een Duitse start-up. Wim, anderhalf jaar geleden hebben ze al eens een mislukte poging gedaan, dacht ik, om een raket vanuit Europa te lanceren. Nu is het wel gelukt, wat is hier gebeurd?
4: Wel, dat klopt inderdaad. Datzelfde bedrijf heeft vorig jaar al eens geprobeerd om hun nieuwe Spectrum-raket, een raket die ze zelf gebouwd hebben, te lanceren in een baan om de aarde. Toen is dat mislukt. Na 30 seconden al is de raket neergestort in zee. Nu tweede poging, anderhalf jaar later. En nu is het dus wel gelukt. Hè. Ze hebben hun raket in een baan om de aarde gekregen. Ook 5 satellieten, 5 kleine mini-satellietjes waren aan boord. Die hebben ze ook perfect kunnen afleveren in een baan om de aarde.
0: Ik was eerlijk gezegd verrast dat dit voor het eerst was van op Europese bodem. Dat het nog niet was gebeurd.
4: Nee, dat klopt inderdaad. En de belangrijkste reden is omdat er eigenlijk ook geen echt een nood was.
0: Okay.
4: Europa heeft een eigen lanceerbasis in Frans-Guyana, maar dat is dan in Zuid-Amerika. Frans-Guyana is een Frans departement over zee. Dus we konden van daaruit al wel raketten lanceren. En dan voor de rest, ja, werkten we gewoon samen met Rusland, met de VS, om grote satellieten te lanceren.
0: Wat is de bedoeling van deze missie?
4: Wel, eigenlijk wilde het bedrijf bewijzen dat het kan een eigen raket maken en die lanceren in een baan om de aarde. En dat ook nog eens vanuit, vanaf Europese bodem, zeg maar.
0: Ja, het is een lancering van een Duits bedrijf. Is daar Aerospace? Wat weten we daarover?
4: Wel, het is inderdaad een vrij klein Duits bedrijf, start-up, die bezig is dus met dat ontwikkelen van een eigen raket. En ze hebben als doel om die raketten dus zelf te lanceren en om zo kleine satellietjes in een baan rond de aarde te brengen. Het is een bedrijfje opgericht in 2018, dus nog niet zo heel lang geleden. Hè, naar ruimtevaartnormen is 8 jaar tijd en een eigen
0: raket ontwikkelen.
4: Ja. Is inderdaad snel gegaan.
0: Dus het zegt misschien ook wel iets over hun grote ambities.
4: Ja, dat klopt. Ze willen een concurrent voor SpaceX worden. Het gigantische ruimtevaartbedrijf van Elon Musk in Amerika. Het bedrijf dat bijna dagelijks raketten met satellieten lanceert. En dus ze willen daar een kleine concurrent van worden.
0: Ja, want om daar naast je voet te zetten, dan heb je heel veel power nodig, denk ik. Een van hun toplui zegt, dit is een nieuw hoofdstuk voor de Europese ruimtevaart. Is dat terecht?
4: Dat is absoluut terecht. Hè. Dus we hebben nu zelf die capaciteit, een commercieel bedrijf dat hier in staat is om een raket te bouwen, die satellieten te lanceren. Die privatisering die is in de VS is die al veel langer bezig. Europa en bedrijven hier die zijn ondertussen ook een beetje wakker geworden dat we dat hier ook veel meer zouden moeten doen door die dingen te privatiseren naast wat de grote ruimtevaartorganisaties doen, want die zijn voor alle duidelijkheid ook nog zeer belangrijk. Om het zelf te doen, dat drukt toch wel die kosten. Hè. Je krijgt concurrentie, die prijzen gaan omlaag. En dat is wat in Amerika met SpaceX gebeurd is.
0: Maar in welke mate? Want er wordt altijd gezegd, in de ruimte zijn er geen grenzen tussen de landen. Die bestaan daar niet. In welke mate is dat nog zo? Of is dat tijdperk voorbij?
4: Dat is inderdaad lang zo geweest, maar dat tijdperk is toch wel stilaan voorbij. Europa heeft alle samenwerkingen met Rusland stopgezet. Rusland, waar we in het verleden heel vaak mee samenwerkten. Samen ruimtemissies deden. Er werden de Europese astronauten gelanceerd vanuit Rusland. Ja, sinds de oorlog in Oekraïne is dat allemaal voorbij. We hebben ook nog altijd wel een nauwe samenwerking met de NASA, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie. Maar ook die bevindt zich een beetje in moeilijkere papieren. Daar moet bespaard worden. En onder Trump, net als in de rest van Amerika, vaart de NASA ook een nationalistischere koers. Ze kijken meer naar zichzelf en minder naar samenwerkingen. Ja. Dus het is wel belangrijker geworden om minder afhankelijk te zijn dan van andere landen.
0: Ja. Kort nog, Wim, die lancering is gebeurd boven de Poolcirkel. Hè. Waarom daar?
4: Wel, van daaruit kan je eigenlijk satellieten lanceren in een polaire baan van Noord naar Zuidpool en terug. Terwijl de meeste satellieten draaien mee met de evenaar. Maar die polaire baan is interessant omdat je van daaruit de hele aarde kan zien eigenlijk. Wat interessant is voor aardobservatiemissies, het weer voorspellen, maar ook voor spionage bijvoorbeeld.
0: Aha, en dan zijn we weer bij die spionage. En daar ging het al over in ons vorige gesprek. Alweer heel veel bijgeleerd. Dankjewel, Wim de Mazenheer. En na 5 uur bellen we met energieonderzoeker Johannes Lavijnen van de U Gent. We bellen dan over de digitale elektriciteitsmeter. Zal veel mensen interesseren.
6: Kan jij soms ook niet meepraten met je vrienden over hoe de wereld draait? Heb je geen idee over de nieuwste technologieën? Zit je er bij conversaties knikkend bij, maar weet je totaal niet waarover het gaat? Dan is er voor jou Weet ik veel! Met actieve slimmerik bestanddelen en extra IQ-beschermende factor. Makkelijk en met aanvullende dosissen op VRT Max.
7: Weet ik veel met Kobe Ilse. Van maandag tot donderdag, 's ochtends van 9 tot 10 op Radio 1 en als podcast op VRT Max.
6: Weet ik veel luisteren kan zonder voorschrift en eindeloos lang.
8: De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord. Naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.
9: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
10: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
9: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
11: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Hoi, Dina Terzago hier. Ik heb een tip voor jou. Kies voor zonwering. De zonwering van Harrel houdt de hitte uit je huis en van je terras. Dat is echt zalig genieten. En je bespaart op je energiefactuur. Verkoelen doe je op een natuurlijke manier met zonwering van Harrel. Harrel. We believe in natural cooling.
14: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug. De podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
15: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
16: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
17: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
18: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
19: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
18: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
19: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
18: Oh, maar kijk eens aan.
20: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
2: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
21: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Premier De Wever is op bezoek bij de Italiaanse premier Meloni. Het grote drugsproces rond Flor Bressers is opnieuw gestart. En duizenden Serviërs zijn op de begrafenis van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Premier Bart De Wever is op bezoek in Rome voor een gesprek met de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Ze bespreken onder meer de oorlog in Oekraïne en een nauwere samenwerking tussen België en Italië. Sisse Michiels, die ontmoeting zou nu ongeveer afgelopen moeten zijn?
22: Ja. Het is nog even wachten op details van wat ze besproken hebben, maar de belangrijkste thema's die kennen we al. Ze hebben het vooral over Europese kwesties gehad, bijvoorbeeld migratie en de problemen met de economie. Twee thema's waar ze op Europese vergaderingen sowieso vaak op dezelfde lijn zitten. Want Meloni en De Wever kunnen het goed met elkaar vinden. Onze premier noemde zijn Italiaanse collega vorige week nog een goede vriendin. Een belangrijke reden van het bezoek is dan ook om die goede relatie nog wat te verstevigen. Verder hebben ze het ook gehad over de oorlog in Oekraïne en een nauwere samenwerking op het vlak van energie tussen België en Italië.
21: Dankjewel, Sis. In Brussel is het grote drugsproces herbegonnen tegen de Limburger Flor Bressers en een dertigtal anderen. Ze staan terecht voor grootschalige cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen. Het proces is al anderhalf jaar geleden gestart. Meer uitleg door Filip Heijmans.
23: Dit grote drugsproces is al verschillende keren stilgelegd. En ook vanmorgen was het voor advocaat Sven-Marie afwachten of het wel zou starten.
24: Het is een atletiekwedstrijd. Daar kun je een valse start in hebben en soms start je goed.
23: Een jaar geleden werd hier nog geroepen en getierd en werden advocaten buitengesleept door de politie. Intussen zijn drie rechters vervangen en dat heeft rust gebracht, zegt advocaat Christian Clément.
25: Ik merk wel dat alvast met deze voorzitter mijn zin is een zeer vaardige,
0: en een zeer rustige en erudite ontmijner hebben gevonden.
23: Vandaag ging het eerst urenlang over procedurekwesties en over de beveiliging. Want Floor Bressers en vijf anderen zitten in een glazen box. En dat kan niet, vindt advocaat Yehudi Moskovic.
3: De communicatie is nu zo dat ik niet in de buurt van mijn cliënt kan komen, dat ik moet gaan staan, door een luikje moet praten en dat nog steeds een gemaskerde beveiliger naast hem zit.
23: Na de middag kon het proces dan toch inhoudelijk van start gaan. De komende vijf dagen zal het federaal parket pleiten hoe de verdachten tientallen tonnen cocaïne zouden hebben gesmokkeld. Daarna volgt de verdediging.
21: Er is nog een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de man die vorige week met een geladen Kalashnikov rondliep in het Zuidstation in Brussel. Vorige week haalden douaniers een 23-jarige Marokkaan uit de menigte. De man kwam uit Frankrijk met de trein en hij had een machinegeweer verstopt in zijn tas. Wat de precieze rol van de tweede verdachte is, is niet bekend. Door de staking in de gevangenissen zijn in heel het land ongeveer 70 cipiers opgevorderd om toch te komen werken. En in één gevangenis is ook de politie ingeschakeld. In de gevangenis wordt 5 dagen actie gevoerd tegen de overbevolking en het personeelstekort. Volgens de Socialistische Vakbond doet ongeveer 80% van het personeel mee. De directie kan mensen opvorderen als er niet genoeg vrijwilligers opdagen voor een minimumbezetting. De Belgische hoogspanningsnetbeheerder Elia krijgt een lening van 1 miljard euro. Die dient voor de bouw van het Prinses Elisabeth-eiland. Dat is het kunstmatige energieeiland in de Noordzee om de energie van toekomstige windmolenparken naar land te brengen. Volgens de Europese Investeringsbank, die de lening voor Elia uitgeeft, is het de grootste individuele energielening ooit. In Kortrijk wordt het station dan toch beschermd erfgoed. Het gebouw dreigde gesloopt te worden, maar nu is beslist om het toch te behouden. Vanuit Kortrijk, Christine Bonneure.
4: Aankomen en vertrekken in Kortrijk doe je in een monumentaal geel bakstenen station uit de jaren 50. De NMBS wilde het afbreken, maar daar kwam veel verzet tegen van erfgoedorganisaties. Eerst was de Vlaamse regering niet te vinden voor een bescherming van het station, maar nu wel, zegt minister van Onroerend Erfgoed Ben Wijts.
5: Dus ik wilde absoluut behouden. En uiteindelijk zijn we dan toch tot een overeenkomst gekomen. Een jarenlange discussie is beslecht. We gaan zorgen voor een modern stationsgebouw, aangepast aan de noden van vandaag, maar in een historisch jasje.
4: Ook het stationsplein wordt aangepakt, zegt burgemeester Ruud van den Bergen.
7: Het stationsgebouw staat niet op zich. En elke stad is een stationsomgeving wel heel belangrijk. Dat is een poort voor heel wat bezoekers, maar ook wel het hart voor bewoners en zo.
4: Start van de werken wellicht in 2029.
21: In Oekraïne neemt de vrees voor nieuwe Russische bombardementen alweer toe. Rusland had een gevechtspauze van 3 dagen beloofd tijdens onderhandelingen met een Amerikaanse delegatie in Moskou en Kiev. Maar in de buurt van Kiev is de onrust intussen alweer te voelen, zegt Marijn Trio.
25: Wel, ik ben net buiten Kiev en zo net klonk hier weer het luchtalarm omdat er drones op weg zijn in deze richting. Maar tot nu toe hing er in Kiev al de hele dag een wat ongemakkelijke rust over de stad. De Amerikaanse delegatie is er afgelopen nacht al vertrokken, maar Poetin had gezegd 3 dagen lang Kiev niet te bombarderen en die periode loopt dus vanavond af. En iedereen vreest hier natuurlijk dat daarna de Russische bombardementen weer op volle kracht zullen hernemen. Er zijn ook al berichten dat in Rusland bommenwerpers verplaatst zijn en er kruisraketten klaargemaakt worden. Dus het is afwachten of er weer zo'n nieuwe massale aanval komt. En ook of die kleinere, maar quasi ononderbroken drone-aanvallen op Kiev zullen hervatten. Ik heb hier vandaag de schade gezien die is aangericht aan talloze enorme magazijnen en opslagplaatsen in de buitenwijken van Kiev. En de verwachting is dat de Russen daar heel binnenkort mee zullen voortgaan.
21: De Duitse politie heeft nog meer zelfgemaakte explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation in Graustein, in het oosten van Duitsland. Daar waren dit weekend al een aantal explosieven gevonden. Vorige week zijn er in heel Duitsland verschillende sabotageacties en pogingen vastgesteld bij elektriciteitsinstallaties. Een man van 48, die bekend staat als een extremistische klimaatactivist, wordt gezien als verdachte, maar hij wordt nog gezocht. In een brief gericht aan de media zou hij 2 aanslagen opgeëist hebben. In Servië wordt oorlogsmisdadiger Ratko Mladic begraven. Mladic was opperbevelhebber van het Bosnisch-Servische leger tijdens de oorlog in Bosnië in de jaren 90. Hij is gestorven in Nederland. Daar zat hij een levenslange celstraf uit voor oorlogsmisdaden en volkerenmoord. Paulien Lambert.
6: Duizenden mensen staan 's ochtends vroeg al aan te schuiven om een laatste groet te brengen aan Ratko Mladic. Zijn lichaam ligt opgebaard in een kerk in de buurt van Belgrado. Aanhangers kussen de kist, maken kruistekens en branden kaarsjes. Ze zien hem niet als een oorlogsmisdadiger, maar een Servische held. Zonder Mladic zou er geen Servische republiek geweest zijn in Bosnië, zegt deze vrouw.
8: Ben ik bio-commandant.
6: En voor deze man was Mladic een grote commandant. Ook op het kerkhof is er veel volk dat wil knielen voor zijn graf. Mladic werd 84 en was onder meer verantwoordelijk voor de genocide in Srebrenica, waar meer dan 8000 Bosnische moslims werden vermoord. De Europese Unie, waar Servië overigens lid van wil worden, vindt het ongepast dat Servië Mladic zo'n eervolle uitvaart geeft. Maar volgens de Servische overheid is dat niet van tel.
21: Sport. De Belgian Cats spelen donderdag de kwartfinale op het WK basketbal. Hun tegenstander in die kwartfinale is nog niet bekend. De Belgische vrouwen werden vanmiddag groepswinnaar door ook een derde wedstrijd te winnen met 80-68 tegen Australië. Voor Julie Alleman komt daar nog een record bovenop. Ze heeft nu de meeste assists ooit gegeven op een WK. Ze zit al aan 111 tijdens de drie WK's waar ze aan meedeed. Alleman is trots op haar record en op de Belgische ploeg, waar iedereen het elkaar gunt om te scoren.
9: I'm just proud because also for Belgium, because this is how we play. We're so unselfish. So yeah, big one, but really proud for Belgium right now.
21: Vanavond en vannacht meer wolken en kans op wat lichte regen. Minimumtemperaturen tussen 13 en 17 graden. Morgen bewolkt en in de namiddag regen vanaf de kust. Rond 22 graden dan in het centrum. Woensdag zijn er intense buien mogelijk. De ontmoeting van premier Bart De Wever met de Italiaanse premier Giorgia Meloni zat vooraan in dit nieuws. Op hun agenda staan Europese kwesties zoals migratie en de oorlog in Oekraïne. Meer in de app van VRT Nieuws.
23: Op de E313 naar Hassel, 20 minuten extra van voor Wommelgem tot Massenhoven door een eerder ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost en 25 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Zaventem en 50 minuten tussen Tervuren en Waterloo. En tot slot ook nog 10 minuten op de E314 richting Glumme tussen Heverlee en Herent.
10: Harold, dat is echt zalig genieten. We believe in natural cooling.
11: Radio 1.
12: De wereld vandaag. Met Gert Geens.
23: En wij gaan voor een swingende herlancering. Goedemiddag.

0: de gitaarvirtuose van Dire Straits en Sultans of Swing. Ook in het nieuws vandaag een man uit Bassevelde in Oost-Vlaanderen die van de rechter verplicht een digitale elektriciteitsmeter moet laten installeren. Maar, gek genoeg, mag hij de digitale gasmeter, mag hij die wel weigeren. Wij willen een extra woordje uitleggen. We gaan dat krijgen van Johannes Slavijnen, energieonderzoeker aan de UGent. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, die digitale elektriciteitsmeter wordt al een paar jaar uitgerold. Natuurlijk, er was veel weerstand tegen. Veel mensen wilden liever de terugdraaiende teller houden. Dat verhaal kennen we. En sommige mensen, ook deze man waar ik het over had, die zijn bezorgd om hun gezondheid. Waarover gaat het dan? En is dat een terechte bezorgdheid?
1: Wel, er bestaat inderdaad een vorm van klachten die vaak wel in het... onder elektrosensitiviteit worden onderverdeeld. Dat is eigenlijk een verzameling van klachten die gelinkt worden aan straling door radiosystemen. Meestal gaan die klachten dan over hoofdpijn, slaaploosheid, rusteloosheid, etc. Maar er is eigenlijk geen enkel voldoende bewijs of wetenschappelijk bewijs dat die klachten ook wel veroorzaakt worden door radiostraling. Die klachten zijn wel degelijk reëel, dus er bestaan wel die klachten, maar er is eigenlijk geen echte of geen wetenschappelijk hard te maken bewijs dat het ook door die straling komt. Dus het is ook in die aard dat de rechter hier zo geoordeeld heeft. En het is ook niet het eerste rechtspraak daarover. Er zijn nog weigeringen geweest, of liever mensen die weigerden een digitale meter te plaatsen met stralingsargument, waar de rechter dan ook gezegd heeft van ja, we begrijpen uw situatie, maar er is geen wetenschappelijke verklaring daarvoor. En Fluvius biedt een alternatief aan dat die klachten zou kunnen verbeteren.
0: Wat is dat alternatief?
1: Wel, het alternatief is een zogenaamde bekabelde meter. Dat bekabeld is natuurlijk met een klein korreltje zout te nemen. Wat men doet is eigenlijk de antenne die anders in uw digitale meter zit, en die anders bijvoorbeeld in uw garage of in uw kelder staat, gaat men eruit halen en met een kabel verbinden met een antenne die men buiten plaatst. In het geval van, in dit geval ging het over, werd de meter, of liever werd de antenne op een locatie gezet die 20 meter buiten het huis zich bevond. En dat volstaat in principe om binnen in het huis geen enkele meetbare vorm nog van die straling te kunnen hebben.
0: Oké, en komt hier dan ook nog wel bij dat de man zijn digitale gasmeter, zoals ik zei, wel mag blijven weigeren? Ja, wat is het verschil? Waarom is dat?
1: Ja, daar heeft de rechter geoordeeld in het voordeel van de man, omdat er voor de digitale gasmeter zelf eigenlijk nog geen alternatief bestaat. Dus voor de digitale meter zelf bestaat er dat alternatief met een antenne die buiten wordt geplaatst, zodat je in het huis zelf geen last meer van die straling hebt. Voor de digitale gasmeter is dat nog niet het geval. De digitale gasmeter stuurt eigenlijk af en toe een zwart informatie door naar de digitale elektriciteitsmeter, die als

0: gaat steeds trager, omdat alle eenvoudige installaties al gebeurd geweest zijn. Dus nu komen een beetje de moeilijke installaties. Dat zijn enerzijds mensen die inderdaad al langer de digitale meter weigeren, maar ook gewoon installaties die wat moeilijker zijn voor de historische gebouwen of moeilijk bereikbare installaties. Dus nu gaat het wat trager, dat is ook logisch. Mm-hmm. Maar in principe zitten we wel redelijk op schema wat betreft de uitrol.
1: Ja, Erik is aan het meeluisteren en via VRT Max heeft hij ons laten weten, ja, de Vlaming was goed bezig met die groene transitie, voor wat hoorde wat, nu is het diefstal geworden. Die tamelijk negatieve perceptie rond die digitale meters, ook met dit soort rechtszaken, ja, kunnen we zeggen dat die toch wel blijft hangen?
0: Jazeker, dat is natuurlijk omdat de voordelen van de digitale meter eerder diffuus zijn. Als we verder willen blijven elektrificeren, hebben we die digitale meter nodig. Die klassieke terugdraaiende teller, die analoge meter, dat was eigenlijk totaal niet meer geschikt voor het elektriciteitsnet van vandaag en van de toekomst, waar we niet alleen elektriciteit verbruiken, maar ook produceren. We hebben batterijen, binnenkort kan onze elektrische wagen ook elektriciteit terugleveren. Dus die klassieke meter was daar totaal niet voor geschikt. Dus we moesten sowieso overschakelen naar de digitale meter.
1: En was dat nood ook zo hoog bij de gasmeter?
0: Bij de gasmeter niet. Daar gaat het eerder over het feit dat de meteropname nu geautomatiseerd kan worden. Dat is eigenlijk het grootste voordeel. Dus die digitale gasmeter speelt geen zo'n essentiële rol als de digitale elektriciteitsmeter.
1: En over die laatste mag ik nog iets zeggen, denk ik, ja.
0: Ja, inderdaad. Wat betreft die digitale meter is het natuurlijk zo dat dus de voordelen ervan zijn diffuus en over de lange termijn. Mm-hmm. Maar natuurlijk de nadelen, zeker bij mensen zoals met zonnepanelen, die het voordeel van hun terugdraaiende teller zien verloren gaan. Ja, daar is dat nadeel natuurlijk wel onmiddellijk aanwezig en veel, veel duidelijker aanwezig. Dus die negatieve stemmen klinken sowieso veel luider dan de positieve stemmen, want die voordelen, die zie je natuurlijk niet direct op je factuur verschijnen. Daar gaan jaren overheen gaan.
1: Vandaar dus. Johannes Lavijne, dank u wel.
0: Graag gedaan.
2: Radio 1. De wereld vandaag.

0: Snow Patrol en Kylie Minogue sloegen de handen in elkaar voor These Alarms.
1: Radio 1.
0: Het is bijna zover. Na een halve eeuw van plannen maken en protest ook en van eindeloze files beginnen volgende maand te werken aan de grote baan in Houthalen-Helchteren in Limburg. En dan hebben we het over een deel van de doorheen de jaren berucht geworden Limburgse Noord-Zuid-verbinding. Het doel van die verbinding en nu ook van de werken is om het verkeer tussen het noorden van Limburg en de E314 vlot te trekken. Ooit moest de Noord-Zuid een mega-autosnelweg worden. De A24 heette die toen. Een autosnelweg die Limburg doormidden zou snijden. En dat stuitte op heel wat protest.
2: A24 nooit! De A24 betekent een onomkeerbare aantasting van de prachtigste natuurgebieden van Limburg.

0: Ga maar kijken welke firma's nodeloze autosnelwegen en kanaalverbredingen aanleggen.
1: Gezangen tegen de A24 en tegen de toenmalige politici Jan Peumans. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: U bent Limburger, voormalig parlementslid voor N-VA. En u voerde ook al in de jaren 70 actie tegen die autosnelwegverbindingen. Wat was daar toen mis mee?
2: Ah, dat was gewoon alles wat aan natuur was in het noorden en het midden van Limburg. Dat werd gewoon, dat werd gewoon in het midden gesneden. Er werd gewoon beton doorgetrokken. En het was niet alleen die autoweg, niet alleen die A24, maar waren ook een aantal toevoerwegen, zogenaamde expresswegen, die men ging aanleggen door heel Limburg. Dat was gewoon een plan waar niemand eigenlijk bij kon dat men zoiets eigenlijk durfde te doen. Maar dat had ook te maken met de arrogantie van een bepaalde politieke partij die dacht dat ze godalmachtig was. En ik ga geen namen noemen, maar je weet wie ik bedoel natuurlijk. Hè.
1: Mm. Maar goed.
2: Ik geef een voorbeeld. De Borggravenvijvers in Hasselt, ik weet niet of je die kent.
1: Yeah.
2: Daar ging men gewoon doorheen ploeteren. Dat was allemaal geen enkel probleem. Men vond dat dat allemaal moest en dat zou moeten. Maar het strafste is eigenlijk in dat heel dossier, is dat men eigenlijk in het noorden begonnen is, terwijl men eigenlijk in Hasselt had moeten beginnen en zo omhoog had moeten werken. Maar dat deed men niet. Nee, men begon eerst in het noorden, wetende dat dan onvermiddellijk alles zou kunnen aangelegd worden. En er is heel veel protest tegen geweest.
1: Ja.
2: En terecht.
1: Ja. En nu is
2: ik heb er altijd geen spijt van.
1: Nu is er een autoweg die van het noorden gaat met twee rijvakken, ongeveer tot Houthalen-Helchteren en dan door het centrum van Houthalen tot aan de E314. Dat is nu de situatie. Er is 50 jaar discussie geweest over die Noord-Zuid-verbinding in Limburg.
2: Ja.
1: Waarom heeft het zo lang geduurd allemaal?
2: Omdat het een slecht plan was. Ik denk dat dat de reden was. Men was ervan overtuigd dat datgene wat men ging doen, dat dat een goede zaak voor Limburg was. Terwijl er eigenlijk, in die tijd eigenlijk, je moet denken dat is 50 jaar geleden, dat er toen al een aantal mensen overtuigd waren dat dit soort werken niet konden. Eén. En twee, ik heb een heel stuk van die geschiedenis meegemaakt. Ik weet dat wij in de jaren 2000 pleiten voor een ondertunneling. Toen hebben ze ons heel hard uitgelachen. En ik heb dus verschillende ministers meegemaakt die zeiden, ik ga de eerste spadesteeks doen. Chris Peters, Ben Weitz, Hilde Krevits, uiteindelijk heeft Lydia Peters als minister van Openbare Werken de zaak in gang gezet. En nu heeft men uiteindelijk ingezien, na zoveel jaren, dat die omleiding van 11, 12 kilometer rond Houthalen-Helchteren, dat een echte aanslag was en dat men moest gaan ondertunnelen. Zoals men dat trouwens ook in Maastricht gedaan heeft. En dan kun je bovengronds alles heraanleggen. En je integreert het ook bij het openbaar vervoer. Dus het is alleen een win-win situatie. Ja, en dat dus is een goede zaak dat dat nu gebeurt.
1: Voor alle duidelijkheid, bestaande weg wordt vernieuwd, wordt ook verbreed. En dan is er ook de ondertunneling van de centra van Houthalen en Helchteren. U gebruikte het woord ingezien. U staat achter deze oplossing. Dit is de goede zet.
2: Ja, ik heb daar, niet voor dit of dat, maar toen ik in de provincieraad van Limburg zat, ik heb nog een tussenkomst van mij gevonden van het jaar 2000, dat ik toen gepleit heb voor ondertunneling. En toen hebben ze ons heel hard uitgelachen. Ze zeiden, dat is flauwekul, flauwekul. Nee, is geen flauwekul, dat is een goede zaak. Want je spaart eerst en vooral, je spaart heel veel natuurgebieden uit. En ten tweede, je lost bovengronds het probleem op. Want als men die omleidingsweg had aangelegd, dan had men natuurlijk die 2x2 door Houthalen-Helchteren, die had men dus gewoon laten liggen met alle gevolgen van dien. En nu lost men, eigenlijk lost men drie problemen op. Eén, men gaat ondergronds rijden voor doorgaand verkeer. Twee, het lokale verkeer krijgt een heraangelegde weg en wordt gewerkt aan de leefbaarheid.
1: Mm-hmm.
2: En ten derde, je kan dat perfect integreren met het openbaar vervoer. Dus het is alleen maar een win-win situatie en een goede zaak.
1: Ja, er komen wel onteigeningen bij kijken. Hè. 150 woningen worden met de grond gelijk gemaakt.
2: Ja.
1: Dat is het dan waard, wat u betreft? Of hoe ziet u dat?
2: Dat is het. Ja, voor mij is dat waard. Want eerlijk gezegd, degene die langs die weg moet wonen, ik weet niet of je daar ooit geweest bent.
1: Toch wel,
2: Dat is toch gewoon onleefbaar. Ik bedoel, dus dat is ook weer een winsituatie voor degene. Ja goed, die mensen worden onteigend, die mensen worden ervoor vergoed, de gemeenschap draait ervoor op. Ik heb daar geen enkel probleem mee, omdat men gaat een veel leefbaardere omgeving krijgen in Houthalen en in Helchteren. En dat is toch een goede zaak.
1: En worden de mobiliteitsproblemen voor de mensen er ook opgelost? Want de files zijn ook legendarisch natuurlijk.
2: Ja, de files zijn legendarisch, maar ik zeg altijd zo, je moet maar een kwartier vroeger vertrekken. Maar goed, dat is een andere discussie. Maar ik denk dat door de scheiding van het doorgaande en het doorgaan aan het plaatselijke verkeer, denk ik dat dat een vlotte oplossing gaat worden. Omdat je krijgt meer de mengeling. Nu is het doorgaand en het plaatselijke verkeer wordt nu gemengd. En het doorgaand verkeer gaat gescheiden worden van het plaatselijke verkeer. Dat is een goede zaak voor de vooruitgang. Dus ik zie dat helemaal zitten. Ik vind dit uiteindelijk... Alleen, ik ben eigenlijk blij na zoveel jaar, want ik ben eigenlijk een oud strijder in dit soort zaken. Ik ben met mijn 75 jaar ben ik blij dat er nu eindelijk een oplossing komt voor dit probleem.
1: Oud strijder, en zijn niet mijn woorden. Jan Peumans, dank u wel voor het gesprek. En wie hiermee meer over wil weten, kan ook terecht op vrtnieuws.be trouwens, want daar zijn we vandaag begonnen met de reeks heraanleg Noord-Zuid-verbinding. U mag de komende dagen nog een pak artikels verwachten over dit thema van de hand van onze redactie in Limburg. En dan gaan we over het weer praten met Sabine. Sabine, het is al september, maar het was echt nog wel een warme dag buiten.
3: Ja, zeker, zeker. Voor Brussel 27 graden, maar ik heb lokaal in het noordoosten van het land een 30 graden gevonden, zelfs nog iets meer. Dus zeer warm vandaag, met stilaan toch vanaf het westen meer wolken, dus daar kon het kwik al wat minder hoog klimmen. En vanavond krijgen we nog meer wolken vanaf het westen, in het oosten wel nog brede opklaringen. En dan vannacht kan uit die bewolking misschien lokaal een beetje gedruppel vallen, in Vlaanderen of in Brussel, maar dat stelt weinig voor. In het zuidoosten zijn er nog opklaringen en onder de opklaringen kan dat nevel en mist ontstaan tegen morgenochtend. Een zachte nacht. Temperaturen tussen 13 en 17 graden. In sommige steden misschien 18 of 19 graden. En dan morgen krijgen we een volgende storing die wel wat actiever is. En die gaat in de loop van de dag, in de loop van de voormiddag al de kuststreek kunnen bereiken. En dan na de middag verder het binnenland inschuiven. Maar het gaat wel traag. Het gaat zo traag dat het nog droog kan blijven tot 's avonds in het oosten van het land. En de temperaturen klimmen al wat minder hoog, rond zo'n 22 graden. Maar in het uiterste zuiden kan het eventueel nog gaan tot 24 of 25 graden. En dan, voor de rest van de week, lagere temperaturen. Ja, normaler eigenlijk voor de tijd van het jaar. Met woensdag af en toe buien in de loop van de dag. Met kans op een donderslag ook. We halen dan 18 of 19 graden. Donderdag 19 of 20 graden met een kleine kans op een bui, lokaal. Ook vrijdag blijft het meestal droog, 21 graden. Dan volgt er een mooie zaterdag met behoorlijk wat zon. En zondag ook nog een groot deel van de dag dat het droog blijft. Tegen 's avonds zou dan de kans op neerslag groter worden.
1: Oké, dankjewel.
4: Ik heb 5 seconden om de boekentas te vinden.
5: Komt goed, Camille, met je vestiaire op maat van Camber.
1: Op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En 25 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum. File rijden naar Antwerpen op de A12, een kwartier vanaf Aartselaar. Op de E313 naar Hasselt, 20 minuten extra van voor Wommelgem tot Massenhoven door een eerder ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel, 35 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring een half uur tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren en 25 minuten tussen Groenendaal en Waterloo. Je vertraagt ook 10 minuten op de E314 richting Lummen tussen Heverlee en Herend. Verder ook nog eens 10 minuten tussen Holsbeek en Aarschot door een ongeval op de linkerrijstrook. Je verliest meer dan een half uur op de E40 richting Brugge tussen Zandvoorde en Oudeburg. En er staat ook 20 minuten file op de N31 van Zeebrugge naar de E40 tussen de Blankenbergse Steenweg en het knooppunt Oostkamp.
6: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
8: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferencepieren en op nog zoveel meer.
7: Oh, Lidl, ben een held.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
10: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
12: Manutan, Manutan.
11: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
12: Manutan, Manutan.
11: Bestel op manutan.be.
13: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oela, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
14: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
15: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
16: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
15: Tot 10 jaar?
16: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
15: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
16: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
17: Genieten begint in een Stijlaarts badkamer.
18: Zalig, hè?
19: Ach, die inloopdouche. Oh, en die verwarmde knuffelmuur.
18: Kom hier, hè. Dat ik eens knuffel.
17: Happy Bathroom to you. Je nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt €2026 korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
20: Radio 1.
21: De wereld vandaag. Met Ger.

0: Als je een dipje had na de eerste werkdag van de week, dan is dat meteen weer voorbij. Iedereen weer wakker, de Fratellis. U had het misschien al verwacht, maar nu gaat het toch gebeuren. We gaan naar Duitsland, want de overwinning van Alternatieven für Deutschland in de deelstaatverkiezing in Sachsen-Anhalt, die maakt er veel los. De extreemrechtse partij haalt weliswaar geen absolute meerderheid, maar is wel met voorsprong de grootste partij. Duits bondskanselier Friedrich Merz van het CDU zegt vandaag dat iedereen zwaar geschokt is.
1: We zijn alle zutiefst schockiert. We hebben het in deze vorm so nicht erwartet. Wir haben es selbstverständlich zu akzeptieren. Das sind die Regeln unserer Demokratie. Aber mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland.
0: Op deze manier hadden we het niet verwacht, zei Merz, maar we moeten het accepteren. Dat zijn nu eenmaal de regels van onze democratie. Correspondent Gien Baldoek, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Het belangrijkste, zegt hij misschien wel op het laatst, na gisteren is er niet alleen in Sachsen-Anhalt iets veranderd, maar in heel Duitsland.
2: Ja, exact. En dit zijn ook echt wel de zwaarte van de woorden die je hoort bij bondskanselier Merz, maar ook bij andere regeringslieden en andere partijen, dat hier toch echt iets gebeurd is wat lang voor onmogelijk werd gehouden, dat juist in Duitsland op een deelstaatniveau een partij die door de veiligheidsdienst als bewezen extreemrechts wordt bestempeld, zo groot kan worden en dus mogelijk kan gaan regeren. En Merz zei er dus ook bij, ik moet deze uitslag accepteren, dat is de democratie. Maar ik zal nooit accepteren dat een partij die de democratie niet geheel accepteert, dat die in onze normen en waarden gaat zitten. En daarom toonde hij zich ook strijdbaar. Hij zei, ik ga de grondwet verdedigen met alles wat ik kan. Maar tegelijkertijd had hij ook een beetje zelfreflectie. Hij zei, ik moet ook beter mijn beleid uitleggen. Ik moet beter naar de emoties van de kiezer luisteren. Hij erkende ook dat hij misschien de angsten van veel kiezers over de toekomst, over de economie, misschien niet voldoende heeft erkend. En dat hij daar ook beter naar wil gaan luisteren.
0: Ja, hij toonde zich strijdbaar en het werd verweven met wat zelfreflectie. Ja, wat heeft hij verder nog gezegd over zijn eigen positie? Want na deze uitslag is daar ook wel de voorbije 24 uur al wat over gezegd en over gespeculeerd.
2: Ja, exact. En er wordt al langer gespeculeerd dat misschien vroeg of laat hij vervangen kan worden voor een meer populaire kandidaat bij de CDU. Omdat het juist ook een partij is dat gewend is om te regeren. Maar juist bondskanselier Merz is de minst populaire bondskanselier in de geschiedenis van Duitsland, volgens de opiniepeilingen. Maar zelfs zei hij vastbesloten dat hij door wil gaan met zijn hervormingskoers. En dat hij dus niet zal willen opgeven, maar juist door wil gaan. Maar de vraag is of daar ook echt ruimte voor is. Binnen de partij klinkt her en der bij het lagere partijkader wel de oproep om te vertrekken. Mm-hmm. Vermoedelijk zullen ook nog wel veel mensen binnen de partij zich afvragen of dat nu op dit moment het juiste moment is. En of er ook wel een juist alternatief dan in de coulissen staat. En er komen ook nog twee verkiezingen aan, dus mogelijk wordt ook nog daarop gewacht om mogelijk ook consequenties te trekken over de positie van Merz.
0: Ja, daarover zo dadelijk nog meer, maar eerst wat horen we bij andere partijen nog?
2: Ja, ook deze ernst. Dit wordt echt gezien als een historische dag, als een keerpunt mogelijk van Duitsland. Ook dus bij de coalitie van het SPD bijvoorbeeld. In de oppositie, bij die linker bijvoorbeeld, wordt ook wel echt verweten dat deze historische zege van de AfD het gevolg is van het slechte beleid van de Duitse regering in hun ogen dan. En bij de AfD zelf, ja, daar hoor je echt onoverwinnelijke reacties. Mensen hebben echt het gevoel daar dat zij nu meerdere deelstaten kunnen gaan veroveren en uiteindelijk ook de regering kunnen gaan vormen. En ook dat deze uitslag een bewijs is dat juist ook een radicalere koers, die juist ook wordt aangehangen door de AfD en Sachsen-Anhalt, dat niet kiezers afschrikt. Dus die flank zal zich ook extra gesterkt voelen.
0: Oké, laten we nog eens luisteren naar de lijsttrekker van het AfD in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund. Hij vindt in elk geval dat deze uitslag het signaal geeft dat de kiezer heeft gezegd het AfD moet kunnen regeren.
3: Er könnte deutlicher kaum sein. Es ist das beste Ergebnis, was eine Partei in Sachsen-Anhalt seit 1990 erreicht hat. Das muss man sich einfach mal selbst vor Augen führen. Also was, wenn nicht dieses Ergebnis, ist ein Regierungsauftrag.
0: Zijn co-voorzitter heeft ook al gezegd dat hij openstaat voor een minderheidsregering. Is de kans groot dat die er komt?
2: Ja, alles hangt af van een kleine partij die net wel de kiesdrempel van 5% heeft gehaald. De populistische partij BSW. Die partij die is eigenlijk cruciaal om de AfD aan de meerderheid te kunnen helpen. Allereerst om Ulrich Siegmund tot premier te laten benoemen, maar later ook om plannen door te laten voeren. Maar die partij BSW die wil zelf eigenlijk een zakenkabinet met allerlei partijen samen met wisselende meerderheden gaan werken. Ja. Maar alle andere partijen die staan er niet voor open, want dat zou betekenen dat de AfD dan iets te zeggen krijgt in een coalitie waar zij dus deels van uitmaken. Dus uiteindelijk zal er geen andere optie open blijven dan dat de AfD met BSW moet gaan samenwerken. Maar de AfD stelt er wel hele hoge eisen aan. Ulrich Siegmund zegt dat hij geen compromissen wil sluiten, zoals andere partijen gewend zijn te doen. Want juist daarom zijn veel mensen teleurgesteld in de politiek, is zijn analyse. Maar ja, een coalitie vormen zonder compromissen te sluiten, dat is eigenlijk niet mogelijk. Dat is de kern van de democratie immers. Dus daar moet nog wel heel wat over gediscussieerd worden voordat er zo'n coalitie kan staan tussen AfD en BSW.
0: Ja, maar oké, wat is dan de conclusie? Dat de brandmauer, zeg maar het Duitse cordon sanitair, dat die brandmauer overeind blijft wel?
2: Nou, wat betreft de middenpartijen wel. En ja. Op dit moment komt even een trein voorbij, hebt u misschien gehoord.
0: Niet gehoord.
2: Gelukkig, ja. Hier in Sachsenhout komen er nog veel treinen voorbij gereden. Nee, het alternatief is er dus eigenlijk niet. Omdat de andere partijen die vast willen houden aan die brandmauer, die zijn te klein om de AfD dus buiten boord te houden. Dus zij zullen koste wat kost daaraan vasthouden. CDU heeft ook nogmaals vandaag benadrukt dat zij onder geen beding willen samenwerken met de AfD. Maar ja, die brandmauer houdt misschien geen stand meer als de AfD zo groot is dat zij samen met een andere populistische partij de meerderheid hebben gehaald.
0: Ja, mijn laatste vraag in dit gesprek, dat liep als een trein, is: wat wordt het volgende verkiezingsmoment in Duitsland? Want dat is dan misschien wel heel belangrijk nu.
2: Exact, over 13 dagen nog 2 verkiezingen in het oosten van Duitsland. In de hoofdstad Berlijn en in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. In beide deelstaten doet de AfD het ook goed. Volgens peilingen kunnen ze daar ook mogelijk de grootste gaan worden. Maar een schadetroost ook voor de regeringspartijen. In Mecklenburg-Vorpommern kan de SPD, de Sociaaldemocraten, nog de grootste worden. En in Berlijn dingen ook de CDU en die Linken mee om de grootste plek. En dus daarmee ook het burgemeesterschap van Berlijn. Dus ja, nu alle ogen daarop. En mogelijk zal ook dat anti-AfD-gevoel wat nu aangewakkerd wordt in het land van alle tegenstanders ook mensen kunnen mobiliseren juist naar de stembus te gaan.
0: Zou kunnen. En wanneer, zei je?
2: Over 13 dagen, dus 20 september.
0: Dat is al heel snel. Dankjewel, Gimbaldoek.
4: Radio 1.

0: Oscar en de Wolf en S10. En wat een zachte, zelfs warme dag is het vandaag al geweest. Het is nog een echo van die hete zomer die we gehad hebben. En mogelijk ja, was het de laatste echt warme dag. Al heb ik van Sabine daar straks wel begrepen dat ook het komende weekend best wel nog oké zal zijn. Maar goed, die hitte en die droogte die hebben nog altijd gevolgen. Hè. Zoals voor het aantal paddenstoelen deze herfst. Roosmarijn Steeman, paddenstoelexperte bij Natuurpunt. Goedenavond.
1: Goedenavond, Gert.
0: Hallo, want er wordt namelijk gevreesd, begreep ik, dat er dit jaar minder paddenstoelen zullen zijn. Kan je dat nu al voorspellen?
1: Wel, ja, we houden ons hart een beetje vast. Want ja, het is heel droog geweest, de bodems zijn uitgedroogd en het mag nu wel veel beginnen regenen. Want paddenstoelen, dat zijn de vruchten van verborgen zwammen onder de grond. Maar die vruchten worden dus, die bestaan meestal voor 90% uit water. Dus het moet echt wel gaan regenen als we paddenstoelen willen zien.
0: Ja, en stel dat het dat nu de komende weken niet zo doet. Zijn er dan gewoon minder paddenstoelen? Komen die dan niet boven de grond?
1: Ja, inderdaad. Dan gaan we echt wel weinig paddenstoelen zien als het niet begint te regenen. Maar ja, die zwammen, die kunnen gerust wel een jaartje overslaan, die zwamvlokken. En die zullen dan beslissen om dit jaar geen vruchten te vormen. En dan zien we ze hopelijk volgend jaar wel weer opnieuw.
0: Dan sparen zij als het ware hun krachten voor het jaar nadien.
1: Inderdaad, dus we kunnen niet voorspellen wat er daar onder de grond gebeurt en we hopen dat ze zich herstellen.
0: Ja, de ene bodem is daarbij de andere niet, vermoed ik.
1: Nee, inderdaad, dat klopt. Want zanderige bodems die drogen heel snel uit. Denk maar aan de heide, dat is heel droog. En als we daar deze herfst paddenstoelen willen zien, dan moet het daar echt wel serieus veel regenen. Terwijl de meer lemige bodems, de leemstreek, zoals rond het Soonjewoud en zo, die zijn minder gevoelig aan die droogte. En we zien op onze natuurdatabank waarneming.be toch al dat er heel wat paddenstoelen beginnen op te duiken daar in die bossen.
0: Oké, u hebt het nu vooral gehad over nat of droog. Koud of warm, in welke mate speelt dat een rol?
1: Wel, we hebben eigenlijk paddenstoelen die houden van een beetje meer warmte, zoals bijvoorbeeld eekhoorntjesbrood en kantarellen. Dat zijn meer wat zuiderse soorten. En als het dus in augustus en september niet regent, dan gaan we die niet meer terugzien in oktober. Allee, als de temperatuur al wat zakt, maar als het natuurlijk warmer blijft, dan kunnen we die nog wel zien. Maar sowieso is het nu al een slecht jaar voor eekhoorntjesbrood en kantarellen, okay, omdat we ze in augustus bijna niet gezien hebben.
0: Mm-hmm. We hadden een heel warme zomer natuurlijk, maar we voelen de laatste jaren zeker ook wel dat het weer ja, toch grilliger aan het worden is. Heeft dat ook gevolgen voor de paddenstoelgroei in ons land?
1: Ja, het is heel veel onvoorspelbaarder geworden dan vroeger. Hè. En we hebben ook al jaren gehad dat we heel lang nog paddenstoelen kunnen zien tot aan kerstmis eigenlijk. Omdat het maar warm blijft, terwijl dat vroeger nooit zo was. Dan ja, super natte jaren, dan weer heel droog. Het is niet te voorspellen, maar we hebben een langer seizoen vaak.
0: Hoe houden jullie eigenlijk bij of er meer of minder paddenstoelen zijn? Hoe gebeurt dat?
1: Wel, we hebben een natuurdatabank www.waarneming.be. En daar doen heel veel vrijwilligers aan mee om waarnemingen in te zamelen. En zo kunnen wij wel heel goed opvolgen. Met zoveel data kan je echt wel een analyse maken hoe het gaat met bepaalde soorten. Kan je echt wel vergelijkingen gaan maken. Ja. We hebben ook... Ja,
0: nee, zeg maar.
1: Heel belangrijk, ja, deze herfst kan iedereen weer meedoen aan de digitale paddenstoelenpluk. Die loopt jaarlijks van 1 oktober tot eind november. En dat is heel gemakkelijk voor iedereen om mee te doen, want we hebben een app op Sidentify, die is heel gebruiksvriendelijk. Het is een beetje de Shazam van de natuur. En die helpt jou met een goede foto, kan je gemakkelijk herkenbare paddenstoelen op naam laten brengen met die app. En het is al bewezen dat ook leken zeldzame soorten kunnen vinden. Dus het komt erop neer om veel rond te wandelen in het bos met je ogen naar de grond.
0: Het is goed. We gaan ons best doen op een grote paddenstoel vol met witte stippen. En het moet dan gebeuren eind oktober, begin november was het, hè? Dan zien we de meeste paddenstoelen.
1: Ja, het hangt ervan af. Laat die regen maar komen en dan gebeurt het.
0: Sommige mensen zullen dit misschien niet graag horen, maar ik begrijp u. Roosmarijn Steeman, paddenstoelexperte bij Natuurpunt. Dank u wel voor het fijne gesprek.
1: Graag gedaan. Dag.

0: Ook dit klonk best nog wel zomers, hoewel doet zelfs dat niet bij zowat al haar nummers. Dit was Le Long de la Route. Reclame, nieuws, het kwartier en dan voorproevers. Dat is het plan hier nog op Radio 1, toch voor het komende uur. Ik wens u er heel veel plezier mee.
1: Dit hoorde je eerder vandaag in Weet ik Veel.
2: De oerknal was dus geen explosie, een verkeerde naam uiteindelijk. De oerknal was meer een soort van oorsprong van de ruimte zelf. En daarom dat die gravitatiegolven, die echo's van de oerknal, die zijn niet hier of daar, die vullen nog de hele ruimte.
1: Uitgesproken in Weet ik Veel. Dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max. Death Cab for Cutie. I Built You a Tower Tour. Op 30 september in het Koninklijk Circus in Brussel. I'll follow you into the dark. Een van de grootste namen uit de indie rock. Met nieuwe songs en tijd.

0: samen met Radio 1.
1: Leven we binnenkort in een narco-staat?
2: Nederland en België zijn productiehubs.
1: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
3: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
1: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
0: Drugsdelta, morgen op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
4: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
8: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
7: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
9: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
10: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
0: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
11: Ook het kwartier van VRT Nieuws gaat dieper in op de overwinning van AfD in Sachsen-Anhalt. Maar we hebben het ook over het bezoek van Kushner en Witkoff aan Kiev en over buitenlandse spionnen in België. Tot zometeen na het nieuws.
0: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 6:00, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Premier De Wever verstevigt de banden met de Italiaanse premier Meloni. Het grote drugsproces rond Flor Bressers is opnieuw gestart. En duizenden Serviërs hebben de begrafenis van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic bijgewoond. Premier Bart De Wever wil dat ons land veel intenser samenwerkt met Italië. Dat heeft hij gezegd na een ontmoeting met de uiterst rechtse premier Giorgia Meloni in Rome. Sisse Michiels, wat is er gezegd op de persconferentie?
14: De Wever was daar eigenlijk in de eerste plaats om de al goede relatie met Meloni nog te versterken. Hij deed dan ook zijn best om wat Italiaans te spreken.
15: Cara Giorgia, grazie per la vostra calorosa accoglienza a Roma, in senso letterale e figurato.
14: Zoals steeds bij zo'n ontmoetingen ging het over heel wat thema's. Ze hebben het onder meer gehad over samenwerken op het vlak van defensieindustrie en kernenergie. En als het over Europese thema's gaat, zoals migratie, dan staan Meloni en De Wever vaak eigenlijk al op één lijn. En dat moet nog meer het geval zijn, zei De Wever. Bijvoorbeeld als het gaat over economie.
15: We're in the same boat. We have the same ideas. We have the same ambitions at the European level. We could strengthen each other, being allies.
14: De Wever die vliegt nu terug naar België om zich dan vanaf morgen volledig te focussen op die begrotingsonderhandelingen.
13: Dankjewel, Sisse. In Brussel is het grote drugsproces herbegonnen tegen de Limburger Flor Bressers en een 30-tal anderen. Ze staan terecht voor grootschalige cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen. Het proces is al 1,5 jaar geleden gestart. Meer uitleg door Filip Heijmans.
16: Dit grote drugsproces is al verschillende keren stilgelegd. En ook vanmorgen was het voor advocaat Sven-Marie afwachten of het wel zou starten.
17: Het is een atletiekwedstrijd. Daar kun je een valse start in hebben en soms start je goed.
16: Een jaar geleden werd hij nog geroepen en getierd en werden advocaten buitengesleept door de politie. Intussen zijn drie rechters vervangen en dat heeft rust gebracht, zegt advocaat Christian Clément.
18: Ik merk wel dat alvast met deze voorzitter mijn zin is een zeer vaardige en een zeer rustige en erudite ontmijner hebben gevonden.
16: Vandaag ging het eerst urenlang over procedurekwesties en over de beveiliging. Want Floor Bressers en vijf anderen zitten in een glazen box. En dat kan niet, vindt advocaat Yehudi Moskovic.
19: De communicatie is nu zo dat ik niet in de buurt van mijn cliënt kan komen. Dat ik moet gaan staan, door een luikje moet praten. En dat nog steeds een gemaskerde beveiliger naast hem zit.
16: Na de middag kon het proces dan toch inhoudelijk van start gaan. De komende vijf dagen zal het federaal parket pleiten hoe de verdachte tientallen tonnen cocaïne zouden hebben gesmokkeld. Daarna volgt de verdediging.
13: Door de staking in de gevangenissen zijn in heel het land ongeveer 70 cipiers opgevorderd om toch te komen werken. En in één gevangenis is ook de politie ingeschakeld. Er wordt vijf dagen actie gevoerd tegen de overbevolking en het personeelstekort. Volgens de Socialistische Vakbond doet ongeveer 80% van het gevangenispersoneel mee. De directie kan mensen opvorderen als er niet genoeg vrijwilligers opdagen voor een minimumbezetting. In Kortrijk wordt het station dan toch beschermd erfgoed. Het gebouw dreigde gesloopt te worden, maar nu is beslist om het toch te behouden. Vanuit Kortrijk, Christine Bonneure.
20: De Centercity-trein bestemt Kortrijk.
21: Aankomen en vertrekken in Kortrijk doe je in een monumentaal geel bakstenen station uit de jaren 50. De NMBS wilde het afbreken, maar daar kwam veel verzet tegen van erfgoedorganisaties. Eerst was de Vlaamse regering niet te vinden voor een bescherming van het station, maar nu wel, zegt minister van Onroerend Erfgoed Ben Wijd.
22: Dus ik wil het absoluut behouden. En uiteindelijk zijn we dan toch tot een overeenkomst gekomen. Een jarenlange discussie is beslecht. We gaan zorgen voor een modern stationsgebouw, aangepast aan de noden van vandaag, maar in een historisch jasje.
21: Ook het stationsplein wordt aangepakt, zegt burgemeester Ruud van den Bergen.
23: Het stationsgebouw staat niet op zich. En elke stad is een stationsomgeving wel heel belangrijk. Dat is een poort voor heel wat bezoekers, maar ook wel het hart voor bewoners en zo.
21: Start van de werken wellicht in 2029.
13: In Oekraïne vreest de bevolking voor nieuwe Russische bombardementen. Rusland had een gevechtspauze van 3 dagen beloofd tijdens onderhandelingen met een Amerikaanse delegatie dit weekend in Moskou en Kiev. Maar nu is de onrust alweer te voelen, zegt Marijn Trio.
24: We zijn net op een paar kilometer buiten Kiev en hoorden hier vlakbij luchtafweer klinken. En dan zagen we een hele grote rookpluim en een drone neerstorten in een veld. Dus het is duidelijk dat die kortdurende gevechtspauze waarbij Kiev en de Kiev-regio niet bestookt zouden worden, dat die voorbij is. Er zijn opnieuw verschillende drones in de richting van de Oekraïnse hoofdstad Kiev aan het vliegen. Het luchtalarm is ook afgegaan. Waar iedereen hiervoor vreest is dat nu die Amerikanen vertrokken zijn. Rusland opnieuw zal beginnen met die zware bombardementen op Kiev. Die onophoudelijke terreur eigenlijk die er toch wel voordat het Amerikaanse bezoek aan de gang was, toen Kiev 10 dagen lang onophoudelijk door drones bestookt is vanuit Rusland.
13: In Servië is oorlogsmisdadiger Ratko Mladic begraven. Mladic was opperbevelhebber van het Bosnisch-Servische leger tijdens de oorlog in Bosnië in de jaren 90. Hij is gestorven in Nederland. Daar zat hij een levenslange celstraf uit voor oorlogsmisdaden en volkerenmoord. Paulien Lambert.
25: Duizenden mensen staan 's ochtends vroeg al aan te schuiven om een laatste groet te brengen aan Ratko Mladic. Zijn lichaam ligt opgebaard in een kerk in de buurt van Belgrado. Aanhangers kussen de kist, maken kruistekens en branden kaarsjes. Ze zien hem niet als een oorlogsmisdadiger, maar een Servische held. Zonder Mladic zou er geen Servische republiek geweest zijn in Bosnië, zegt deze vrouw.
26: Ben ik bio commandant.
25: En voor deze man was Mladic een grote commandant. Ook op het kerkhof is er veel volk dat wil knielen voor zijn graf. Mladic werd 84 en was onder meer verantwoordelijk voor de genocide in Srebrenica, waar meer dan 8000 Bosnische moslims werden vermoord. De Europese Unie, waar Servië overigens lid van wil worden, vindt het ongepast dat Servië Mladic zo'n eervolle uitvaart geeft. Maar volgens de Servische overheid is dat niet van tel.
13: In Frankrijk is de hoogste temperatuur in een septembermaand ooit gemeten. In de buurt van Toulouse in het zuiden werd het gisteren 40,3 graden. Daarmee is het vorige record van september 2022 nipt gebroken. Ook de voorbije zomermaanden waren al de warmste ooit gemeten in Frankrijk, met 53 hittegolfdagen. Vanavond en vannacht meer wolken en kans op wat lichte regen. Minimumtemperaturen tussen 13 en 17 graden. Morgen bewolkt en in de namiddag regen vanaf de kust. Rond 22 graden dan in het centrum. Woensdag zijn er intense buien mogelijk. De ontmoeting van premier Bart De Wever met de Italiaanse premier Giorgia Meloni zat vooraan in dit nieuws. Ze willen dat België en Italië nog nauwer gaan samenwerken op het vlak van economie bijvoorbeeld. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: 145 kilometer file op de weg. Op de Antwerpse ring richting Nederland bijna 1 uur erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En 15 minuten ook richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum. Er is hinder op de E19 richting Brussel ter hoogte van het parkeerterrein in Waarloos door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel is het nog 30 minuten filegoven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde en nog eens 10 minuten tussen Groenendaal en Waterloo. Je vertraagt 20 minuten op de E314 richting Lummen tussen Holsbeek en Aarschot door een eerder ongeval. Je verliest ook 35 minuten op de E40 richting Brugge tussen Zandvoorten en Oudenburg. En elders op de snelweg kleine vertragingen.
2: Er waren deelstaatverkiezingen in
3: Sachsen-Anhalt.
2: De AfD heeft daar bijzonder hoge scoren gehaald.
4: Die AfD staat bij 44,5%.
5: Ze doen wat geen enkele extreemrechtse partij in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog ooit gedaan heeft.
6: Welke gevolgen kan dit hebben, ook in de rest van het land?
26: Er zijn dit weekend twee mannen van Moskou naar Kiev gereisd.
27: De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner die waren voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne.
28: We seek a diplomatic resolution to this conflict. And that's why Jared and I are here.
6: Is dit nu een stap vooruit in de vredesgesprekken tussen Rusland en Oekraïne?
29: Een ex-topman van het failliete chipbedrijf Belgan wordt verdacht van het doorspelen van bedrijfsschema aan China.
30: We hebben nog niet zo lang geleden die vrouw bij de NAVO gehad.
31: Dat was echt zoiets uit de films. Ja, dat gebeurt echt, maar ik sta daar zo weinig bij stil.
32: Soms wordt ervan gesproken dat het eigenlijk niveaus aanneemt die de tijd van de Koude Oorlog ver overschrijden.
6: En hoeveel zorgen moeten we ons maken over buitenlandse spionage? My name is Van Erp, Lonne van Erp. Heel fijn dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van het kwartier van VRT Nieuws. Welkom.
33: Via Haming Geschichte geschreven, lieve vrienden!
6: We hebben geschiedenis geschreven, lieve vrienden. Dat zijn de woorden van Ulrich Siegmund, de lijsttrekker van AfD, of Alternative für Deutschland. Een partij die door de Duitse veiligheidsdiensten als extreem rechts wordt beschouwd. En zij werden gisteren met ruime voorsprong de grootste partij in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt.
33: We holen ons unser land terug. Es begint hier in Sachsen-Anhalt. 55% plus 6.
6: AfD haalde uiteindelijk bijna 44% van de stemmen binnen. Een absolute meerderheid is het dus net niet geworden.
5: Maar ja, voor de rest natuurlijk wel een ongeziene overwinning voor de AfD.
6: Ja, collega Jeroen Rijgaard heeft het allemaal ter plaatse kunnen volgen.
5: In Duitsland na de Tweede Wereldoorlog nooit gebeurd, hè. Zelfs andere partijen bij deelstaatverkiezingen raken amper nog aan 40% in het hedendaagse Duitsland. Dus dat zij dit hier klaarspelen, ja, bewijst toch hoe enorm breed gedragen die partij hier in Sachsen-Anhalt is.
6: En toch heeft dat spectaculaire resultaat zelfs experten nog verrast.
34: Nou, toch wel. De peilingen in Sachsen-Anhalt zijn in het verleden eigenlijk altijd heel onbetrouwbaar gebleken. Dus ja, ik dacht het zou echt nog ook nog wel eens mee kunnen vallen met die winst voor de AfD. Maar dat is anders uitgepakt.
6: Dat is de stem van Wiebke Pittlik.
34: Ik ben hoofdredacteur van Duitslandweb. Dat is een website over Duitsland van het Duitsland Instituut in Amsterdam.
6: Dus jij kent Duitsland heel erg goed.
34: Ja. ik kom er zelf ook vandaan en ik werk nu al 15 jaar of zo bij het instituut.
6: En Wiebke kan dus inschatten of de AfD ook effectief kan gaan regeren in Sachsen-Anhalt. Want ik lees overal dat die kans toch niet zo groot is.
34: Nou, die kans is er nog zeker wel. Ze zullen alleen niet zo snel een coalitie kunnen vormen. Want de andere partijen sluiten samenwerking met de AfD uit. Omdat die, zeker in Sachsen-Anhalt, waar de partij nog wat radicaler is dan in sommige andere deelstaten, bewezen rechtsextreem is. En de andere partijen willen niet met een bewezen rechtsextreme partij samenwerken. De enige die daar wat minder duidelijk in is, is de BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, een vrij nieuwe partij. Dus die komen nu eigenlijk in een cruciale positie. Want die zouden een minister-president van de AfD nog kunnen mogelijk maken. Dus het is nog niet uitgesloten dat de AfD de regering gaat vormen.
30: En stel dat ze echt mee kunnen gaan regeren, welke bevoegdheden heeft zo'n deelstaat? Op welke manier kunnen zij politiek wel echt voor verandering gaan zorgen daar?
34: Deelstaten hebben op sommige terreinen hele vergaande bevoegdheden. Bijvoorbeeld het cultuurbeleid wordt in de deelstaat bepaald. Het onderwijsbeleid wordt in de deelstaat bepaald. Voor het onderwijs kunnen ze echt de leerplannen, noemen ze dat, beïnvloeden. Dus wat er gedoseerd wordt op de scholen, bijvoorbeeld in het geschiedenisonderwijs. En de partij heeft al aangekondigd dat ze de Duitse vlag willen laten wapperen op alle scholen. En de queervlag, de pridevlag, wordt verboden aan scholen. Ze kunnen bijvoorbeeld beïnvloeden dat er seksuele voorlichting niet meer op die manier wordt gegeven zoals dat nu gebeurt. Dus daar hebben ze best vergaande bevoegdheden. Er zijn veel zorgen over deze verkiezingsuitslag, omdat hij ook zijn weerslag heeft op de landelijke politiek. Ook als de AfD niet de regering vormt, wordt de druk op de regering van kanselier Merz enorm. Het lijkt toch ook echt wel door de landelijke politiek te komen, dus door de impopulariteit van de regering Merz, dat deze uitslag is zoals die is.
0: Het moet zich wat veranderen in Duitsland.
3: Voor heute de CDU gewählt, dan de SPD. En wat hebben ze gemaakt? Niks hebben ze gemaakt.
7: Wenn die Mehrheitpartei neemt die Mehrheit bekommt, dan geht's weiter so. Dan wird's weiter bergab gehen. Oder eben die Alternative für Deutschland. Dan geht's wieder positief bergauf, hoop ik.
34: Het gevoel in de Duitse politiek, wat breed gedragen is, wel van ja, we kunnen niet gewoon verder gaan alsof er niets is gebeurd. Dit is wel zo'n duidelijke verkiezingsuitslag dat we daar als politiek ook iets mee moeten.
30: Kan dit Friedrich Merz echt ten val brengen, denk je? Of is dat dan weer een stap te ver?
34: Dat sluit ik niet uit. Merz is ontzettend impopulair. Er is nog nooit een kanselier zo impopulair geweest als hij. En dat wordt nu alleen nog maar versterkt natuurlijk. Dus er wordt al langer gesproken over het uitwisselen van de kanselier. Dat kan ook. Dan hoeft niet eens met nieuwe verkiezingen en zo. En ja, of ze dat ook echt gaan doen. Merz zou het overigens zelf. Die heeft een leven lang eigenlijk ervoor gewerkt om ooit kanselier te worden. Dus die zal zich niet zomaar gewonnen geven. Die treedt niet zomaar terug, vermoed ik. Maar het is niet uitgesloten.
30: Het was bijzonder stil in Kiev afgelopen weekend. Geen luchtalarm, geen bombardementen, want de Russische president Vladimir Poetin had Kiev een pauze beloofd van 3 dagen. En dat had alles te maken met het bezoek van 2 mannen. Jared Kushner.
8: Thank you, President Zelensky.
30: En Steve Witkoff.
9: Hello, everybody.
30: Die Amerikaanse gezanten waren eerst op bezoek in Moskou bij president Poetin en reisden daarna met de trein naar Kiev voor een gesprek met de Oekraïense president Zelensky. En in Kiev is ook onze collega Marijn Trio.
10: Goedemiddag, hallo. Er is eigenlijk heel weinig informatie over wat er inhoudelijk echt besproken is naar buiten gekomen. Misschien ook omdat er eigenlijk niet zoveel nieuws te bespreken viel.
11: We're doing a lot of work behind the scenes to try and create the right conditions for it. It's a very, very hard problem, but we're going to try.
10: De onderhandelingen zijn eigenlijk gestrand een half jaar geleden toen de VS Iran is beginnen te bombarderen. Ze hebben hun aandacht volledig verloren voor de oorlog hier in Oekraïne. Het lijkt er nu op dat ze dat een beetje opnieuw willen oppikken. Er is wel sprake van uit de Oekraïnse kant dat er een aantal nieuwe voorstellen zouden zijn, maar wat die dan precies zijn, dat is onduidelijk.
11: We're going to continue to do it.
10: Blijven de oude pijnpunten die voorlopig onoverbrugbaar lijken, met name dan de status van de Donbass, het gebied in het oosten, de regio Donetsk, die Poetin zomaar cadeau wil krijgen eigenlijk zonder ervoor te moeten vechten. Maar dat is voor Oekraïne totaal onaanvaardbaar.
30: Oké, heel veel lijkt er dus niet veranderd. En toch, het feit dat die 2 Amerikanen voor het eerst naar Oekraïne zijn gekomen, dat is op zich wel bijzonder.
10: Ja, op zich is het uiteraard goed nieuws voor Oekraïne dat die 2 mannen vanuit Amerika ook eens naar Kiev komen in plaats van alleen maar altijd met Poetin in Moskou te gaan spreken. Dat was uiteraard ook helemaal niet logisch dat zij maar met 1 van de 2 kanten nauw contact hadden. Maar ik denk dat ze vooral een beetje nieuwe wind willen blazen in die onderhandelingen, of toch die onderhandelingen weer willen aanzwengelen. En dat dit daarvoor een soort

0: deze gesprekken staan en waar hun loyaliteit ligt, die lijkt toch, en dat is in het verleden ook altijd zo gebleken, vooral bij Rusland te liggen en veel minder bij Oekraïne.
1: Misschien is het dus een kleine stap vooruit, maar de kans dat Zelensky en Poetin nu met elkaar aan tafel gaan om zelf verder te onderhandelen, die blijft toch klein.
0: Poetin heeft ook altijd heel duidelijk gemaakt dat hij Zelensky eigenlijk liever niet wil ontmoeten, maar als het dan echt moet, dan zal hij dat wel doen om een handtekening te zetten onder een verder volledig uitonderhandeld akkoord, wat voor Poetin nog altijd de overgave van Oekraïne moet zijn. En dat zijn voor hem eigenlijk de enige omstandigheden waarin hij samen met Zelensky rond één tafel zou willen zitten.
2: There's a personality problem in Russia-Ukraine. Your president Zelensky and president Putin, they truly hate each other.
1: Het is dus niet zo dat deze gesprekken ons veel dichter bij vrede hebben gebracht, denkt Marijn. Integendeel zelfs.
0: Je ziet dat de oorlog in twee richtingen echt aan het escaleren is. In die zin dat Oekraïne heel veel aanvallen diep in Rusland uitvoert op olieraffinaderijen, op die webwinkels, ook de voorbije weken en maanden. Maar Rusland reageert erop met echt hele zware bombardementen. Zeker hier op Kiev, voor het bezoek van Witkoff en Kushner, is er 10 dagen lang onophoudelijk gebombardeerd. We zijn hier nu de gevolgen daarvan een beetje aan het filmen. Er zijn heel veel gigantische magazijnen aan de rand van Kiev vernield met raketten en drones. En ja, de vrees is ook dat dat nu weer gewoon gaat heropstarten. Ik keek daarnet nog eens in de app met alle dreigingen die er in de lucht zijn en je ziet alweer drones en een soort kruisraketten die onderweg zijn deze richting uit, deze kant uit, richting Kiev. Dus die bombardementen gaan opnieuw opstarten. En ja, dan is de volgende stap de winter die eraan komt en Poetin heeft echt de bedoeling, de hoop dat hij de Oekraïners zo klein kan krijgen.
1: Er loopt een man door de luchthaven met een ticket naar Peking op zak.
3: Ladies and gentlemen, thank you for waiting. We will now ask you to continue boarding for all economy class 1 customers.
1: De koffer die hij voor zich uitrolt zit chockvol gestolen bedrijfsgeheimen. Maar wat de man niet weet, is dat hij op de hielen gezeten wordt door agenten. Ja, het zou zomaar het scenario kunnen zijn van een James Bond film.
4: The name's Bond. James Bond.
1: En misschien is dat script nog niet zo ver gezocht.
5: Een ex-topman van het failliete chipbedrijf Belgan uit Oudenaarde wordt verdacht van het doorspelen van bedrijfsgeheimen aan China. Dat blijkt uit onderzoek van de RTBF en de Standaard.
6: De zaak dateert al van begin mei. Toen werd op de luchthaven de voormalige leidinggevende van de afdeling onderzoek van Belgan opgepakt. Net toen hij op een vliegtuig naar China wou stappen.
1: Dat Belgische chipbedrijf Belgan werd in 2021 overgenomen door Chinese investeerders. 3 jaar later ging het bedrijf failliet, maar in Intussen begon een spiegelbedrijf in China exact dezelfde chips te produceren. Er zou dus sprake zijn van spionage.
7: Dit is iets wat constant gebeurt. En we weten dat sommige landen, in het bijzonder een aantal van gevoelige economische sectoren, aan het targeten zijn specifiek om aan de bedrijfsgeheimen en de innoverende technologie te komen.
1: Mijn gids door die schimmige wereld van de spionage is Kenneth Lassoen.
7: Ik ben professor inlichtingen en nationale veiligheid aan de Universiteit van Antwerpen en onderzoeker bij het kenniscentrum Security Intelligence in Nederland. Ja, nagenoeg iedereen spioneert eigenlijk. Dat is gewoon, het is een beetje een gangbare grap dat het zo wat de tweede oudste beroep ter wereld wordt genoemd. Ja, kennis is macht. Hè. Dus er zijn wel een aantal landen die daar toch redelijk hard op inzetten om net ietsje krachtiger, ietsje machtiger te zijn door meer kennis te hebben over zowel hun vrienden als hun vijanden.
8: 007, reporting for duty.
7: De landen die natuurlijk het meest worden genoemd, omdat ze inderdaad zeer actief zijn en omdat ze daar toch redelijk hard op inzetten, zijn uiteraard de Russische Federatie en de Chinese Volksrepubliek. Maar ook Iran staat daarom bekend. Noord-Korea, die doet heel veel cyberspionage. Maar dan natuurlijk weten wij ook dat de Verenigde Staten, die heeft ook een enorme spionage-infrastructuur. En er zijn nog wel een aantal Europese landen die best goed zijn op dat vlak.
1: Ook wij verzamelen dus informatie over andere landen en ook onze bondgenoten houden ons in het oog.
7: Onze bondgenoten die zijn uit op onze informatie gewoon om meer over ons te weten. Niet noodzakelijk om die tegen ons te gebruiken, waar dat die tegenstrevers dan natuurlijk wel degelijk erop uit zijn om ons concreet schade te berokkenen.
1: En ons land is blijkbaar een populaire bestemming voor buitenlandse spionnen.
7: Oh ja, natuurlijk in eerste instantie denken we altijd aan politieke informatie. Daarvoor is België natuurlijk een groot doelwit omwille van de aanwezigheid

0: Van de EU en ons land. Militaire informatie, uiteraard alles wat met de NAVO te maken heeft, met onze militaire capaciteiten. Dus opnieuw is België daarvoor zeer aantrekkelijk, omdat de beide hoofdkwartieren ook op ons grondgebied gevestigd zijn. Maar wat soms wel een beetje wordt vergeten, is dat sommige landen ook echt heel actief uit zijn op de economische geheimen en het wetenschappelijke en economisch potentieel dat in België aanwezig is. En we zijn tenslotte nog altijd een kenniseconomie. Er wordt hier heel veel innovatie, heel veel baanbrekend onderzoek nog steeds verricht aan de universiteiten, aan de bedrijven. En sommige landen die zijn heel concreet daarop uit om die technologie eigenlijk te gaan stelen.
1: Ja, misschien ligt het aan mij, maar ik heb het gevoel dat er de laatste tijd steeds vaker spionnen worden opgepakt. Afgelopen zomer was dit nog in het nieuws.
2: Een vrouw die stage liep op het Centrale Militaire Commandocentrum van de NAVO, SHAPE, is gisteren aangehouden op verdenking van spionage. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst.
3: Wel, ze heeft een aantal verdachte handelingen gesteld die toch de aandacht getrokken heeft van de veiligheidsdiensten van de SHAPE.
0: Maar volgens de veiligheidsdiensten is het inderdaad best toegenomen. Soms wordt ervan gesproken dat het eigenlijk niveaus aanneemt die de tijd van de Koude Oorlog ver overschrijden. En dat is best acceptabel. We zitten nu eenmaal in een geopolitieke situatie waarin dat degene die gewoon over de meeste kennis beschikt, simpelweg een enorm voordeel heeft. De overheid moet hier een absolute prioriteit van maken. Het regeerakkoord erkent dat ook. En voor de rest is het eigenlijk het werk van de diensten om ons hier dan vooral tegen te gaan beschermen.
1: En ik heb alle informatie losgekregen die ik nodig had vandaag. Dus tot morgen.
4: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
6: Ik probeer hier foto's van de werf door te sturen, maar wel liefst voor dat gebouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile.
7: Proximus. Hoi, Dina Tersago hier. Ik heb een tip voor jou. Kies voor zonwering. De zonwering van Harrel houdt de hitte uit je huis en van je terras. Dat is echt zalig genieten. En je bespaart op je energiefactuur. Verkoelen doe je op een natuurlijke manier met zonwering van Harrel. Harrel. We believe in natural cooling.
8: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keuken. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
9: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
10: Goh, waar liggen die broodrozen nu weer?
11: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
12: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
9: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
13: Volkswagen.
14: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
15: Nu kunnen we samen lezen.
14: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
16: Kan je nog lang lezen?
15: Denk het wel.
14: Beleef De Kampioenen als nooit tevoren.
16: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
15: Gezellig, hè?
14: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
17: Bij gedacht.
18: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
19: Wauw, ja!
20: Maar ja...
18: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
20: Ja! Maar ja...
18: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la la.
20: Ja! Maar ja...
18: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
21: Radio 1. Voorproevers. Met Bent van Looy.
22: We hebben allemaal wel eens een stemmetje in ons hoofd dat zegt... Pas op, niet doen. Of, ja, lekker, neem er nog eentje. 10% van de mensheid hoort die stemmen ook echt... Zometeen hebben we het over die stemmen en er komen er heel veel aan het woord in het echt en in het hoofd. Voorproevers, Welkom.

0: Salt was dit en Bitter Streets.
1: Hallo, ik ben de stem.
2: Nee.
3: Hallo, ik ben de stem.
2: Nee.
1: Hallo, ik ben de stem.
2: Ja.
3: Hallo, ik ben de stem.
2: Ja, die is beter.
4: Hallo, ik ben de stem.
2: Nee, die hiervoor.
3: Hallo, ik ben de stem.
2: Mm-hmm.
3: Hallo, ik ben de stem.
2: Ja, deze.
0: Masha Ooms, welkom in Voorproevers. Jij maakte de documentaire Mijn Woord Tegen Het Mijne, nu te zien op VRT Max in het kader van Documania. We hoorden net iemand aanwijzingen geven om een stem te plaatsen. Zo begint jouw documentaire, hè?
5: Je hoort Ben, daar begint de film mee. Hij is op zoek naar de klankkleur van de stem in zijn hoofd.
0: Mm-hmm. En die wordt kunstmatig soort van vervormd om in de buurt te komen, zodat wij ons als kijker kunnen voorstellen wat er omgaat in zijn hoofd. Klopt?
5: Dat is exact wat dat is.
0: We zien mensen, portretten, recht toe recht aan in beeld, talking heads, maar in hun hoofd wordt ook getalkt, gesproken als het ware. Ze worden geïnterviewd over stemmen in hun hoofd. We horen de stem van de interviewer heel rustig op de voorgrond. Wie is dat?
5: Dat is psychiater Dirk Korstens. Die werkt al 30 jaar met stemmenhoorders. Is in de voetsporen getreden van Marius Romme, een sociaal psychiater die werkzaam was vooral in de jaren 90.
0: Mm-hmm.
5: Brak hij door met het perspectief om stemmen serieus te nemen.
0: Mm-hmm.
5: Zo was hij niet opgeleid. Hij was opgeleid zoals iedereen wordt opgeleid. Dat als je stemmen hoort, dan heb je schizofrenie en dan moet je vooral pillen nemen. En dat blijkt dat die nauwelijks helpen. Wel tegen de angst voor stemmen, want die is vaak heel groot.
0: Ja, het is opnieuw gedefinieerd. Hoe noemen we het fenomeen stemmen horen deze dagen?
5: Eigenlijk is het een menselijke ervaring. Dan praat ik nu de psychiater na,
0: okay,
5: die in de film zit.
0: Dat mag. Een menselijke ervaring. Ik lees ook af en toe auditieve hallucinatie.
5: Zo praat hij er niet over.
0: Okay.
5: Maar uiteindelijk legt hij ook in de film wel uit bij een van de personages dat het dat ze zelf de stem creëert. Dat de stem van haarzelf is. Terwijl ze eigenlijk toch wel al 30 jaar het idee heeft dat die stem echt van iemand anders komt. Want hij klinkt levensecht. En hij klinkt ook als iemand uit het verleden.
0: Mm-hmm. Het is een fenomeen dat al bestaat sinds mensenheugenis, hè?
5: Ja, klopt.
0: We kennen het verhaal van Jeanne d'Arc, die stemmen in haar hoofd hoorde. Vroeger ook de mystici, kan ik me voorstellen, hoorden dat.
5: Socrates?
0: Socrates, ja, absoluut. Die had een stem in zijn hoofd die hij demon noemde, geloof ik, hè?
5: Ja.
0: Ja. Hoeveel mensen horen stemmen?
5: De cijfers zeggen 10%. Maar 3% van die 10% heeft dusdanig last en beheerst hun leven.
0: Mm-hmm.
5: Dat het noodzakelijk is om hulp te zoeken. Maar 10% is een groot. Maar daar zit ook, daar valt ook binnen, wat volgens mij best veel mensen kennen, dat je je naam hardop hoort roepen.
0: 10% is enorm veel. We hebben allemaal wel eens een stemmetje in ons hoofd dat zegt niet doen of kom aan, ga ervoor. Maar vaak, je zegt niet altijd, maar vaak hebben de mensen die getuigen in jouw film echt auditief hoorbare stemmen.
5: Ja.
0: Dat lijkt me flink lastig. Die stemmen zijn vaak terechtwijzend ook.
5: Ja, dat klopt. Die zijn neerbuigend. Die zetten aan tot dingen die de stemmenhoorder helemaal niet wil.
0: Mm-hmm.
5: Dus die kunnen, die nemen de regie eigenlijk over. En dat is waar het verschil zit in wat we allemaal kennen als een soort innerlijke criticus.
0: Mm-hmm.
5: Maar bij de innerlijke criticus kan je nog zeggen, nou, kom op. Maar bij een stem, dus dat is eigenlijk de andere kant van het spectrum, is dat blijkbaar soms toch heel moeilijk om, om er niet naar te luisteren. En dat ben ik veel tegengekomen in mijn research. Dat mensen zich laten... Omdat die stem ook vaak zo onder druk zet... van als je dat niet doet, dan doe ik je kinderen wat aan. Ja. Of, dus die raken bevangen door de opdrachten die ze krijgen... vanuit iets in hun hoofd.
0: Mm-hmm.
5: Dus een deel van zichzelf. Maar...
0: Ja, er wordt tijdens de interviews ook echt rekening gehouden... met die stemmen die er natuurlijk ook gewoon bij zijn.
5: Ja. Ja, die worden uitgenodigd om te spreken.
0: Vaak willen ze helemaal niet spreken. Hè? En sterker nog, wat zij zeggen mag niet doorverteld worden.
5: Nou, dat heeft grappig genoeg ook een ontwikkeling. Dus deep down willen ze wel. Aha. Ze hebben ook meegedaan met de film. Dus in de research heb ik een aantal groepsgesprekken opgezet... om ook met de camera te voelen hoe dat gaat. En mensen met elkaar die met elkaar spreken over dat wat ze hebben.
0: Mm-hmm.
5: En daar zeiden mensen dat de stemmen het fijn vonden dat ze gehoord worden. Werden.
0: De stemmen zeggen ook vaak van dat psychiatertje moet weg. De interviewer, degene die aan het luisteren is. Dat wil zeggen dat ze... instemming hebben gegeven met de film... maar zich toch niet comfortabel voelen om helemaal naar buiten te treden.
5: Nou, degene die dat zegt, die zegt daarna... dat ze ontdekt dat die stem eigenlijk bang is om te verdwijnen. Dus hij wil wel bestaansreden, maar hij wil ook niet verdwijnen. Want hij heeft kennelijk toch iets... Hij is er niet voor niks. En dat is zeg maar de hele opzet van de therapie. Dat de psychiater gaat onderzoeken van wat is de functie van die stemmen?
0: Mm-hmm.
5: Waarom zijn ze gekomen en wanneer zijn ze gekomen? En dat is eigenlijk essentieel om te ontdekken waarom die stemmen er zijn.
0: Mm-hmm. Want de stemmen komen vaak opduiken na een traumatische ervaring.
5: Ja, dat blijkt. Ja.
0: Ja, we ontmoeten Rens op het eerste zicht, een frisse jonge man. En we zien hem echt in zijn hoofd gaan tijdens het gesprek. En hij heeft het over het verschil tussen een indirecte stem en een directe stem.
5: Hij noemt die stem Jeroen. Mm-hmm. En hij wordt eigenlijk Jeroen. Dus hij voelt dat hij overgenomen wordt en dan anders naar de wereld kijkt.
0: Wie is Jeroen?
5: Ja, Jeroen is... Ik weet het niet. Jeroen is een deel van hem die ook mede bepaalt. En naar Rens gevoel dus eigenlijk te veel.
0: Mm-hmm.
5: Waardoor hij last heeft van Jeroen. Jeroen heeft een wantrouwende blik naar buiten. Waar Rens toch gewoon liefdevol en open en zacht is. En Jeroen komt steeds als een enorme beschermer opduiken. Maar geeft daardoor Rens ook weinig ruimte.
0: Ja, Jeroen is een dictator, sluit zijn gevoel af, zag ik ook. En hij maakt hem harder. En daardoor denkt Jeroen Rens te kunnen helpen. Door hem harder te maken. Maar hij duwt hem ook in een hele destructieve richting.
5: Klopt. Hij brengt hem naar parties, harde technofeesten, drugs, alcohol. En dat wil Rens niet.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Die stemmen komen vaak, zeiden we net, na trauma. Rens werd gepest op school en daar was Jeroen dan een soort van helpertje. We ontmoeten ook Brigitte, die voor het eerst door stemmen wordt bezocht in het kindertehuis. Wat is haar verhaal? Dat is zeer ingrijpend bij haar, hè?
5: Ja, bij haar is het wel. Zij is ook de oudste in de film. Zij is op 5-jarige leeftijd door haar moeder in het tehuis gezet. Of alle 5 kinderen van die moeder zijn weggedaan. Ze komt dan in een tehuis in Zetten. Dat is in het oosten van Nederland. En daar is de directeur van de instelling, die ook haar psychiater is. Gebruikt of misbruikt meisjes. Terwijl zij het gevoel heeft dat het een vaderlijke figuur is. Die in het bijzijn van anderen heel vaderlijk en liefdevol en op schoot trekt. Maar als ze apart met hem is, haar ernstig misbruikt. Zoals heel veel meisjes in die instelling. En daar ontstaan stemmen. Mm-hmm. Als een soort helpers ook. Als een soort... Ja, steun steun, maar die dan later er tegen zich gaan keren.
0: Die stem, die heet eerst Barbara, is zelf ook een klein meisje. Zij was er om te helpen op momenten van misbruik, maar voelt zich dan later ondankbaar behandeld of opzij gezet. En dan verandert die stem ook in een ander personage.
5: Ja, ja, dat wordt Eucalypta.
0: De heks van Paulus de Boskabouter.
5: Dat klopt, ja. Dat is wel geestig. Zij heeft heel veel humor.
0: Ja.
5: Zij had heel veel humor, moet ik zeggen, want ze is overleden.
0: Mm-hmm. Maar ja. die Eucalypta praten letterlijk met de stem die we uit Paulus de Boskabouter kennen. En neemt eigenlijk haar hele leven over en gilt voortdurend in haar hoofd. Hè?
5: Ja, en alle andere stemmen worden daar ook gek van, vertelt ze.
0: Oh ja, ja, want er zijn meerdere stemmen, ja.
5: Ja, ze heeft nog Gompie en Hypno.
0: Ja. Hypno krijg je ook echt te spreken, hè?
5: Ja.
0: In de documentaire. Want je ziet die mensen die jij interviewt letterlijk worstelen met de stemmen in hun hoofd. In die zin dat soms de stemmen erdoor moeten komen om rechtstreeks het woord te richten tot de psychiater in dit geval en tot jouw camera. Kan je eens omschrijven hoe dat was om daarbij te zijn bij die soort van transformaties?
5: Het gaat eigenlijk altijd met heel veel tijd. Dat wordt in de film soms overgeslagen, omdat dat één keer is dan genoeg. Maar dat is eigenlijk wel elke keer dat je Dirk, die nodigt de stem uit, maar die vraagt ook, is de stem ook weer bereid om weg te gaan als we afsluiten?
0: Ja, je moet op voorhand echt een deal maken met die stem. Ja. Van je mag praten, maar je moet beloven dat je straks Brigitte hier weer achterlaat op deze stoel.
5: Ja, klopt. En als dan, dus er is een soort focus en een rust. En dan, ja, en dan zie je, je zou kunnen zeggen, Brigitte, zie je veranderen in Hypno. Want die wordt ijzig en kortaf. En dus ja, daar zie je toch een soort verandering in de persoon die fascinerend is om te zien.
0: Mm-hmm. Waarom haalt Dirk dan Hypno naar voren? Welk inzicht kan die krijgen door het die stemmen echt te laten spreken?
5: Nou, die stemmen die zijn natuurlijk getuigenis van van het moment waarop ze zijn gekomen. Je zou kunnen zeggen dat ze daarmee eigenlijk ook een soort geheim bewaren. Omdat ze de buitenwereld eigenlijk op afstand houden. Zodat het wantrouwen is niet voor niks. Want ze willen dat Brigitte niet nog een keer hetzelfde overkomt.
0: Dus het komt toch echt vanuit een soort copingmechanisme.
5: Ja, ja, het is een overlevingssysteem, ja.
0: Mm-hmm.
5: En dat is natuurlijk waanzinnig fascinerend, van dat ons brein dat kan. En dat op die manier doet. Het pijnlijke is natuurlijk, en dat is met elk overlevingssysteem, dat het op een gegeven moment niet meer nodig is en zich tegen je gaat keren. En je er dus heel veel last van hebt.
0: Mm-hmm.
5: Maar het is wel degelijk een bepaald moment in je leven behulpzaam geweest om anderen op afstand te houden. Om je eigen veiligheid te waarborgen.
0: Mm-hmm. Tamira is iemand anders die we ontmoeten in de documentaire Wie is zij?
5: Tamira is moeder van twee kinderen, is zelf ook therapeute. Zij wist eigenlijk niet wat ze had. En ze leest die oproep, dat ik een film wil maken en ik oproep mensen die mij zouden willen helpen.
0: Mm-hmm.
5: En zij contact mij om eigenlijk te onderzoeken wat ik onderzoek. Dus zij gaat in een soort slipstream mee en komt uiteindelijk ook via mij bij Dirk terecht. En daar wordt duidelijk dat de chaos die ze in haar hoofd hoort, zich uiteenvalt in 6 stemmen, waarvan we in de film 2 leren kennen.
0: Mm-hmm.
5: Ja, dat is eigenlijk een heel mooi proces dat zij heeft doorgemaakt. Het is nu, gaat het ook vrij goed. Alhoewel ze ook traumabehandeling heeft, wat ook wel heel pittig is.
0: Mm-hmm.
5: Want dat vindt daarnaast plaats. Maar
0: ja, bij haar zie je, zij zit er misschien nog het meest in. Het is wonderlijk dat je zegt dat hij eerst niet wist dat ze daar last van had. Zij is echt het meest misschien aan het worstelen van allemaal met die stem die eigenlijk haar wil vernietigen.
5: Ja, ze vertelde mij dat eigenlijk elke therapie die ze heeft gedaan, zweeg ze. En dat zien we natuurlijk ook in de film, in het begin. Die stem die zegt tegen haar dat ze niet mag praten.
0: Mm-hmm.
5: Dus al die therapieën, niemand heeft, ze heeft het zelf ook niet doorgehad, dat ze in opdracht van die stem. Dus het is gewoon een kleine bewustzijnsshift. Oh, er is echt letterlijk een stem die zegt dat ik het niet mag doen.
0: Mm-hmm.
5: Zo zijn er ook naar aanleiding van de film heel veel mensen geweest die tegen mij zeiden, oh, ik heb ook stemmen.
0: Ja.
5: Dus ja, er zijn ook heel veel mensen die niet beseffen dat je ergens een interne dialoog hebt elke dag met jezelf. Dat hebben mensen ook heel vaak niet door.
0: Mm-hmm.
5: Maar dit was dus, ja, was interessant, omdat zij dus altijd het zwijgen werd opgelegd. En zij hoorde vooral chaos. Het was oorlog in haar hoofd, zo beschreef ze.
0: Ja. En de therapeut zegt dan,
5: heel veel stemmen door elkaar.
0: De therapeut zegt dan, het is niet zijn stem, het is jouw stem. En dat,
5: ja.
0: En dan zegt ze, ja, maar het klinkt niet als mijn stem. Is dat wat die therapie moet bewerkstelligen ook?
5: Nou, de therapie kan de stemmen niet wegnemen, maar kan wel inzicht geven en angst verminderen, waardoor ook de controle van die stemmen afnemen. Dus op het moment dat Tamira ontdekt dat zij die stem dus eigenlijk zelf in het leven heeft geroepen, mm-hmm, en niet zoals zij denkt dat hij elk moment nu de deur in kan komen omdat ze over hem praten. Dus zo groot is de angst.
0: Ja.
5: En daar heeft ze dus gewoon ook al 30 jaar mee geleefd. Hè?
0: Ze heeft het gevoel dat de stem gewoon buiten aan de deur staat mee te luisteren.
5: Ja.
0: Ja.
5: Dus op het moment dat Dirk zegt, nee, dat doe jij zelf. Ja, dan komt eigenlijk een soort besef van, oh. En dan neemt ook echt de angst af. Ik bedoel, dat gaat ook niet van het een op het andere moment. Maar dat heb ik wel gezien.
0: Mm-hmm.
5: In de weken daarna is het, ja, is dat van grote betekenis.
0: Mm-hmm. We ontmoeten ook René. Die kreeg opeens op vakantie op Kreta last van stemmen. Dat kan dus ook. In één keer.
5: Ja. Ja, op 50-jarige leeftijd. Die stemmen zeiden, hij reed op een quad.
0: Mm-hmm.
5: Die zei, ga de berghelling af. Dat kon hij nog net voorkomen. En hij wist niet wat hem overkwam. Hij keek eerst om hem heen.
0: Mm-hmm.
5: Huh? Maar het bleek in zijn hoofd te zitten. En dat heeft hij een jaar verzwegen. Omdat hij schrok zich rot. Hij wist niet wat het was. Hij dacht ook, word ik nou gek?
0: Mm-hmm.
5: En mensen zullen wel denken dat ik gek ben. Dus hij heeft het verzwegen. Tot hij op een gegeven moment per ongeluk het bij een behandelaar zei. En zijn vrouw was erbij. En die zei toen, oh, nou snap ik het.
0: Ja, want dus hij sprak soms tegen zijn vrouw met die stem. Het was de stem die zijn gesprekken begon over te nemen.
5: Ja, en bij hem is het aparte dat hij er dan niet is.
0: Juist.
5: Dus hij heeft daar geen bewustzijn over. Ja,
0: ja.
5: Hij is de enige, in ieder geval in de film, die dat zo ervaart.
0: We zien hem ook behandeld worden met EMDR-therapie. Wat is dat ook weer?
5: Dat is, dat is moeilijk uit te leggen, maar dat is een technische manier om je traumabeelden te vermorzelen, zou je bijna kunnen zeggen. Dus het beeld, de intensiteit van het beeld wat je voor je neemt, neemt af.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
5: Waardoor de effecten van de trauma kleiner worden. Dus zoals nachtmerries, of niet kunnen slapen, of zweten. Dus dat neemt dan af.
0: Berené neemt het effectief af, maar, zegt hij, hij mist die stemmen ook.
5: Ja, dat is
0: te rustig in mijn hoofd, zei hij.
5: Ja, maar het is niet eenduidig, want het komt met tijden ook weer terug. Dat hoor je ook veel bij mensen, met stress en met spanning en alles. Dan kan het weer opzetten.
0: Mm-hmm. Dan hoorde je ook bij Jamie, die opgroeide als tweeling. Haar andere deel van de tweeling was heel jong overleden. En zij had die stemmen in het leven geroepen, denkt ze zelf, ook om te gaan met die eenzaamheid. Er stond ook een spiegel in haar speelbox als kind.
5: Ja, dat klopt. Ja, Jamie vraagt zich eigenlijk in de film af, is het echt of is het nep? Verzin ik het? Of is het er echt?
0: Mm-hmm.
5: En als ze die stemmen bevraagt, dan komen die stemmen in opstand. Dus er is een, een interessant onderzoek van Jamie in zichzelf. En uiteindelijk is het links of rechts om, wat maakt het eigenlijk uit? Dus vraagt Dirk, als het echt is of als het nep is, uiteindelijk dient het iets. En dat is wat je net zei.
0: Mm-hmm. Ja, het dient iets. Wat is het oogmerk van Dirk? Wat wil hij bewerkstelligen?
5: Nou, hij wil dus onderzoeken wat de functie van die stemmen is. Waarom zijn ze gekomen? Wat willen ze? En zo inzichtelijk krijgen wat er is gebeurd eigenlijk.
0: Is dat een hele baanbrekende manier van hiermee om te gaan?
5: Ja, dat is het wel. Marius Romme, die ik eerder noemde, die is ermee begonnen. Die heeft ook een Maastrichts interview opgezet. Maar dat was schematischer. Dus die ging categoriseren van hoeveel stemmen hoor je. Wat willen ze? Lijkt op iemand? Nou, een hele vragenlijst. Mm-hmm. Maar Dirk heeft eigenlijk de voice dialogue techniek eraan toegevoegd. En dat is namelijk met de stem in contact treden. En het klinkt, zoals wij dat gesprek net hebben gehad, best bevreemdend, maar het voice dialogue kan met mijn boze delen, met jouw boze delen, gewoon in gesprek gaan. Dus met iedereen die ook geen stemmen hoort, daar kun je je delen, je moederlijke deel of je overbezorgde deel, kan op een stoel gezet worden. En dat is een techniek die Dirk heeft toegepast. En dat is uniek, ja.
0: Je brengt de geïnterviewde heel vaak rennend in beeld. Waarom?
5: Ja, het is natuurlijk heel moeilijk in een film om iets duidelijk te maken wat wij niet horen en soms waarschijnlijk ook niet kennen. Want 10% hoort stemmen. Ik hoor zelf ook geen stemmen.
0: Nee.
5: Dus ik heb filmisch getracht daar vorm aan te geven. Dat heb ik met muziek gedaan. Er zitten stemmen in verwerkt.
0: Mm-hmm.
5: En ook rennen. Tamira is ook gewoon een renner.
0: Ja.
5: Maar het geeft ook een gevoel van haunting.
0: Ja.
5: En dat is wel wat je bij iedereen echt voelt ook.
0: Ik voel dan ook een soort van nood van misschien in het lichaam te zijn en niet in het hoofd. Eventjes.
5: Oh, dat is mooi, ja. Ja.
0: Hoe lang heb je de patiënten gevolgd?
5: Ik heb 3 jaar over de film gedaan. Dus ik heb een jaar lang aan de research besteed. Een jaar lang aan het filmen ongeveer. Er was wel overlap ook mm-hmm. met testen en alles. En toch een jaar aan de montage gewerkt.
0: Hoe?
5: Wat ogenschijnlijk eenvoudige film lijkt, was een behoorlijke puzzel.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het niet eenvoudig is om mensen ertoe te overhalen om zich zo kwetsbaar in beeld gebracht te zien worden.
5: Nee, ik heb 115 mensen gesproken die ook gewoon die ook anoniem wilden blijven, maar die mij wel allerlei dingen konden leren over het fenomeen.
0: Mm-hmm.
5: En uiteindelijk kwam ik dan Dirk tegen, de psychiater.
0: Ja.
5: Die was die belde ik en die zei: ik heb altijd al zitten wachten op een documentairemaker die een film wil maken. Dus dat was heel dankbaar. En hij, René was al bij hem in behandeling.
0: Mm-hmm.
5: Tamira kwam dus via de research.
0: Yes.
5: Ja, en al deze mensen hebben ook een missie, hè? Dus dat is ook wel wat denk ik nodig is, wil je zo'n film maken.
0: Mm-hmm.
5: En daarbij hebben we het ook heel zorgvuldig gedaan. Dus de camera loopt tijdens de sessies.
0: Mm-hmm.
5: Ik ben daar alleen. En iedereen heeft gewoon volledige regie over het materiaal.
0: Yes.
5: Dat is wel echt noodzakelijk, uiteraard. En stem in de montage,
0: mm-hmm.
5: de laatste montage. Dus.
0: Welke indruk blijft er jou over na de montage, nu de film klaar is?
5: Nou, ik vind toch wel de kracht van onze hersenen, of de flexibiliteit, of de vindingrijkheid. Ik weet niet precies hoe je dat moet noemen. Dat vind ik wel heel bijzonder. Ja, en ik vind natuurlijk enorm ontzag voor de mensen die om het stigma te doorbreken, hè, met hun missie zo in beeld te zijn. Ja, ze hebben de kijker echt een cadeau gegeven.
0: Mm-hmm.
5: Want de film wordt veel bekeken, veel bezocht. En mensen herkennen er toch iets in, zou je dan denken.
0: Masha Ooms, je film Mijn woord tegen het mijne is nu te bekijken op VRT Max en volgende week maandag ook op VRT Canvas. Dank je wel voor het gesprek.
5: Mag ik nog één dingetje zeggen?
0: Natuurlijk.
5: Willemijn, de producent, die heeft een platform gemaakt. En na de film, op woensdag, dat is dan de 16e... Is er een gesprek mogelijk met de mensen in de film, met de psychiater, via een link die je kunt vinden op de website Stichting Weerklank.
0: Dankjewel.

0: Wie graag stemmen hoort praten over interessante opmerkingen, moet maar eens langsgaan in ons voorproeversarchief. Dat vindt u op VRT Max.
1: Dit hoorde je eerder vandaag in Weet ik Veel.
2: De oerknal was dus geen explosie, een verkeerde naam uiteindelijk. De oerknal was meer een soort van oorsprong van de ruimte zelf. En daarom dat die gravitatiegolven, die echo's van de oerknal, die zijn niet hier of daar, die vullen nog de hele ruimte.
1: Uitgesproken in Weet ik Veel. Dat is Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: We weten wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar. Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
8: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar we moeten wel zelf uitstappen, hè?
7: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
9: Eurostar. Together we go further.
10: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
11: Wauw, ja, ja, ja!
12: Maar ja...
10: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
11: Ja! Maar ja...
10: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh la la!
11: Ja!
12: Maar ja...
10: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
14: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
13: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
14: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
13: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
14: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
13: Ramen, deuren, veranda's.
15: Reinaars Aluminium.
14: Vind je vakman op reinaars.be.
16: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score je ticket via sportza.be.
17: Ben jij een ochtendmens?
18: Die wakker wordt met zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
17: een vette schijf.
18: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
19: is iets anders goed.
18: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
20: Of je nu kiest voor een dagje op het water...
21: Kom aan, roeien, schatje, roeien!
20: Een dagje cultuur...
22: Mij, dat is een mooie schilderij.
23: Dat is nu de Vlaamse meester, zeg.
22: Wow.
20: Of gaat wandelen in het midden van de natuur...
22: Wij zijn precies op safari.
20: Je vindt het allemaal in...
24: Vlaanderen Vakantieland.
20: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
25: Leffingen-Leuren viert zijn 50ste verjaardag dit weekend. Met een boek en alweer een line-up waar muziekontdekkers van kunnen smikkelen. We hebben het er straks over in Wonderland, na het nieuws van 7 uur.
1: VRT Radio 1.
26: Alles begint bij luisteren.
27: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Premier Bart De Wever heeft in Rome de banden versterkt met de uiterst rechtse premier Giorgia Meloni. Hij bedankte Meloni in het Italiaans voor de warme ontvangst. En daarna benadrukte hij dat ze dezelfde ambities hebben voor Europa en nog meer kunnen samenwerken om bijvoorbeeld de Europese concurrentiekracht te verbeteren.
28: Cara Giorgia, grazie per la vostra calorosa accoglienza a Roma. We have the same ambitions at the European level. We could strengthen each other, being allies. I think it's up to us to push the European agenda to make Europe more competitive.
27: De Oekraïners vrezen voor nieuwe massale bombardementen vanuit Rusland. Rusland pauzeerde de gevechten dit weekend toen een Amerikaanse delegatie kwam onderhandelen in Moskou en Kiev. Maar nu is de rust alweer voorbij, zegt Marijn Trio in Oekraïne.
0: We zijn net op een paar kilometer buiten Kiev en hoorden hier vlakbij luchtafweer klinken. En dan zagen we een hele grote rookpluim en een drone neerstorten in een veld. Dus ja, waar iedereen hiervoor vreest is dat nu die Amerikanen vertrokken zijn, Rusland opnieuw zal beginnen met die onophoudelijke terreur eigenlijk, die er toch wel voor dat Amerikaanse bezoek aan de gang was, toen Kiev 10 dagen lang onophoudelijk door drones bestookt is vanuit Rusland.
27: In Brussel is het grote drugsproces herbegonnen tegen de Limburger Flor Bressers en een 30-tal anderen. Ze staan terecht voor grootschalige cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen. Het proces is al 1,5 jaar geleden gestart. Meer uitleg door Filip Heijmans.
2: Een jaar geleden werd hier nog geroepen en getierd en werden advocaten buitengesleept door de politie. Maar intussen zijn de 3 rechters vervangen en lijken de gemoederen wat gekalmeerd. Toch is hier eerst nog een hele voormiddag gediscussieerd over procedures en veiligheidsmaatregelen. Maar na de middag kon het federaal parket dan toch beginnen aan zijn pleidooi. Volgens hen blijkt uit onderschepte berichten van Sky ICC duidelijk dat Flor Bressers en de andere beklaagden minstens 16 ton en wellicht tientallen tonnen cocaïne via de haven van Antwerpen hebben gesmokkeld. Het proces duurt in principe nog 3 weken.
27: Duizenden Serviërs hebben de begrafenis van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic bijgewoond. Hij was opperbevelhebber van het Bosnisch-Servische leger tijdens de oorlog in Bosnië in de jaren 90. Hij leefde daarna ondergedoken en werd pas in 2011 gearresteerd. Sindsdien zat hij vast in Nederland. Zijn begrafenis maakte vandaag duidelijk dat hij bij de Serviërs nog altijd veel aanhangers heeft. Paulien Lambert. Zonder Mladic zou er geen Servische Republiek geweest zijn in Bosnië, zegt deze vrouw. En voor deze man was Mladic een grote commandant. Ook op het kerkhof is er veel volk dat wil knielen voor zijn graf. Mladic werd 84 en was onder meer verantwoordelijk voor de genocide in Srebrenica, waar meer dan 8000 Bosnische moslims werden vermoord. De Europese Unie, waar Servië overigens lid van wil worden, vindt het ongepast dat Servië Mladic zo'n eervolle uitvaart geeft. Maar volgens de Servische overheid is dat niet van tel. Vanavond en vannacht meer wolken en kans op wat lichte regen. Minimumtemperaturen tussen 13 en 17 graden. Morgen bewolkt en in de namiddag regen vanaf de kust. Rond 22 graden dan in het centrum. Woensdag zijn er intense buien mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Badkamerrenovatie.
4: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer. Radio 1. Wonderland.
5: Met Hannelore van Bezouw.
25: Een mooie maandagavond. Sluit je best af met muziek. Je kan tickets winnen voor Jacob Collier in het Koninklijk Circus. En we hebben het ook over 50 jaar Leffingeleuren. Welkom.

zit een soort vaart in nummers van Julia Jacklin. En ik dacht, die kan je misschien wel gebruiken aan het einde van een maandag. Dit is een nummer uit haar nieuwe plaat die eind deze maand uitkomt. The Hardest Thing. Welkom in Wonderland. Het zit hier vanavond weer boordevol muziek en ontdekkingen. Nieuwe muziek van Dressed Like Boys bijvoorbeeld. Een stukje ook uit de sessie die Isolde Lazoen vorige week kwam spelen bij Aiko. En we snijden ook de line-up van Leffingeleuren aan, uiteraard. Dat is komend weekend en zij vieren dus hun 50ste editie. Nu, dit is Lorelai, Billy Come Back. Billy.

is met gemak een van de betere soulstemmen uit ons land, Helena Casella. En in februari komt ze met een volledig nieuw album. Haar tweede plaat wordt het, Te Mild is de titel. En daar komt dit nummer al uit, Forsaken Soul. De Nederlanders van Personal Trainer hebben afgelopen vrijdag hun nieuwe plaat al uitgebracht. Het heet Human Assholes. Ze hebben het een beetje anders aangepakt deze keer dan voordien. Vroeger ontstond hun muziek vooral van op een computer. Nu hebben ze het iets ambachtelijker aangepakt. De akoestische gitaar als vertrekpunt gekozen. En daarna de nummers dan live opgenomen in de studio. Dat zorgt dus voor een heel spontaan resultaat. En soms kan je zelfs de kleine foutjes in de studio nog horen. Er is Punch Drunk Love.

0: Grote Komeet met twee mensen. Zometeen hebben we het over Leffingen-Leuren. 50ste editie dit jaar. Het avontuurlijke muziekfestival in Leffingen. Eerst nog een nummer van Dressed Like Boys. Heeft er een heel geslaagd jaar op zitten. Heeft heel veel opgetreden. Won ook een paar Mia's. En dan gaat het momentum hoog houden. Want vorige week heeft hij zijn tweede album aangekondigd. De volledige plaat zal in het voorjaar uitkomen. Maar de titeltrack is er nu al. And Then I Woke Up.
1: Hey, dit is Jelle van Dressed Like Boys. En ik ben bijzonder vereerd, want mijn nieuwe single And Then I Woke Up is deze week Vokstip hier bij Radio 1.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
3: Radio 1.

0: Dress Like Boys and Then I Woke Up is onze Vox-tip deze week. Stemmen voor Vox doe je via VRT Max bij Radio 1. Nog even naar de weg. Op de A10 van Oostende naar Jabeke wordt er gewerkt tussen Zandvoorde en Oudenburg. De rechterrijstrook is daar afgesloten.
1: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: Radio 1.
3: Wonderland.
0: In het West-Vlaamse Leffingen-Leuren hebben al bands van over de hele wereld gespeeld. Dat komt omdat er rond de kerktoren van Leffingen 50 jaar geleden een dorpsfeest is uitgegroeid tot een van de beste ontdekkingsfestivals van ons land, toch wel Leffingen-Leuren dus. En dit weekend is het weer zover. Ze zitten daar aan hun 50ste editie en bij mij zit organisator Lodo Pauwels. Goedenavond, Lodo.
4: Goedenavond.
0: Proficiat, 50 jaar, dat is een heel mooie mijlpaal, hè?
4: Ja, zeker.
0: Wat betekent dat voor jullie, die 50 jaar?
4: Het is een moment natuurlijk om een keer terug te blikken. Ook al willen we niet te nostalgisch zijn. Maar het is een hele mooie geschiedenis geweest. En ik had al heel lang het idee om daar een keer iets mee te doen. Mm-hmm. Meer bepaald een boek over te maken. En we hebben dat uiteindelijk ook gedaan.
0: Oké, dus dat is jullie verjaardagscadeau aan jullie zelf en aan de fans van Leffingen.
4: Ja, inderdaad. En ook aan de medewerkers vooral.
0: Ja, want het festival leunt op heel veel vrijwilligers ook. Dat is misschien ook een van de redenen waarom het al 50 jaar kan meedraaien.
4: Ik denk het, want er zijn er ook heel wat bij die eigenlijk de 50 edities hebben meegemaakt zelfs.
0: Ja, maar hoe zit het bij jou? Wanneer was jij eerst betrokken bij Leffingen-Leuren?
4: Ik ben eerst in de jaren 90 als bezoeker vaak geweest. Toen was ik zo student en in die periode. En dan in eind 2000 ben ik in dienst getreden bij de muziekclub De Zwerver, die eigenlijk de organisator is van het festival. Dus dat is al een kwart eeuw intussen ook ongeveer.
0: Ook al de helft van het bestaan van
4: inderdaad.
0: Het festival zelfs. Oké. Dat boek hebben jullie gemaakt. Je hebt er ook een exemplaar van bij. Mirakel in Leffingen, 50 jaar Leffingen-Leuren is de volledige titel. Wordt het in Leffingen als een mirakel beschouwd wat jullie doen?
4: Nee, ik denk dat voor de mensen daar eigenlijk niet zo echt, omdat iedereen er zo vertrouwd mee is en ermee opgegroeid is in heel veel gevallen ook. Nee, we hebben die titel gekozen. Dat is eigenlijk een verwijzing naar een krantenartikel dat in 1991 verschenen is naar aanleiding van een concert van Lee Perry. En dat is toen door Karel Michiels besproken, dat concert. En als de titel van het artikel was Mirakel in Leffingen. En dat was eigenlijk vooral omdat hij er was, want hij kwam nooit naar zijn concerten. De eerste keer dat hij kwam.
0: Ah, serieus? Echt een mijlpaal in de geschiedenis in het algemeen. In het boek kan je dus veel lezen over de geschiedenis van Leffingen-Leuren met goede anekdotes. Ook heel veel archieffoto's staan erin. Het eerste hoofdstuk heet Van dorpsfeest tot festival. Kan je eens in het kort uitleggen hoe die evolutie net is gegaan?
4: Ja, in het begin was dat 2 dagen. Dat was een podium op wat bierbakken. En 4 bands over 2 dagen. Daar was ongeveer 200 man per dag. Dat was gratis. Dus dat was echt een volksfeest met wat muziek en dan wat animatie. Volksdansen in die tijd, dat soort dingen. En dat is dan geleidelijk aan gegroeid tot... dan had je van begin jaren 80 kwam de belpop dan op. Elisa Wout, Arbeid Adelt, dat soort bands. 2 Belgen ook. En zo is dat geleidelijk aan gegroeid eigenlijk. En dan vanaf eind jaren 80 is er een periode geweest. En dat is een beetje de eerste echte doorbraak van het festival. In het festivallandschap dan was die periode van... Ik heb er al naar verwezen, Lee Perry. Je had dan zo een viertal jaar dat er telkens een reggae headliner stond. En dat heeft het festival toen een beetje op de kaart gezet. En dan in de jaren 90 is dat dan doorgegroeid. En dat je natuurlijk heel veel toerende bands, die alternatieve muziek floreerden, volop. Bands zoals 16 Horsepower, Violent Femme. Heel goede dingen die ik vaak als student toen daar heb gezien ook. Ja,
0: want Leffingen-Leuren staat wel bekend voor een festival te zijn waar je bands ziet die daarna misschien wel eens een grote doorbraak gaan kennen. Jullie hebben wel echt een goede neus om die bands nog voor de massa op te sporen. Hè? Van waar komt dat, denk je?
4: Ik denk gewoon interesse in nieuwe dingen. Maar ook wel een beetje... een idee van vernieuwing brengen en niet zozeer commercieel succes nastreven. Dat is niet echt wat in de genen van het festival zit. Wij hebben altijd geprobeerd het wat anders te doen. En als ik zeg wij, had dat natuurlijk ook over mijn voorgangers, want ik ben er de eerste jaren niet bij geweest. Maar ik snap die DNA heel goed, van bij het begin dat ik gaan werken ben. En ja, er is altijd zo'n streven geweest om het net wat anders te doen. En niet per se groot en hypersuccesvol, maar ja, gewoon iets heel leuk. En vooral jong talent en underground bands, niche bands, zo dat, ja, onze eigen weg te zoeken zo.
0: Zijn er zo'n paar artiesten, namen waar je nu op terugkijkt, waar je heel trots van bent, dat je die ooit nog hebt kunnen boeken op een iets kleiner festival? Zoals Lee Perry jezelf ook zegt.
4: Ja, Lee Perry was toen zeker een goed voorbeeld. Ja, die 16 Horsepower in 96, dat was ook zo zijn met zijn eerste plaat, dat was toen een hele mooie. Ja, we hebben bijvoorbeeld, dat is een heel typisch voorbeeld, Gautier gehad in 2008 of 2006. Dat was ook een paar jaar voor zijn grote doorbraak. Zo dat soort namen, ja, er zijn er eigenlijk heel veel geweest hoor. Je overvalt mij een beetje met de vraag. Ja. Het is een hele lange lijst. En,
0: inderdaad zijn er zoveel. Ik zag dat Emmel en de Sniffers nog niet
4: ook, ja, heel dat lang is in de recente geleden. Geschiedenis. Ja.
0: Inderdaad, iets recente
4: ja,
0: geschiedenis.
4: Zeker.
0: Je kan eigenlijk elk jaar gaan terugkijken naar de line-up en kijken van, ah, en nu ja. Staan die dan op Werchter of op Pukkelpop.
4: Ja, zo Get Down dan... Services hebben dit jaar enorm gescoord op Pukkelpop. Die stonden een voorjaar bij ons. Zo ja. Een beetje, op die manier proberen wij ons een beetje te profileren. Ja,
0: ja en voilà, in het boek kan je er dus heel veel over lezen. Het staat ook vol anekdotes uit jullie geschiedenis. Is er een moment dat jij persoonlijk je nog goed herinnert dat in het boek staat? Of in het algemeen van de Leffingen-Leuren geschiedenis voor jou?
4: Ja, heel veel. Maar misschien mijn eerste bezoek in 91. Ja, stond Violent Femme daar en ik kende die niet. En dat was toen nog de originele bezetting met een staande drummer en een bassist met een akoestische bas. En die speelde zo... tussendoor de hele tijd op schelpen met van die rare geluidjes. Het was een heel raar, maar fantastisch optreden. Dat mij altijd is bijgebleven. Maar ja, zo zijn er ook elk jaar natuurlijk.
0: Ja, oké. Okay. Dit weekend vieren jullie dus die 50ste editie met dat boek, maar ook weer met een heel mooie line-up dit jaar. Lodi, je hebt een paar artiesten bij die je graag wil aan de man brengen hier. De eerste daarvan is deze.

0: Horen Man, Woman, Chainsaw? Vertel eens, Lotte, wie zijn ze, wat doen ze?
1: Ze een jonge Britse band. Zitten een beetje in die scene van Black Country, New Road en Last Dinner Party, dat soort bands. Muzikaal, denk ik, is het geschikt voor fans van zowel ja, deze als die bands die ik heb genoemd, maar ook Arcade Fire, dat soort dingen. Er is, je hoort er veel, heel veel viool in, verschillende stemmen ook. Allemaal dingen dat die bands gemeen hebben. Ze hebben een hele goede plaat uit, het is pas uit de maand. En eigenlijk is het de band waar ik zelf meest naar uitkijk.
0: Oké, Man, Woman, Chainsaw op zondag.
1: Ja, inderdaad.
0: Leffingeleuren. En ook deze dan.

0: Dit is dan weer een beetje meer beatsy, vind ik. Een beetje meer dansbaar. Model actress. Wordt dat een feestje, denk je?
1: Ik denk het wel. Het is een hele sterke liveband. Ik heb ze zelf één keer gezien. En toen dacht ik eerst van, ik ben niet helemaal overtuigd. Tot ik ongeveer een kwartier later volledig meegezongen was in hun wereldje. En ja, ze hebben mij dan wel bij mijn nekvel gegrepen. Het is een hele sterke liveband. Ze komen uit New York. Super, super strak. Echt een hele goede frontman ook.
0: Ghost Woman komt ook dit weekend.

0: Klinkt heel tof, Ghost Woman. Waarom moeten we die zeker gezien hebben?
1: Het is een band die ik wou in de picture wil zetten, omdat ik denk dat ze dat gewoon verdienen. Het is een half Belgische band. Het is eigenlijk een duo, het is een koppel, Canadees-Belgisch. Ze toeren de wereld rond. Ze zijn momenteel op tournee in Engeland. En ik denk in november of oktober gaan ze op tournee in Amerika met de Black Angels, om hen een beetje te situeren ook. Dus ze zijn echt een heel mooi parcours aan het uitbouwen. Maar ik denk dat ze in België een klein beetje onderbelegd blijven. Zo. En daarom passen ze ook heel goed op ons festival natuurlijk.
0: Voilà, ook Belgisch talent promoten. Lef in Leuren is er dus dit weekend. En ik heb nog heel goed nieuws voor wie graag nog wil gaan. En ook voor wie graag een exemplaar wil van het heel mooie boek van 50 jaar Lef in Leuren. Want we mogen nog een duo combi ticket weggeven en een exemplaar van het boek. Daarvoor gaan we natuurlijk wel een vraag stellen. Met welk Radio 1-programma hebben jullie een samenwerking? Welk Radio 1-programma host een eigen podium of Lef in Leuren? Als je het antwoord op die vraag weet, dan graag je postadres voor het boek uiteraard, je e-mailadres en je volledige naam in bij VRT, bij VRT Max, bij Radio 1, sorry. Beetje moeilijk dus doe de VRT Max-app open, ga naar Radio 1 en stuur daar je gegevens en ook het antwoord op de vraag welk Radio 1-programma host een eigen podium of Lef in Leuren. Dank je wel, Lode, om langs te komen.
1: Graag gedaan.
0: En vooral heel veel plezier dit weekend. Dit is Ghost Woman, is volledig The End of a Gun.

Ghost Woman is een van de namen op de line-up van Leffingen Leuren dit weekend. Ze zitten aan hun 50ste editie. Het wordt dus een heel mooi weekend, denk ik. En we mochten nog een duo-combi-ticket weggeven. En een exemplaar van het boek over 50 jaar Leffingen Leuren. En dat gaat allemaal naar Katja Stadveld. Heel veel plezier daar, Katja. Wonderland. En dit is Get Down Services, I Can't Die Like That.

Jessie Ware, Super Bloom. Vanaf nu is er weer elke vrijdagnamiddag live muziek op Radio 1. Want live bij Aiko is terug. Dat betekent dus elke week een muzikale gast met ook een live sessie. Deze vrijdag komt Sophia Amman langs. En vorige vrijdag was het Isolde Lazuna die een sessie kwam brengen. En ook een interview, een gesprek bij Aiko. Ze bracht 3 nummers van haar nieuwe album. En daar kan je er nu ook al eentje uit horen. Dit komt uit die sessie die Isolde Lazuna afgelopen vrijdag speelde live bij Aiko. My Kind of Drama.

De volledige sessie van Isolde Lazoen live bij Aiko vind je ook bij Radio 1 op VRT Max. Dit was My Kind of Drama. Afgelopen weekend was er ook de Lage Landenlijst hier op Radio 1 met op 1 een ultraklassieker, Tim van Wim de Kranen. Maar er was ook plaats voor nieuwkomers. Het jongste nummer uit de lijst was er eentje uit 2026. En dat was Frans Kalf met dit nummer, terwijl je voor me stond op 97.

Ibibiosa Machine met Love. We springen voor het nieuws van 8 uur. Eraan komt nog mee op het paard van Westside Cowboy. Dit is Dobro.

0: De Verrekijkers.
1: De wereld in één uur.
2: Honger, tarieven.
1: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
2: Europa in woelig water.
1: Helder.
2: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
1: Voorbij de waan van de dag.
2: En met telkens één centrale gast die erbij komt zitten.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
0: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
1: En luister nu ook elke zaterdag van 12 tot 1 naar De Verrekijkers op Radio 1.
4: Camille, zo slim ingericht jouw woonkamer.
5: Mm-hmm. Kijk, zelfs mijn bureau zit hierin weggewerkt.
4: Oh, het is mooi en multifunctioneel.
5: Ja, echt wat ik nodig heb voor een goede start.
6: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber. More space for your place.
7: Jij? Yeah?
8: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
7: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
1: VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. Er kan geen sprake zijn om het systeem van de salariswagens af te schaffen, dat zegt CD&V-voorzitter Sammy Medi. De federale regering start morgen de begrotingsgesprekken voor volgend jaar. Er moet 10 miljard gevonden worden aan besparingen en of nieuwe inkomsten. Een herschikking van de BTW wordt door sommigen geopperd, maar ook een hervorming van het fiscaal voordelig systeem van de bedrijfswagens is een mogelijkheid. Maar niet voor ons, zegt CD&V-voorzitter Medi.
10: Iedereen heeft het recht om alles op tafel te leggen waar dat ze zelf in geloven. Maar de bedrijfswagens die gaan schrappen, dat gaan we niet doen. Dus ik kan u dat nu al zeggen. Ik heb u net gezegd dat het voor ons belangrijk is dat we de last op arbeid verlagen. Dat mensen die werken, dat die gevaloriseerd worden. In het land met de hoogste belastingen op werk. En dan gaan we een deel daarvan, via de bedrijfswagens, dat zouden we dan gaan afnemen. Ja, voor ons als partij is dat effectief niet iets wat bespreekbaar is.
9: Ja, die besprekingen beginnen morgen met premier Bart De Wever. Hij was vandaag in Rome om de banden te versterken met uiterst rechtse premier Giorgia Meloni. Hij vindt dat België en Italië nog meer moeten samenwerken. De Wever bedankte Meloni in het Italiaans voor de warme ontvangst.
11: Cara Giorgia, grazie per la vostra calorosa accoglienza a Roma. We have the same ambitions at the European level. We could strengthen each other, being allies. I think it's up to us to push the European agenda to make Europe more competitive.
9: We hebben dezelfde ambities voor Europa, zei De Wever, en samen kunnen we de Europese concurrentiekracht verbeteren. Ze pleiten ook allebei voor een sterkere bescherming van de buitengrenzen van de Europese Unie in het zuiden. En de Europese Unie gaat 200 miljoen investeren in Groenland. Dat heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd tijdens een bezoek aan Groenland. Het geld gaat naar de grondstoffensector en naar hernieuwbare energie. Groenland is een deel van Denemarken. De Amerikaanse president Trump heeft al meermaals gezegd dat hij het eiland wil inlijven. Maar Groenland en de Denen kunnen op de steun van de EU rekenen en ze moeten vooral zelf over hun toekomst beslissen, zei von der Leyen.
12: The European Union stands in full solidarity with the Kingdom of Denmark and the people of Greenland. And we want to be very clear and repeat again here that Greenland's future is for the people of Greenland and Denmark to decide, no one else.
9: En in de Hogeveen is het vuur vandaag op verschillende plaatsen opgeflakkerd. Onder meer in het oosten, in Sparrenbos in het zuiden en opnieuw langs de N68 bij de barak Michel. En dat heeft wellicht te maken met de weersomstandigheden. De gouverneur van Luik meldt vanavond dat de hulpdiensten zwaar op de proef zijn gesteld vandaag en dat er extra brandweerlieden vanuit het hele land zijn ingezet om de branden te bestrijden. Dat zal morgen ook zo zijn. Zij krijgen hulp van de pantervoertuigen van het leger, een politiehelikopter en Duitse brandweerlieden. Het weer vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen bij temperaturen tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt, na de middag regen vanaf de kust die tegen de avond het oosten bereikt. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Ik heb 5 seconden om de boekentas te vinden.
14: Komt goed, Camille, met je vestiaire op maat van Camber.
0: Radio 1.

Aldous Harding en H. Ockline met Venus in de Zinnia. Fans van Jacob Collier, blijf erbij en blijf er vooral aandachtig bij, want deze zondag 13 september is dat, speelt Jacob Collier in het Koninklijk Circus en zometeen kan je tickets winnen voor dat optreden. Welkom dus. Eerst heb ik iets Koreaans voor je. Er is Inalchi, een experimentele indieband. Ze zijn met 7. Ze hebben 4 zangers, 2 bassisten en 1 drummer. En ze vinden hun inspiratie in pansori. Dat is een traditionele vorm van muzikaal verhalen vertellen. Wordt wel eens met opera vergeleken. Denk dus aan epische verhalen over grote thema's als liefde, verdriet en deugdzaamheid. Dit alles dus in een indie-jasje. Het is heel leuk. Inalchi met Birds.

0: Kunnen we dus nog een paar maanden meenemen. January Sky van Josh Rouse.
1: Wonderland.
0: Radio 1. Deze zondag staat Jacob Collier in het Koninklijk Circus in Brussel. Wie hem kent, weet dat je hem eender welk instrument kan aanreiken. En hij kan het bespelen en ook niet zomaar bespelen. Hij kan er 10 tegelijk spelen als hij wil. Zijn meest recente album is daarom voor hem buiten zijn comfortzone, want hij focust zich daar op 1 instrument. De akoestische gitaar staat daar centraal. Hij staat deze zondag dus in het Koninklijk Circus in Brussel. En voor dat optreden heb ik nog een aantal duo-tickets liggen die ik gewoon mag weggeven. Als je er dus graag bij bent deze zondag, open dan VRT Max, ga naar Radio 1 en stuur daar een berichtje met je volledige naam en je e-mailadres. Misschien kan je dit dus wel aanschouwen zondag. I Know a Little van Jacob Collier. Succes!

Jacob Kall hier. I know a little status deze zondag in het

0: Vrouwtje was vorige week jarig. Dat heeft ze gevierd met deze nieuwe single. No, geen rem.
1: Es una doctora de brujas. Brujas.
0: En dit is een van de geweldige tracks uit het nieuwe album van Erykah Badu samen met The Alchemist, Witch Doctor.

0: het album van de week.
1: Alabama Shakes zijn terug en ze zijn lang weg geweest. 11 jaar zijn we ondertussen na hun vorige album Sound Plus Color. De laatste jaren maakte frontvrouw Brittany Howard vooral tijd voor haar solomuziek. Maar nu is ze dus terug met de volledige band en dus met een nieuwe plaat, I Must Be Dreaming. Met die titel wil de band de dualiteit die ze zelf voelen bij de wereld van vandaag benadrukken. Enerzijds is het I Must Be Dreaming omdat de wereld volgens hen volledig gek gedraaid is. Aan de andere kant I Must Be Dreaming omdat de wereld op veel momenten toch ook ongelooflijk mooi is. De politieke toestand in de wereld en voornamelijk dan die van de US houdt hen bezig. Songs als American Dream maken dat duidelijk. Maar dan is er ook die mooie kant van het leven. Zoals bijvoorbeeld de relatie van Brittany Howard die haar heel veel hoop geeft. Daarover zingt ze. En er is ook hoop. Hoop in de wereld. Hoop in de nieuwe generaties. Hoop in de liefde. I Must Be Dreaming van Alabama Shakes is ons album van de week. En het is een van de tracks. Tea Time.

Alabama Shakes met Tea Time. Het is een track uit hun nieuwe album I Must Be Dreaming. Dat is ons album van de week hier bij Radio 1. Als je graag een exemplaar wil, dan kan dat. Je kan er een winnen via VRT Max bij Radio 1. Nu gaan we verder in een andere albummodus. Die van Jennifer, de Belgische producer, brengt op 2 oktober een nieuwe plaat uit. Daar komt dit uit. In the Sun.

Camille Yembe en Ino Casablanca met Auto Defense. Phoebe Bridgers heeft een nieuw album. En nu speelt ze ook mee in de nieuwe film Primetime samen met Robert Pattinson. Ze is overal. En dat nieuwe album, dat is ook steengoed. Het is een van de nummers met ook een beetje Cameron Winter in de backing vocals. I Can't Wait.

kijken, ja, je kent het. Zoals de blik in die ogen die samen, dat is een engel. We hingen en hangen te samen, dat is forever, niet forever, ever. Jij en ik, ja, we maken verhalen, we vertellen, dat ze verder zeggen. Ja, je bracht mij in touch met mezelf, met mijn spirit. Ik ging diep net een 10 niet de 11, en I did it. Blijven tikken en maken het spel, and we win it. Je sais pas si toi tu te rappelles, maar dit is het. Ja, de liefde die dat je mij geeft, die laat mij nu voelen dat ik alles aan kan. We lachen echt zo vaak te samen, om even te zien waar dat we staan dan. Ben niet zeker of al deze shit, zonder uw invloed dat nooit echt bestaan had. Want ik voel me zo stoned en beneveld, elke keer dat ik baat in uw aandacht. Ik voelde me zo en verlegen, het was onzekerheid. Ik was op zoek, ging in het rood, ik duwde alles ver weg en dacht er safe te zijn. Ging door het woelige bos, zag steeds uw licht aan mijn zij, om weer met twee te zijn. Nu gaan we door tot de dood, dans met de handen omhoog, tot in de eeuwigheid. Ging door met een klein beetje praten, ja, je kent het. Je doet mij soms even verdwalen, maar je brengt me terug. Niet voor even, even in mijn adem, want die shit gaat te vlug. Uw aanwezigheid die is verslavend, like ik zit aan de drugs. Laat u zien in mijn spel en mijn kaarten, geen uno. Gij en ik, ja, wij passen te samen, als in duo. Door mijn liefde, mijn handen gebaren, mijn gevoel ook goed. Je leerde mij vallen en opstaan, dus ik moet voort doen. Damn. Het staat in de sterren geschreven, ik denk dat het leven laat zien dat dit is dat telt. Goddamn. Want dit is forever en eeuwig de weg die we delen en ik voel dat het zo is bestemd. Yes, ik voelde me zo en verlegen, het was onzekerheid. Ik was op zoek, ging in het rood, ik duwde alles ver weg en dacht er safe te zijn. Ging door het woelige bos, zag steeds uw licht aan mijn zij, om weer met twee te zijn. Nu gaan we door tot...

0: straks om 10 uur nog 2 uurtjes duister om die laatste uurtjes van de maandagavond af te ronden. Eerst een uur belpop tussen 9 en 10. Nog een heel fijne maandag.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. Het systeem van de salariswagen afschaffen is onbespreekbaar, dat zegt CD&V-voorzitter Sammy Mehdi. De federale regering start morgen de begrotingsonderhandelingen voor volgend jaar. Zo moet er 10 miljard euro gevonden worden. Een herschikking van de BTW zou op tafel kunnen liggen, maar ook een hervorming van dat fiscaal voordelig systeem van bedrijfswagens. Maar niet met ons, zegt Mehdi.
4: Iedereen heeft het recht om alles op tafel te leggen waar ze zelf in geloven. Maar de bedrijfswagens die gaan schrappen, dat gaan we niet doen. Dus ik kan u dat nu al zeggen. Ik heb u net gezegd dat het voor ons belangrijk is dat we de last op arbeid verlagen. Dat mensen die werken, dat die gevaloriseerd worden. In het land met de hoogste belastingen op werk. En dan gaan we een deel daarvan, via de bedrijfswagens, dat zouden we dan gaan afnemen. Ja, voor ons als partij is dat effectief niet iets wat bespreekbaar is.
3: In de Hogevenen zijn de hulpdiensten zwaar op de proef gesteld vandaag, ruim 3 weken na het begin van de grote natuurbrand. De gouverneur van Luik meldt vanavond dat er extra brandweerlieden vanuit het hele land zijn ingezet om de branden te bestrijden. Het vuur is op verschillende plaatsen opgeflakkerd. Dat heeft wellicht te maken met de weersomstandigheden. Dat zal morgen ook zo zijn. Ze krijgen hulp van de pantervoertuigen van het leger, een politiehelikopter, een drone en ook Duitse brandweerlieden. Een nieuwe regionale regering vormen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt blijft moeilijk. Bij de verkiezingen gisteren haalde de extreemrechtse AfD bijna 44% van de stemmen. Een absolute meerderheid in het parlement kwam er nipt niet. Officieel wil geen enkele partij een coalitie vormen met de AfD, maar toch zijn er opties. Onder meer met ontevreden christendemocraten van de CDU van bondskanselier Merz. Dat zegt onze collega Bram van de Putten in Magdeburg.
5: Op dit moment ligt er 1 mogelijke piste voor en dat is een samenwerking met BSW, het Bündnis Sarah Wagenknecht, een populistische links-conservatieve partij. Maar evident wordt dat niet. En dan is er nog een tweede mogelijk scenario om AfD aan de macht te krijgen, dat er misschien toch mensen binnen de CDU zullen opstappen uit onvrede met dat nationale beleid, een eigen fractie vormen hier in het parlement en op die manier toch AfD aan een meerderheid helpen. En volgens Duitse media zijn er de afgelopen weken en maanden ook effectief wel contacten geweest tussen de AfD en een paar ontevreden CDU-leden.
3: Nog dit, in het centrum van Brussel is er opnieuw een rattenplaag in de voetgangerszone op de Anspachlaan. Stad Brussel plaatste er deze zomer al 15 slimme digitale vallen. En daarmee hebben ze al bijna 1000 ratten kunnen vangen. Maar ook de Brusselaar en de bezoekers moeten hun verantwoordelijkheid nemen en geen eten op straat gooien. Dat zegt Andreas de Kerpel, de woordvoerder van de schepen van Netheid.
6: Het is helaas helemaal niet zo makkelijk om mensen die vlug wat eten achterlaten voor vogels, om die op dat moment te betrappen. Dus het is vooral echt ook een sensibiliserende oproep naar iedereen die op die mooie voetgangerszone komt. Picknick daar gerust, maar neem je eten mee of laat het achter in een van de vele vuilnisbakken.
3: Vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen. Temperaturen tot 17 graden. Ook morgen eerst bewolkt. Na de middag regen vanaf de kust die tegen de avond in het oosten is. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Badkamerrenovatie.
8: Stijlaard.
9: Happy bathroom to you.
8: Renoveert uw badkamer.
7: Radio 1.

0: begint bij luisteren. 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Het systeem van de salariswagen op de schop is onbespreekbaar, dat zegt CD&V-voorzitter Sammy Medi aan de vooravond van de begrotingsonderhandelingen voor volgend jaar. Er moet 10 miljard euro gevonden worden. Een herschikking van de BTW zou op tafel kunnen liggen, maar ook een hervorming van dat fiscaal voordelig systeem van bedrijfswagens. Maar niet met ons, zegt Medi.
1: Iedereen heeft het recht om alles op tafel te leggen waar ze zelf in geloven. Maar de bedrijfswagens die gaan schrappen, dat gaan we niet doen. Dus ik kan u dat nu al zeggen. Ik heb u net gezegd dat het voor ons belangrijk is dat we de last op arbeid verlagen. Dat mensen die werken, dat die gevaloriseerd worden. In het land met de hoogste belastingen op werk. En dan gaan we een deel daarvan, via de bedrijfswagens, dat zouden we dan gaan afnemen. Ja, voor ons als partij is dat effectief niet iets wat bespreekbaar is.
0: Medi zei dat vanavond op een evenement van werkgeversorganisatie VOCA. Ook Valérie van Peel, voorzitter van N-VA, wil dat systeem niet afschaffen. In het centrum van Brussel is er opnieuw een rattenplaag in de voetgangerszone op de Anspachlaan. De stad Brussel plaatste er deze zomer al 15 slimme digitale vallen. Daarmee hebben ze al bijna 1000 ratten kunnen vangen. Maar ook de Brusselaar zelf en de bezoekers moeten hun verantwoordelijkheid nemen en geen eten op straat gooien. Dat zegt Andreas de Kerpel, woordvoerder van de Schepen van Netheid.
2: Het is helaas helemaal niet zo makkelijk om mensen die vlug wat eten achterlaten voor vogels, om die op dat moment te betrappen. Dus het is vooral echt ook een sensibiliserende oproep naar iedereen die op die mooie voetgangerszone komt. Picknick daar gerust, maar neem je eten mee of laat het achter in een van de vele vuilnisbakken.
0: Een nieuwe regering vormen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt wordt moeilijk. Bij de verkiezingen gisteren haalde de extreemrechtse AfD bijna 44% van de stemmen. Maar een absolute meerderheid in het parlement kwam er nipt niet. Officieel wil geen enkele partij met de AfD een coalitie vormen, maar toch zijn er opties, onder meer met ontevreden christendemocraten van de CDU van bondskanselier Merz. Dat zegt collega Bram van de Putten in Magdeburg.
3: Op dit moment ligt er één mogelijke piste voor en dat is een samenwerking met BSW, het Bündnis Sarah Wagenknecht, een populistische links-conservatieve partij. Maar evident wordt dat niet. En dan is er nog een tweede mogelijk scenario om AfD aan de macht te krijgen, dat er misschien toch mensen binnen de CDU zullen opstappen uit onvrede met dat nationale beleid, een eigen fractie vormen hier in het parlement en op die manier toch AfD aan een meerderheid helpen. En volgens Duitse media zijn er de afgelopen weken en maanden ook effectief wel contacten geweest tussen de AfD en een paar ontevreden CDU-leden.
0: En over 2 weken zijn er opnieuw 2 deelstaatsverkiezingen in Berlijn en in Mecklenburg-Voorpommern. Ook daar staat de AfD fors voor in de peilingen. In Parijs heeft het personeel van de Eiffeltoren gestaakt vandaag. Het monument bleef dicht voor bezoekers. Ze pikken niet dat de directie afgelopen zaterdag al het vrouwelijk personeel naar huis heeft gestuurd op verzoek van een religieuze delegatie. Uitleg door Frank Renaud.
4: Een conservatieve, religieuze hindoe-organisatie kwam met een delegatie van zo'n 100 mensen naar de Eiffeltoren voor een bezoek. En de hindoes eisten dat er geen vrouwen aanwezig zouden zijn. Het bestuur van de Eiffeltoren gaf toe. Vrouwelijk personeel werd gevraagd te vertrekken, zodat mannen hun werk konden overnemen. De medewerkers van de Eiffeltoren waren boos en legden vandaag het werk neer. En hun boosheid werd breed gedeeld. Verschillende politici noemden het onacceptabel dat vrouwen hun werk niet mogen doen, omdat dat een religieuze organisatie daarom vraagt. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, heeft een onderzoek gelast omdat, zoals hij zegt, gelijke rechten voor mannen en vrouwen overal gelden, ook op historische monumenten zoals de Eiffeltoren.
0: Vannacht meer wolken met kans op wat lichte regen en tot 17 graden. Morgen begint bewolkt, na de middag regen vanaf de kust die tegen de avond in het oosten is. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
5: Vannacht wordt gewerkt in de Kennedy-tunnel op de Antwerpse ring. Daardoor moet het verkeer in beide richtingen door 1 tunnelkoker. Er staat 25 minuten file naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke en op de ring richting Nederland vanaf Sint-Anna-Linkeroever richting Gent een kwartier extra vanaf Antwerpen-Zuid.
6: Badkamerrenovatie?
7: Stijlhaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
8: Radio 1.
9: I know that you have been searching.
6: Now that you found me, you won't have to search any longer.
5: Een hele goede avond. Zoals je hoort ben ik tegen ziektekiemen aan het vechten. Helaas heb ik ze nog niet helemaal onder controle. Nu al mijn excuses daarvoor. Maar hopelijk maakt de muziek veel goed. Want die willen we je zeker niet onthouden. Welkom bij Duister.

Factory van Band of Horses. Zij spelen op maandag 5 oktober in de Roma in Antwerpen. We blikken vanavond terug op twee duister albums die deze week hun 20ste verjaardag vieren. En we hebben ook heel veel nieuwe muziek voor je. Onder andere een gloednieuw nummer van The Tallest Man on Earth dat pas om middernacht online komt. Dit is dan weer de nieuwe single van Penelope Isles. Een Britse indieband rond broer en zus Jack en Lily Walter. Another Kind of Love is een dromerig, licht melancholisch nummer over liefde die niet noodzakelijk in het klassieke plaatje past.

0: Another Kind of Love van Penelope Isles staat op 3. En dat is de eerste plaat van de groep waarop ze als volwaardig trio met hun drummer aan gewerkt hebben. Eind september komt die uit op Bella Union. Eerder vanavond was Lode Pauwels van Leffingen-Leuren te gast in Wonderland. Het ontdekkingsfestival is dit jaar aan zijn 50ste editie toe. En wij zijn er ook opnieuw bij met Duister. We mogen net als de vorige jaren de kerk van Leffingen innemen op zaterdag 12 september. Met sessies van Ora Kogan, Blue Eye, Nicolaas en Daniel Paul en veteraan Scott McCloud. Die we vooral kennen van Girls Against Boys. Die komt daar zijn soloplaat voor. En live wordt hij begeleid door Simon Lenski op cello.
1: Duister. Ja, come round.

En de meerstemmigheid die zorgt ook voor een leuke extra. Op 12 november dan spelen ze in de Botaniek. En dat ze geen geheim meer zijn is duidelijk, want dat is nu al uitverkocht. Brown is een trio uit Texas rond singer-songwriter Jamie Weed. Hun debuutplaat Maybe Luck kwam eind juni uit. En dit nummer, Echo, gaat over identiteit, schaamte en de soms hobbelige weg om jezelf te vinden.

0: Cattails van Big Thief. Zij maakte deze zomer bekend dat er een triple album aankomt, getiteld Horsepower. Ze maakte dat nieuws bekend met een verrassingsoptreden in Nashville, waar ze die plaat volledig live speelde. Adrian Lenker werd daarbij vergezeld door onder andere Lucinda Williams, Gillian Welch en Iris DeMent. En wanneer de studioplaat precies uitkomt, dat is nog niet bekend. Jim James van My Morning Jacket, die heeft ook een nieuwe soloplaat.
1: Duister.
0: Begin jaren 2010 maakte hij met componist Brian Reitzell muziek voor twee filmprojecten. Die zijn uiteindelijk niet doorgegaan, maar die opnames zijn gelukkig niet voor niks geweest, want ze vormden wel het vertrekpunt voor het nieuwe album Wowed Out. Daaruit is dit Baby Dear van Jim James.

20 jaar geleden, op 11 september 2006, kwam Fur and Gold uit, het debuut van Bad for Lashes. En op die plaat creëerden ze een heel eigen universum, sprookjesachtig en donker. Daaruit hoorde je Tahiti. Ter gelegenheid van die 20ste verjaardag is de plaat nu opnieuw uitgebracht, geremasterd en uitgebreid met demo's en live-opnames. Het volgende nummer heet Real Love en is de bijna 6 minuten lange opener van de nieuwe Tolls Land plaat What's Up. Tolls Land, dat is het project van Felix Walworth, die hier zingt over een liefde die niet vrijblijvend is, maar net waarde krijgt doordat je ze nooit helemaal kan vastgrijpen. Tolls Land met Real Love.

0: Real Love van Toldsland, live opgenomen op een 8-sporen tape. En dat verklaart ook meteen die warme, organische sound.
1: Duister.
0: Fading Trails was het tweede studioalbum onder de naam Magnolia Electric Company. De plaat kwam op 12 september 2006 uit en is dus ook aan zijn 20ste verjaardag toe. Jason Molina bracht voor de plaat 9 songs samen uit 4 studiosessies met onder andere Steve Albini en David Lowery achter de knoppen. Dit is Don't Fade on Me van Magnolia Electric.

Don't Fade On Me uit Fading Trails van Magnolia Electric Company. En er is een nieuwe documentaire gemaakt, getiteld You Fuckers Figure It Out. Jason Molina Story. Het is een film met getuigenissen van vrienden en familie die hem kenden lang voor hij enige cultstatus verwierf. En dus is dat een portret geworden waar ik best wel benieuwd naar ben. Hopelijk vinden ze ook een Belgische verdeler of filmfestival waar de documentaire vertoond kan worden. Voorlopig was dat alleen nog maar in het buitenland. Hardcore band Turnstile heeft een dik jaar na de release van het album Never Enough een nieuwe versie van de plaat uitgebracht waarop alle songs door andere artiesten en producers in een nieuw jasje zijn gestoken. En de artiesten die meewerkten zijn heel uiteenlopend. Dat gaat van Elton John en Julian Baker tot Dying Fetus, Fortet en Floating Points. En het titelnummer gaven ze aan Porches.

I'm a Stranger, het gevoel van vervreemding gevat in een nummer door de Amerikaanse singer-songwriter Sam Burton. Ik had je nieuwe muziek beloofd van The Tallest Man on Earth. Straks om middernacht komt Overboda online, de nieuwe single van Christian Mattsson, maar wij mogen hem nu al draaien. Het is een teaser naar zijn nieuwe plaat, Just Beyond the Endless Mountain, en die komt over een maandje uit. Hij vond deze keer inspiratie in de traditionele Zweedse folkmuziek en zingt dit nummer samen met de Zweedse muzikante Sofia H.K., die in het voorjaar ook meetoerde in het voorprogramma van The Tallest Man on Earth. Dit is Overboda.

0: Poda. Het is een gloednieuw nummer van The Tallest Man on Earth. Vanaf middernacht komt het ook op de streamingdiensten. En ik kan ook nu al meegeven dat de Zweedse singer-songwriter in het nieuwe jaar terugkomt naar ons land. Op 8 februari komt hij naar het Depot in Leuven. En op 10 februari naar De Vooruit in Gent. De nieuwe Lamb Chop, Punching the Clown, die werd grotendeels opgenomen in de studio van Bon Iver frontman Justin Vernon. Justin speelt ook banjo op de opener Just West of Nicolet. En de breekbare stem van Kurt Wagner die krijgt gezelschap van een koor. Het Eau Claire Vocal Sextet. Het is bijna sacraal tot je iemand plots hoort roepen Lamb Chop, new shit. Lamb Chop speelt op 2 december in de Arenberg in Antwerpen en op 3 december in de Spil in Roeselare.
1: I'm a human calculator and I never make mistakes. And I've been smoking like a Russian cosmonaut. Seen 2 old people talking, one was holding a plastic bag. They were pointing to the window, the trees were covering my eyes. And I know it's true, this is what I see.

0: Just West of Nicolette. Nieuwe muziek van Lamb Chop. Zometeen nog een uurtje duister. Tot middernacht zijn we bij je.
1: Duister.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Ook N-VA wil het systeem van de salariswagen niet op de schop. Dat heeft voorzitter Valérie Van Peel gezegd aan de vooravond van de onderhandelingen over de begroting van volgend jaar. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard. Voor CD&V-voorzitter Sammy Mehdi is het afschaffen van dat systeem onbespreekbaar. Van Peel sluit zich daarbij aan.
5: Ik ga het niet op tafel leggen. Ik weet ook dat wij in deze coalitie een akkoord hebben over het feit dat wij de lasten op arbeid willen verlagen. Dus dat past daar niet volledig in. Dus ik ga me daar wel serieus tegen verzetten. Moest dat op tafel komen? Nog eens, we moeten eerst en vooral kijken naar knippen in die uitgaven en hervormingen. En er is nog altijd geld dat niet toekomt bij de mensen die het echt nodig hebben. Dus daar zetten wij eerst op in.
4: In Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, is de internationale luchthaven opnieuw open. Die was 2 dagen dicht na de zware uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. De aswolken en asregen maakten vliegen onmogelijk. Ook 7 kleinere luchthavens werden stilgelegd en tienduizenden reizigers zaten er vast. Er hangt al wekenlang een dikke rookwolk boven Indonesië door de vele bosbranden. In Parijs heeft het personeel van de Eiffeltoren vandaag gestaakt. Het monument bleef dicht voor alle bezoekers. Ze pikken niet dat de directie afgelopen zaterdag al het vrouwelijk personeel naar huis heeft gestuurd op verzoek van een religieuze delegatie. Uitleg door Frank Renaud.
6: Een conservatieve religieuze hindoe-organisatie kwam met een delegatie van zo'n 100 mensen naar de Eiffeltoren voor een bezoek. En de hindoes eisten dat er geen vrouwen aanwezig zouden zijn. Het bestuur van de Eiffeltoren gaf toe, vrouwelijk personeel werd gevraagd te vertrekken, zodat mannen hun werk konden overnemen. De medewerkers van de Eiffeltoren waren boos en legden vandaag het werk neer. En hun boosheid werd breed gedeeld. Verschillende politici noemden het onacceptabel dat vrouwen hun werk niet mogen doen, omdat een religieuze organisatie daarom vraagt. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, heeft een onderzoek gelast omdat, zoals hij zegt, gelijke rechten voor mannen en vrouwen overal gelden. Ook op historische monumenten zoals de Eiffeltoren.
4: Een voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is tegengehouden op een luchthaven bij Lissabon omdat hij een geweer bij zich had. Hij had niet de nodige documenten voor dat wapen en moest het inleveren. Ecclestone, 95 intussen, werd meegenomen voor verhoor, verklaarde dat hij geen kleiduif schieten. 4 jaar geleden werd de Brit al eens betrapt met een pistool op een luchthaven in Brazilië, net voor het instappen. Toen kreeg hij een fikse boete. Vannacht meer wolken met kans op wat lichte regen en tot 17 graden. Morgen is het bewolkt met in de voormiddag regen aan de kust. En die trekt in de loop van de dag naar het oosten. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.

Welkom terug bij Duister met Beats Per Minute. De afsluiter van de nieuwe Arab Strap plaat Half Told Tales. Aidan Moffett doet ons bijna verdrinken in een aaneenschakeling van feitjes over de tijd. Maar er zit een boodschap in over hoe snel die tijd voorbij gaat en hoe je dus moet kunnen genieten van elk klein moment. Zometeen The Oriels. Zij waren vrijdag in Kortrijk en spelen morgen in de Botaniek in Brussel. Eerst gaan we nog eens terug naar 2013. Toen kwam Immunity uit van John Hopkins. En de titeltrack die is gebaseerd op een pianoloop die hij al had sinds 2005. Pas later voegde hij daar de stem van King Creosote aan toe tijdens een improvisatie. Maar die stem die zit zo diep in de muziek dat ze bijna ook als deel van de instrumentatie klinkt. John Hopkins en Immunity.

Uneasy, zo klinkt het bij momenten ook van het Londense duo Curbside Lamb's Ear. De song staat op hun debuut-EP die deze week uitkomt. De drums die zijn van Jasper Llewellyn, die we vorige week ook draaiden met solowerk. Maar hij is toch vooral bekend als muzikant bij Caroline. En mede door zijn inbreng krijg je in dat tweede deel die plotse omslag. Uneasy was dat en daarvoor The Oriels met You Are Eating a Part of Yourself. En zij spelen morgen in de Botaniek in Brussel. Duister. Clary Freeman Taylor van de groep Mary in the Junkyard raakte tijdens een reis naar IJsland geobsedeerd door het idee dat ze in een vorig leven een visser was met een muis in haar zak. En na een schipbreuk verloren ze elkaar en in een volgend leven probeert ze die muis dan opnieuw te vinden. Dat bizarre verhaal vertelt ze ook in dit nummer.

Maus. Het is een beetje een surrealistisch verhaal, maar er kwam wel een heel ontroerend nummer uit voort. Het is de afsluiter van het debuut van de groep Mary in the Junkyard. Je hoorde Maus. Eppo en ik zijn aan het aftellen naar Leffingen-Leuren. Onze vaste afspraak in september. Elk jaar mogen we daar het podium in de kerk van Leffingen cureren. We brengen daar korte sessies dit jaar van Ora Kogan, Blue Eye en Nicolaas en Daniel Paul. Twee Brusselse vrienden zijn dat die vanuit hun woonkamer eigenzinnige, kwetsbare folk maken. Ergens tussen Elliot Smith en Daniel Johnston en 90s Indie Inn. Nicolaas en Daniel Paul zijn dit met Blankie.

Duister Live is zo'n beetje het rustpunt tussen het geruis van het, de rest van het festival van Leffingen-Leuren. Volgende week zaterdag gaan daar allemaal mooie, korte, intieme sessies aan je laten horen. En ook een afsluitend concert van Scott McCloud. Maar dus deze Nicolaas en Daniel Paul zullen er ook bij zijn. Van hen hoorde je Blankie. En dit is nieuwe muziek van Kelly Malone. Heavy with Fruit heet het. Een hypnotiserend nummer. Een compositie geschreven voor orgel, cello en gestreken gitaar. Ze heeft het opgenomen in de Thomaskirche in Leipzig. En dat is de kerk waar Bach ooit werkte. En ze gebruikte daar ook die enorme akoestiek als extra instrument. Heavy with Fruit van Kelly Malone.

Heavy With Fruit van Kelly Malone staat op het nieuwe album Burning Song. Die plaat die komt eind oktober uit. 2214 is al jaren een van de meest gestreamde nummers van The Album Leaf. Het dateert uit 2004, staat op de plaat In A Safe Place. En Jimmy Lavelle is het destijds gaan opnemen in IJsland in de studio van Sigur Rós. Samen met leden van de band en met het strijkkwartet Amina. 2214 is dit van The Album Leaf, een duister classic.

0: White Gloves and Turtlenecks. Het is de eerste single uit Friendship Survival Guide. Een postuum album dat Adam Wiltsie maakte met zijn overleden vriend Johan Johansson. Het materiaal ontstond al tijdens sessies tussen 2013 en 2017. En nu, jaren later, is het door Adam Wiltsie afgewerkt met toestemming van de familie. Slechts 2 minuten duurde het ongeveer, maar je krijgt wel een inkijk in die bijzondere muzikale vriendschap. Het volgende nummer komt uit Answers, het eerste gezamenlijke album van Bibio en Dorian Concept.
1: Duister.
0: Ja, hier komt hij. Het is een mix geworden van folkachtige gitaren, piano en warme elektronica, aangevuld met field recordings en tape loops. Lycanthrope van Bibio en Dorian Concept.

Second Trip komt op de plaat Answers van Bibio en Dorian Concept. En die plaat die ligt op 16 oktober in de winkel. We gaan richting middernacht met een echte duister classic. Explosions in the Sky zijn dit met The Only Moment We Were Alone. De uitzending van vanavond die kan je opnieuw beluisteren en de playlist kan je raadplegen bij Radio 1 op VRT Max. Groeten krijg je van Eppo Jansen die de plaat koos en van mezelf. Als je zaterdag in Leffingen bent, kom dan zeker eens goeiedag zeggen. En volgende maandag is Duister gewoon weer op je radio. Tot dan. Geniet nog van Explosions in the Sky. Maak er een mooie nacht van. Tot volgende week.

0: dazed and overwhelmed by the strange beauty of these sounds.
1: Duister.
0: The rest, to us, is until this day, unexplainable. The transmission ended.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Ook N-VA wil het systeem van de salariswagen niet op de schop. Dat heeft voorzitter Valérie Van Peel gezegd aan de vooravond van de onderhandelingen over de begroting van volgend jaar. De federale regering moet 10 miljard euro vinden. Voor CD&V-voorzitter Sammy Medi is het afschaffen van dat systeem van bedrijfswagens onbespreekbaar. En Van Peel sluit zich daarbij aan.
5: Ik ga het niet op tafel leggen. Ik weet ook dat wij in deze coalitie een akkoord hebben over het feit dat wij de lasten op arbeid willen verlagen. Dus dat past daar niet volledig in. Dus ik ga me daar wel serieus tegen verzetten. Moest dat op tafel komen. Nog eens, we moeten eerst en vooral kijken naar knippen in die uitgaven en hervormingen. En er is nog altijd geld dat niet toekomt bij de mensen die het echt nodig hebben. Dus daar zetten wij eerst op in.
4: In Parijs heeft het personeel van de Eiffeltoren gestaakt vandaag. Het monument bleef dicht voor alle bezoekers. Ze pikken niet dat de directie zaterdag al het vrouwelijk personeel naar huis heeft gestuurd op verzoek van een religieuze delegatie. Uitleg door Frank Renaud.
6: Een conservatieve, religieuze hindoe-organisatie kwam met een delegatie van zo'n 100 mensen naar de Eiffeltoren voor een bezoek. En de hindoes eisten dat er geen vrouwen aanwezig zouden zijn. Het bestuur van de Eiffeltoren gaf toe, vrouwelijk personeel werd gevraagd te vertrekken, zodat mannen hun werk konden overnemen. De medewerkers van de Eiffeltoren waren boos en legden vandaag het werk neer. En hun boosheid werd breed gedeeld. Verschillende politici noemden het onacceptabel dat vrouwen hun werk niet mogen doen, omdat een religieuze organisatie daarom vraagt. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, heeft een onderzoek gelast omdat, zoals hij zegt, gelijke rechten voor mannen en vrouwen overal gelden. Ook op historische monumenten zoals de Eiffeltoren.
4: In Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, is de internationale luchthaven weer open. Die was 2 dagen dicht na de zware uitbarsting van de vulkaan Anna Krakatau. De aswolken en asregen maakten vliegen onmogelijk. Ook 7 kleinere luchthavens werden stilgelegd en tienduizenden reizigers zaten er vast. Er hangt al wekenlang een dikke rookwolk boven Indonesië door de vele bosbranden. De afgelopen zomer was de heetste in Italië sinds 1950. De gemiddelde temperatuur was 24,3 graden, in augustus zelfs 25,6. Er waren verschillende hittegolven in Italië deze zomer, met in de grote steden torenhoge temperaturen en waarschuwingen voor gezondheidsrisico's. De hitte en de aanhoudende droogte hebben ook grote gevolgen voor de landbouw, vooral in het noordwesten van het land en de gebieden langs de Appenijnen van noord tot zuid. Sport op de US Open Tennis in New York heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de kwartfinales. Dat is de eerste Belgische man ooit die daarin slaagt. Blok versloeg de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. Glenn Martens.
7: Knappe zege van Alexander Blok die last had van een zeurende rugblessure en zeker niet zijn beste tennis speelde. In een dramatische eerste set stapelde hij de fouten op. Maar gelukkig deed zijn Argentijnse tegenstander niet beter. Integendeel, Blok won set 1 met 6-3. De tweede ging wel naar Cerúndolo, maar onze landgenoot trok zijn niveau nadien wel gevoelig op. Hij serveerde beter en ook zijn voorhand werd opnieuw een wapen. Cerúndolo deed wat hij kon, maar zowel in set 3 als in set 4 gaf hij bij 6-5 zijn service uit handen. En zo wint Blok met 6-3, 4-6, 7-5 en 7-5. Goed voor zijn eerste kwartfinale op een Grand Slam toernooi. Nooit eerder raakte een Belgische man zo ver in New York.
4: In de kwartfinale speelt Blok tegen de Amerikaan Chen of de Rus Kachanov. Het weer vannacht meer wolken met kans op wat lichte regen. Temperaturen tot 17 graden. Morgen is het bewolkt. In de voormiddag regen aan de kust. En die trekt in de loop van de dag naar het oosten. Bij temperaturen tot 22 graden in het centrum. Zo, maandag 7 september zit erop. Een goede nacht.
3: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
2: Radio 1.
3: De Wereld van Sophie.
2: Met Sophie Lemaire.
8: Zeer goedemorgen en welkom bij de radio. Welkom in De Wereld van Sophie. Dit is de nieuwe van Leon Bridges, Light the Way.

0: geeft de goesting in de maandag. Leon Bridges met Light the Way.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: Het zal je maar overkomen. Je bent een vrouw, een koppel met een uitgesproken kinderwens die maar niet in vervulling gaat. Je wendt je tot een zaaddonor en dan raak je eindelijk zwanger. Je wordt ouders van een prachtig kindje en dan kom je erachter dat jouw zoontje of dochtertje meer dan 100 halfbroers en halfzussen heeft. Dat overkwam de voorbije weken tientallen en tientallen ouders in Nederland, maar ook in België. Goedemorgen, Vincent Bilo.
2: Goedemorgen, Sophie. Ja, die moeders die bleken allemaal het slachtoffer van een zogenaamde massadonor. Het was het Nederlandse programma Nieuwsuur dat die massadonor een kleine 2 weken geleden ontmaskerde.
3: Eerst naar het verhaal van donor Simon. Een Nederlandse spermadonor die doelbewust te veel kinderen heeft gemaakt. Uit onderzoek van tientallen getroffen moeders blijkt het te gaan om minstens 121 kinderen.
2: Simon, een man van 43 uit Groningen in het noorden van Nederland, die zou op zijn eentje minstens 121 kinderen hebben verwekt. 121. Dat is een veelvoud van wat wettelijk is toegestaan. In Nederland mag een spermadonor bij maximaal 12 gezinnen doneren. Die wet geldt trouwens nog maar een jaar. Daarvoor mocht één donor maximaal 25 kinderen verwekken in totaal. Dus 121, dat is bijna 5 keer zoveel als wettelijk toegelaten. Mm-hmm. En dat is dus niet per ongeluk gebeurd, hè, omdat een of andere fertiliteitskliniek wat te gul is omgesprongen met zijn zaad. Nee, die Simon die deed het doelbewust, zoveel mogelijk kinderen verwekken bij zoveel mogelijk vrouwen. En het is dus het programma Nieuwsuur dat het nieuws naar buiten brengt, maar het zijn de moeders zelf die er zijn achtergekomen. Een van hen is Babs, een Nederlandse vrouw met een grote kinderwens die door Simon online benaderd werd. Hij bood zich aan als zaaddonor en beweerde dat hij eerder nog maar 5 andere vrouwen had geholpen. Dus geen 100 of 120, nee, 5. Babs kocht zijn sperma, raakte meteen zwanger en werd moeder van een dochtertje. Tot ze contact opnam met andere vrouwen die ook zaad van Simon hadden gekocht en ze dan samen met die andere moeders ook eens informatie ging opvragen bij enkele fertiliteitscentra. Toen kwam ze erachter dat Simon zijn zaad op een veel grotere schaal had verspreid dan hij zelf beweerde.
4: Het is niet te bevatten wat je dan moet. Dat je denkt, hoe moet ik aan mijn kind vertellen dat het zoveel halfbroertjes en zusjes heeft? Hoe verwerk ik dit überhaupt zelf? De omvang kan ik bijna niet onder woorden brengen. Ik vind het waanzinnig. Ik vind het echt waanzinnig dat iemand zo ver gaat en geen rekening houdt met wat voor effecten dit op kinderen heeft.
2: Ja, plots besefte Babs dat haar dochtertje meer dan 100 halfbroers en halfzussen heeft rondlopen. Hè? Mm-hmm. Simon die heeft niet alleen gedoneerd bij 2 fertiliteitsklinieken, zoals wettelijk toegestaan. Hij contacteert dus ook gericht vrouwen die op fora of sociale media blijk geven van een kinderwens, zoals hij dus deed bij deze Babs. Aan die vrouwen verkoopt hij zijn zaad dus ook nog eens letterlijk uit de hand. Mm. Dat doet die Simon ook onder andere namen, schuilnamen zoals Jesse, Johan, Daan, Sam of Maarten. Wat toch een beetje aangeeft dat hij zich er bewust van is dat hij clandestien opereert. Hè. Hij doet zelfs aan zogenaamde thuisinseminaties. Dat is exact wat je denkt dat het is, Sophie. Hij overhaalt vrouwen om hen op de natuurlijke manier te bezwangeren. Babs en tientallen andere moeders die voelen zich begrijpelijk belogen en bedrogen door die Simon.
4: Scam is een goed woord. Het lijkt bijna alsof deze man een script heeft bedacht waarmee hij denkt, oh, als ik dit zeg, dan tuinen ze erin. Dan kan ik er weer eentje maken. Het klinkt heel oneerbiedig wat ik zeg, hè? maar zo voelt het wel.
2: Ja, Babs voelt zich gemanipuleerd en misbruikt. Wat haar als moeder een heel dubbel gevoel geeft uiteraard over dat dochtertje dat ze tussen aanhalingstekens aan hem te danken heeft.
4: Zonder deze man had ik geen kind. En dat vind ik nu een heel vervelend feit. Want dat gun ik hem niet.
2: Ja, Babs wil vooral voorkomen dat die Simon, die haar dochtertje met meer dan 100 halfbroers en halfzussen opgezadeld heeft, dat die ooit nog nieuwe slachtoffers kan maken.
4: Wat ik wil, en ik spreek namens de vrouwen die hier achter mij staan, en daar staat een groep vrouwen achter mij. Wij willen dat hij stopt. Dat dit stopt en dat hij stopt met kinderen maken.
2: Maar Simon is, op het moment dat Nieuwsuur hem ontmaskert, nog zeker niet gestopt. De journaliste van Nieuwsuur die de reportage maakte, Judith Pennaerts, die vertelt daags na de uitzending hier bij ons in de ochtend dat ze nog tientallen slachtoffers hebben zijn te weten gekomen, slachtoffers die zich bij hen hebben gemeld.
5: We hebben sinds de berichtgeving van gisteren alweer diverse moeders in de mail die met ongeloof hebben het verhaal lezen of hebben gezien en denken, oh my god, ik heb ook met die Simon zaken gedaan.
2: Sterker nog, die Simon die is op het moment van de uitzending nog altijd actief, want er is momenteel minstens één vrouw van hem zwanger, zo'n 10 weken ver.
0: Oh, je zal die vrouw maar zijn.
2: Je zal die vrouw maar zijn. Simon zelf die wil niet publiek reageren op die onthulling dat hij een massadonor is met dus wel 121 nakomelingen. Maar een goede week geleden post hij wel een bericht in een online groep met 35 vrouwen aan wie hij zaad heeft gedoneerd. Een bericht waarin hij bekent hoeveel kinderen hij echt heeft verwekt. En dat getal ligt nog veel hoger dan 121.
6: De Nederlander die als zaaddonor talloze kinderen heeft verwekt, zegt nu zelf dat er minstens 199 van zijn kinderen zijn.
2: Simon heeft naar eigen zeggen geen 121 kinderen verwekt, maar
6: 199 minstens.
2: Minstens. En nog een verrassing, die 199 kinderen die zijn niet alleen verwekt in Nederland. Minstens 15 daarvan zijn geboren in Duitsland en 11 in België. Mm-hmm. Ook in ons land heeft Simon dus 11 kinderen rondlopen. Bij de VZW Donorkinderen weten ze dat dit een shock wordt voor evenveel gezinnen. Aldus Stef Rijmakers van die VZW.
7: Veel van hen zijn absoluut nog niet op de hoogte. Dus dat duurt even voordat dat binnencijpelt. En je hebt ook ouders die het vooruit zich duwen. Omdat dit wel best heftig is. Want zij gaan dit ook ooit moeten meedelen aan hun kinderen. Dus ik denk dat ze vooral tijd nodig hebben nu.
2: Ja, 11 kinderen, ook dat is wellicht meer dan wettelijk toegelaten. Want bij ons zijn de regels nog strenger dan in Nederland. In België mag het zaad van één en dezelfde donor bij maximaal 6 verschillende gezinnen gebruikt worden. De instantie die daar bij ons op moet toezien is het Geneesmiddelenagentschap. En Anne Eekhout van het FAGG belooft die zaak dan natuurlijk ook te onderzoeken.
8: Die informatie is allemaal opgevraagd, want uiteraard willen we zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen. En als nodig blijkt dat er grondiger onderzoek nodig is binnen de fertiliteitscentra, gaan we dat zeker doen. Maar daarvoor hebben we uiteraard nog meer concrete gegevens nodig. Onder andere de correcte identiteit van deze persoon.
2: Simon, de massadonor, die beweert zelf intussen in datzelfde online bericht dat hij inmiddels wel degelijk is gestopt met het doneren of verkopen van zijn sperma. Hij schrijft ook dat hij het alleen maar gedaan heeft om mensen te helpen. Ik citeer, de waardering en het zien van het intense geluk van de moeders of de ouders, dat waren mijn enige motivatie. Nu weet ik dat ik jullie ernstig tekort heb gedaan. Ik had veel eerder de optelsom van donaties moeten maken. Het totale aantal blijkt hoger dan ik zelf had gedacht, gehoopt of gewild. Einde citaat.
0: Ja, dat heb je nu toch in de gaten.
2: Dat zou ik ook wel denken.
0: Nu, als je aan huis gaat.
2: Ja. Ook bij ons komen er geregeld gevallen aan het licht van donoren met wiens zaad veel meer kinderen zijn verwekt dan wettelijk toegestaan. Dat wordt vaak ontdekt wanneer bij een van die verwekte kinderen een genetische afwijking wordt vastgesteld en men dan gaat traceren met welk zaad die kinderen verwekt zijn. Dan pas komen ze er vaak achter dat die donor niet alleen drager is van zo'n genetische mutatie, maar dat zijn sperma dan ook veel vaker werd gebruikt dan toegelaten. Zo zijn er recent 2 Deense donoren ontdekt die elk meer dan 50 kinderen hebben verwekt bij zo'n 40 Belgische gezinnen. Mm-hmm. Opnieuw veel meer dan die wettelijk toegestane 6 gezinnen. De eerste Deense massadonor die kwam vorig jaar aan het licht toen hij bij verschillende van zijn kinderen een kankerverwekkende genmutatie vastgesteld werd en men dus het medische dossier van die Deense donor eens heeft uitgeplozen. Bleek dus dat er 53 kinderen mee waren verwekt bij 39 gezinnen. In dit geval ligt de fout wellicht bij de Deense spermabank waar de man in de jaren 90 al sperma is gaan doneren, want de Standaard maakte afgelopen vrijdag nog bekend dat de bewuste spermabank Krios dat zaad naar meer dan 20 landen heeft uitgevoerd, waaronder dus België, maar bijvoorbeeld ook de VS. Een tweede Deense massadonor werd ontdekt toen bij een van zijn verwekte kinderen een genmutatie werd opgemerkt die het bindweefsel aantast. En dus ook organen en bloedvaten. Ook het zaad van die Deense donor bleek in ons land 53 keer gebruikt. Maar het is over heel Europa verspreid, dat zaad van die tweede Deense donor. En er zouden in totaal zelfs 197 kinderen mee zijn verwekt.
0: Dat zijn toch zotte cijfers.
2: Ja, soms wordt zaad dus overbenut, zeg maar, door spermabanken of fertiliteitscentra. Soms zijn het, zoals bij de Nederlandse Simon, de donoren zelf die de wettelijke limiet aan hun laars lappen. Zeker is wel dat er zowel in België als Nederland tientallen zogenaamde massadonoren zijn. In Nederland zijn al minstens 85 donoren geïdentificeerd die meer kinderen hebben verwekt dan toegelaten. In België gaat het naar schatting zelfs om zo'n 120 massadonoren. Van een tiental van die donoren is zelfs geweten dat ze elk meer dan 20 kinderen hebben verwekt. Dat zijn grote getallen. Hè?
0: Mm-hmm.
2: Dus massadonaties, het is een probleem dat duidelijk uit de hand loopt.
0: En dus moeten we het er maar eens over hebben. Hoe kan het zo vaak fout lopen? Wie zijn de mannen die azen op zoveel nageslacht? En hoe voelt het om zo'n nieuws te krijgen? Dat is voor vandaag. Reageren, dat kan via Radio 1 op VRT Max. Dankjewel, Vincent Bilot.
1: Radio 1.

0: Ophelia van The Band.
1: De wereld van Sophie.
0: Over de verschillende donorschandalen hebben we het die recent naar boven kwamen. De massadonoren die ontmaskerd werden. Vorige week nog kwam aan het licht dat een 43-jarige Nederlander, een zekere Simon, net geen 200 kinderen zou hebben verwekt, naar eigen zeggen. 11 ervan in ons land. Op hetzelfde moment werd bekend dat nog eens 53 kinderen in België verwekt werden met het zaad van een Deense donor met een genafwijking. Vorig jaar was er al een soortgelijk schandaal rond een Deense donor met een kankerverwekkende genetische afwijking. Hoe kan dat zo vaak mislopen? Daar praat ik graag over met Adriaan van Veen. Een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U doet historisch onderzoek naar misstanden rond kunstmatige inseminatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En u heeft een persoonlijke band met het onderwerp, als ik het goed begrepen heb. Wat is die persoonlijke band?
2: Ja, dat klopt. Ik ben zelf donorkind. Dat weet ik al heel lang. Ik ben nu 42 jaar. Mijn ouders hebben mij verteld dat ik donorkind ben toen ik ongeveer 12 jaar oud was. Het ging tegen alle toenmalige adviezen in, want je moest het eigenlijk geheim houden. Maar dat deden mijn ouders niet. Nou, dus daar groei je dan mee op. En heel lang heb ik daar eigenlijk heel weinig mee gedaan. Maar ja, ongeveer 4 jaar geleden barstte in Nederland een schandaal los. Ontdekking dat een arts, Jan Wildschut uit Zwolle, op grote schaal eigen zaad had gebruikt bij kunstmatige inseminatie in de jaren 80 en 90. Ja, toen zag ik wat gezichten voorbij komen in de media. En toen dacht ik, nou, die mensen lijken wel op mij. Dus toen heb ik een DNA-test laten doen. En toen bleek ik zelf ook inderdaad een donorkind te zijn van deze arts. Samen met wat we nu weten, 65 andere donorkinderen. Maar geregeld komt er nog een nieuwe bij.
0: Amai, wauw. U weet heel goed waar het over gaat als het over dit soort schandalen gaat. Hoe is het om dat bericht te krijgen dat je zoveel halfbroers en zussen hebt?
2: Ja, dat is eigenlijk dat is bizar. Hè? Dat is onbevattelijk. Nou hebben we ook wel contact met elkaar. Dus we hebben verschillende appgroepen. We organiseren twee keer per jaar eigenlijk een dag waarop we elkaar zien. Nou, zijn natuurlijk niet alle 65 mensen daar aanwezig, maar laten we zeggen iets van 20, 25 of zo. En ja, en dan probeer je elkaar te leren kennen, toch een beetje kijken waar overeenkomsten zitten met elkaar en ook dit met elkaar te verwerken. Want het is voor iedereen natuurlijk een heel bizar gegeven om deel te zijn van zo'n grote groep. En daarnaast om een frauderende arts als verwekker of als, als vader te hebben.
0: Ja, ja. Zijn de ervaringen, merkt u dat, van uw broers, halfbroers en zussen gelijklopend? Of zit daar toch wel wat verschil op?
2: Ja, er zit wel verschil in. En er zijn een aantal belangrijke verschillen. Eén verschil is bijvoorbeeld hoe lang je überhaupt al weet dat je donorkind bent. Mm-hmm. En daarom is het ook heel belangrijk dat ouders daar open over zijn op een zo vroeg mogelijk moment. Want ik merk in deze groep heel duidelijk dat de mensen die er toevallig achterkwamen dat ze donorkind zijn, vanwege een DNA-test,

0: is, waarbij hun ouders dat nooit verteld hadden, ja, voor hen is de klap echt nog veel groter. Ik ben een van de weinige mensen eigenlijk die het al wisten. Ja, en dan komt het toch anders aan. Daarnaast is het zo dat er ook mensen zijn die donorkind blijken te zijn, waarvan de ouders eigenlijk voor een behandeling kwamen met eigen zaad van de beoogde vader. En ook daar heeft hij zijn eigen zaad, de arts zijn eigen zaad bij gebruikt. En ook voor die mensen, ja, kan je toch wel zeggen dat de klap vaak nog wat groter is dan voor de mensen waarbij een donorbehandeling überhaupt de bedoeling was.
1: Ja, ik kan me inbeelden dat zo'n nieuws zeer ontwrichtend is. U doet historisch onderzoek naar misstanden rond kunstmatige inseminatie. En het probleem waar u net over vertelt, een arts die dan eigen zaad gaat gebruiken voor inseminaties, is dat vandaag nog mogelijk eigenlijk?
0: Ja, nou, ik kan niet voor alle landen spreken, maar laat ik het in ieder geval dan houden bij Nederland. Nou, specifiek een arts die eigen zaad gebruikt, dat is nu denk ik veel minder makkelijk mogelijk. In Nederland is in 2004 donoranonimiteit afgeschaft. Dus wanneer ja, dit in klinieken plaatsvindt, dan zijn er registratieprocessen. Ja, en er zijn nu ook sowieso veel meer protocollen en regels en procedures. Die zijn eigenlijk in de jaren 90 en begin van de 21ste eeuw opgesteld. Dus ik zou zeggen, specifiek dat type misstand, de arts die zijn eigen zaad gebruikt, dat is nu wel veel lastiger. En dat we ook weten, de gevallen die we nu kennen, en er zijn nu 8 artsen in Nederland publiekelijk bekend die eigen zaad hebben gebruikt. Ja, dat is, bij mijn weten stopt dat wel zo'n beetje in de jaren 90, begin 21ste eeuw.
1: Ja, dus zo'n registratie, die anonimiteit opheffen, dat heeft dan wel impact. In België is de anonimiteit van donoren pas dit jaar afgeschaft. Een donorregister is er pas sinds 2024. Betekent dat het risico op misstanden bij ons langer bestaan heeft? Ja.
0: Ja, ik zou zeggen van wel, ja, kijk, ik doe historisch onderzoek hiernaar. En nou, voor deze categorie artsen die hun eigen zaad gebruikt hebben, kan je een rijtje factoren identificeren die bevorderend zijn geweest voor misstanden. En ik zou zeker zeggen dat de dogma's die in Nederland lang bij donorconceptie geheerst hebben, zoals geheimhouding en donoranonimiteit, ja, dat dat toch een soort van sluier van geheimhouding gecreëerd heeft, waardoor misstanden lange tijd niet bekend zijn geworden. En ja, ik denk dat het best wel een zinnige hypothese is dat in een land wat nog langer daaraan vasthoudt, dat misstanden dan specifiek deze misstand, dat het ook langer door kan gaan. Maar het zal moeten blijken.
1: Er zijn nog andere problemen die blijken terug te keren, hè? Donoren die via klinieken toch meer kunnen doneren dan toegestaan is. Hoe komt het dat het binnen klinieken zelfs fout kan lopen? Bestaat daar dan geen controle op?
0: Ja. Nou ja, wederom, ik kan hier vooral voor Nederland spreken, maar ik ken de Belgische situatie wat oppervlakkiger. Ik denk dat er wel veel parallellen zijn. Kijk, iets wat bijvoorbeeld speelt, is dat ook in Nederland pas de administraties, de donoradministraties van de verschillende klinieken, eigenlijk pas in april vorig jaar aan elkaar gekoppeld zijn. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Dus tot al die tijd waren al die donoradministraties separaat. En kon het dus zo zijn dat donoren, ja, alle klinieken in Nederland en ook dan nog verder in het buitenland afliepen. En ja, pas sinds dat die administraties gekoppeld zijn, is er dus in Nederland een overzicht van hoeveel massadonoren er eigenlijk zijn. Nou, daarnaast is het zo dat klinieken in Nederland, ja, eigenlijk tot op heel recent, en misschien gebeurt het nog wel steeds, zich ook zelf niet gehouden hebben aan allerlei regels en richtlijnen. Bijvoorbeeld de regel die tot voor kort gold, dat je 25 kinderen per donor mag verwekken. Die interpreteerden ze als gezinnen. Er werd ook tegen afspraken in zaad naar het buitenland verstuurd. Dus ja, dat zit deels bij donoren die zelf gebruik maakten van de mazen in het systeem. Maar dat zit ook bij klinieken die tot voor kort zelf eigenlijk, ja, kort gezegd, een beetje lak hadden aan de regels en de richtlijnen.
1: In Nederland is er een nationaal register dan nu, bij ons nog niet, als ik het goed heb. Maar heb je eigenlijk geen Europees register nodig van donoren als blijkt dat mensen internationaal gaan doneren?
0: Nou, dat is een heel, heel goed punt. Zeker. Want wat we hier nog niet benoemd hebben, is het feit dat Deense spermabanken, dat zijn hele grote internationale commerciële bedrijven. Zij voorzien in heel veel landen klinieken van zaad. In Nederland bijvoorbeeld komt 3/4 van het zaad van een Deense spermabank. Nou, en die Deense spermabanken die houden zich wel aan, als het goed is tenminste, aan nationale limieten. Maar internationaal is er helemaal niks geregeld. Dus er kunnen dan nog steeds hele grote grensoverschrijdende verwantschapsgroepen ontstaan. Je krijgt risico's, dat hebben we in België natuurlijk gezien, dat erfelijke aandoeningen zich in grote groepen verspreiden. Mm-hmm. En wat hier dus speelt is een gebrek aan Europese regulering. Dus ja, dat is absoluut, dat is een grensoverschrijdend fenomeen. En dat zou dus ook internationaal aangepakt moeten worden. Wat niet wil zeggen dat nationale wetgevers en beroepsorganisaties niet ook dingen kunnen doen. En in Nederland voeren de gynaecologen nu ook met elkaar gesprekken om bijvoorbeeld te stoppen met de import van zaad uit Denemarken.
1: Ja. Denemarken, daar gaat het heel vaak over. Hè? Dat is dus omdat zij de grootste spermabanken van de wereld hebben.
0: Ja, zij hebben een gat in de markt gevonden. Je hebt één grote ondernemer, Ole Schouw heet hij. Hij staat ook regelmatig wel in de krant. Dat is de oprichter van Krios. Ja, en eigenlijk degene die een gat in de markt heeft gevonden voor een internationale spermabank. Daarnaast heb je nog de European Sperm Bank. Ja, en die Schouw, die stond laatst ook nog in een Nederlandse krant. Ja, hij ziet het puur als iets om geld mee te verdienen. Een commercieel verdienmodel. Donorkindrechten staan voor hem echt op de tweede plaats. En ik denk dat beroepsbeoefenaren in Nederland en in België heel goed over na moeten denken hoe het verder moet met de omgang met deze Deense klinieken.
1: Ja, ja.
0: Of spermabanken bedoel ik.
1: De twee donorschandalen bij ons, waarbij blijkt dat de donor een erfelijke ziekte heeft of een genetische afwijking blijkt te hebben. Tweemaal een Deense donor, is dat ook een probleem van die Krios dan?
0: Nou, het is dus best wel... Het kan lastig zijn om op erfelijke aandoeningen, erfelijke ziektes te testen. Niet alles is van tevoren mogelijk. Maar dat toont juist het risico wat je neemt wanneer je op zulke grote schaal kinderen gaat verwekken. Want als het dan een keer misgaat, dan gaat het gelijk heel erg mis. En daar hebben we nu meerdere gevallen van gezien. Dus het toont vooral dat massadonatie echt iets is wat gestopt moet worden.
1: Ja, daarom. Maar speelt incest ook geen belangrijke rol? Dat men vreest dat je op een dag in, Spanje, met je broer trouwt?
0: Ja, nou zeker. Goed, inderdaad. Er zijn een aantal problemen die spelen met massadonatie. Dus de kans op verspreiding van erfelijke ziektes is er één. Maar inderdaad, consanguiniteit is dan de wetenschappelijke term. Dus de kans dat je relaties krijgt tussen bloedverwanten. Die is ook zeker. Ik kan eigenlijk uit persoonlijke ervaring vertellen. Nou, wij hebben bij ons in de groep halfbroers en halfzussen die bijvoorbeeld met elkaar in de klas hebben gezeten op de basisschool. En ik ken ook van andere grote verwantschapsgroepen in Nederland verhalen dat mensen eigenlijk elkaar van jongs af aan al kennen. Dus er is zeker, het hangt natuurlijk een beetje af van het verspreidingsgebied van de kliniek en de dichtbevolktheid van een regio. Maar ja, ik zou zeggen dat daar zeker kans op is. En daarnaast heb je natuurlijk te maken met wat u eerst ook al aan mij vroeg, de psychologische consequenties ervan. Mm-hmm. Wat doet het met je identiteitsbesef, je vragen over afkomst, eigenlijk je hele wezen, wanneer je lid bent van zo'n grote verwantschapsgroep.
1: Ja. In het geval van massadonor Simon, waar het nu recent over ging in de media, die zocht ook persoonlijk contact met wensenouders via Facebookgroepen en zo. Ja. Dat is een circuit dat lijkt me totaal niet te controleren. Of valt daar wel op een manier iets tegen te beginnen?
0: Ja, dat is inderdaad heel ingewikkeld, want dat is een juridische grijze zone. Hè. Juridisch is het ook zo dat bijvoorbeeld die max aan het aantal donorkinderen, dat geldt voor wat er in klinieken zich afspeelt. En daar heb je die registratiesystemen. Maar wat mensen in de particuliere sfeer doen, mensen die elkaar ontmoeten via bijvoorbeeld Facebookgroepen, daar bestaan eigenlijk geen regels voor en er bestaat geen toezicht op. Dus dat is wel heel moeilijk om dat juridisch aan te pakken, hoewel ik denk dat het zeker onderzocht zou moeten worden. Wat hierbij belangrijk is, denk ik, dat wensouders beter voorgelicht worden. Ik denk dat er ook een taak ligt voor de overheid en de beroepsgroepen over de risico's van dit soort Facebookgroepen. Ik denk dat het belangrijk is ook dat mensen, wanneer zij met een donor in zee gaan, zo'n donor echt goed kennen. een echt goed vertrouwen. En bijvoorbeeld ook bepaalde verplichtingen van de donor. Bijvoorbeeld contractueel vast laten leggen. Hè, bijvoorbeeld verplichtingen dat je een donorkind bijvoorbeeld een paar keer per jaar ziet. Dat een donor ook contractueel vastlegt dat hij bijvoorbeeld maar tot een beperkt aantal donorkinderen gaat. En ja, dan lijkt het me dat er in het aansprakelijkheidsrecht toch wel mogelijkheden zijn om met dit fenomeen om te gaan. En ja, sowieso, als je als donor de verplichting aangaat om een kind één keer per jaar of wat vaker te zien, ja, dat kan je niet doen als je 200 kinderen hebt. Dus dat zou misschien een manier kunnen zijn om met dit soort particuliere massadonoren om te gaan. Maar het blijft, ja, denk ik wel een van de lastigste problemen in donorconceptie.
1: Mm-hmm. Er is het aspect dat hij te veel heeft gedoneerd, die Simon, maar het feit dat hij aandringt op thuisinseminatie, letterlijk met iemand seks hebben, iemand die vooral een kind wil, dat lijkt me toch ook een soort van machtsmisbruik te zijn. Misschien valt daar juridisch wel tegen op te treden.
0: Ja, nee, ja, en sowieso heeft hij natuurlijk ook wensouders opgelicht. Hij heeft ze bedrogen. En dat geldt ook voor Jonathan Meijer. En dat geldt meer voor meer van dit soort massadonoren. Nou heeft natuurlijk bij Jonathan Meijer de Nederlandse rechter achteraf ingegrepen. Hè, en eigenlijk hem verboden om nog langer op deze manier zich als donor aan te bieden. Nou, ik begrijp dat er gesproken wordt over ook een rechtszaak aanspannen tegen massadonor Simon. Maar dat is natuurlijk wel achteraf. En dat kan natuurlijk weer ook een afschrikwekkende werking hebben. Maar je wilt natuurlijk ook nadenken over hoe je dit vooraf zou kunnen doen. Ja. En nou is het bij die Simon natuurlijk zo dat hij aan de ene kant heeft hij in de particuliere sfeer gedoneerd. Maar hij is ook, voordat die donoradministraties van klinieken gekoppeld werden, heel veel klinieken in Nederland afgegaan. Hij heeft gedoneerd bij buitenlandse klinieken. Volgens mij staat hij ook bij die Deense spermabanken. Dus je ziet, ja, dat gaat ook niet alleen maar over de particuliere sfeer. Het gaat ook weer over die klinieken en die spermabanken. En daar zitten, denk ik, nou ja, die worden gereguleerd nu, maar vaak gebrekkig en internationaal heel weinig. Dus daar kan je wel met wetten en toezicht proberen dat beter aan te pakken.
1: Ja, Jonathan Meijer haalt u aan. Dat is de man die naar eigen zeggen 550, maar mogelijk veel meer, 1000, 2000 kinderen zou hebben verwekt. Ja. Die komt straks nog even aan bod. Maar als ik het goed begrijp, is het gebrekkige regulering en gebrekkige controle, zijn dat de problemen die ervoor gezorgd hebben dat we met de situatie van vandaag zitten?
0: Ja, als je het kort samenvat, denk ik dat dat inderdaad een hele belangrijke rode draad is vanaf het begin van donorconceptie tot aan nu. Maar het gaat dus niet alleen maar over een gebrek aan regulering en controle. Het gaat ook over dogma's die lange tijd geheerst hebben in donorconceptieland. Zoals dat je het geheim moet houden voor kinderen. Zoals dat donoren anoniem moeten blijven. Ja, en er wordt in Nederland veel gesproken over dat je toch meer moet gaan werken met echt bekende donoren. Die van begin af aan bekend zijn. Waarbij ouders ook deze mensen vertrouwen en bijvoorbeeld dingen contractueel vast laten leggen. En ja, wellicht is dat ook een oplossing. En dat speelt zich natuurlijk ook wat buiten de regels en het toezicht af. Hè? Dat gaat ook meer over de cultuur. Dus hoe ga je met elkaar om met donorconceptie? Ik denk ook zeker dat er in die richting gedacht moet worden.
1: Ja, heel interessant. Dankjewel voor uw tijd en moeite. Onderzoeker van de Radboud Universiteit Nijmegen, Adriaan van Veen.
0: Ja, graag gedaan.
2: Radio 1.

0: En Mabel met Kijk niet weg.
1: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over misstanden rond spermadonatie vandaag. Vorige week dook het verhaal van Simon op, een Nederlander die naar eigen zeggen 199 kinderen verwekte, 11 daarvan in ons land. Het zal jouw kind maar zijn. Simon is, voor zover we weten, een donor zonder erfelijke aandoening. Maar die verhalen, die zijn er ook. Tessa kreeg vorig jaar nog maar te horen dat haar zoontje kind is van een donor met het Marfan-syndroom. Een ernstige aangeboren erfelijke aandoening waarbij het bindweefsel in het lichaam minder sterk en elastisch is. Anne Rootveld sprak met haar.
2: Dat is eigenlijk rond mijn 33, dat ik eigenlijk naar de dokter ben geweest, de fertiliteitsarts toen die tijd in Gent. Die heeft mij dan eigenlijk goedgekeurd om te starten. Ik ben dus in 2020 februari bevallen van Sen. Het is eigenlijk in het nieuws eerst gekomen. Een kind in Denemarken. Die is vastgesteld met Marfan-syndroom. En als je dan kijkt dat dat van alles eigenlijk zowel uitwendig als inwendig kan aantasten. Zowel de hartspier als de longen. Noem maar op, ook ja, van buiten dat je bijvoorbeeld je ruggenwervel helemaal kan verzet worden. Dus dat je denkt van ja, dat is geen syndroom dat je je kind toewenst. Hè. Ik ben eigenlijk door het ziekenhuis Jan-Paul Fijn in Gent te weten gekomen dat hij eventueel het Marfan-syndroom zou kunnen hebben door de donor. Heb dat dan laten testen via het UZ Gent. Maar UZ Gent heeft ook meegegeven dat Jan-Paul Fijn niet echt hard heeft meegewerkt om veel informatie vrij te geven, waardoor dat al heel moeilijk is om eigenlijk te gaan testen. Het heeft heel lang geduurd voordat we informatie gekregen hebben van het UZ Gent. Mede door het feit dat ze geen bloedstaal hebben van een donor, maar enkel informatie dan via het kind in Denemarken die vastgesteld is met het syndroom. Maar ja, ze zeiden van binnen dit en drie maanden. Dat zou dan voor augustus geweest zijn vorig jaar. En uiteindelijk is dat maar tegen november, december eigenlijk dat ze iets van uitsluitsel konden geven. Dus, en dan ja, sturen ze van ja, je moet komen naar het ziekenhuis voor de resultaten. Dus je denkt van oei, ze hadden gezegd van als we moeten komen, dan is het niet goed. Dus je gaat dan en je denkt van je gaat slecht nieuws krijgen. En uiteindelijk was het dan wel goed nieuws dat het niet vastgesteld is in zijn bloed. Maar dat ze eigenlijk te weinig informatie hebben om het te goed eigenlijk te gaan controleren. Dus ja, het kan zijn dat het natuurlijk nog altijd boven water komt, dat er toch iets extra is en waardoor dat ze extra kunnen testen. Maar voorlopig geven ze mee van het zou heel klein zijn de kans dat ze dat gen zouden meedragen. Ze zeggen natuurlijk altijd, als je eraan begint, van het mag maar voor 6 anderen gebruikt worden. Wat wij natuurlijk begrijpen, en we gaan ervan uit dat de wet en de regels nageleefd worden. Maar als je dan nadien doorkrijgt dat er eigenlijk nooit geen controle op geweest is of geen registratie, dan weet je al van, ja, dit is niet goed gegaan. Je hoopt ook altijd dat ze geen erfelijke ziektes kunnen meekrijgen, want ze zeggen altijd, de donoren worden heel goed getest en dan blijkbaar is dat ook niet gebeurd. Dus toch een beetje geschokt, omdat je weet dat normaal maar 6 wensouders mogen zijn voor per donor. Dus dat vind ik dan wel een beetje jammer dat ze dat niet in hebben aangehouden. Maar het is natuurlijk ja, ook via het kabinet van Van den Broeke dat we eigenlijk te weten gekomen zijn dat er meer zijn. En hebben ze natuurlijk ook wel informatie moeten vrijgeven. En uiteindelijk, nadat het opnieuw is gekomen, hebben ze mij ook geantwoord op e-mail 27 andere kinderen. Ze stonden vast, ze moesten wel informatie geven. Ze hadden geen andere keus. Maar natuurlijk niet weten van hoeveel dat daaruit zijn gekomen, maar het zijn er toch 27. Dus een beetje, ja, als je dan denkt van over heel de wereld zijn er 27 andere halfbroer, halfzussen, waarvan dat we weten, ja, 2 hier in België nog. Andere landen weten we niet, dan buiten dan dat 1 kind in Denemarken. Het ziekenhuis heeft het nooit toegegeven dat het 27 andere pogingen zijn geweest bij andere mensen. Dat is eigenlijk via het kabinet van Van den Broeke. Die het hebben moeten doorgeven van dat is de informatie die we hebben. We vinden het heel jammer. Maar ja, jammer, daar zijn er niet veel mee. Dus ik vind het jammer dat ze op die momenten eigenlijk heel weinig testen hebben gedaan. En dan zeggen ze, ja, maar we kunnen niet alles testen. Maar ik bedoel, daar moet het ook niet zeggen als mensen niet tekenen. Dus ja, het is jammer, maar misschien dat ze nu wel beter gaan testen en dat dat niet meer uit kan komen, dat er zo van die schandalen gebeuren. Want ja, het was nu onlangs ook weer op tv, in het nieuws. Het eerste wat je doet is van, het gaat toch niet over mij en een donor. Dus dat is het eerste wat je stuurt naar Stefan, donorkinderen, van, het gaat toch zeker niet over die donor van mijn kind. Dat je zeker zijt van, want ja, het ziekenhuis lost niet veel informatie. Dus het eerste wat je doet is van, alle bronnen dat je hebt van, is het niet? We weten het specifieke nummer van een donor, maar niet de naam en waar die afkomstig van is. We weten ook niet hoe dat die eruit ziet. Ook al vind ik dat soms wel interessant om te weten van hoe zou die donor eruit zien, van welke kenmerken heeft hij van hem. En als ik dan natuurlijk bijvoorbeeld naar andere kinderen ga kijken die ook verwekt zijn met die donor, zie ik wel de specifieke eigenschappen. Dat in het gezicht wel de kenmerken duidelijk zijn dat ze verwant zijn. Maar dat natuurlijk ook wel een beetje gemengd met de wensouders natuurlijk. Het Marfan-syndroom, bij hem, bij Sen, was dat niet. En dan zijn halfzus en halfbroer, weet ik uit België, hadden het ook niet. Die mensen hebben ervoor gekozen om eigenlijk gewoon op de achtergrond te blijven en verder geen contact. Tenzij dat de kinderen het zelf ooit willen natuurlijk. Hè. Ik vind Sen nog te jong om te praten over een mogelijk syndroom of testen die moeten gedaan worden. Gezegd gewoon van ja, er moeten testjes gebeuren in het ziekenhuis. En dat is het eigenlijk ook niet over het feit dat hij een donorkind is. Dat heb ik nog niet verteld. Ik vind hem daar nog veel te jong voor. Als hij er zelf vragen over geeft, wel. Anders niet per se. Hij moet het zelf eigenlijk willen weten. Hij is 6, is juist gestart in het eerste leerjaar. Hij doet dat eigenlijk op zich heel goed. En ja, we zien wel wat hij in de toekomst wil weten en wat niet.
0: Tessa, over de donor van haar zoon, die drager bleek te zijn van het Marfan-syndroom, een ernstige bindweefselziekte. Haar zoontje heeft gelukkig het gen niet geërfd, maar de donor verwekte wel bij minstens 27 andere gezinnen kinderen. De reportage was van Anne Roodveld.
3: Radio 1.

0: Sparkle Horse en PJ Harvey met Piano Fire. We hebben het over wat misloopt bij spermadonatie. Straks gaan we inzoomen op de zaak Jonathan Meijer. The Man with a Thousand Kids, zo heet de documentaire die over hem gemaakt is. En onderzoeken we wat sommige mannen bezielt om zo te werk te gaan.
1: Radio 1.

0: to 5 van Oase.
1: Radio 1. Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, een goeienacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het systeem van de salariswagen mag niet op de schop. Dat heeft N-VA-voorzitter Valerie van Peel gezegd aan de vooravond van de begrotingsonderhandelingen. De federale regering wil 10 miljard euro vinden. Eerder had CD&V-voorzitter Sammy Medi gezegd dat het afschaffen van het systeem van salariswagens onbespreekbaar is. En Van Peel sluit zich daar dus bij aan.
3: Ik ga het niet op tafel leggen. Ik weet ook dat wij in deze coalitie een akkoord hebben over het feit dat wij de lasten op arbeid willen verlagen. Dus dat past daar niet volledig in. Dus ik ga me daar wel serieus tegen verzetten. Moest dat op tafel komen. Nog eens, we moeten eerst en vooral kijken naar knippen in die uitgaven en hervormingen. En er is nog altijd geld dat niet toekomt bij de mensen die het echt nodig hebben. Dus daar zetten wij eerst op in.
2: In Algerije zijn 10 mensen omgekomen bij een kettingbotsing. Er raakten ook 10 anderen gewond. Het ongeval gebeurde in het noorden van het land, niet ver van de hoofdstad Algiers. Een tiental voertuigen raakten betrokken, onder meer een vrachtwagen met een lading tegels. Vorige maand nog kwamen 28 mensen om het leven toen een bus in een ravijn stortte in dezelfde regio. Verkeersongevallen zijn in Algerije een groot probleem. Vorig jaar vielen er meer dan 3800 doden op de weg. Op de US Open Tennis in New York heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de kwartfinales. Dat is de eerste, en daarmee is hij de eerste Belgische man ooit die daarin slaagt. Bloks versloeg de Argentijn Cerúndolo in 4 sets. Het verslag is van Glenn Martens.
4: Knappe zege van Alexander Bloks die last had van een zeurende rugblessure en zeker niet zijn beste tennis speelde. In een dramatische eerste set stapelde hij de fouten op, maar gelukkig deed zijn Argentijnse tegenstander niet beter. Integendeel, Bloks won set 1 met 6-3. De tweede ging wel naar Cerúndolo, maar onze landgenoot trok zijn niveau nadien wel gevoelig op. Hij serveerde beter en ook zijn voorhand werd opnieuw een wapen. Cerúndolo deed wat hij kon, maar zowel in set 3 als in set 4 gaf hij bij 6-5 zijn service uit handen. En zo wint Bloks met 6-3, 4-6, 7-5 en 7-5. Goed voor zijn eerste kwartfinale op een Grand Slam toernooi. Nooit eerder raakte een Belgische man zo ver in New York.
2: In de kwartfinale speelt Bloks tegen de Amerikaan Chen of de Rus Kachanov. Een verrassend bezoek in een boksclub in Kharkiv, de tweede grootste stad van Oekraïne, vlakbij de grens met Rusland. De Amerikaanse actrice Angelina Jolie kwam daar langs. Haar 18-jarige zoon Nox deed er mee aan een training met Oekraïnse sporters. Jolie had Oekraïne sinds het begin van de Russische invasie al 2 keer bezocht. Ze was speciaal VN-gezant voor vluchtelingen. De eigenaar van de club zegt dat hij geen idee had wie de zaal had gereserveerd. En hij was erg vereerd. Vannacht meer wolken met kans op wat lichte regen, temperatuur tot 17 graden. We krijgen een bewolkte dag, in de voormiddag regen aan de kust en die trekt in de loop van de dag naar het oosten, temperatuur tot 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
0: Radio 1.
1: De Wereld van Sophie.
0: Met Sophie Lemaire.
5: Zeer goedemorgen. Welkom in de wereld van Sophie over donorschandalen, spermadonorschandalen. Maar eerst Marianne van Fontaine's D.

0: Fontaine's DC met Marianne. Goedemorgen en welkom.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: We hebben het vandaag over de verschillende donorschandalen die recent weer aan het licht kwamen. Vorige week bleek nog dat een Nederlandse donor 199 kinderen verwekte in Nederland, Duitsland en België. Zeker al in die landen. In eigen land bleek een Deense donor met een genetische afwijking 53 kinderen verwekt te hebben bij 39 verschillende vrouwen. Alweer, want eenzelfde schandaal was er vorig jaar met een andere Deense donor. En dan zijn er nog de verschillende schandalen rond artsen die hun eigen zaad bij tientallen patiënten gebruikten. De wereld van de spermadonatie is een jungle. Goedemorgen, Bart Bogaert.
2: Goedemorgen.
0: En de notoire koning van die jungle is dan een zekere Jonathan Meijer. Wie is de man?
2: Klopt, wel 2 jaar geleden is er een Netflix-reeks, een driedelige Netflix-reeks over de man gemaakt die The Man with 1000 Kids heette. Mm-hmm. Dat zegt al iets, hè? Jonathan Meijer zelf heeft dat cijfer, die 1000 kinderen dus, altijd met klem ontkend. Hij heeft het zelf over ongeveer 550.
0: Dat is zo onbevattelijk,
2: hè?
0: Onbevattelijk.
2: En het is natuurlijk absoluut geen wedstrijd, maar ik wil maar zeggen, de donors waar je het daarnet over had, die zijn vaak klein bier vergeleken met Jonathan Meijer. Wat weten we over hem? Heel veel, want hij is verbazingwekkend open over zijn handel en wandelen. Hij noemt zichzelf de meest open spermadonor ter wereld. Hij is in 2007 begonnen met sperma doneren. Daar vertelt hij over. Niet verrassend in zijn verhaal. Ik kom daar straks nog op terug. Niet verrassend in een YouTube-verhaal dat hij opneemt in Helsinki. Je hoort zijn voetstappen in de sneeuw terwijl hij het vertelt.
3: Was in college. I was studying to become a teacher. Social studies teacher. And there I befriended a guy. And he explained to me that he was infertile.
2: Ja, tijdens zijn studie wordt hij bevriend met een man die hem in een openhartige bui vertelt dat hij onvruchtbaar is. Dat raakt Jonathan heel diep. Hij komt zelf uit een heel groot gezin, 8 kinderen. En hij denkt, ja, zou dat niet voor mij zijn om mensen die om wat voor reden dan ook geen kinderen kunnen krijgen, om die mensen uit de nood te gaan helpen. Puur altruïsme, dus, zegt hij. En dus stapt hij naar een fertiliteitskliniek. En hij stapt naar 2 fertiliteitsklinieken. En 3. En 4. Lang verhaal kort. Hij meldt zich aan bij maar liefst 11 fertiliteitsklinieken in Nederland. Daar zit al een eerste probleem, hè. In Nederland, in die tijd, stond er een limiet op maximaal 25 kinderen per donor. Hè. In die tijd, dat hebben we vandaag al gehoord. Maar goed, het was nu ook niet dat er ergens een alarm afging als een donor aan kind 26 zat. Mm-hmm. Elke kliniek hield zijn eigen administratie wel bij. Maar ja, donorinformatie mocht niet uitgewisseld worden tussen klinieken onderling. Dus dat zijn al de eerste problemen die opduiken. En zo belandt hij dus met verschillende aliasen bij 11 fertiliteitsklinieken waar hij alles samen, hou je vast, 102 kinderen verwekt. Goed, eens dat dan aan het licht gekomen was, hebben die Nederlandse fertiliteitsklinieken de samenwerking met hem stopgezet. Maar, en ik benadrukte daarnet al, dat het filmpje waarin hij vertelt over de redenen achter zijn donorschap, dat filmpje in Helsinki gemaakt was. Wel, dat was dus niet toevallig, want de man is een globetrotter. Een influencer die tientallen promotiefilmpjes maakt voor van alles en nog wat. En daar reist hij de hele wereld voor rond. Je vindt op YouTube filmpjes van hem. Je moet niet lang zoeken. Filmpjes uit Canada, uit Mexico, uit Thailand, uit Kenia, uit de Verenigde Staten, uit Australië, enzovoort, enzovoort. En al snel blijkt dat hij ook in al die landen zich ook gemeld heeft bij fertiliteitsklinieken tot het maximale aantal donaties bereikt was, maar opnieuw geen centraal systeem, geen uitwisseling van gegevens en dus kon hij maar gewoon doorgaan. Hij meldt zich ook aan bij internationale donorinstellingen. Krios bijvoorbeeld, de spermabank uit Denemarken, die ook genoemd wordt in het verhaal van de Deense massadonoren. Daar komt hij 4 jaar lang elke maand langs, allemaal samen goed voor zo'n 200 donaties.
0: Maar
2: dat was niet het enige. Er is nog een belangrijk luik in dit verhaal. En dat luik wordt bijzonder schrijnend aangetoond in die Netflix-documentaire The Man with 1000 Kids. Jonathan zoekt en vindt ook massaal rechtstreeks contact met wensouders via websites waar donoren en wensouders elkaar kunnen vinden en waar hij opvalt. Ja, gewoon al door hoe hij eruit ziet. Lange blonde krullen, mooi gespierd lichaam, blauwe ogen, tandpasta-smile. Je kan er je een voorstelling bij maken. Als je beelden van hem zoekt, dan zie je meteen wat ik bedoel. En op die sites zegt natuurlijk ook niemand dat hij zijn quotum bereikt heeft. Hè. Daar gaat het over vrouwen met een kinderwens en een man die zegt dat hij haar kan helpen. En als die vrouwen allemaal vragen, ja, maar de hoeveelste ben ik? Dan antwoordt hij gewoon, ja, de derde of de tweede.
0: Vandaag.
2: Ja, maar goed, ja, kijk, dat zegt hier natuurlijk nooit bij, maar de realiteit is natuurlijk helemaal anders. Hè. En vaak gaat het over vrouwen die ten einde raad zijn, die in de meest kwetsbare, wanhopige fase van hun leven zitten. En hij palmt ze gewoon in. Sommige vrouwen, zoals Joyce, die getuigt in de documentaire, ja, die halen het potje sperma gewoon bij hem thuis op.
4: And then he came outside. He was walking to the car. Here, success, success. And I was like, oh yes, thank you.
2: Ja, ik kwam het potje afgeven aan haar auto voor zijn deur. Succes, riep hij nog. En dan komt een absurd verhaal over hoe ze terug naar huis moest rijden met dat potje sperma tussen haar benen om het warm te houden. Hoe ze onderweg dan verloren reed en dan maar langs de kant van de weg is gaan staan om zichzelf ermee te insemineren. Andere vrouwen nodigen hem bij hun thuis uit en laten hem gewoon, ja, in de badkamer zijn kwakje produceren.
4: You sit there on the couch.
5: Waiting for him.
4: Waiting.
5: Donate.
4: And waiting. And knowing what he's doing in your bathroom. It's very, very awkward.
5: It was the longest 45 minutes in my life.
2: Ja, het waren de langste 45 minuten van mijn leven, vertelt de echtgenoot van deze vrouw hier. Je moet het je voorstellen, ze zit beneden in je zetel en je weet dat daarboven in je badkamer die man bezig is met wat hij aan het doen is. En nog andere vrouwen, ja, die bezwijken helemaal voor zijn charmes en die hebben seks met hem.
6: When we talked about it, it made sense that it would be the most effective way to conceive. Finally, I decided to try it in a natural way.
2: Ja, en zo krijg je bovenop die 102 kinderen die we daarnet al hadden via de fertiliteitsklinieken, ja, nog tientallen vrouwen, waarvan er een vijftal getuigen in de documentaire. Vrouwen uit Nederland, maar evengoed uit Australië en Denemarken en noem maar op waar hij ooit is geweest, dat ook zij zwanger geraakt zijn. Zij groeperen zich uiteindelijk in een Facebookgroep waar ze allemaal foto's beginnen te posten van hun kinderen. En dan pas wordt het echt zichtbaar hoe gigantisch het allemaal is natuurlijk. Hè? Want veel van die kinderen, ja, die lijken gewoon op elkaar.
7: It's like seeing the same version of your own child, just slightly different. You could just lay out a plate of dough and just bring a cookie cutter and just do that hundreds and hundreds of times. I'm sorry, your child is a number and your donor is a liar. It's like someone swung a sock with a brick in it. It was bam.
2: Leg een plak deeg op tafel, zegt deze Australische moeder hier, en duw er zo'n koekjesmal op. En dat honderden keren, dat gevoel krijg je als je al die foto's samen ziet. Die foto's zien, dat was een mokerslag voor heel veel van die ouders. Sommige moeders en kinderen blijken ook heel dicht bij elkaar te wonen. En als er dan bijeenkomsten georganiseerd worden, want dat gebeurde dan ook, die mensen zochten elkaar dan op, ja, dan zie je waarom donorschap op zo'n gigantische schaal potentieel gevaarlijk ook kan zijn.
8: And my daughter was saying, hey, I really like him. And I was like, well, that's not an option. He is your half brother. But I really, really like him. Maybe I'm in love with him.
2: Ja, het Luke en Leia-complex wordt dat genoemd in de documentaire naar de personages uit Star Wars natuurlijk, hè, die lang niet wisten dat ze broer en zus waren. De aantrekkingskracht dus tussen twee mensen die zonder dat ze het van elkaar wisten dezelfde genen hebben. De kinderen van deze vrouw waren pas 10 en 11, maar je snapt natuurlijk wat ik bedoel, wat de gevaren zouden kunnen zijn. Er wordt in de documentaire ook beweerd dat Jonathan Meijer zijn sperma zou gemengd hebben met dat van andere donoren en dat hij ook racistische motieven gehad zou hebben. Afrikanen bleken, wordt het genoemd, door massaal zijn witte superieure zaad in Afrika te gaan doneren. Dat ontkent hij allemaal ten stelligste, voor alle duidelijkheid. Hij noemt de Netflix-reeks consequent een filmpje in plaats van een documentaire. Hij heeft ook geprobeerd om ze offline te halen, maar goed, dat is hem niet gelukt. Nu, in april 2023 heeft de rechtbank hem verboden om nog langer sperma te doneren aan nieuwe wensouders op straffen van dwangsommen. En in 2024 krijgt hij dan in een heel heftig, heel pittig interview, dat moet je straks ook maar eens gaan opzoeken bij Eva Jinek, krijgt hij dus de heel logische vraag: doneer jij nog altijd?
9: Ben je gestopt met doneren?
10: Zoals ik al zei, ik ben in 2019 gestopt met doneren. Dus dat betekent, ik heb toen uit eigen beweging besloten om niet meer aan nieuwe ouders te helpen. Dus ik heb nog wel bestaande families die ik help.
9: Nog steeds?
10: Ja, zeker. Ja. En die vinden het ook fijn. Die zijn dankbaar voor mijn hulp.
9: Dus er komen nog steeds kinderen van jou bij, biologische kinderen?
10: Ja, dat was bekend. Ja, ja.
2: Dus ja, de teller loopt nog altijd.
0: Hallucinant. Echt? Je vraagt je af wat zo iemand bezielt. Waarom iemand zijn zaad wereldwijd wil gaan verspreiden. Daar gaan we het over hebben, zometeen. Dankjewel, Wart Bogert.
1: Radio 1.

0: Phoebe Bridgers en Lost Boys. Over spermadonoren en donorschandalen hebben we het vandaag. Nu weer al een donor veel meer kinderen verwekt blijkt te hebben dan toegelaten is. De Nederlandse Simon maakte 199 kinderen naar eigen zeggen. Jonathan Meijer, waar Wart net over kwam vertellen, die verwekte er minstens 550, potentieel meer dan 1000. Sommigen maken zelfs gewag van meer dan 2000 kinderen. Waarom zou iemand dat doen? Dat is mijn vraag voor Astrid Indekeu. Een zeer goeiemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Onderzoeker.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het is inderdaad bijna middag, klopt. Onderzoeker aan de KU Leuven, bent u klinisch psychologe en oprichter van Donaje, het zorgcentrum rond donorconceptie. Heeft u zicht op de beweegredenen van zo'n massadonor?
1: Wel, vanuit onderzoek moet ik zeggen dat daar nog geen onderzoek naar gedaan is. Dus dat ik ook moet terugvallen op wat dat er in de media verschijnt, wat zij zelf aangeven in interviews. Nee, dat is toch voor een stuk eigen genen willen doorgeven. Zeker als ik spreek over de donoren als Jonathan en Simon. Ook wensouders willen helpen. In het verleden is er een donor geweest in Zuid-Limburg in Nederland die ook aangaf van het geeft mij zelf een goed gevoel, een verbeterd zelfbeeld, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar zij zijn specifiek niet een onderzoek bevraagd. Dat is wel voor, zal ik maar zeggen, tussen aanhalingstekens de gewone donoren. De donoren die doneren aan spermabanken of aan klinieken.
0: Ah ja, maar want daar wil ik zeker dadelijk op ingaan. Maar als het zo gaat over van die extreme situaties, zoals die gecreëerd door Jonathan Meijer, dat is niet bestudeerd omdat het zeldzaam is of omdat het nog maar recent aan het licht gekomen is?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het een stuk is omdat het recent nog maar aan het licht is gekomen. En natuurlijk, als je onderzoek doet, is ook de vraag dat de mensen zelf wensen mee te doen. Als je een interview zou doen, dat zij zelf ook bereid zijn om aan een onderzoeksinterview te willen meedoen.
0: Mm. Ik zou durven vermoeden dat een zekere grootheidswaanzin meespeelt bij mensen die dat soort plannen gaan opzetten om zoveel kinderen te maken, of zelfs narcisme, of oordeel ik dan wat te snel?
1: Dat zijn vaak termen die inderdaad snel naar boven komen. En ik denk dat het een stuk is dat we zullen het aan hun moeten vragen. Je zou het in een onderzoeksinterview moeten doen. Wat natuurlijk sowieso is, is er moet een positief effect zijn. Hè? Anders blijf je zulk gedrag, dat is een algemene psychologische regel, dan blijf je zulk gedrag ook niet stellen. Mm-hmm. En dat is een beetje de vraag, in hoeverre dat er ook zicht is voor hunzelf op het effect op lange termijn. Hè? Want het zoveel kinderen verwekken, waar staan zij daar ook bij stil? Bij de kinderen die dat zij uiteindelijk mee verwekken. En het feit, zeker bij deze donoren, dan is dat uitgezonderd de donor van Zuid-Limburg, zijn ook niet open geweest over het aantal keren dat ze gedoneerd hebben aan families. Mm-hmm. Dat is toch wel een specifiek element bij hun aanwezig, ja.
0: Ja, ja. In de Netflix-documentaire over Jonathan Meijer vond ik zeer opmerkelijk, Wart Bogaert kwam er net over vertellen, wordt ook gesproken over mensen die doneren bewust om tussen aanhalingstekens juist de genen over de wereld te verspreiden, om

0: meer blanke kinderen op de wereld te krijgen. Heeft u al van dat soort motieven gehoord?
1: Buiten uit een Netflix-serie niet, nee.
0: Oké.
1: Nee, als we... Dat is zeker niet aan bod, alleen zeker nog niet in onderzoek aan bod gekomen.
0: Nee. Als we gaan kijken naar de beweegredenen van wat u dan zei daarnet, de gewone donoren. Wat zijn daar de voornaamste drijfveren om zaad te gaan doneren?
1: Wel, een overzichtsartikel heeft aangegeven dat dat eigenlijk soort twee grote motieven zal ik maar zijn. Wat zij primaire motieven noemen, dus de eerste motieven is inderdaad altruïsme, om andere mensen te willen helpen. Het zij omdat ze gehoord hebben van mensen met fertiliteitsproblemen of dat ze in de kennisgroep daarmee te maken hebben gehad. En anderzijds financiële motieven, dus een vergoeding die men daarvoor krijgt. En het is ook niet het een of het ander. Hè. Het kan een samen verschillende motieven samen zijn. En een tweede groep van motieven is eigenlijk eerder de eigen vruchtbaarheid testen. Of de wens om je eigen genen door te geven en zich voor te planten. En die tweede groep van motieven die komt wel meer voor bij spermadonoren, bleek uit het onderzoek, dan bij eiceldonoren.
0: Ah ja, oké. Gaat het dan over de wens om genen door te geven?
1: Ja, de wens om genen door te geven, vinden van ik heb goede kenmerken, ik heb goede aanleg, vaardigheden die ik wens door te geven, of ik wens mij inderdaad voor te planten. Mm-hmm. Dus kinderen, kinderen van mij die er op de wereld zijn.
0: Ja, de financiële beloning werd ook aangehaald. Hoe groot is die beloning in ons land?
1: Ja, dat moet ik nu wel zeggen. Dus dit is een onderzoek dat een overzichtsartikel dat wereldwijd het onderzoek heeft vergeleken. Er zijn sommige landen die effectief wel, zal ik zeggen, commercieel, die daar een vergoeding op geven. Allee, of een vergoeding, echt een betaling voor geven. Terwijl in België dat bij de wet geregeld is dat het een vergoeding voor onkosten mag zijn. Daar heeft een onderzoek, zowel van 2014, dus ik denk dat we het misschien mogen indexeren, kwam uit dat in België gemiddeld 66 euro betaald wordt per donatie. En dat het ongeveer tussen 50 en 100 euro lag.
0: Oké, maar dat varieert dus van donorkliniek tot donorkliniek.
1: Ja.
0: Oké. Ja. Wordt er eigenlijk naar die drijfveren gepolst wanneer iemand sperma gaat doneren?
1: Er wordt wel in een intakegesprek wordt daar wel naar gevraagd. Maar dat is natuurlijk ook niet, dat is niet sluitend. In de zin, ook als het gebeurt door de intake door psychosociaal geschoolde hulpverleners bijvoorbeeld, we hebben geen glazen bol. Wij kunnen niet in de mensen kijken. Hè, want de spermabanken, de commerciële spermabanken, zeggen ook en hebben ook psychologen in dienst. Maar we zien toch ook dat een Jonathan Meijer, dat een Simon, ook voor spermabanken, voor klinieken en voor commerciële spermabanken gedoneerd heeft. Dus ook aanvaard is, ondanks dat ook gevraagd is naar de motieven toe.
0: Ja, je kan natuurlijk liegen. Dat is er snel gebeurd. En anderzijds, spermabanken hebben hun donoren nodig. Dus ze zullen misschien niet zomaar iemand willen uitsluiten. Dat zal ook meespelen.
1: Er is natuurlijk, duidelijke criteria moeten zijn. Er zijn duidelijk medische criteria waarom dat men donoren uitsluit. Er is zeker een uitsluiting als men het gevoel heeft, bijvoorbeeld iemand komt onder dwang doneren, omdat iemand gevraagd heeft, een vriend bijvoorbeeld of een bevriend koppel, en men durft daar niet nee tegen zeggen. Dat zijn zeer duidelijke redenen om toch wel aan te geven van niet te doneren. Maar er is geen harde lijn ook in te trekken. Dat is zeer moeilijk.
0: Mm-hmm. We hebben al heel wat besproken vandaag. Onder meer hadden we het over het afschaffen van de donoranonimiteit. Vrij recent. Er is een register nu ook, sinds 2024. Dat betekent dat de realiteit voor donoren iets wat anders is. Vandaag de dag moeten zij eigenlijk zich er zeer van bewust zijn dat tientallen kinderen komen aanbellen en kennis maken.
1: Ik wil daar misschien al op aangeven van donorkinderen komen niet zomaar aanbellen. Hè. Het is zeker ook voor hun uiteindelijk een vreemd persoon wie dat je gaat contacteren. Er zijn vaak toch ook wel, als we dat in andere landen zien, goede begeleiding bij. Wat zijn de verwachtingen? Wat wenst men? Kan dat een stukje ook begeleid worden? Maar het is zo, dat klopt inderdaad, dat het voor donoren anders gaat zijn. In het anonieme systeem doneerde jij, zal ik maar zeggen, materiaal, zaad, cellen en was het gedaan. Dan was jouw taak voldaan. In een systeem waarin dat de anonimiteit wordt opgegeven, is er een blijvende verantwoordelijkheid. En is het dus dat men inderdaad aangeeft, kijk, ik ben onder dit systeem ook beschikbaar voor mogelijke vragen die donorkinderen gaan hebben later.
0: Het zal impact hebben. Nee, dat is eigenlijk mijn vraag. Gaat dat impact hebben op het aantal donoren, denkt u?
1: Ik vind dat een hele hardnekkige mythe die toch wel heel erg aanwezig blijft. Alsof het opheffen van de anonimiteit de enige reden is waarom dat het aantal donoren gaat dalen. Er zijn verschillende elementen die meespelen in het aantal. Er is nu ook een tekort onder het donoranonimiteit. We zien dat de vraag ook veel sneller stijgt dan dat er donoren gerekruteerd worden. Ik denk dat we kunnen kijken van hoe recruteren we. En we zien ook wel uit onderzoek dat in een periode waarin een wet gaat wijzigen, waarin dat er ook heel veel onduidelijkheid is van hoe gaat dat dan uitzien, hoe inderdaad als er een donorkind komt die vragen heeft, hoe gaat dat dan lopen? Staat die ineens aan mijn deur? Dat is ook zo'n mythe. Hè? Of word ik eerst geïnformeerd? Hoe loopt dat dan? Kan ik dan ook wat begeleiding krijgen? Maar die onduidelijkheid maakt dat mensen ook wel wat terughoudender zullen zijn in deze fase.
0: Ja, als ik het goed begrepen heb, is uw idee dat we eigenlijk anders moeten gaan kijken naar donorconceptie, niet als gewoon een medische oplossing, maar als een aparte gezinsvorm. Kan u dat eens duiden?
1: Ja. Ten eerste misschien is het al duidelijk om te zeggen dat donorconceptie geen oplossing biedt. Hè. Men blijft met de onvruchtbaarheid zitten als heteroseksueel koppel, maar ook bijvoorbeeld als lesbisch koppel blijft er de wens van. Men had graag met twee, dat is natuurlijk op dit moment niet biologisch mogelijk, maar men had graag met twee een gedeeld biologisch kind gehad. Of als solomoeder had men ook graag liever met een partner. Dus dat stukje verlies blijft er. Dus het is geen oplossing, maar het is een andere manier om je kinderwens in te vullen. En waarom dat ik het een andere gezinsvorm noem, is omdat het belangrijk is om de donorkinderen, de kinderen die voortkomen uit de conceptie, want ik vind donorkinderen ook niet helemaal de juiste term, dat zij mee in het verhaal genomen worden van wat betekent het ook voor hun. Het blijft een gezin dat via een donor, via de hulp van een donor, tot stand is gekomen. En die donor maakt deel uit van dat gezin. Meer of minder op de achtergrond, maar in ieder geval van het gezinsverhaal. En ook het kind kan vragen hebben, of het kind of later de volwassene kan vragen hebben over de donor. Blijft een persoon met wie je genetisch verbonden bent.
0: Wat zijn er dan nog gevolgen als we zo naar donorconceptie gaan kijken? Zijn we er dan met de huidige regelgeving dat anonimiteit is afgeschaft, dat er een register en zo bestaat? Of moeten er dan nog dingen veranderen?
1: Ik denk dat er ook gekeken moet worden naar een Europees centraal register. Mm-hmm. Ja, want we zeggen nu bijvoorbeeld in de wet één donor voor 6 families. En dat is een beetje misleidend tussen aanhalingstekens of tenminste verwarrend. Hè? Want dan lijkt het of inderdaad één donor voor 6 families in België, dat klopt ook. Maar zeker als we kijken dat 82% van de klinieken bijna geheel of gedeeltelijk beroep doet op commerciële banken. Zo'n commerciële bank die doneert aan België voor 6 families. Ze gaan die regel houden. Maar ook aan 12 gezinnen in Nederland, aan 10 gezinnen in Engeland, aan 12 gezinnen in Denemarken. Als je dat optelt, ja, dan kom je toch wel snel aan meerdere genetische halfbroers en halfzussen die dat je kunt hebben.
0: Mm-hmm. Dat is dan de volgende stap. Ja, een Europees register.
1: Dat is wel ook wat de Europese Vereniging van Human Reproduction Embryology afgelopen, nu in juli ook, bekend heeft gemaakt eigenlijk van een voorstel om tot een Europees register te komen, waarin dat we zeggen dat er dus een Europese limiet gaat zijn en ook een Europees register gaat moeten komen, zodat we dat inderdaad ook goed kunnen opvolgen en controleren.
0: Oké. Heel erg interessant, dankjewel voor uw tijd en moeite. Psychologe, oprichter van Donahé, het zorgcentrum rond donorconceptie. Astrid in de Keu.
1: Dankjewel. Radio 1.

0: Utopia van Siska Siska. Utopia.
1: De wereld van Sophie.
0: Radio 1. Het is 11 uur en 40 minuten. Dat betekent dat de Belgian Cats nu begonnen zijn aan hun derde groepsmatch op het WK basketbal in Berlijn. Tegen Australië spelen ze. Karel Bertelen van Sporza volgt die wedstrijd. Goedemorgen, Karel. Dag, het is Sophie. Voor de Cats een belangrijke wedstrijd, als ik het goed begrepen heb.
2: Het is een hele belangrijke. Het is de derde en de laatste match van de voorronde. Wie wint of Australië of België gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. En dat is een match die op donderdag wordt gespeeld. Wie verliest, die moet woensdag al aan de bak. En dus betekent dat een extra rustdag voor diegene die deze wedstrijd kan winnen. Anderzijds ook de eerste topmatch van dit toernooi. Het nummer 3 van de wereld, Australië tegen het nummer 5, de Belgian Cats. En op 2 minuten van het einde van het eerste kwart leiden de Belgen na een prima start met 19-14. En het wordt zelfs 21-13. Ik moet mij corrigeren. Prima assist van Maxuela Lissowa naar de inlopende Becky Messi. En dan hoort u het al, er zijn al veel veranderingen gebeurd. De basis 5, zoals altijd, is natuurlijk aan de match begonnen. En die hebben de eerste kloof gemaakt. En sindsdien, zelfs met Emma Meesman, met Chiara Linskes, met Antonia Dallare, die al 2 fouten heeft, heeft de coach hen al vervangen. En zijn ze naar de bank eventjes kunnen gaan rusten. Dus dat is goed. Op 2 minuten van het einde van het eerste kwart. Vooral die voorsprong is niet onbelangrijk. Plus 8 nu al. Dus je voelt meteen aan, dit zijn andere Cats. Dit zijn niet de Cats die het moeilijk hadden in de eerste 2 matchen tegen Turkije en tegen Puerto Rico. Ook een ander spel natuurlijk van Australië dat meer toelaat om te spelen. En daar voelen de Cats zich ook beter in. Die kunnen lopen, die kunnen hun spel dirigeren. Die kunnen vooral ook een stempel drukken op de match. En zeker als het goed begint zoals vandaag, als het lekker loopt, ja, dan zijn de Cats toch moeilijk te stoppen. Dus dit is de boodschap voorlopig op dit moment. Een prima start van de wedstrijd. De kloof die al gemaakt is naar het einde van het eerste kwart toe. En hopelijk dat ze dat kunnen dus doortrekken. Want nog eens zeggen, het is heel belangrijk in die zin. Als je hier wint, dan heb je een extra rustdag. Dan heb je een iets haalbaardere tegenstander in de kwartfinales. Rechtstreeks vooral. En het is natuurlijk ook wel in het toernooi dan niet onbelangrijk dat je 2 rustdagen krijgt. Want dat wil ik nog eens meegeven. Ter afronding, gisteravond om 8:20 zijn ze pas met de bus naar het hotel kunnen rijden. En vanmiddag, vanmorgen, eigenlijk moeten ze om 11:30 al opnieuw spelen. Maar ze zijn wakker. Dat is de boodschap, Sophie. Het is 21-13 op 1 minuut 45 van het einde van het eerste kwart.
0: Goed nieuws. Laat ons hopen dat ze de voorsprong kunnen bewaren. Hou ons op de hoogte als er iets gebeurt, Karel. We horen elkaar straks of anders hoor je een update bij Lieven. In nieuwe feiten. Wij hebben het nog steeds over massadonoren en donorschandalen. Omdat ze de jongste jaren maar blijven opduiken van donoren die honderden kinderen verwekken. Tot artsen die gemakshalve hun eigen sperma gaan gebruiken. Tot spermabanken die zich niet houden aan de wettelijke limieten. Er is al veel misgelopen in het verleden. Maar de wetgever probeert te schakelen om misstanden uit te schakelen. Eén ding vroeg ik me nog af wanneer we daar eigenlijk ooit mee begonnen zijn met spermadonatie. En dat weet Tine Klaas. Een zeer goedemorgen, mevrouw Klaas.
3: Goedemorgen.
0: Professor aan de KU Leuven, aan de faculteit Geneeskunde. U doseert onder meer over de geschiedenis van geneeskunde en gezondheidszorg. U bent ook directeur van het toekomstige Vesalius Museum. Als we gaan kijken naar dat idee kunstmatige inseminatie, wanneer duikt dat voor het eerst op in onze geschiedenis?
3: Ja, als idee, als fantasie is het echt iets eeuwenoud. Dus je hebt in de oudheid al wel verhalen, legendes, theologische traktaten die gaan over vrouwen, vaak maagden, die zwanger worden door in vuil badwater te zitten of op vuile lakens te gaan liggen en dan behandelen die verhalen, vragen zoals, is dat dan een bastaardkind? Allee, het zit ook al vaak in dat schandaal karakter, waar het nu in de hedendaagse media ook geregeld over gaat. Maar op dat moment is het natuurlijk eerder een soort van ja, fantasie, een culturele fascinatie. Maar als medische praktijk is het waarschijnlijk iets veel recenter.
0: Ah ja, hoe recent dan? Wanneer zou een eerste donorinseminatie plaatsgevonden hebben?
3: Dat is historisch gezien eigenlijk een vrij moeilijke vraag, omdat de eerste donorkinderen werden verwekt in een samenleving waarin dat ja, niet evident was, ethisch gezien, waarin dat toch iets was dat taboe was. waardoor de pioniers van die praktijk daar heel weinig over hebben geschreven.
0: Die zullen dat in den duik gedaan hebben.
3: Heel vaak in den duik, denk ik inderdaad. Nu, de eerste donorinseminatie die wel beschreven is in een medisch vakblad, die vaak wordt aangehaald in historische publicaties, die dateert uit de late 19e eeuw, uit 1884.
0: Ah ja, oké. En waar zitten we dan in de wereld?
3: Dan zitten we in Amerika. En het verhaal is naar hedendaagse standaarden een ethische nachtmerrie, zou je het kunnen noemen. Dus het is een dokter, een zekere William Pancoast. En hij behandelt een strikt religieus echtpaar, waarvan eigenlijk tot dan toe wordt vermoed dat ze geen kinderen krijgen omdat het de schuld is van de vrouw. Dat was eigenlijk historisch gezien heel lang het standaard idee dat als er geen kinderen kwamen, dat dan het probleem bij de vrouw moest worden gezocht. Mm-hmm. Nu, die Pancoast had wel de man onderzocht en daaruit bleek dus dat het probleem bij hem lag. Wat doet hij? Hij roept dat echtpaar bij hem, zogezegd om een laatste ingreep te proberen bij de vrouw. Die vrouw wordt volledig verdoofd en zonder haar medeweten brengt hij dan het sperma in van een van zijn studenten. Ja, de knapste van zijn studenten staat in het verslag. En daar wordt zij zwanger van.
0: Wow. Zonder dat ze wist wat er zou gebeuren.
3: Ja. En dat toont eigenlijk in welke mate dat onze ideeën daarover zijn veranderd. Want in die tijd, ik zeg het is een ethische nachtmerrie naar hedendaagse standaarden, maar toen dacht men dat die vrouw daar eigenlijk baat bij had. Dus het idee van wat niet weet, niet teert. Als zij het niet weet dat ze een kind heeft gekregen van iemand anders dan haar echtgenoot, zal ze ook meer onbevangen van haar moederschap kunnen genieten. Dus eigenlijk was het idee dat hij door die geheimhouding een geste deed naar de vrouw toe.
0: We doen haar een plezier. Ja, ja. Wauw. Oké. Dat is de Verenigde Staten. Wanneer zien we dat voor het eerst hier in eigen land gebeuren?
3: In eigen land heb je eigenlijk hetzelfde probleem van de bronnen. Dus er zijn heel weinig geschreven bronnen over donorinseminatie. De pioniers, of de mensen die vaak als pionier genoemd worden, is het echtpaar Schoisman in België. En zij zouden ermee gestart zijn in 1956. Nu, in mijn onderzoek heb ik ook wel sporen gevonden van wellicht eerdere inseminaties, dus in die eerste helft van de 20e eeuw, dat men er toch in den duik mee begint.
0: Ja. In de jaren 50, ik kan me inbeelden dat katholiek Vlaanderen of België daar nog niet helemaal klaar voor was.
3: Ja, dat klopt. Hè. Dus eigenlijk de pioniers van donorinseminatie, dat waren echt heel vooruitstrevende mensen, waren vaak ook dezelfde pioniers van de pil bijvoorbeeld. Hè. Dus die dat eigenlijk zaten in die seksueel meer libertaire ideeën, voorvechters waren, heel progressieve artsen.
0: Mm-hmm. Ja, progressieve artsen, progressieve wensouders ook.
3: Ja, dat klopt. Dus ik denk in het algemeen, in zeker de jaren 50, maar ook nog jaren 60, zelfs 70, dat in het algemeen die donorinseminatie toch iets was waar een minderheid van de mensen voor open stond.
0: Ja, want was het in eerste instantie een oplossing die men zocht voor heterokoppels die vruchtbaarheidsproblemen bleken te hebben?
3: Ja, absoluut. Dus ja, zelfs tot tot laat, dus tot de jaren 80, mogen lesbische of alleenstaande vrouwen er geen gebruik van maken. En men ziet het eigenlijk als een behandeling voor een onvruchtbare echtgenoot. Dus ook alleen maar gehuwde heteroseksuele koppels mochten er gebruik van maken.
0: Ah ja. Wanneer wordt dit een courante praktijk? Eigenlijk ongeveer?
3: Meer courant. Donorinseminaties, dan spreek je toch over zo de jaren 70, de jaren 80. Eigenlijk loopt dat gelijk met die geschiedenis van wat wij nu de seksuele revolutie noemen. Hè. Dus dat men meer open gaat nadenken over alles wat met seksualiteit en gezinsvorming te maken heeft. Eigenlijk hangt dat een beetje samen met die grotere geschiedenis.
0: Mm-hmm. En met de techniek allicht ook? Met de mogelijkheid om...
3: Ja, met de techniek ten dele. Donorinseminaties, ja, lange tijd was dat heel eenvoudig. Het gebeurde gewoon met verse donaties. Dus de donor in de ene kamer en dan het koppel dat wacht in de andere. En dan is daar technisch eigenlijk niks moeilijk aan. Dan kan je dat in principe ook zonder dokter. Wat je wel ziet in de jaren 70 is dat ingevroren sperma ook gebruikelijker wordt. En dat is eigenlijk een techniek die al wordt uitgevonden in de jaren 50. Maar in de jaren 70 wordt dat echt iets couranter om te gaan werken met spermabanken waarin je dan ook ingevroren stalen hebt van donoren.
0: Mm-hmm. Wanneer ontstaat er een wettelijk kader om dit soort dingen te gaan uitvoeren?
3: Ja, heel laat. En dat is ook wel interessant aan die Belgische geschiedenis. Dus eigenlijk was lang alles toegestaan omdat er niks verboden was. Dus je had wel ethiek. Dus de Orde van Geneesheren heeft er wel uitspraken over gedaan in 1965 en 1975 al. Maar echt een wet was er lang niet. Alleen in 1986 kwam er in het burgerlijk wetboek dat je als echtgenoot, eens je toestemming had verleend voor een donorinseminatie, niet meer kon zeggen dat het kind toch niet van jou was en dat je er niet verantwoordelijk voor was in alimentatiezaken en zo. Maar een wetgevend kader, dus echt van hoe gaan we hiermee om, dat komt er pas in 2007 in België. Ja. Dus dat is echt laat.
0: Ja, en dan nog maar net inderdaad een registratie van donoren, de anonimiteit, nog maar zeer recent afgeschaft dit jaar. Is het die late wetgeving daar rond die maakt dat er zoveel misstanden hebben kunnen ontstaan in de loop der jaren?
3: Ik denk voor een deel, al is dat ook niet sluitend, want ook in andere landen waar er wel eerder een wettelijk kader was, zie je nu deze zaken opduiken. Ik denk ook dat het veel te maken heeft met enerzijds de democratisering van DNA-onderzoek. En dus toen de pioniers startten met donorinseminaties, was zelfs DNA nog niet ontdekt. Mm-hmm. Hè? Dus eigenlijk heel het idee dat je met een vaderschapstest zou kunnen te weten komen dat iemand je vader was, ja, dat was ondenkbaar op die moment. De vaderschapstesten van toen konden wel duidelijk maken dat iemand niet jouw vader was, maar konden zeker niet aantonen dat iemand wel biologisch gezien jouw vader was. Dus dat is nieuw. Hè? Dus heel de ontdekking van DNA. En daarnaast zijn we ook wel heel anders beginnen nadenken over bepaalde ethische kwesties. Hè? Het recht om je identiteit te kennen. Mm-hmm. Maar ook dat je de waarheid moet vertellen aan kinderen. Dat er best geen familiegeheimen zijn. Dat zijn allemaal zaken waarin je toch grote evoluties hebt gezien in maatschappelijke denkbeelden sinds een aantal generaties.
0: Ja, dat verklaart inderdaad. Heel erg interessant om een blik te krijgen op de geschiedenis van donorconceptie. Om meteen ook te voelen dat al van bij het prille begin dat er ergens altijd een klein schandaaltje om de hoek loerde. Heel erg interessant, dankjewel voor uw tijd en moeite, Tine Klaas.
3: Graag gedaan.
4: Radio 1.

0: met Cross-Eyed en Painless.
1: Radio 1. Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Een goede nacht, het is 2:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Oekraïnse procureur-generaal Kravchenko heeft ontslag genomen. Dat gebeurt na een corruptieonderzoek waarbij zijn kantoor betrokken is. Het Oekraïnse anticorruptiebureau ontdekte een netwerk dat geld witwaste voor illegale callcenters. Die centra organiseerden telefoonfraude op grote schaal en verdienden er miljoenen aan. Het geld werd uitgegeven aan vastgoed, juwelen en andere waardevolle spullen. Kravchenko ontkende zondag nog alle beschuldigingen, maar dient nu toch zijn ontslag in. De Franse president Macron vraagt de Europese Commissie om sociale media te verbieden voor jongeren onder de 15 jaar. In een brief aan commissievoorzitter von der Leyen pleit hij voor een Europese wet die dat verbod vastlegt voor alle lidstaten. Hij noemt de situatie dringend en werkt al aan een coalitie van EU-landen om zijn voorstel te steunen. Er was al een gelijkaardig Frans verbod, maar dat werd in augustus door de Grondwettelijke Raad tegengehouden, omdat het de vrijheid van meningsuiting van jongeren te zwaar zou beperken. In Parijs heeft het personeel van de Eiffeltoren gestaakt. Het monument bleef dicht voor bezoekers. Ze pikken het niet dat de directie afgelopen zaterdag al het vrouwelijk personeel naar huis had gestuurd op verzoek van een religieuze delegatie.